In terra pax. Ja, laten we bidden, zusters en broeders, om vrede. Dat mensen werkelijk gaan inzien dat oorlog en strijd nooit tot echte vrede kan leiden. Het enige wat tot echt vrede kan leiden is met elkaar in gesprek gaan en God te vragen om hulp. Maar ja, om oorlog te kunnen voeren moet je God bijna uitschakelen, want een weldenkend mens gaat geen oorlog voeren met zoveel duizenden doden. Dat doe je gewoon niet. Dat is niet wat God van ons vraagt. God wil dat wij in vrede leven met Hem, maar ook met onze naasten. Kijk, in God vinden wij onze liefde, onze vrede, onze rust. En van God alleen mogen we dat verwachten, die innerlijke vrede. En daar begint alles mee. Als je geen vrede vindt bij jezelf, met God, hoe kan je dan vrede vinden in de wereld? Margaret Ritza, die heeft het lied geschreven en gezongen, In God Alone. In God alleen vinden wij rust en vrede.

werk van gemaakt heeft, de Descry. Maar de zuster liet mij horen dat Sean Davey het originele werk zingt, de Descry, met de volledige tekst. En die wil ik u vandaag laten horen. De Descry, waarin het er vooral om gaat dat waar je ook bent, waar je ook gaat, dat Christus, dat God altijd bij en met je is. Want hij is boven je, onder je, naast je, in je, met je, achter je, voor je. Waar je ook bent, hij is daar met jou. Je kan hem niet loslaten, je kan hem ook niet wegsturen of zo. Hè? Hij is er gewoon. En dat mogen we dankbaar voor zijn, te weten dat God altijd bij en met ons meeloopt. The Descry.

In God alleen. Ik vertelde u in de vorige uitzending dat ik retretten was wezen geven bij zusters. En daar liet ik ze het werk horen, The Deer's Cry van Arvo Pärt. En een van de zusters wees mij erop dat The Deer's Cry een werk is afkomstig uit Ierland. Een werk van de heilige Patrick, oftewel de patroonheilige van Ierland. En die heeft een hele tekst geschreven waar Arvo Pärt dus een stukje uitgenomen heeft. Daar zijn

prachtig zoals Sean Davey dit werk zingt, The Dear's Cry. Toen ik bij die zusters was en die ene zuster mij wees op The Dear's Cry van Sean Davey en ik vertelde dat over mijn programma Musica Sacra, toen kwam ze met gelijk nog een heel mooi lied aan. Daar laat ik u nu tegelijk erachteraan horen. Sing of a Lady. Liam Lawton zingt het. Het is dan ook een werk van hem, heb ik begrepen. En Liam Lawton is een priester. En hij zingt over een lady. Over Maria. De enige echte moeder van ons allemaal. Ik zeg vaak, ook als je aardse moeder is gestorven, heb je altijd nog je hemelse moeder Maria. En als katholieken hebben we toch allemaal Maria bij ons en met ons. Terwijl de naam van Maria in het hele Nieuwe Testament maar één keer genoemd wordt. Hè? Denk aan Gabriel, die naar Maria toe gaat. En dan horen we daar dat zij Maria heet. En die naam van Maria, die dragen wij met ons mee. Mijn laatste doopnaam is ook Maria. Antonius Martinus Maria. En zo is Maria altijd bij en met ons. Sing of a Lady.

Sing of a Lady. Dit mooie werk van Liam Lawton. U weet inmiddels wel dat ik een liefhebber ben van Kyrie. Gewoon het Kyrie gezang, hè, zo van. Het is een prachtige bezinnende tekst om stil te staan bij wat er mis is gelopen in je eigen leven. Waar je Gods erbarming en vergeving voor wil vragen. De mensen die bekend zijn met de liturgie van Tessé, die weten dat het een repeterend, doorgaand gezang is. Zo van, je staat stil en al mediterend en biddend verdiep je in die tekst. De London Fox Tessé Choir zingt Kyrie Eleison.

ere je, Eliasson. Heer, ontferm u over mij. We hebben de ontferming, de vergeving van de Heer zo hard nodig in ons leven. Wie zouden wij zijn zonder zijn erbarming en vergeving? Toen ik biechtvader was in Heilo, stond ik altijd verbaasd over de vrede die de Heer aan mensen geeft in het sacrament. Hè? In het sacrament van boete en verzoening, de biecht. En juist ook elke keer als we naar de mis gaan of de mis vieren, dan bidden we: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Ja. En waarom doen wij dat? Omdat Jezus, God de Vader, God de Geest, is alles voor, bij en met ons. Wij kunnen niet zonder hem. Jezus, u bent mijn Heer. U bent mijn God. U bent mijn alles. En juist als je zo'n retraite aan het geven bent in een klooster met zusters, dan ervaar je dat ook. Dat de zusters ook zichzelf echt ervaren als een bruid van Christus, getrouwd met hem. En hun liefde voor Christus is zo ontzettend groot. Ze kunnen niet zonder. En als je dan bedenkt hoe hun leven is, en dat je dan ziet hoe blij en tevreden de zusters zijn met hun leven daar in een klooster, in een slotklooster, helemaal verbonden met de Heer, dag en nacht, dan denk je: ja, Jezus, u bent mijn Heer, u bent mijn God, u bent mijn alles. En daarvan zing ik ook weer deze groep zusters die Maria vereren als de koningin van de apostelen.

Jezus, u bent alles voor mij. En dat hij alles voor ons is, dat ervaren wij telkens weer als we ter communie gaan. Als de priester bij het communie uitreiken het lichaam van Christus aan je toont en zegt, lichaam van Christus. En u antwoordt hoorbaar met amen. Waarmee u bevestigt dat je het lichaam van Christus ontvangt. Dat het de Heer zelf is die bij je komt. Hij die in je hart komt en in je leven op een hele bijzondere manier. Telkens weer, iedere keer als wij ter communie gaan. En door hem te ontvangen, mogen wij groeien tot het levende lichaam van Christus. Eat this bread and drink this cup. Eet van het brood wat je ontvangt, het lichaam van Christus, en word wat je ontvangt, lichaam van Christus. En door hem te ontvangen, worden wij steeds meer dat levend lichaam van Christus.

Eat this bread and drink this cup, zo hoorden wij gezongen worden door de London Fox de Say Choir. Ja, zusters en broeders, heilig is de Heer. Holy, holy, holy, Lord God Almighty. Die almachtigheid van God, hè? Die mogen wij ook bezingen. Want hij is zo heilig. Maar hij wil ook zo dichtbij en met ons zijn. Ik sta daar wel eens gek van te kijken, hoor. Dat ik denk van, wie ben ik nou toch? Dat ik de Heer present mag stellen in de viering van de Eucharistie door het uitspreken van zijn woorden. Daardoor komt hij in ons midden. Ik doe niks, hoor. Ik zeg alleen een paar woorden. Maar het is Christus zelf, de Heer zelf. Het is God die dan op een hele bijzondere manier onder ons aanwezig komt. Ja, en om dat te kunnen heeft hij een gewijde dienaar nodig. Ja, nou. En dan denk ik wel eens, waarom heeft hij mij daar nou voor uitgezocht? Tja. Daar weet u het antwoord ook niet op, hè? Ik ook niet. Ik kan alleen maar zeggen, hier ben ik, God. Holy, holy, holy, Lord God Almighty. Zo zingt de choir of King College, Cambridge, onder leiding van Stephen Cleobury.

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer, God Almachtig. En zo komen we alweer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra voor Radio Maria. En ik kan natuurlijk geen Radio Maria programma maken zonder een groet aan de Moeder Gods Maria. Begonnen we deze uitzending met het In Terra Pax van Frank Martin. Uit het werk Het Onze Vader. Wat eigenlijk een week geleden nu wereldwijd is uitgezonden op allerlei radiozenders. Maar misschien moeten we dat maar blijven herhalen. Hè? Ik vind het trouwens al een wonder dat het lukt om radiozenders over de hele wereld verspreid op één dag allemaal het Onze Vader te laten draaien en te laten horen. Toch? Dat is al bijzonder. Want de religiositeit bij veel radiozenders is toch wel heel ver te zoeken. Mooi dat we zijn begonnen met het Onze Vader. En deze uitzending sluiten we af met het Ave Maria. De groet aan Maria. Dit Ave Maria is een compositie van Schubert. En Hanna Holgersson zingt het.

0: Ave Maria, gratia plena. Ja, zusters en broeders, dit is weer het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. De laatste van de maand september. Laten we tot slot bidden en de Heer vragen om zijn zegen. God Vader, die in de hemel zijt, wij prijzen u en bidden u om vrede over heel de aarde. Om vrede over alle mensen die hier de wereldbevolking zijn. Allemaal mensen die de levensadem door u ingeblazen hebben gekregen. Wij bidden u om vrede in de harten van de machthebbers. Dat de vrede mag komen. Dat mensen zich mogen omkeren, bekeren tot u. En voor u op hun knieën gaan en zeggen: Heer, ontferm u over mij. Ontferm u over mij, arme zondaar. Voor de God zegen daartoe, uw mensheid. Om te beginnen met alle mensen die luisteren naar Radio Maria. Mag uw vrede met hen zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra. Een programma met en over religieuze muziek.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Bidden we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.

0: goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader
0: en de Zoon,
1: de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest.
0: Amen.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met pastoor Mennen hier in de studio. En wel wat vragen we hebben vandaag.
1: Ja, er zijn er wel wat. Nog van
0: wel
1: de vorige
0: wat.
1: Keer.
0: Okay.
1: Nog
0: okay.
1: van de vorige keer ook.
0: Oh ja. Dus we gaan beginnen.
1: We gaan beginnen met dingen die nog op mijn telefoon staan. Beste pastoor Mennen en Christel. Je bent ineens Christel geworden.
0: Ik heet Christina. Zonder H. Christina
1: ja, zonder H. Ja, dat is heel raar voor ons. Jullie zijn zeer goed bezig om het geloof in de waarheid te verkondigen.
0: Te verdedigen.
1: Gezegen en dankbare groeten. Gezondheid voor u beiden. Nou, dat vind ik mooi.
0: Zeker.
1: Met interesse heb ik vandaag naar de aflevering van de Club van Job geluisterd. Weer een interessante aflevering. Dat gaat over de vorige keer dus. Het slot gaf u aan dat de kerk in Duitsland het risico loopt dat de kerkbelasting, de kirchensteuer, mogelijk wordt afgeschaft wanneer zij zich al te politiek uit. Mijn vraag is nu, zou dat voor de kerk daar per se een slechte ontwikkeling zijn? Misschien is juist de meer dan ruimhartige financiering wel een oorzaak ervan dat de katholieke kerk zich te veel met randzaken bezighoudt en het zicht op de essentie enigszins verloren is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als je ziet waar de Duitse kerk het mee bezig kan zijn, hoe bisschoppen zich in wilde kunnen wentelen, hoe makkelijk de kerk gefinancierd kan worden, ook nieuwe kerken gebouwd kunnen worden en zo. Het is natuurlijk fijn aan de ene kant. Aan de andere kant maakt het mensen geestelijk lui.
0: Ja. Maar ik vraag me wel af, want ik weet dat het wel het geval is in andere landen. De overheid had in de 19e eeuw een deel van de bezittingen van de kerk weggenomen.
1: Dat is overal.
0: Dat is overal. En daarom
1: ja, maar
0: is
1: daar
0: deze,
1: komt het ook vandaan.
0: Maar dan, is het dan moet de overheid wel een groot som geld geven. Want dat is gewoon, ze hebben best veel weggenomen.
1: Maar in Nederland hebben ze ook alles weggehaald.
0: Nou ja, dan moet
1: en we hebben dus even een tijdje iets teruggekregen.
0: Ja.
1: Toen kregen wij salaris. Toen ik kaplaan was, kreeg ik ook salaris. Ja. 25 gulden per kwartaal.
0: Was dat veel?
1: Nee. 25 gulden per kwartaal. Dat is 12,5 euro.
0: Ja,
1: 12 euro.
0: Dat is, dan heeft de kerk een slechte deal gekregen.
1: Juist. Die hebben in 1848 salaris die toen golden, hebben ze nooit aangepast. En bovendien had het bisdom had portvrijheid. Je kon er dus brieven sturen en je hoefde geen postzegels te plakken.
0: Is dat...
1: Nou, dat soort dingen waren er. Nou, dat hebben ze een jaar of 20 geleden hebben ze dat afgekocht. Toen hebben ze de kerkelijke administratie in één keer iets gegeven enzovoort. Nou, we hebben nou niks meer. De gouden koorden zijn verbroken, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Dus, nou, we hebben nooit zo'n riante beslissing gehad. In België wel. Dat komt ook door Napoleon.
0: Precies, in die tijd.
1: In Duitsland ook. Ja. Maar overal heeft men de kerkelijke goederen in de reformatie en daarna de kerkelijke goederen genaast. He, want die overheid die vond het wel fijn, al die goederen die de kerk had, die abdijen en weet ik wat allemaal.
0: Maar nu als de overheid zou zeggen, jullie krijgen geen geld meer, ik zou het heel oneerlijk vinden. Want jullie hebben iets gestolen.
1: Natuurlijk is het oneerlijk, maar het is de vraag of je eeuwig daarmee door moet blijven gaan.
0: Ja, want die akkers en weet wel wat ze hebben genomen, die zijn er nog en de staat is nog steeds aan het op profiteren.
1: Ja, dat is waar. Dus, maar voor de kerk is het slecht.
0: Ja, voor iedere mens is het slecht als hij te veel geld heeft. Hè?
1: Want ik hoor dat Duitse bisschoppen van de staat een salaris krijgen van 15.000 tot 20.000 euro
0: per maand.
1: Per maand.
0: Ja, dat hoort bij een prins van, van de kerk of van de staat.
1: Ja, dat zal wel. Maar,
0: de bisschoppen in Roemenië hebben gezien, ja, het zijn andere cijfers, maar die krijgen ook 5.000 per maand. Maar dat hebben we het over Roemenië.
1: Ja, ja.
0: Dat is heel veel geld. Het hoort bij een functie.
1: Ik heb gezien, toen ik heb in Duitsland vervangen.
0: Ja.
1: Toen ik pas priester was, de eerste jaren. En toen vond ik de parochies en zo erg bureaucratisch.
0: Ja.
1: Met, sprechstunden, spreekuren enzovoort.
0: Ja, ja.
1: Huisbezoek deze niet en op verzoek en zo. Ja. Dat deden wij toen nog wel. Toen waren die proksten kleiner. Wij gingen overal op bezoek en de zieken bezoeken en al die dingen. Want als je dat niet deed, had je ook geen inkomsten. Want dan gaven de mensen niks. Je werd afgerekend op wat je deed, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Als een pastoor actief en actief, dan kreeg je dus meer dan. Hè? Dus ja, ik moet zeggen dat ik de kerk in Nederland pastoraler vond in die tijd dan de kerk in Duitsland. Gewoon, Het was bureaucratisch.
0: Ja, maar dan, het gevaar, dan loop je wel een gevaar dat een priester hier zegt... Ja, want tegenwoordig krijgen priesters wel een... geen salaris, maar wel genoeg geld om van te leven. Die kan zeggen, ja, nou, ik hoef geen spreekuur te houden. Biechtuur, daar hou ik niet. Want, tenminste, als dat op papier staat dat je het moet... Ja, moet je het ook wel doen. Ook als je zonder liefde en zo het doet. Dat is het.
1: Ja, maar wat bedoel je daar nou mee te zeggen?
0: Dat het goed is als dingen...
1: Ja, maar de Duitse kerk, de staat bemoeit zich niet met wat de kerk doet, hoor.
0: Ja, dat zou wel moeten, want...
1: Nee, dat doen
0: dan
1: ze
0: zouden
1: niet.
0: Zeggen,
1: dat mag ook niet. Dus, de kerk mag zich niet met de staat bemoeien en de staat niet met de kerk.
0: Behalve de staat moet wel geld geven aan de kerk.
1: Nee, zo werkt het ook niet.
0: Nee.
1: De staat... Die faciliteert de kerkbelasting. Dus de bisschoppen, die kunnen dus tot een bepaald maximum de belasting in hun bisdom vaststellen. Of in alle bisdommen, weet ik niet of het tegelijk gaat of verschillend. En dan int de overheid die. Dus het zijn kerkbelastingen door de kerk opgelegd, die door de overheid worden geïnt. Nou, in ieder geval, het heeft natuurlijk zijn voordelen als je wat meer geld hebt.
0: Ja. Hè,
1: ook wat kerken openhouden betreft, enzovoorts allemaal.
0: En bouwen.
1: Enzovoorts allemaal. Maar het is ook het gevaar van bureaucratie.
0: Ja.
1: En inderdaad, wat hier de spreker zegt, of de vragen, dat de kerk zich met meer randzaken bezighoudt, die kan ze zich allemaal permitteren.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk een hele hoop comité's en groepen en zo, die zich overal met onzinnigste dingen bezighouden. En het wordt allemaal gefinancierd, allemaal hartstikke duur, maar dat kan allemaal. Bij ons kan dat allemaal niet. Goed. Dan een vraag voor de club van Job. Hoe weet ik dat we een engelbewaarder hebben? En waar vind ik dat in de Bijbel? Nou, dat we een engelbewaarder hebben is de kerkelijke leer. Staande kerkelijke leer. En we vinden het in de Bijbel bijvoorbeeld. Dat Jezus het op een gegeven moment over de kinderen heeft. Dat je daar niks aan mag doen. Want die hebben allemaal een engel. Een engel in de hemel die voor ze zorgt. Daarin bijvoorbeeld, en we zien in het verhaal van Tobias.
0: Oh ja, Raphaël.
1: Raphaël, die engel. Hè, waarin dat God dus mensen beschermt door middel van een engel.
0: Maar Raphaël is geen engel.
1: Nee, maar die vervult maar goed, wel een beetje de rol van hem. In ieder geval, daar wordt het uit afgeleid. Het gaat eigenlijk over het feit dat God de mens nabij is. En dat doet hij door middel van engelen. Net als boodschappers. Als je een boodschap heeft, dan doet hij dat ook door middel van engelen. Meestal niet rechtstreeks, in de Bijbel ook niet.
0: Ja.
1: Want de afstand tussen God en mens is te groot om rechtstreeks te overbruggen. Dat doet hij via engelen. Ja, nou ben ik het weer allemaal kwijt.
0: Dit was ook de laatste vraag.
1: Dan is het heel goed. Dan heb ik hier een vraag. Sinds 2 maanden hebben wij een nieuwe pastoor. De pastoor is meteen begonnen in de ochtendmis met het geven van de heilige communie onder 2 gedaanten. De priester geeft de heilige hostie aan de mensen en dan doen ze de hostie in de kelk dopen, in het bloed. Ik zelf doe dat niet. Ik krijg de hostie op mijn hand. Ben ik verplicht om toch mee te doen, om ook de hostie in de kelk te dopen? Als ik dit niet doe, doe ik dan...
0: Waarschijnlijk iets verkeerd.
1: Nou, ja. Doe ik daar zonde mee. Ik ben 87 jaar en ben dat niet gewend. Nou, laten we 1 ding zeggen. Je bent dat nooit verplicht om onder 2 gedaanten te communiceren. Dat is het eerste. De regels rond de 2 gedaanten communiceren zijn op een gegeven moment dat de priester het kan doen in besloten groepen en bij bepaalde gelegenheden. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat het altijd gebeurt. Omdat het gevaar van knoeien enzovoorts allemaal heel groot is. Dan de manier waarop, dat is in ieder geval verboden. Het door de gelovigen zelf indopen in de kerk is verboden. Ten strengste. Mag helemaal niet. Omdat het gevaar dan te groot is dat er op de grond geknoeid wordt. Die hostie, die is dus vochtig, nat. En als je die naar de mond brengt, dat er druppels op de grond vallen. Waar dat gebeurt, zie je ook op de grond overal van dit soort merktekens. En dat mag helemaal niet. Als de priester de communie onder 2 gedaanten geeft, dan kan het op 2 manieren. Op de eerste plaats gewoon door drinken. Dus dat de priester de hostie geeft en dat er een andere bedienaar naast staat die de gelovigen laat drinken uit de kelk. Dat mag wel. Of de priester doopt de hostie zelf in de kelk. En van de kelk naar de mond van de communicant wordt er een patijn ondergehouden of een doekje ondergelegd, zodat er niks kan op de grond. En de priester moet het zelf doen. En in de mond leggen. Dat is de enige manier waarop het mag. Ik weet wel dat het allemaal anders gebeurt. Maar mensen luisteren nergens naar. Ze zijn gewoon heel eigenwijs en doen wat ze willen. En priesters zijn daar geen uitzondering op tegenwoordig.
0: Ja, dat was een vraag via een brief. Mensen kunnen dat ook doen.
1: Ja,
0: als je een brief stuurt naar Radio Maria, komt het wel terecht.
1: Dus, veel mensen zijn nog steeds blij met de nieuwe paus. Na Franciscus wordt hij op veel vlakken als een verademing ervaren. Echter, los van de vriendelijkheid, de hoffelijkheid en de rode mazetta, begin om stilaan toch wat zorgen te maken. Met name de benoemingen die hij doet en vooral niet doet, wijst mij, volgens mij niet op een betere koers. En ik vrees dat hij in feite min of meer toch een Franciscus de Tweede is. In plaats van een Benedictus de XVI.
0: Nou, Benedictus heeft ook slechte benoemingen gedaan. Johannes Paulus II ook hele slechte.
1: Dat zijn incidentele en zeker in het begin. Ja.
0: Het waren al de...
1: Als ik denk, Johannes Paulus II heeft in Nederland zeer goede benoemingen gedaan.
0: In
1: als
0: Nederland, het, maar kardinaal Bergoglio, het was Johannes Paulus II de benoeming.
1: Ja. Als kardinaal?
0: Volgens mij wel. Ja. Hij heeft zijn eigen...
1: Maar die was, die kon zich goed verbergen, geloof ik. En die was,
0: dat kan, maar ook andere. Als wij denken, dat er zijn nog veel, veel andere voorbeelden van slechte benoeming van Johannes Paulus II.
1: Natuurlijk, maar die is afhankelijk. De paus is natuurlijk afhankelijk van alle...
0: Hè? Dat kun je zeggen over Leo ook.
1: Juist. Maar Leo... Als je zegt de benoeming aan de curie, waar hij zelf over gaat, rechtstreeks. Ja. Jij wilt het allemaal nog niet zien. Jij bent...
0: Ik las gisteren eigenlijk wel best iets interessants. Nou, ik zal het niet mee eens zijn, maar ik dacht, dat is wel een gedachte waar je aan mag denken. Nou, die persoon zei, veel mensen zeggen nu dat Paus Leo een tweede Franciscus is, dat hij heel liberaal is, dat hij... Nou, denk aan immigratie, hè. Paus Franciscus was voor todos, immigratie mag. Nou, wat zei Leo? Hij is niet. Hij zei, een land mag wel zijn grenzen bewaken. Je mag wel bepalen wie binnenkomt. En de vluchtelingen die komen, die moeten zich wel aanpassen aan het land. Die hebben ook verplichtingen. Dat heeft gewoon Paus Leo gezegd.
1: Zeker, maar ik zeg niet dat Leo... Hetzelfde. Nee, ik ben heel blij met Leo als je het vergelijkt met Franciscus.
0: Ja, nou...
1: Maar de Pachamama is toch weer terug.
0: Ja, vanwege dat blok ijs. Maar dat is van het
1: nee,
0: begin...
1: Nee, niet alleen het blok ijs.
0: Wat dan?
1: Zijn reis naar Peru wordt voorbereid.
0: Dat moeten we nog zien.
1: Ja, maar er zijn foto's van. Dat is voorbereid. Met iemand van de Congregatie voor de Geloofsleer.
0: Ja.
1: Die blaadjes offert aan de Pachamama. Ja. Met een aartsbisschop enzovoort.
0: Ja, maar het is een ritueel dansje, dat mag. Dat zei je wel.
1: Nee. Nou kom ik even terug op de vorige keer, want ik zou het anders vergeten. Er werd mij gevraagd of er in de mis gedanst mocht worden. En toen heb ik gezegd nee. En ik heb het afgekeurd aan alle kanten. Nou heb ik het filmpje gezien. En ik heb gezien dat het uit de Heuvelse kerk is in Tilburg met Pinksteren. Een mis voor Vietnamezen en zoiets, iets Zuid-Aziaten. Nou, daar wordt door keurige dames heel voorzichtig...
0: Keurige dames? Keurige... Die waren voor de helft naakt.
1: Och, dat is niet waar.
0: Jawel,
1: je schouders.
0: Je
1: een beetje blote schouders.
0: Ja, blote schouders. Die gingen allemaal bewegingen doen die horen in een heidense tempel.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel, een heidense tempel met offeren van bloemblaadjes.
1: Ja, maar
0: dat is
1: in de kerk gewoon... Dat is inculturatie.
0: Ja, maar het
1: wij
0: is
1: hebben
0: Nederland.
1: Natuurlijk een heleboel dingen... Nee, maar het was voor Vietnamezen, hè?
0: Ja, maar die moeten zich aanpassen, zei de paus. Aanpassen aan
1: het was, de taal was Vietnamees. Het
0: was meerdere talen. Het was papiermens en weet ik veel.
1: Alle mogelijke
0: en
1: talen
0: de paus
1: die ik niet versta.
0: Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan het
1: dus
0: land.
1: Dus ik neem het terug. Van mij was het allemaal...
0: Nou, Dan gaan we netjes die dames gewoon uitnodigen. Want die wil graag wel optreden. Een keer bij u mis hier.
1: Nee, het gaat over de Vietnamese groeperingen. En daar waren ze vertegenwoordigers van.
0: En die mis was in plaats van de gewone mis. Dus als je een gewone niet-Vietnamees was, moest je daaraan meedoen en naar kijken.
1: Ja,
0: ik ben ergens anders gegaan.
1: Maar dat mag je ook.
0: Ja, dat heb ik ook gedaan.
1: Maar ik vond het niet zo erg als jij het liet voorkomen. En we hebben natuurlijk, als je andere culturen hier binnenhaalt, die hebben natuurlijk af en toe ook hun eigen mis. En als Pinksteren dan het ook nog iets van alle naties en tongen en talen. Nou, daar kun je
0: Maar als je cultuur heidens is, van nature, van...
1: Hoeveel dingen hebben wij in de liturgie overgenomen die oorspronkelijk heidens waren? Dat maakt niet uit. Zo gauw als het aangepast kan worden en ingepast kan worden in christelijke dingen, dan mogen we het overnemen.
0: De tempeldienst van de Romeinse afgoden hebben we niet overgenomen.
1: Waar hebben wij het wier ook van overgenomen?
0: Van de Joden.
1: Maar ook uit de heidense,
0: heidense
1: tempels. Nee,
0: maar
1: dat is
0: de Joden, de psalm, een van de psalm die zegt, de wierook die stijgt op als gebed. Nou, het is van de Joden, van de Joodse tempeldienst, dat vind ik oké. En de kleren van de priesters en zo, die komen niet uit heidense bronnen.
1: Dat zijn de gewone
0: dagelijks kleren van de tempeldiensten, dat wel. We hebben heel veel van de Joden overgenomen, maar niet van de Vietnamezen van de Bali. Het is een smaakverschil.
1: En we hebben Sinterklaas overgenomen. We hebben Kerstmis overgenomen van
0: Kerstmis,
1: de heiden.
0: We vieren de geboorte van de Heer.
1: Ja, maar het ging over de geboorte. Het gaat over de zon, hè?
0: Als wij gingen dansen.
1: Het gaat
0: dansen,
1: over de geboorte van de zon. Dat feest hebben ze overgenomen.
0: Als we gingen dansen voor de zon, dat is slecht. Dat hoort niet in een kerk.
1: Nee, maar zij dansen ook niet voor de heiden. Ze dansen voor onze lieve Heer.
0: Nou, dat is, als er een heidens dans...
1: Dit was niks heidens aan te zien. Ik zag er niks wilds aan. Het was allemaal heel netjes en heel braaf. Laten we het maar over ophouden. Want we zijn het weer niet eens. Maar ik heb gelijk.
0: Nou, dan maak je voor mij wel dat ik gelijk heb.
1: Goed. Hier nog weer een keer over het pontificaat van Paus Franciscus. Nou ja. Daarvan zeg ik dus nogmaals, ik vind hem wel heel veel hetzelfde dan...
0: Maar de vraag was of u iets goeds kunt zeggen over Paus Franciscus.
1: Nou, moeilijk. Daar moet ik heel diep over nadenken.
0: Heeft u al gedaan?
1: We hebben het aan de koffie over gehad. Even of na de koffie. En iedereen moest heel lang nadenken voor ze iets vonden. Dus dat is niet zo heel goed eigenlijk.
0: Nee. Maar ik heb wel iets gevonden.
1: Ja, zeg het eens.
0: Dat toen de oorlog in Oekraïne is begonnen, hij was voor de vrede. En voor bemiddeling en voor stoppen van het doden van mensen en zo.
1: Dat is mooi.
0: In plaats van zeggen, Oekraïne moet zich tot de laatste man verdedigen. Ja. Dat is niet. Ja. Dat is gewoon goed.
1: Goed, heel goed. Dan iets over de investituurstrijd wordt iets gevraagd. Jij wist niet wat er was.
0: Nee.
1: De investituurstrijd is een belangrijk gebeuren in de kerk sinds 11e, 12e eeuw. Dan is er een strijd tussen de kerk, tussen de paus en de keizer eigenlijk. Voor de benoeming van de hogere geestelijke. Dus van de bisschoppen en abten enzovoorts allemaal. De kerk zegt, dat is aan ons. Daar heeft de staat niks mee te maken. Maar in de tijd daarvoor waren natuurlijk de bisschop ook wereldlijke heersers geworden. Dus dat was een beetje met elkaar verweven geraakt. En het was de keizer was veel lang gelegen om die te benoemen. Afijn. Dat is een hele strijd geweest. Uiteindelijk heeft de kerk die gewonnen. Na heel lange tijd. Dat dus de kerk over de eigen zaken ging. En ik heb straks al gezegd tegen jou, dat gebeurde zelfs met een beetje vervalste documenten. Want ze hebben toen ineens uit de krochten van de archieven doken op de Donatio Constantini.
0: Is dat nu, dat is nep?
1: Ja, daarin wordt dus gezegd dat keizer Constantijn, dus als een soort testament, de staat, de kerkelijke staat, aan de paus gaf. Ja, en zo nog meer van dat soort dingen. Dat is een leugen om bestwil, zal ik maar eens. Niet waar, pas een paar honderd jaar later kwamen ze erachter dat het niet waar was. En dat geloofde ook wel niemand. Maar het heeft wel gewerkt, want de kerk beriep zich erop. Zij zien niet Constantijn die gaf de kerk als een rechter. Dus het is altijd zo geweest dat de staat probeert invloed te hebben op de kerk. Dat hebben we nog gezien bij de, geloof ik, bij de keuze van Pius X. Paus Pius X, begin vorige eeuw. Toen was er nog een verbod van de Oostenrijkse keizer. Die had een vetorecht op de...
0: Oh ja.
1: Dus dan moest er, als er een kuispaus gekozen was... dan moest de Oostenrijkse keizer gevraagd worden of hij geen bezwaar had. En toen had je kardinaal Rampolla, geloof ik, of zo. Die was gekozen. En de keizer had daar bezwaar tegen. Die had te veel politieke invloed of weet ik wat allemaal. Staatssecretaris. Iets in die geest, weet ik het. En toen is het er niet doorgegaan. En de paus heeft meteen die regel afgeschaft. Dus okay. Nou bestaat er niet meer. Maar ja. Die neiging hebben ze altijd gehad.
0: Maar kun je dan zeggen dat paus Pius X een neppe paus was?
1: Nee.
0: Want een andere was eerst gekozen.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, je bent pas paus niet als je gekozen bent, maar als je het aanvaard hebt. En je kunt het pas aanvaarden als alle voorwaarden vervuld zijn. En dat was toen een voorwaarde.
0: Ja.
1: Goed. Ten slotte, zegt dezelfde vragensteller, kan tijdens de heilige mis de hostie ook al gebroken worden voor het begin van de instellingswoorden en brak het brood en gaf het hun? Ja, er zijn veel priesters die, of waren die dat doen, tegenwoordig doen ze dat niet meer, maar dat zijn de ouderen.
0: Je kent ze wel.
1: Ja, natuurlijk.
0: Collega's.
1: Ja, ik zou het nou geen meer kunnen noemen.
0: Nee, hoeft niet.
1: Die zijn bijna allemaal dood en zo.
0: Precies, maar, ja.
1: We hebben al het geleerd in de liturgieles. De liturgie is geen toneelspel. We doen niet alles na wat Jezus deed. In de liturgie is de consecratie één ding. Het breken van het brood is een ander ding. Dat gebeurt naderhand tijdens het Agnus Dei.
0: Ja. Maar je ziet zonder priester, dan op een moment wordt het gezegd in het Eucharistisch gebed, de ogen naar boven of zo. Ja, dan ziet de priester dat hij zijn ogen
1: dat
0: naar boven.
1: Moet.
0: Dat moet.
1: Ja, in kanon 1 moet dat. Bij de andere staat het weer niet. Dus ook de regels zijn heel raar. Maar bij de Romeinse kanon moet de priester moet omhoog kijken.
0: Toch wel, oké.
1: Ja. En die moet ook danken. Dan moet hij
0: buigen.
1: Ja. En kruis maken. Maar tegenwoordig zijn die gebaren allemaal verminderd. Maar in de oude rite is dat duidelijker. Maar dus laat het duidelijk zijn dat breken mag niet. Het is verboden en dat gebeurt volgens mij ook geen enkele ritus. Doen ze dat in de orthodoxe ook niet, hè?
0: Dat nou, wordt... op het eind als de communie van de gelovigen komt dan wel. Want dan moet je stukjes uitdelen.
1: Ja.
0: Maar nee, niet tijdens. Nee.
1: Nee. Goed, dan hier hebben we weer een vraag over Luther en Calvijn. Daar hebben we het al meer eens dezelfde vraag gesteld. Ja. Die keert zich eigenlijk tegen een soort valse ecumene. Dat de kerk Luther en Calvijn, hier zeggen 7 januari 2017 zegt Katholisches Info dat de päpstliche raad macht Martin Luther zum Zeugen des Evangeliums. De een van de pauselijke raad maakt dus Martin Luther tot getuige van het evangelie. We hebben het gehad in het Lutherjaar dat er een standbeeld van Luther in het Vaticaan werd opgesteld. We hebben gezien toen dat er een postzegel uitgegeven werd met een klassiek schilderij van Dürer of zoiets, waar Maria en Johannes vervangen waren door Luther en Zwingli. Nou, dat soort...
0: Ja, onzin. Ja.
1: Dat is echt onzin en het is eigenlijk heel slecht.
0: Ja, ja.
1: Want je geeft daarmee Luther meer eer dan hem toekomt. Want het was natuurlijk... Het is geen hervormer.
0: Nee. Ja.
1: Het is een revolutionair.
0: Ik weet toen Paulus Benedictus naar Duitsland gegaan of ergens. Die had een preek over Martin Luther. Maar ja, dan was Martin Luther geen echt slecht mens. Van die preek kon je... Nou, dat hoorde je niet. Ja, hij was een ketter eigenlijk. Die heeft tegen de kerk gevochten. Dat hoorde je niet. Wel,
1: ja, maar het is dus schandalig. Het is een soort ecumene die afbreuk doet aan de werkelijkheid van de geschiedenis.
0: Vond ik toen wel.
1: We moeten, ik ben benieuwd naar de documentaire van Johan Lindhout, jou wel bekend, hè, die hij aangekondigd heeft voor begin oktober. Een Poolse documentaire die hij Nederlands ondertiteld heeft en die hij op zijn website uitbrengt over Luther.
0: Aha.
1: En daar ben ik benieuwd naar. Want kijk, vroeger werd er natuurlijk van Luther heel veel lelijke dingen gezegd.
0: Ja.
1: En toen in het kader van de ecumene, sinds van doen we net of het een soort heilige is.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook niet waar. Het is gewoon verschrikkelijk. Luther was in ieder geval een onbehouden mens, laten we dat zo zeggen. Die verschrikkelijke rare woorden gebruikte, die tegen de kerk fulmineerde, die niet alleen maar misbruiken aanprengerde, om het in zijn Duits te zeggen, dus aanklaagde, maar die gewoon een ander geloof had.
0: Ja.
1: Met name in de verlossing. Het gaat niet om de aflaten handelen op de eerste plaats. Daar was je natuurlijk ook tegen, daar gaat het niet over. Maar daarvoor is je niet begonnen. Het gaat over het feit dat hij zegt, het geloof alleen, de werken doen er niet toe. Klaar. We hebben het al gezegd, wat hij zei, zondig sterk, stevig, maar geloof nog steviger. Als je maar gelooft, komt alles goed. En dat is iets wat niet katholiek is.
0: Dat zou Jezus niet zeggen.
1: Nee. Nee, en dat soort dingen allemaal. En ja, ik denk dat het verstandig is om precies te kijken wat Luther zei. Hij was ook antisemitisch.
0: Ja.
1: Dat wil ook liever niet zeggen, maar dat was hij wel.
0: Ja, maar toen was ook iedereen bijna, de kerk ook, antisemitisch, of niet?
1: Was de kerk antisemitisch?
0: Zo, mensen in de kerk.
1: Dat zou kunnen.
0: Nee, ja, dat kon.
1: Dat zou kunnen. Mensen, er zijn tegenwoordig zoveel rare mensen in de kerk die de gekste nemen. Maar de kerk is iets anders.
0: Nee, de kerk is iets anders, dat klopt.
1: Dat is een groot verschil tussen protestanten en dat wij nog de kerk hebben. Goed, even kijken. Dan zegt iemand, ik heb een vraag die me al een tijdje bezighoudt. Ik merk dat de preken van priesters soms heel verschillend zijn. De ene priester houdt de preek kort en beperkt, beperkt zich tot enkele woorden, terwijl een andere priester uitgebreid het ingaat op de lezingen en de evangelie van de dag. Ja. Je weet het spreekwoord dat ze vroeger hadden, maar dat is tegenwoordig helemaal uit de tijd. Als er een nieuwe pastoor kwam, dan zeiden mensen, een korte preek, of een korte mis en een korte preek is de gewoonte in deze streek. Dat is eigenlijk het klassieke katholieke idee. Natuurlijk, de eredienst moet en de preek moet, maar niet te lang.
0: Ja. Als hou ons niet te lang bezig met dat soort dingen.
1: Nee, want dat is natuurlijk een algemeen gevoel. Dat preken, en dat is ook onderzocht, psychologisch, dat je niet langer dan ongeveer 10 minuten in deze tijd mensen boeit. We hadden vroeger, met retoriek en grote preken enzovoort, konden een half uur, 3 kwartier de duur, mensen die zaten geboeid, die hadden geen televisie, hadden niks anders. Maar nou hebben we al die andere dingen.
0: Ja.
1: De vroegere predikanten die haalden ook uit.
0: Ja, een donderpreek. Ja, dat is wel. Nou, nu hebben we allemaal thrillers en series, weet ik veel. Maar toen was de enige, je ging naar de kerk en dan verwacht een beetje spanning en zo.
1: Ja.
0: Ja, een beetje.
1: Maar dat is dus niet meer.
0: Horrorgevoel
1: dus
0: ook.
1: Die spanningsboog is veel kleiner. En psychologen zeggen een 10 minuten hooguit en de rest valt, dan dommelt iedereen in slaap.
0: Als tenzij het echt goed is. Ja. Zo'n spannend. Nou, dan kan ik wel langer dan 10 minuten als het echt een goed verhaal is.
1: Zeker, maar dat zijn sommige mensen. Je moet ook naar de gemiddelde kijken.
0: Kijk, ik kijk naar podcasts van 2 uur. Ja, als het goed is. Anders na 10 minuten, na 2 minuten ben ik weg.
1: Ja. Goed. Dan maakt het ook nog uit of het een preekje door de week is. Of een preek de zondag. Ik preek in zondags altijd wel 1 minuut of 10. Maar door de week is maar een paar minuten. Even een paar gedachten. Meer heb ik niet nodig. Je moet de mensen ook niet overstelpen met alle mogelijke gedachten. Vroeger was het door de week nooit een preek.
0: Ja.
1: Hè? Uitvaarten was er nooit een preek.
0: Nee?
1: Nooit. Nee, daar ging het om het bidden voor de overledenen. En dat is weggegaan, want tegenwoordig gaat het om het heilig verklaren van de overledenen. Ja. Dus dan heb je een preek voor nodig, zeggen ze.
0: Overledenen, zeg maar een grote, die dronk heel veel. komt de priester in de preek en die zegt, ja, mensen, jullie moeten niet zo doen. Zie, dan ga je... Dan...
1: Nee, maar dat zegt hij niet. Tegenwoordig zeggen ze dat ook niet, maar dan vinden ze wel iets anders. Ja, hij dronk wel een beetje veel, maar het kan hem vergeven worden, want het was toch goed voor zijn kinderen, zeggen
0: nee,
1: ze dan. Zoiets.
0: Ja, ja, maar zoiets. Dat kun je wel anders zeggen.
1: Ze
0: ja.
1: vinden
0: ja.
1: altijd wel iets. Dus daarom is het beter om dat niet te doen. Eigenlijk mogen er geen lijkredens zijn.
0: Ja, ja.
1: Als leken dat doen, dan kan dat bij het graf of weet ik wat, maar in de kerk eigenlijk niet. En tegenwoordig is dat algemeen en dan moet dat. En dat is geweldig om mensen te eren en weet ik wat. Nee, we moeten voor de overledenen bidden, dat is katholiek. En dat is bij de gelovigen bijna allemaal weg, het idee. Ze vinden het allemaal mooi als er allemaal maar leuke dingen over de overledenen gezegd zijn.
0: Nou, heel slecht. Goed,
1: deze vragen stellen, wat zeg je?
0: Slechte dingen over het overledenen zeggen vanuit het altaar.
1: Nou ja, ik heb er wel eens
0: ooit gehad. Het was een vreselijk persoon.
1: Dat ik op prentje, want moesten wij de prentjes nog maken. Dat ze zei, zet hem maar op, hield meer van beesten dan van mensen. En dan moet je nog een keer preken over die man. Dat is,
0: nou ja.
1: Of een andere keer dat ik meegemaakt heb dat ik bij iemand, die was overleden. Dat ik daar op bezoek kwam. En hij lag nog op het bed dood te zijn. En die vrouw die zei, ik kan nog niet geloven dat de hand waar ik zoveel slaag van gebeurd heb, nou stil ligt.
0: Oh.
1: Nou, en dan moet je de uitvaart ook nog doen.
0: Ja, dan zeg je, deze was een slechte man.
1: Nee, dat zeggen we dan niet, want dat deden we niet. Oh. Dus dan hebben we over Gods barmhartigheid. En dan weet ik
0: voor die nog. Vrouw, ja, die is verlost.
1: Maar dat zijn dingen die je dan nooit vergeet. Hè? Dat,
0: ja.
1: Dus het huwelijk is soms wel een kruis.
0: Ja.
1: En dat kruis werd vroeger gedragen. Tegenwoordig gooi je het meteen weg.
0: Ja, ik zou zeggen, moet je? Als je, nou, dat is een andere vraag, een zijvraag. Nou, als je in zo'n situatie bent, in een huwelijk waar je wordt geslagen, moet je blijven?
1: Nee.
0: Nou.
1: De kerk erkent dat je een scheiding van tafel en bed kunt aanvragen, zelfs bij de bisschop, als je dus gevaar loopt voor je eigen of voor de kinderen.
0: Ja, ja. Dus dan hoef je niet per se
1: nee,
0: zo...
1: Dat wil niet zeggen dat het huwelijk eindigt. Maar je hoeft niet samen te blijven wonen in een gevaarlijke, toxische situatie. Hier de vragensteller die heeft het over dat ze het fijn vindt. Of hij fijn vindt, ik weet het niet wie het is. Dat de priester rustig de tijd neemt om het woord van God uit te leggen. Begrijp ik beter wat de lezers ons willen meegeven. En hoe we Gods woord kunnen meenemen in ons dagelijks leven. Voor mij is de preek dan niet alleen een uitleg van de Bijbel, maar ook een moment waarop ik geholpen word om mijn geloof beter te begrijpen, dichter bij God te komen. Een mooi voordeel, de ochtenddienst van 22 september was zo vol devotie, het raakt je.
0: Ja,
1: weet ik niet. Daarom vroeg ik me af, waarom kiezen sommige priesters voor een korte preek en anderen voor een uitgebreidere uitleg? Is er binnen de kerk een bepaalde richtlijn voor de lengte of de inhoud van een preek? We moeten al een onderscheid maken tussen een preek en een homilie, eigenlijk.
0: Oh ja?
1: Ja, in de mis heet het een homilie.
0: Oh.
1: En een preek is eigenlijk een meer dogmatische uiteenzetting, zal ik maar zeggen, een uitleg, een leeruitleg. Dat is een preek. Maar een homilie is, ja, wat zal ik zeggen?
0: Een meditatie.
1: Ja, iets meer verwijlen bij de tekst van het evangelie en zo. Maar niet dat je allerlei dogmatische dingen moet behandelen.
0: Nee, nee, nee.
1: Dat kan ter sprake komen, maar dat is niet de bedoeling. Dus dat iemand zegt... we hebben het vandaag over de vergeving van de zonde. Nou zal ik dus behandelen hoe je moet biechten. Dat is geen homilie. Dat past niet onder de mis. Dat is in een preek, dat zou in andere dingen wel kunnen, is catechese. Terwijl de preek in de mis, de homilie, is eigenlijk niet in principe, niet eigenlijk catechese. Dat is een onderdeel van de mysterieviering. Dus het moet als het ware de verwondering over Gods grote daden oproepen die we in het sacrament gaan vieren.
0: Ja.
1: En er mag ook wel een beetje vermaning bij zijn, maar dat hoeft niet het belangrijkste te zijn.
0: Ja. Ja, en het verschilt per land. Ga je naar andere landen, dan is de preek langer. Kijk, in Roemenië, als ik daar zit, dan is het minimaal een kwartier.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is zeker.
0: Het is per Nederlander...
1: Zitten dan de mensen te schuifelen of niet, vinden die?
0: Nee, nee, nee. Is het, en dan gebruiken ze altijd drie anekdotes. Dan zie je wel, ze hebben het ergens geleerd. Hè? Dus ik denk, ieder seminarie heeft een eigen... Dus ze gebruiken altijd, ja, en zoals... Nou, er was ooit een man die zo dat deed. En daar moet je iets van leren. En daar meestal drie van deze anekdotes. Ja, ik weet precies het, wanneer het gaat eindigen. En dan op het einde is het ook een beetje... Dan weet je wel, nou, nu begint hij bij het einde te komen. Nou, het is gewoon geleerd.
1: Ja. Ik denk ook dat het een punt is dat de kunst van het preken eigenlijk ook niet geleerd wordt.
0: Ja,
1: dat heb ik zelfs niet geleerd. Het seminarium was toen al een beetje in verval aan het raken. En we in Tilburg gaan studeren. En het seminarium indruk heb ik niet dat nou erg veel aan retoriek en aan homiletiek gedaan wordt.
0: Dat hoort bij een priester wel.
1: Eigenlijk
0: goed
1: en
0: kunnen
1: zeker
0: spreken.
1: De praktijk ook.
0: Ja, maar deden de seminaristen, want bij ons wel, daar komen soms seminaristen een preek doen. Dat waren we toen ik kind was in Roemenië, in de orthodoxe kerk wel. Maar niet op zondag, nee. Zo door de weekse viering, dan kreeg zo'n albe aan. Dan mocht hij, en dan zie je wel, die zijn doodnerveus. Dan zie je wel allemaal rood. Ze zijn allemaal rood en dan proberen ze nou 10 minuten wat te zeggen. Maar ja, het hoort wel bij het vak.
1: Ja, en vroeger was in ieder geval moesten ze preken in de klas voor hun eigen ding. En er werd kritiek opgeleverd en zo. En de professor die... Maar dat is eigenlijk volgens mij allemaal niet meer zo. Oh. Ik weet het niet.
0: Doen ze tegenwoordig op het seminarium dat niet?
1: Nee, volgens mij is dat te weinig.
0: Maar hoe leer je dan?
1: Weet ik niet. Een natuurlijke gave hebben, dat kan natuurlijk het beste. Maar er zijn er ook die natuurlijk nooit leren, die zijn er ook. Je had vroeger ook wel kaplaans, die konden niet preken, maar die vonden ze toch heel aardig. De preek is, zeg naar Vaticanum II, hoger gewaardeerd dan vroeger. Ik merk dus dat ik uit de tijd dat ik nog leek was, overgehouden heb dat ik het fijn vond dat tweede paasdag en tweede pinksterdag en tweede kerstdag, dat er dan niet gepreekt werd.
0: Omdat...
1: En op andere zogenaamde halve zondagen, dus die geen verplichte feestdagen, werd er niet gepreekt. En dat vonden we allemaal fijn. Vandaag geen preek, fijn.
0: Niets voor te bereiden.
1: Nee, nee, niet de priester, nee, gewoon de gelovigen.
0: Oh, de gelovigen. Oh.
1: De gelovigen vonden dat fijn.
0: Want de mis was sowieso al lang.
1: Dan was het wat korter en bovendien, ja, maar allemaal die dingen die we toch al lang weten, die worden nog eens verteld. Dus,
0: ja.
1: Maar na Vaticanum II zijn niet alleen priesters die zichzelf graag horen. Die preken bij iedere gelegenheid er enigszins kan en soms heel lang. Maar het zijn ook de gelovigen die dat willen.
0: Ja.
1: En dat betekent dus de opwaardering van de preek. Ja, soms ten koste, denk ik, van de eucharistie. De woorddienst met zondags met 3 lezingen en een preek. Heeft wel een...
0: Is langer dan het tweede deel.
1: Veel langer dan het tweede deel.
0: En kun je zeggen dat de priester wordt geïnspireerd door God, hè, als die aan het preken is? Net als je zegt, je bent aan het biechten en zegt dat, ja, dan is de God zelf die spreekt.
1: Ja,
0: kun je zeggen,
1: ja, maar dat is een sacrament. Maar de preek is geen sacrament.
0: Is het deel van het sacrament, of niet?
1: Nee, ook niet. Oh. Nee, de priester moet vooral, en dan mankeert het ook nog wel eens ooit aan, dat hij moet preken, dus ambtelijk. Hij moet dus preken, in ieder geval niet in tegenstelling met de kerk. Hij mag op preekstoel niet iets verkondigen wat niet van de kerk is. Ja. Wat ze soms ook wel doen, hoor.
0: Ja, ik heb het ook meegemaakt, ja. Klopt.
1: Ja, en dat kan helemaal niet, want je staat daar niet namens jezelf. Je kunt zelf zoveel ideeën hebben als je wilt, maar je moet ze toetsen aan wat de kerk vindt. En bijvoorbeeld, als de kerk tegen kunstmatige geboorteregeling is, dan kun je niet zeggen, maar ik vind dat dat gerust kan.
0: Ja, ja. Of Jezus zou het ook wel...
1: Jezus zou het wel goed gevonden hebben. Nou, dit soort praat, die mensen die moet je van de preek

0: praat. Die mensen die moet je van de preekstoel afslaan. Die hebben daar niks te zoeken.
1: Ja. Of liefde is liefde.
0: Liefde
1: dat,
0: is...
1: Ja, ik heb er wel... Als dat tussen een man en een man of een man en een vrouw... of een vrouw en een vrouw is liefde. God is liefde, dus dat mag.
0: Ja, ja.
1: Zit je te denken, wat is deze man aan het...
0: Ja, wat is hij aan het doen? Die is zichzelf aan het verkopen.
1: Ja.
0: Nou, van de preekstoel afslaan. Dat mag niet natuurlijk. Maar...
1: Dat is wel heiligschennis.
0: Nou, als je zoiets doet...
1: Een priester aanvallen?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, volgens mij een priester aanvallen tijdens de mis is heiligschennis. Het is een grote... dan moet je bij de paus even zijn om...
0: Ja. Dus je moet hem na de mis wegjagen.
1: Ja.
0: Net als ik heb van India's priester wel gehoord in de tijd. Dat ze daar vroeger zo deden in India. Als de pastoor ter plaatse... Als die iets uitgehaald had...
1: Ja.
0: Met een vrouw of weet ik wat allemaal. Ja. En dat werd bekend. Dan gingen ze naar de pastorie met een groot mes. Met stokken en weet ik wat allemaal. En dan sloegen ze erop. Alleen moest hij zijn hand bovenop zijn hoofd houden. Want dan was hij gezalfd. Dus dan wou ze hem niet raken. Maar voor de rest raakte ze hem overal. En sloeg hem zo het dorp uit. Altus, of het waar is, weet ik niet. Maar dat zei
1: dat kan me wel voorstellen.
0: En ik vind het op zich niet zo'n gek idee. Ze moeten zich maar netjes gedragen. Zitten ze allemaal te preken dat ze dit en dat moeten doen. En
1: zij zelf houden ze niet aan. Niet. Ja.
0: Goed. De Limburgse aartsbisschop Monsieur van Meegen, die sinds kort nuncius van Duitsland is, zegt in een interview in Duitsland momenteel duidelijke parallellen met Nederland te zien. Maar dan decennia later... Met als gevolg minder praktiserende katholieken. Dat is zo. We hebben Noordwijkerhout gehad. Wat het begin van het einde van de kerk was. En in Duitsland hebben ze nu het synodale weg. Doen precies hetzelfde. Hebben dezelfde eisen. En je ziet dat het op hetzelfde uitdraait. Namelijk op het neergang van de kerk. Maar ze willen het niet zien. De duivel verblindt ze. Hij wijst erop dat aanpassing aan de samenleving de kerk niet zal redden. Integendeel, de kern blijft voor Van Meegen Christus. Hij waarschuwt tegen de gedachte dat institutionele of leerstellige hervormingen tot kerkelijk herstel leiden. Ja, natuurlijk, dat is onzin. Je kunt natuurlijk de macht gaan verdelen in de kerk en vrouwen aan die kasteries, aan het hoofd van die kasteries, of daar iets mee opgelost wordt. Misschien wordt het allemaal nog wel erger.
1: Ja.
0: Maar het heeft er ook niks mee te maken. Of vrouwen of mannen. De kerk wordt geleid door Christus. En dat heeft te maken met het feit dat de Christus sacramenteel vertegenwoordigd wordt door het gewijde ambt. En het gewijde ambt kan niet door vrouwen bekleed worden. Dus vrouwen kunnen dat niet. En dan moeten we dan maar eens aanvaarden. Al die feministische onzin... Vrouwen kunnen een heel hoop dingen, maar dat kunnen ze niet.
1: Amen. Ja, He? Zo is het.
0: Zo is het. Maar ze denken allemaal in teken van macht, weet je niet. De kardinaal heeft macht, de bisschop heeft macht. Nee, die macht van de bisschop is tamelijk beperkt.
1: Of ze denken meer in teken van meedoen. Dat je mag er zijn. Hoe je ook bent.
0: Ja, maar... Kijk, als ik dan hoor... Dat een of andere pastorale werkster uit het bisdom Haarlem, Amsterdam. Die altijd al priester heeft willen worden. Die zelf roeping voelde tot het priesterschap. Maar ja, dat ging binnen de kerk natuurlijk niet. Werd ze maar oud-katholiek.
1: Ja, dat is ook een oplossing.
0: Nu is ze bisschop van Haarlem geworden.
1: Kijk eens.
0: Het is toch een enorme carrière.
1: Ja.
0: Maar het stelt niks voor.
1: Nee, maar...
0: De oud-katholieke kerk stelt er niks voor. Er zijn maar een paar duizend mensen geloven. Er zijn op afgevallen priesters en afgevallen katholieken die daar hun heil zoeken.
1: Nou ja.
0: Nou ja, hoe je dan zelf nog serieus kunt nemen, dat snap ik niet.
1: Ja.
0: Zo je carrière najagen. Dus nooit de kerk aan de kant zetten. En een andere kerk zoeken waar je dan wel nominaal...
1: Als je niet gelooft dat de katholieke kerk de echte kerk door God is gesticht. Als je daar niet in gelooft, ja, dan ga je...
0: Ja, maar je kunt toch niet voorstellen dat je denkt dat de oud-katholieke kerk, de kerk is door Christus is gesticht.
1: Ja,
0: die
1: maar dat maakt niet uit, want ze zien het als een baan. Hè? Je kunt van baan verwisselen. Als dat daar aan andere plekken beter op...

0: mogelijkheden zijn voor jouw carrière, dan ga je toch wel
1: dat naartoe. Is die mevrouw Mulally of iets. Kun jij dat onthouden, die naam? In?
0: Sarah Mulally.
1: Sarah Mulally.
0: Ja. Ja, die is Anglicaans geboren. Die is niet...
1: Nee.
0: Katholiek...
1: Maar die is... het triomf van het feminisme. Dat mens is verpleegster. Hij heeft gestudeerd voor opperverpleegster of zo. Dat is ook heel mooi.
0: Ja.
1: En toen is een cursusje theologie gaan doen. Geen academische studie, gewoon een cursusje theologie. En toen heeft ze ook een baantje genomen in de prochie. In de Anglicaanse prochie. En toen is ze opgeklommen, want feministen moesten allemaal vrouwen, moesten priester worden enzovoorts allemaal. Dus, en toen zodoende is ze bisschop en zelfs aartsbisschop, terwijl ze theologisch analfabeet is. Al dus zegt...
0: Maar u heeft haar
1: De oud-bisschop Gavin Ashenden, de,
0: okay.
1: Die zegt dat, daar heb ik het van.
0: Ik dacht, die had haar biografie opgezocht.
1: Nee, dat is de Anglicaanse, gewezen Anglicaanse bisschop die katholiek geworden is.
0: Okay.
1: En die heeft erover geschreven. Zegt het totale échec is van de Anglicaanse kerk. Dat zo'n vrouw, en die heeft nu, die mevrouw ook nog, zo slim is ze, aan een of andere Pakistaanse imam, die de imam was van Bin Laden, heeft ze een prijs uitgekend voor de verbinding en de vredes en zo allemaal. Terwijl hij allemaal opgeroepen heeft de Heilige Oorlog en zo allemaal. De mens is dus knettergek.
0: Dus je gaat dan een verbindings...
1: Ja, dus verbinding. Dus de onnozelheid. De woke onnozelheid. Ja. Van zo'n Mulally-mens. Nou ja, fijn. Laten we het maar niet over hebben. Zo erg is het in de katholieke kerk nog niet.
0: Ja.
1: Prijs de Heer.
0: Ja.
1: Af en toe heb je wel eens de neiging dat sommige mensen denken dat ze dat ook willen, dit soort dingen. Maar... Goed, wat hebben we nog meer? Over de toekomstige synodale conferentie, zegt Van Meegen, is afwachtend hoe de Curie en Paus Leo ernaar gaan kijken. Als nuncius is hij mede verantwoordelijk voor de zoektocht naar nieuwe Duitse bisschoppen. Maar hij vindt dat Duitsland de vijver van dat is een rare zin. Dat in ieder geval de vijver voor geschikte kandidaten bijzonder klein is. Er zijn niet alleen minder priesters, maar veel kandidaten blijken volgens de aartsbisschop gewoon ongeschikt. Datzelfde schijnt zich voor te doen in België. Hoe lang is men al op zoek naar een bisschop voor Gent?
0: Alle twee, denk ik.
1: De nuncies overal zoeken en het vragen enzovoort. Het lukt allemaal niet. Kijk, je kunt natuurlijk wel een hele hoop gekke priesters opleiden in de loop der tijd. Maar dan hou je geen geschikt kandidaat. Maar dat is in Duitsland precies hetzelfde. Paus Benedictus zei al dat er geen enkele katholieke universiteit in Duitsland was.
0: Ja.
1: En daar worden de priesters opgeleid. Dus die worden allemaal op heterodoxe instituten opgeleid. En dan krijg je dus bisschoppen met een verkeerd randje, zal ik maar zeggen. Die allemaal theologisch rare opvattingen hebben.
0: Nou, dan ziet u wel benoemingen hoe lastig het is.
1: En je moet op tijd ingrijpen.
0: Ja.
1: En dat vinden ze niet leuk. Want het is, dan krijg je heel de pers over je heen. Dat vinden ze allemaal niet mooi.
0: Ja,
1: maar toch moet dat. Dat is de enige manier.
0: Ja. Misschien moeten ze iemand uit Nederland halen voor België. Zodat,
1: ja, maar wij hebben er ook niet veel meer.
0: Ja, maar niet geen. Hebben zij.
1: Voor
0: zijn
1: België. Nou, hebben wij iemand?
0: Ik zou het niet weten.
1: Jawel, we hebben er nog eentje. Of we hebben een hulpbisschop die niet heel druk heeft.
0: Ja, dat kan. Ja. En het is ook vlakbij.
1: En die speelt op wereldniveau tegenwoordig. Dus.
0: Ja, dus dan zou hij... Hoe de Belgen hem zouden ontvangen, dat is een
1: Belgen zijn, Belgen zijn...
0: Zijn vriendelijk.
1: Vriendelijk. Zijn vriendelijke mensen. En die zeggen niet rechtstreeks in je gezichtje deugt niet.
0: Ja, niet achterin.
1: Weet je wel. Maar er zijn zo weinig katholieken in België... dat die paar die er zijn, zijn misschien wel braaf.
0: Ja, wie weet. Die paar mensen die nog komen, die zullen blij zijn.
1: En als je een bisschop hebt die weer mensen rond zich heen kan verzamelen. Die de jeugd aantrekt.
0: Ja.
1: Want de huidige bisschoppen denken dat je jeugd aantrekt met LHBTQ+. Toestanden en weet ik wat allemaal. Nou, daar stoot je ze alleen maar mee af. Dat de acceptatie bij de jongeren voor de homo's dat afneemt. En dan zeggen ze dat is deels... komt dat door de islam, jongeren die daar een dik zou moeten hebben. Maar deels ook dat een groot gedeelte van de jongeren conservatiever is. En dat is zo.
0: Ja.
1: En die moeten van die gekke dingen niks hebben. En die houden van het huwelijk en gewone normale dingen. Zoals het altijd is geweest.
0: Ja, sowieso niet zo. Het is best veel overal. Overal zie je. Ga je naar Amsterdam, dan zie je overal van die progresvlaggen. Het is van die regenboogvlag met een, nog een toevoeging.
1: Oh, nou, die staan, hoor.
0: Ja, dat is een progresvlag.
1: Nou, ik ken alleen procesgebrak.
0: Nou, over, ja, gebak, maar ja. Dat is ook een vlag.
1: Ik vond dat gebak wel lekker. Maar.
0: Overal. En dan zien ze dat ze een beetje versleten zijn. Ja, over een week hebben ze nieuwe geplaatst, ja.
1: Ze zijn helemaal knettergek.
0: Ja.
1: Maar gelukkig is er een lichte tegenbeweging. Je ziet dus dat heel die linkse beweging nu stoot op een ontwikkeling van rechts die vrij groot wordt. Kijk, zie je in Duitsland ook. En de bisschoppen houden daar niet van, maar het gebeurt toch, ondanks de bisschoppen. Goed, dus hij kan weinig bisschopskandidaten vinden, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan vindt hij voor een bisschop het charisma het belangrijkste. Ik weet niet wat hij met charisma bedoelt.
0: Ja, vriendelijk. Mensen.
1: Hij moet geen grijze muis zijn. Daar ben ik ook wel. Dat hij, ja. Geen grijze muis. Hij moet gewoon katholiek zijn. Flamboyant katholiek.
0: Ja, zo.
1: Gerust iets durven zeggen. Hè, de huidige bisschop, bijvoorbeeld de voorzitter van de bisschopconferentie, heeft. Die gaan nooit mee, die bisschoppen, met de Mars voor het Leven, die in Duitsland ook vrij groot is. Doen ze niet aan. Hebben nou wel een boodschap gestuurd. En die boodschap zeggen ze dat we voor het leven moeten zijn enzovoorts. Allemaal dat dat geweldig is. Maar dat we dan ook wel tegen de doodstraf moeten zijn. Nou, terwijl het daar niet over gaat. In Duitsland is helemaal geen doodstraf. Het gaat daar over tegen abortus. Dan zitten ze allemaal politiek correct te zijn. En de hele zaak is verschrikkelijk.
0: En dan heb je het over een land waar je eigenlijk niets mee hebt. Ja, je woont niet in Amerika. Dus nee. Waarom heb je iets over te zeggen?
1: Niks. Nee, maar dat is gewoon om het allemaal breed, weet je wel. Dan ligt er niet zo'n nadruk op die abortus. Want dat vinden ze toch vervelend. Omdat natuurlijk die linkse partijen zijn allemaal voor abortus. Je ziet nu zelfs bij ons in de Kamer 22 tot 24 weken.
0: Ja.
1: Die mogen de kinderen dood laten gaan. Vinden ze heel gewoon. Die linkse mensen vinden het allemaal heel gewoon, hoor. Ik snap daar helemaal niks van. Dan moet het toch wat ver afgezakt zijn eigenlijk. Ik vind abortus sowieso, iedereen praat er tegenwoordig goed. Als je op straat vraagt, op de televisie, ja, dat moet kunnen. Vrouw moet erover. Over de kind wordt niet gepraat.
0: Ja.
1: Nee. En dan zijn ze tegen de doodstraf. Ja. Terwijl ik vind, dat moet kunnen, zou ik maar zeggen. Als er zo'n lastige mens rondloopt.
0: Ja. Maar dan moeten ze ook tegen euthanasie zijn. Ja, dat ook.
1: Ja,
0: van oude mensen.
1: Dus het is allemaal decadent, decadent, decadent. Dat wil dus zeggen, los van iedere moraal. En dit zijn allemaal wraakroepende zonden. En als de maatschappij zo doorgaat, roepen ze Gods wraak over zich af. Dat mag ik ook al niet zeggen. Want er zijn natuurlijk een heleboel bisschoppen. God wreekt zich niet. Kijk de Bijbel maar naar.
0: Ja, dan zeggen dat is de God van het Oude Testament.
1: Ja, en wat zegt
0: Jezus?
1: Wat zegt verschijningen in Fatima?
0: Ja, maar dat is Maria.
1: En in
0: dat moet je niet in geloven.
1: Daarin, hoe heet het daar?
0: Lazalet,
1: ja. Met die dreigingen.
0: Ja.
1: Dan zit ze in Rome wel een of andere man. Ze zegt, dan is het niet echt als ze dreigt, want God dreigt niet. Nou. Sodom en Gomorra.
0: Oude Testament.
1: Ja, Oude Testament.
0: Jezus met een. Heeft Jezus wel iets van gezegd, ja.
1: Jezus vervloekte de vijgenboom zelfs.
0: Dat, ja, ja.
1: Dus ze moeten van Jezus niet hoe noem ik het ook weer?
0: Lieve
1: Jezus-syndroom heb ik het ooit een stuk over geschreven. Ja, dat is gewoon een. Verkeerd citeren van de Bijbel. Selectief.
0: Ja.
1: Kan een goed verstaander hieruit opmaken dat Monsieur van Meegen de huidige Duitse bisschoppen te modernistisch vindt? Ik denk het wel, ja. Ze zijn natuurlijk ook modernistisch. Niet allemaal.
0: Maar
1: Ja, maar je kunt de bisschop van Keulen niet en die van,
0: nee,
1: van Passau niet. Maar er zijn er een paar. Maar het merendeel is zo modernistisch als de pest. Maar als je ze op een rijtje zou zetten, alle bisschoppen in de wereld, hoeveel modernistische er zijn er heel veel.
0: Ja.
1: Heel veel. En er zou dus een paus moeten komen die daar een schoon schip maakte.
0: Oh, dat zal wel 100 jaar duren, want dan moet alles allemaal dood. Dat ken je niet.
1: En we kunnen er een paar afzetten. Ze hebben nu alleen, Franciscus zet alleen brave bisschoppen af. Slechte niet.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is toch
0: maar
1: zo?
0: Maar dan wil je dan Franciscus volgen? Niet. Dan wil hij niet zoals...
1: Nee, maar de paus moet natuurlijk... Dat is hij. Hij moet gewoon bisschoppen aanklagen als ze het verkeerd doen. Ja. Ze roepen, zeggen, dit kan niet. En anders gewoon voor een rechtbank, bij een kerkelijke rechtbank. En zeggen, ja, jij gaat tegen het geloof en klaar. Dus het einde, je kunt het herroepen of anders kun je vertrekken. Je moet het niet zomaar roepen. Dat deed Franciscus. Die, zonder enige vorm van proces. Daar ben ik niet voor.
0: Nee.
1: Gewoon proces. We hebben kerkelijke processen. Die zijn er.
0: Ja, maar dat waren vroeger er wel. Dit soort processen. Denk ik ook niet.
1: Dan ja, maar dat wil niet.
0: Ik denk, dan wacht je tot die doodgaat. En dat is het. Dat vind je een waardige
1: opvolger. Dat kan soms zo zijn.
0: Ja.
1: Maar als iemand zo'n ellende veroorzaakt, dan wacht je niet tot hij doodgaat.
0: Nee, tot hij met pensioen gaat. Ja, ik snap het. Maar ik snap kerkpolitiek ook. Ik snap het niet, maar ik kan me voorstellen dat het zijn moeilijke beslissingen.
1: Dat zijn
0: nemen.
1: Het ook. Maar ze zijn meestal bangig uitgevallen.
0: Ja.
1: Bangig.
0: Ja, ja.
1: En dat is het erge.
0: Ja, dan zijn nog een paar vragen via de app.
1: Ja, maar volgens mij nog één minuut. Geef maar een vraag dan.
0: Beste heer Menne, ik heb interesse in geschiedenis met meerdere periodes. Heeft u ook een kleine geschiedenisles wat het verschil was met de mis van voor en na het concilie van Trente? Of moeten we daarvoor toch eerder naar het programma Zuiderlijk zijn?
1: Nou, voor en na Trente weet ik niet. Ik weet alleen dat er maar zeer beperkte dingen zijn. Er zijn wat misbruiken af, maar ik weet niet precies wat. Ja, dat weet ik niet.
0: Nou ja. En dan een tweede opmerking. Persoon die heeft genoeg aan uw uitleg en ik moet meer mijn mond houden.
1: Oeh.
0: Dat is het. En dat ze wel. Soms zet ik het programma uit.
1: Oh.
0: Zo erg is het.
1: Dat is zeker. Nou, er zijn er ook een hoop die het wel aanzetten.
0: Ja.
1: Dus. Nou, ja.
0: Nou ja, dan moet af en toe mag het wel. Af uitzetten.
1: Zeker.
0: Nou, luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het Weekend In met Radio Maria en Pastoor Pieter Zimmerman. En deze keer met nog twee gasten. Welkom allemaal in de studio. Ook een bijzondere gast. Nou, Inge kent u wel.
2: Klopt. Maar Inge de andere is ook gast, een bijzondere gast.
1: Is ook altijd bijzonder, maar wel een bekende bijzonder iemand.
3: Iets minder bijzonder.
2: Nou. Ja. Ja, inderdaad. We hebben vandaag ook een mystery guest in ons midden. Ik had gisteren al aangekondigd dat we vandaag deze dagen bijzondere gasten hebben vanuit Italië helemaal. En ik ga dadelijk even overstappen naar Engels, anders verstaat onze gast niet waar we het over hebben. Want onze gast is Fabiola
3: Occhiuto.
2: Fabiola Occhiuto. Welcome to our show, Fabiola.
4: Thank you.
2: Yeah. Fabiola, you are from Italy.
4: From Italy.
2: Yeah. Uh-huh. And you are here because the World Family is guiding us in using CV. Maybe you can explain a bit later what this means a bit better. And also to talk about donations and legacies, right?
4: Mm-hmm.
2: Yeah.
4: Fundraising in general.
2: Fundraising in general, yeah. Dus Fabiola is verantwoordelijke namens de Wereldfamilie voor fundraising. Is this your daytime job? Is this what you do all day? Busy with this?
4: Yes, I'm part of the fundraising department in World Family of Radio Maria, which is the association that supports all Radio Maria worldwide.
2: Okay.
4: That are more than 90 in every country in the world. There is one Radio Maria.
2: Mm. So you travel a lot then?
4: Yeah.
2: Sounds like a beautiful job,
4: yeah,
2: seeing the entire world.
4: Okay.
2: Yeah.
4: Maybe sometimes you get confused because you don't know what time
2: where
4: is
2: am
4: it.
2: I? Yeah.
4: Or
2: you still know where you are now, which country
4: you
2: are in? Yeah, okay.
4: In a very nice country.
2: Yeah.
4: It's my first time in Netherlands. So. We try to support all the radios in different tasks. My activities to support to help the radio to have a good fundraising.
2: Yeah, exactly.
4: What does it mean?
2: Ja, dus Fabiola vertelt van dat ze dus werkt voor heel de internationale wereldfamilie van Radio Maria. Dat is meer dan 90 landen. Dus ze reist ook wel heel wat af. En dat gaat altijd over fundraising. Dus over het inzamelen van geld, donaties. Zodat de radio's ook kunnen blijven draaien. Inge, hallo.
3: Ja, hallo.
2: Op links, ik moet even de andere kant op kijken.
3: Ja.
2: Jullie hebben net ook een tijdje samengezeten. Wat zijn jullie zo al aan het bespreken, als wij dat mogen weten?
3: Dat mogen jullie zeker weten. Eigenlijk het hele systeem CIVI, waar wij sinds een paar jaar mee werken, waar in feite alle gegevens van de mensen die ze ons geven inkomen te staan, maar ook de verwerking van de donaties die daar dus ook binnen op komen. En dat systeem eigenlijk nog veel beter gaan gebruiken, als het ware. Dus de dingen implementeren. Het systeem zo volledig mogelijk maken, zodat we een goed beeld hebben van wat we mogen ontvangen aan donaties. Maar ook hoe we naar buiten toe de mensen kunnen bereiken en dergelijke voor onze nieuwsbrieven. Dus ja, dat soort dingen eigenlijk. Ja.
2: Wel heel leerzaam.
3: Heel leerzaam. Ja. Ik ben ook heel blij met Fabiola. Want ik zeg...
2: She's glad with you.
3: Yeah. Yes, ja. Yeah.
2: She's glad with you, that's what she said. I will translate later.
3: Ja, want het is via e-mail allemaal prima te doen. Maar als je rechtstreeks contact hebt, dan is het veel beter allemaal weer uit te leggen. Want het is best veel en soms ook wel wat ingewikkeld, vind ik. Maar als je eens keer één op één met elkaar spreekt, dan wordt het wel wat eenvoudiger. Dus dat is
2: goed
3: wel
2: om te horen.
3: Heel goed. Ja.
2: Ja, het is inderdaad een systeem wat we nou een paar jaar gebruiken. En dat heeft ontzettend veel mogelijkheden.
3: Klopt.
2: Maar je moet ze ook kunnen gebruiken natuurlijk. Je moet ook weten hoe dat werkt.
3: Ja, zeker.
2: En vanuit Wereldfamilie is Fabiola de aangewezen persoon om dat uit te leggen.
3: Zeker.
2: Want die weet daar alles van.
3: Ja.
2: Fabiola, you called CV your child, your little child. You work with CV a lot, right?
4: Yeah, because Yeah, I say it's my child because I used to work a lot with different radios with this system, which is like a database with all the information of our donors, our supporters. So it's super important for us to understand who are our people that that participate to our mission. So, and our job is to try to help the people to receive the information of Radio Maria, to be in touch with Radio Maria, to know everything about us, to receive also the greetings for the birthday, for Christmas. So there are system technological system that help us to be in touch with our supporters that are our donors.
2: So basically, it is to deepen the relationship with the listeners, right?
4: Yes, of course, because we talk every day in the radio to our listeners, but also it's very nice for them to receive a newsletter, to receive a magazine, a phone call. So we must have everything in order to have a very good relationship with them.
2: Ja, dus Fabiola vertelt van het is een database. Hè, dus alle gegevens die de luisteraars zelf opgeven, hè, waar we natuurlijk ook om vragen om dat te doen. Die worden door Civi gebruikt om ook de contacten goed te kunnen onderhouden. Om te weten wanneer bijvoorbeeld iemand jarig is, dat we even een berichtje kunnen sturen om de mensen te feliciteren voor de verjaardag. Ik denk ook om in kaart te brengen van wat voor luisterpubliek is er eigenlijk? Hè? Want je hebt natuurlijk allerlei verschillende leeftijden. En dat is ook voor ons interessant om te weten van stel dat het overwegend oudere luisteraars zijn, dan kun je ook je programmering daar weer wat op aanpassen. Ja. Is this true, Fabiola, that it's also important to know who your listeners are to adjust your programming to the listeners? For example, when it's mainly elderly people, you make, for example, other programs than when it would be only young people listening to the radio. Is this also, Civi can help in this regard also?
4: Civi can give us all the information, especially when people, people like about us, for example, which project they like to support, in which time. So it's very important for us to try to understand in a very deep way everything about our supporter, because Radio Maria is for all of our listeners, so it's important for us to try to make this effort to make it very close to them.
2: Yeah. And a question, many years ago, way before my priesthood, I used to work in I had to call people to sell them, what was it, hypotheek, hoe noem je dat ook alweer? Mortgages on the house. I had to call them. But then we had these long lists of data of the people, but it was a bit obscure how they got the data. So I had to call at 6 in the afternoon, exactly at dinner time in Holland. Mm-hmm. And I had to say, okay, we have your number, and nobody knew exactly how we got the number, and if they wanted to buy a mortgage or get a mortgage from this company. But it was not so, not so safe, so to say. But how do you safeguard the safety of the listeners? Because the data we have is also sensitive, of course, because not everybody wants you to know when your birthday is, right? Is it something personal? Uh-huh. So how does this work at Civi?
4: First of all of the data that we have is because the people want to give them to us.
2: That's important to know.
4: The people give us their the phone number, or the address, because they want that Radio Maria call them to say happy birthday or Merry Christmas or send the newsletter. So we are not selling anything. We we are trying with system like the database to bring Radio Maria even more close to the listeners and the donors. So not just on air, but also send a Christmas card, send the newsletter to have more information. So all the data that we have is because they give us this data to.
2: Ja, ik vroeg net van, want ik heb jaren geleden, toen was ik zelf nog aan het studeren in Utrecht. Toen werkte ik op een gegeven moment in een bedrijfje. Dan moest je mensen bellen om een hypotheek aan te smeren. Nou, dat werd nooit in dank afgenomen, want dan belde je om 6:00 s'avonds en dan zaten ze net aan tafel. En de eerste vraag die ze stelde was altijd, hoe komt u aan mijn gegevens? Want dat wilden ze helemaal niet. Maar wat Fabiola nu zegt, van ja, Civi is niet om iets te verkopen, maar het is... Het zijn alleen maar gegevens die mensen zelf hebben opgegeven. Hè. Dus ze hebben zelf aangegeven van nou, dit is mijn geboortedatum bijvoorbeeld. En die gegevens komen ook verder nergens terecht dan om heel gepersonaliseerd bij de mensen terug te komen. Om ze bijvoorbeeld te feliciteren voor hun verjaardag. Ja, ik weet niet of we dat al doen, maar dat zijn we wel van plan, hè, voor de toekomst. Dit soort dingen wat meer te personaliseren. Dat we ook onze luisteraars...
1: Misschien bellen met je verjaardag is veel, maar een kaartje sturen is wel mooi.
2: Ja, precies. Ja, ja.
1: Maar zomaar een belletje van Inge op mijn verjaardag.
2: Ja.
3: Nou, zijn mensen ook nog wel heel gereserveerd met het geven van hun geboortedatum. En dat snap ik ook wel.
2: Precies. Ja.
3: Want heel veel zeggen van dat wil ik eigenlijk liever niet.
2: Nee.
3: En dat is, maar die vrijheid is er ook. En dat is denk ik ook wel heel goed om te zeggen van het is niet. Kijk, sommige, als mensen zeggen ja, we willen een nieuwsbrief toegestuurd krijgen, dan kunnen we niet anders dan hun adres hebben.
2: Ja.
3: Maar als ze zeggen we willen je geboortedatum niet geven, hoeft dat ook niet.
2: Dus, nee, dat is belangrijk om te weten. Ja. Dus daarom vroeg ik dat net ook van hoe zit dat nou met die veiligheid? Dus je geeft niks anders op dan dat je datgene wat je zelf wil geven.
3: Precies.
2: Als je zegt, nou, ik wil helemaal niet dat mensen weten wanneer ik jarig ben, nou dan. Dan weten we
3: dan
2: niet.
3: Laat je het gewoon leeg. Het
2: vakje. Precies. Zo simpel is het. Ja.
3: Ja.
2: Fabiola, you are here now, and we are very glad that you are here. But I can imagine you told us you go to many countries. Eh? Sometimes you don't really know where am I right now. What is the strangest place you have been for your mission with Radio Maria? You said you were in Guatemala. Totally different situation, probably.
4: Mm.
2: Or is it all the same in the entire world?
4: I used to go a lot in Latin America, because they are almost all the country, they have a lot of Catholic people. So, and many countries, in many countries, Radio Maria is very famous. So we used to work a lot in Latin America. For example, if you ask me the more strange
2: country. In regards to how did I end up here?
4: No, for me they are all almost the same. It's like that you are in different continent, in different country, but then the people inside Radio Maria are almost the same. The donors, the listeners, the volunteers are the same.
2: It's really a family.
4: It's an international family. I never say, oh my God, this country is strange. But for example, it's strange that in USA, United States, we have three different Radio Maria. Radio Maria in Spanish, Radio Maria in English, Radio Maria in Italian.
2: Oh, yeah.
4: So, in different city in the United States or in the same city but in different street, you can see Radio Maria with the logo in Italian, the logo in USA, in English or Spanish. So this is, for me, it's very nice. It's like if you want to listen in English, there is a Radio Maria in English for you in United States. If you want to listen in Italian, and they are very nice, the people in Italian.
2: We met a priest from Italy, or from I believe in New York, or where?
4: Yes,
2: where is he?
4: In
2: New
4: York,
2: right? Yeah, but he's an Italian man, a priest, and very nice
4: they,
2: guy.
4: The Italian in United States are very, very nice, because looks like you are seeing like a film of the ancient image. immigrant of Italian from Sicily, so it's looks like the same.
1: I come from Romania, and that, they also have two stations.
4: It's true.
1: Romanian and Hungarian. Yeah. Now I get them both well, the television of the TV.
2: And you understand them both?
1: No.
2: No.
1: Hungarian is totally is very difficult. It's totally different. But that's why there are two, because there are two different languages, and the Hungarians in Romania, they listen in Hungarian.
2: Okay. Yeah.
1: Yeah. It is hun. It is the mother language. Hmm. That's what they use in home.
4: Yeah. And this is a very strong power of Radio Maria, because do the same radio in different language with different programs. It's very, very difficult, but we are doing this. Yeah. So
2: I will translate a bit of what you just said. Dus ik vroeg wat is nou de meest vreemde plek? Ik zal daar ook even toelichten wat ik daar nou eigenlijk mee bedoelde. Maar waar je ooit bent geweest voor de missie. Nou, ze zegt, ik ben heel veel in Zuid-Amerika geweest. Want dat zijn allemaal toch overwegend katholieke landen. Dus daar leeft Radio Maria ook heel erg. Maar ze is ook vaker in Amerika geweest. En wat heel mooi is aan Amerika, daar heb je drie verschillende Radio Maria's in één land. Namelijk in drie verschillende talen. Hè? Dus in het Engels, in het Italiaans. And in Spanish and in Spanish, yeah. What I meant with strange was one time I was on a mission as a seminarian in Peru. Mm-hmm. And we had to go to this very small parish in the Andes Mountains. And you had to go 15 hours by car in the mountains. And then you had to go on a donkey for some hours. And then you were there. So it was totally remote. Is this also with Radio Maria that there are some stations in the world that are really remote, outside of the world, at the edge of the world, so to say?
4: Or haven't you? I'm pretty sure that the president of Worldwide, the president of Radio Maria can say a lot of things more than me, because I work just with 50 radios.
2: Just 50?
4: Yeah.
2: What are we talking about?
4: But the more difficult are not for me, so like in Asia, in Africa, so there are many radios that are in very difficult place.
2: Yeah. We hear about this also with the world conferences. Eh?
4: Yes.
2: The difficult place, also the war zones, for example, where the Radio Maria still keeps on broadcasting, if it's possible. Yeah. Sorry, what did you want to say?
4: No, for me it was just, I remember in Bolivia we have, there was the difficulties of the, how to say, the altura?
2: The height.
4: The height, So for me it was difficult because you have to go
2: up. You have to drink the coca tea, right? The leaves. Yeah, this has nothing to do with the drugs, don't worry. But they do it, they chew on the leaves.
4: Depression, how to say. Yeah. So, the miracle of Radio Maria is that you are feeling home in a different country, and the people looks like all the same. Like this is my home, no? And you are in different countries, different languages, culture.
2: Yeah,
4: but.
2: So I will translate. Fabiola zegt van, ik ben ooit in Bolivia geweest. Dat was vooral de hoogte een probleem, want dan zit je op zoveel kilometer hoogte en dan heb je natuurlijk veel minder lucht. Maar ze zegt van, wat het meeste opvalt is de impact die Radio Maria eigenlijk overal in al die landen, in al die taalgebieden heeft. Want je komt echt bij de mensen thuis. Je komt echt in de huiskamers binnen.
5: We have Fabiola in our midst now. Inge, do you have some questions for Fabiola still, or are you mainly focused on the work you have to do right now?
6: Misschien waar zou ze nog graag heen willen? Where would you still to go? Which country?
5: Which country would you love to go still?
4: Since I'm Italian, I really like go to Latin America. It's like my second home, and I will go in November in Mexico.
6: Oh, wow.
4: Yeah.
5: And then you go to Our Lady of Guadalupe? It's near to the Basilica, right?
4: Yeah, we have Radio Maria in front of the Basilica of Guadalupe.
6: So I think I'll go with you.
5: Yeah. Oh. That's arranged then.
1: Yeah.
4: But for example, I never went to Africa. We have a lot of Radio Maria in a lot of countries in Africa. I never went, and many people from Italy, from World Family of Radio Maria that went there, they say that, I don't know, they cry when they go there because, you know, the African with the music, with them, they feel their religion and the Radio Maria in a more intensive way than us. Yeah. So this is something that I have to live still. So
6: yeah. Nice.
5: Ja, dus Inge die vroeg van waar zou je nog heel graag naartoe willen? Nou, eerst was het Mexico, maar daar gaat ze binnenkort ook naartoe. Maar ook Afrika, want daar gebeurt ontzettend veel. En er worden ook echt heel veel nieuwe studio's geopend. En de mensen van de wereldfamilie die daar naartoe gaan, die komen vaak ook met tranen in de ogen weer terug, omdat ze zo geraakt zijn. I heard that in Africa, we were talking about donations earlier, that sometimes one of the priests of the studios also received a cow, for example. And then one of the villagers gave a cow to the radio, yeah. And they were very, very happy with the milk. We haven't seen that here in Holland yet. Well, we can have a look outside after the show, maybe.
1: Yeah, but we have a garden for
5: apples.
1: Yeah, and but the onkruid.
5: If we leave a cow in the garden,
1: maybe we need a cow.
5: Yeah.
6: For the milk or for the flesh?
1: No.
5: If he doesn't give milk, oh, sorry. Yeah.
4: Now, another good thing in Africa, in all of this country that are poor, is that people want to participate to Radio Maria. Also with a very small amount of donation. So you can see poor people that come to the radio say, no, I'm donating this, no? It's very a small
5: it's
4: quantity.
5: It's very impressive, yeah.
4: Because this is, for me, this is fundraising, the real sense of fundraising.
5: Really wanting to give something,
4: is participate.
5: No matter what, yeah.
4: Is, sometimes we are afraid to ask for donation, but the people want to donate because they don't want just to listen. It's a way to participate to Radio Maria, to give whatever they can, and they always want to give more because they want to participate in. Yeah. This is the project of all the family. Yeah. The family is made by listeners. Also is
5: yes. Yesterday you told us you were with a little group from Italy. You told us that a donation is not only about money, but about the spirit of wanting to give. Right?
4: Yeah.
5: That it's really Christian attitude, and not to live only for yourself, but to really want to share what you have, your faith, your love, but also the donations in the strict sense.
4: Yesterday, a person told me, "Ah, okay, you ask for money, no? For money?" I say, "Oh my God, no! I'm asking for." Participation. We are asking for participation. So before we need supporter, then the money for the project comes. Mm-hmm. But the beginning, we need people that want to participate, and the people want to donate. We don't ask. We just give the possibility to the people to participate to Radio Maria. So this is fundraising for me.
6: Mooi gezegd, hè?
5: Ja.
6: Dat is een hele andere insteek dan inderdaad smeken, als het ware, om geld. Ja. Dat vind ik echt wel heel... het deel
5: uitmaken van.
6: It's
5: a totally different view on donating than most companies have. Eh? They really want the money.
4: Yeah.
5: But here it's to
6: deel
5: to be part of this beautiful project. Yeah. And to expand the kingdom of Christ. That's basically what Radio Maria is. Just give the Lord and Our Lady a voice. How did Radio Maria deepen your own faith, if I may ask? ¿Cómo ha profundizado Radio Maria tu propia fe?
4: When I visit the Radio Marias in any country, I live the spirit of the faith, so it's like that You can feel inside the gospel, the especially when you live different way to live the faith. In any country. I mean, before Radio Maria, I was in Italy. I was in a normal life with normal costumbre.
2: Customs. Gebruik. Yeah.
4: But then when I come to Radio Maria, I live the faith in a different way. In different country, I live how and also especially in the fundraising inside Radio Maria, I live the way to I feel the way to live the faith and God inside every moment, 24 hours live, is like it was not just some moment during the day, some particular appointment during the day, but
2: you're really plunged into it.
4: Especially maybe the other people worldwide outside Italy, my normal life, they through Radio Maria they teach me what is the religion inside, what is the faith. It's difficult to explain in English for me. It's very difficult, but it's like to have another to participate in this mission worldwide with all the people, the Catholic people living the same faith, the same credo.
2: The same faith. So now you did a good job.
4: Something intimate. More difficult the technical stuff.
2: Now sometimes I ask these questions and I don't prepare people for it because then they don't come to the show. Thank you for your open-heartedness and. I think you say something really beautiful that the faith is not something you do only in church, or three times a day, but when you go on a mission, everything breeds the faith, so to say. Respira la fe.
4: The mission that changes.
2: I will translate. Dus Fabiola zegt van, ik vroeg van, wat heeft het jouw persoonlijke geloof ook verdiept, die missie van Radio Maria? En ze zegt, het zijn niet eens zozeer dingen die je dan doet onderweg of zo, maar het is gewoon het geheel van de missie, dat je waar ook ter wereld, waar je ook komt, dat datzelfde ene geloof wordt beleden. Hè? Dat ene credo van onze kerk, of je nou in Zuid-Amerika bent, of hier in Nederland of ergens anders. Dat geloof waar je in ondergedompeld wordt. En het is niet een paar momenten op de dag, maar gewoon dat geheel van de missie. Dat heeft haar geloof zeker verdiept. Wauw. Christina.
1: Muziek.
2: Muzika.
1: Ja, beste luisteraar, dat was het eerste deel van ons programma. Het weekend in met Radio Maria en vandaag met Fabiola en met Inge over... donaties en wat er op de achtergrond gebeurt. Want Radio Maria is veel meer dan alleen maar wat op de radio zeg je.
2: Ja, en ook veel meer dan alleen maar Nederlands.
1: En veel meer alleen maar naar Nederlands. Ja, dat klopt. Nou, dus dan gaan we even naar muziek luisteren. Ik zag hier dat wij een collectie liederen in het Hongaars van Radio Maria Hongarije hebben.
2: Okay.
1: Nou, prachtige talen. Je zal zien. En dan hoort u ons zometeen.

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter nog steeds hier in de studio. En nog Fabiola, die is er nog. En Inge, die zijn er nog. Die zijn een beetje bezorgd van wie weet wat voor vragen ze krijgen. Dus dat kan wel een beetje spannend zijn.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn allemaal mooie vragen en goede antwoorden tot nu toe.
1: Ja. Ja, dat is live radio. Hè? Je weet nooit wat er komt. Ja. Nou, we zullen het de gasten niet te moeilijk maken. Maar wat ik nog wel heel graag wel even wil horen is... Fabiola is natuurlijk een paar dagen hier in Nederland geweest. En ze zegt van ja, ik ben in heel veel landen geweest inmiddels, 50 ongeveer. En ik was wel benieuwd van jou of haar nog bepaalde dingen zijn opgevallen in Nederland die hier misschien anders zijn of die wij nog niet doen. We bestaan al meer dan 18 jaar in Nederland. Dus ik ben wel benieuwd of Nederland nog hele praktische tips nodig heeft bijvoorbeeld. Fabiola, there we are again. you are here for 3 days in Holland now, hè? The first time in Holland. Some of the people that traveled with you have been here before. For example, Walter Vulcano. I think he has been in the broadcast one time already. But what did you notice about Holland? Because we exist for more than 18 years now, so we are not the youngest radio of Radio Maria, but still we have a lot to learn, of course. So what is your assessment of the radio here in Holland? What are the points you would like to highlight, so to say?
2: First of all, it was very... I was very happy to come here, and I really like the radio. The radio is new. There are people, young people, and very motivated and volunteers. So we like to stay here. It's like the feeling is like a feeling of peace when you come and welcome feeling. So I really like this. Every Radio Maria in the world has to increase. So there is not the perfect Radio Maria or the Radio Maria that doesn't have a challenge to face. So in Netherlands also we have to work to increase our number of listeners, our number of donors and support. So this is the activity that we are going to do together, no? Yeah. And for what I saw, you are doing a lot of event. You are trying to ask the people to participate in, for example, you talked me about the Rosary Rally.
1: Yeah, Rosary Rally. Yeah.
2: Rally.
1: Yeah.
2: So I hope that there can be many of this kind of event, so the people can meet each other. Radio Maria is very good because it's a radio, so you can stay in touch with Radio Maria every day from home, 24 hours, but also the people like to leave Radio Maria in face to face, so yeah. In some events, meet. So and I can invite all the people to come here because the studio is very good, it's big, so...
1: Next week the studio will be full then.
2: Yeah, full of people.
1: After this invitation of Fabiola.
2: Yes, yeah. No, because it's important for the people to to enter in a studio and maybe participate as volunteer in some program, make the rosary. So what I... hope for all Radio Maria, especially in this case for Radio Maria Netherlands, is to have always more people that can come here and live also Radio Maria, not just listen, but live Radio Maria in the studios, in the kitchen, in the meeting room. So a lot of volunteers and a lot of people that can stay with us and live Radio Maria and build Radio Maria with us that are people working here, no?
1: Yeah, beautiful, yeah. I will try to translate. Dus ik vroeg aan Fabiola van, wat is je opgevallen aan Radio Maria Nederland? En wat zijn nog misschien dingen waarvan je zegt dat is goed voor de toekomst om daarover te spreken? De allereerst dat ze ontzettend fijne tijd heeft gehad hier de paar dagen dat ze hier was. En dat ze ook, dat haar is opgevallen dat er echt een soort geest van vrede heerst hier. Herkennen jullie dat trouwens of niet?
3: Ja, ja? Zeker. Okay. Ja. Ja.
0: Ja. Dat kunnen ze wel zeggen, ja.
1: Yeah. Now, I was asking about the spirit of peace, because I think this is something very beautiful you say, and I think we all recognize this, although we are very busy, because we are working hard all days, right? But still, there is tranquility and peace in the hearts, I believe. So that is something beautiful. En dat je, dus Fabiola die vertelde ook van... dat hoopt ze natuurlijk voor alle radiostations, maar in het bijzonder ook voor Nederland. Dat de activiteiten die we organiseren, dat we ook echt veel mensen ontmoeten, hè, zoals de Rosary Rally laatst. Maar dat we ook veel mensen op de studio mogen ontvangen. Dat hier ook de studio een soort welkome plek mag zijn voor vrijwilligers, voor luisteraars. Dat ze zelf niet alleen maar luisteraar zijn, maar dat ze ook deel worden van die missie. Dat ze zelf ook mee die missie, die radio gaan opbouwen. En dat vind ik wel heel mooi, dat je niet alleen maar toehoorder bent, maar dat je ook zelf een stukje, deeltje van dat mooie bouwwerk van Radio Maria wordt. Ja. You are almost free, Fabiola.
2: Mamma mia.
1: Mamma mia. I don't have to translate this, right?
0: It is very, very warm here also. 26.
1: Yeah. You put on the heater, Christina?
0: Oh, no.
1: Okay.
0: No, it
1: because
0: is
1: of
0: only...
1: all the difficult questions, the temperature has risen. Yeah, that's obvious. Yeah. No, but we thank you so much, Fabiola, for coming, of course, and for assisting us in this this mission. You're always welcome, of course, to come back. I think you will come back.
2: Yes, I will. Yeah, I will come back. I really like Radio Maria Nederland. Thank you for the invitation.
1: Yeah, okay. Dan gaan we bijna afronden. Ja, deze uitzending is natuurlijk normaal om ook even terug te blikken en vooruit te kijken. Ik wil even één ding voor volgende week noemen. Volgende week is het weer de eerste week van de maand. Mm-hmm. En dat betekent dat we op donderdag weer de geleide aanbidding hebben om 2:00. En op vrijdag ook weer eucharistische aanbidding van 2:00 tot 5:00. Mm-hmm. Dus dat is wel belangrijk.

0: En op vrijdag ook weer eucharistische aanbidding van 2 tot 5. Mm-hmm. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dan kunnen mensen al in hun agenda zetten.
1: Ja, en er zijn mensen die willen weten hoe laat de mis aankomende zondag is. Dat is vanaf 10 uur vanuit de Onze Lieve Vrouw ontvangenis.
0: In Os.
1: In Os, ja. Dat
0: wordt altijd genoemd de grote kerk.
1: De grote kerk.
0: Ja, nou, ja, het is eigenlijk een hele mooie naam. Ja.
1: Ja.
0: Dan staan de zondag 10 uur. Is dat voor het eerst of al?
1: Nee, voor de 1, 2, 3, derde keer.
0: Derde keer al, Ja, dat gaat goed. Het blijft, een nieuwe kerk. Of ja, niet een nieuwe kerk, maar in ieder geval voor ons.
1: Voor
0: Radio
1: ons
0: Maria,
1: nu.
0: Een nieuwe kerk. Ja. Even kijken, wat nog?
1: Voor mensen die niet moeten missen.
0: Ja, we hebben van, even kijken. Nou ja, de afgelopen dinsdag had ik een heel mooi gesprek met Donato Dijkstra. Dat is wel de moeite om dat terug te luisteren. Jonge man die heel vaak in Hilo komt. Mm-hmm. Een kind van het echtpaar wat heeft verteld over retrouvaille.
1: Ja, zijn ouders zijn hier geweest.
0: Ja, die zijn
1: een paar keer
0: geweest.
1: Zelfs. Ja.
0: Maar echt een indrukwekkend verhaal wat hij te vertellen had.
1: Ja.
0: Volgende week, de oktobermaand gaat beginnen. Dat betekent natuurlijk de Rozenkransmaand. Oh ja, één ding wat ik ook nog wil aankondigen is woensdag, niet de komende week, maar de week daarna. Dan zullen we ook in de uitzending speciaal aandacht gaan geven aan de Rozenkrans in de kinderkatechese. Maar dan moet ik even kijken wanneer precies 7 oktober is.
1: Ja, het is
0: of
1: op woensdag.
0: Zo zien? Ja, dat is op woensdag, ja. En dan hebben we weer het jaarlijkse initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. En dat is ook meteen een uitnodiging aan kinderen om met ons mee te bidden. Dus er komen niet 1 miljoen kinderen hier bidden. Dat
1: hopen we wel, maar
0: we
1: dan
0: een mooie
1: hopen
0: studio,
1: we dat
0: maar,
1: het niet.
0: Daar is de capaciteit toch nog niet helemaal geschikt voor. Maar dat gaat dus wereldwijd gaan. Tenminste, dat is de uitdaging. 1 miljoen kinderen, of ruim 1 miljoen kinderen, gaan dan samen de Rozenkrans bidden. We have this initiative, it's worldwide, where on the 7th of October, the day of Our Lady of the Rosary, 1 million children pray the Rosary. Have you heard of it? Is it known in Italy as well?
2: Yes,
0: Okay.
2: Of course.
0: Yeah, we will do it here with the children as well. Yeah.
2: Nice, very nice.
0: Yeah.
1: Dus alle kinderen zijn van harte welkom.
0: Alle kinderen zijn welkom.
1: We hopen niet op 1 miljoen, maar zeg maar 10.
0: 100.000, ja. Een beetje behapbaar houden. Er is hiernaast een groot schoolplein, toch?
1: Dat kan makkelijk. Kan buiten spelen. Daar is een bal die is over van de school hier. Dat kan je niet mee spelen.
0: Ja, daar zijn we druk mee. Alle ballen weer terug op het plein gooien.
1: En sowieso de Rozenkrans bidden. Dus uitleggen, Rozenkrans bidden.
0: Ja, precies, inderdaad. Ja. Ik weet even uit mijn hoofd niet hoe laat
1: en die avond ook nog mannenrozenkrans?
0: Dat
1: is veel rozenkrans
0: op 7
1: oktober. Het is
0: de eerste woensdagavond of de eerste woensdag van de maand.
1: Ja.
0: Klopt, is het ook de mannen bidden met Sint-Jozef. En zaterdag, volgende week zaterdag, is het ook weer de eerste zaterdag van de maand.
1: Ook.
0: En dan zenden we ook weer uit vanuit Hilo.
1: Klopt.
0: Ja. Oké. Volgens mij om de mensen niet te overvoeren en ook elkaar niet te overvoeren, want het is bijna weekend, gaan we nu afronden.
1: Ja.
0: Ik zal afsluiten met de zegen en dan wens ik u alvast een heel goed weekend toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met de Geest.
0: Goede Heer, op voorspraak van uw heilige moeder, Maria van de Rozenkrans, wil ik vragen om zegen over niet alleen de luisteraars van Radio Maria in Nederland, maar wereldwijd. Ik wil bidden dat die familie van geloof, dat die mag groeien in geloof, in hoop en in liefde. En ik wil bidden, Heer, dat uiteindelijk vele mensen die u nog niet kennen, dat die ook door Radio Maria uiteindelijk thuis worden gebracht bij u, bij uw prachtige geheimen. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
3: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Kerk in nood. Over christenen in de wereld die worden vervolgd of die in pastorale nood zijn.

0: Van harte welkom hier bij het programma Kerk in Nood. En vandaag in de studio Dennis Peters. Welkom weer.
1: Ik ben er weer.
0: Je bent er weer in levende lijven. En dat is tegenwoordig een wat grotere uitdaging dan de vorige seizoenen.
1: Misschien
0: dat zeg ik nou namens jou. Volgens mij hebben we het vorige keer ook niet uitdrukkelijk opgenoemd. Maar jij bent sinds deze zomer de nieuwe directeur van Kerk in Nood Nederland.
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: Ja. Nou, alsnog ook nog van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het brengt natuurlijk ook wel echt nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden met zich mee. Je kwam hier ook helemaal opgewonden binnen eigenlijk. Kun je er toch heel kort even iets over vertellen?
1: Dennis? Ik zal het niet hebben over de nieuwe accountant en alle financiële dingen en zo die ik nu ook moet doen. Maar het is ook heel inspirerend. Ik wil dat echt benadrukken. Het is een grote verantwoordelijkheid. Ik voel me echt nederig dat ik het mag doen. Maar ik was bijvoorbeeld vorige week met 23 mededirecteuren in ons internationale kantoor in Duitsland. Bij Frankfurt, waar Pater Werenfried ooit begonnen was met alle hulp via die weg te sturen. En dat was wel heel inspirerend, want niet alleen vanwege de mededirecteuren. Er zit een mededirecteur tussen die 5 jaar lang heeft geholpen om die IRADE-wapens te laten neerleggen. Ook heel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar op die plek hebben ze bij de laatste verbouwing 17 kleine kamers bovenop zolder gemaakt. Die zolder die gebruikten ze nooit zo heel goed als nu. Ja, en dan zie je dat daar heel veel bisschoppen die op rondreis zijn vanuit de hele wereldkerk daar blijven logeren.
0: Oh.
1: En dus nu was er ook een Colombiaanse bisschop bijvoorbeeld, die daar dan langskomt, die bij een paar instanties langsgaat, bij zijn eigen congregatie als ze daarvan zijn in Europa en noem maar op. En ja, het heeft mij duidelijk gemaakt, ook in het gesprek met hem, maar ook met ons hoofd van de projecten, dat wij niet alleen maar een doorgeefluik van projecten zijn. En mensen kunnen echt gewoon uithuilen. Letterlijk, dat gebeurt dus echt heel regelmatig wanneer er hele moeilijke omstandigheden zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ook bisschoppen moeten hun verhaal kwijt. En we gaan dus echt met hen mee. En wat heel grappig was, ik had met een donateur hier in Nederland had ik het gehad over dat ze heel graag iets groters wilden steunen, maar dan heel tastbaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik stelde voor van misschien iets van boten of zo. En toen had ik het met deze bisschop uit Colombia erover. Dit is iets wat ik wou voorstellen. Oh ja, nee, maar daar heb ik echt heel veel mooie ervaringen mee. En hij vertelde zijn verhaal. Hoe hij gevraagd was om bisschop te worden. En dat de nuntius, de pauselijke ambassadeur, zeg maar, hem probeerde te bereiken. Maar hij was dagenlang gewoon niet bereikbaar geweest. Dus toen hij weer terugkwam en zijn netwerk weer aanklikte op de telefoon, had hij tig oproepen en appjes en sms'jes en noem maar op. En hij moest zo snel mogelijk die kant uitkomen. Wat hij dus per bus moest gaan doen uiteindelijk. Vliegtuigen heb je niet elke dag of elke 2 dagen of 3 dagen. En hij vertelde hoe belangrijk het vervoer daar zo is. En ook de boten die zij gebruiken, want ook zijn bisdom ligt aan de kust. Maar dat kan ook op rivieren zijn. Hoe belangrijk die zijn om lokale gemeenschappen te versterken.
0: Ja, ja.
1: Met de sacramenten, met catechese, maar ook hele sociale projecten. En dat is mooi om dat in actie te zien. En daar zit ik nu wat dichterbij. Dus
0: ja.
1: daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, ja, wat je eerst misschien wel op papier allemaal zag, dat hoor je nu zelf letterlijk van de mensen
1: vaker. Ja,
0: althans,
1: ja, af en toe zag ik het wel, maar nu zie je dat wat vaker. En,
0: ja,
1: en dan ook hoe mijn collega's in andere landen exact dezelfde uitdagingen hebben. Maar niet alleen uitdagingen, dat we overal ook echt hetzelfde hart hebben om het evangelie gewoon te brengen.
0: Ja,
1: want wij geven wel, hè, ik spreek even namens de luisteraars en degene die doneren, wij geven wel aan hun, maar wij ontvangen ook enorm veel aan inspiratie in ons geloof. En, en dat is wat wij heel graag willen doorgeven.
0: Ja,
1: en dat hebben ze allemaal, al mijn collega's. Dus dat was heel mooi om te zien.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Dat is ook wel een klein beetje de internationale bijeenkomst van Radio Maria. Dan heb je dat ook, hè? Dan ja, je herkent,
1: je voelt het.
0: Je voelt gewoon de vreugde door alle uitdagingen heen. En uiteindelijk is de dankbaarheid van de mensen voor wie je het doet en met wie je het doet. Ja, dat is gewoon het kloppend hart, zeg maar.
1: Ja, absoluut.
0: Zeker. Ja. Nou, fijn en mooi om te horen. We gaan ook even concreet in natuurlijk op een aantal items die jij voor deze keer hebt aangedragen.
1: Mm-hmm.
0: En dan beginnen we bij een zeer indrukwekkend verhaal, moet ik zeggen, van een priester Makali die 8 jaar geleden is ontvoerd geweest. Gelukkig, ik bedoel, inmiddels weer een hele tijd actief. Maar ja, vertel eens, hoezo?
1: Ja, omdat hij nu een boek heeft uitgegeven. En dat boek is wel heel indrukwekkend. We hebben trouwens wel meer indrukwekkende boeken op het ogenblik die we via de webwinkel aanbieden. Hè? Onder andere Henry Nouwe, een boek over Oekraïne, wat nu uit is gekomen in het Nederlands. Maar zijn boek is heel indrukwekkend, omdat het gaat over die hele lange gijzeling die hij heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: Ruim 700 dagen, 750 dagen.
0: 750, ja.
1: En al die tijd kregen wij af en toe ook een teken van leven. Dus dat we dan horen van, ja, voor zover we weten is die er nog. Maar ze wisten het ook niet 100% zeker. Want ja, zo'n bericht kan ook ouder zijn en dan opgenomen zijn en noem maar op. En nu heeft hij in het boek heeft hij dus omschreven hoe hij onder andere zegt van, ik heb gekozen, dat is de titel ook, om niet te haten.
0: Ja, want kun je misschien de omstandigheden in het land...
1: Ja, Mali is een land dat overspoeld wordt, zoals een beetje de hele Sahelregio. Hè? Dus het midden van Afrika, die gordel van woestenij en steppen. Door islamistische extremisten. En de ISIS en de Al-Qaeda's en nog wat andere groeperingen. En hij is dus meegenomen, ontvoerd. Dat betekent dus dat je... Ja, van plek naar plek trekt. Mm-hmm. Want die mensen die nemen je mee en die willen niet op dezelfde plek blijven, omdat ze niet gevonden willen worden. En dan word je constant aan hun martelingen, in het begin was het ook, onderworpen. Maar tegelijkertijd, ja, als je lang bij elkaar blijft, dan bouw je ook een soort van band op. Hè? Daar hoor je wel vaak over natuurlijk. En voor hem stond centraal op een gegeven ogenblik de vraag: is het mijn christelijke roeping niet om hen lief te hebben? Kan ik dat? Kan ik in navolging van Christus lief hebben?
0: Ja.
1: En hij kwam erop uit dat dat een keuze is.
0: Ja.
1: Dat klinkt wel heel gemakkelijk. En dat gaat ook niet van de een op de andere dag.
0: Nee.
1: Maar daar heeft hij het in het boek over. En dat is natuurlijk om dat helemaal te kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Dat kun je alleen vanuit Christus.
0: Ja. Ja.
1: En dat is waar het boek over gaat. En waar ook dit artikel, als je het leest, dan proef je dat ook al wel.
0: Ja, van,
1: Die heeft echt wel het nodige doorlopen voordat hij daar ja op kon zeggen op die vraag.
0: Ja,
1: van, wat mij het meest raakte is dat hij zegt van, ik voelde diep medelijden met mijn ontvoerders.
0: Ja.
1: Het zijn jonge mannen die gehersenspoeld zijn door propagandavideo's en onwetendheid en bla bla bla. Dus... Je proeft de woorden van Jezus terug. Van Heer, ontferm me over hem. Hè, over zijn eigen vervolgers.
0: Ze weten niet wat ze doen.
1: Ze weten niet wat ze doen.
0: Ja.
1: Exact. En dat is een weerklank van Christus zelf natuurlijk.
0: Ja. Nou, dat kunt u lezen op inderdaad de website van de Kerk in Nood. En het boek dus ook bestellen. Dan gaan we naar... Cuba, daar hebben we het alles de laatste tijd toch al wel vaker over gehad.
1: Ja. Voor de vakantie inderdaad was dat een campagne die we hadden gevoerd. En nu was de nieuws waarvan ik dacht, ja, dat is dan toch wel mooi om ook terug te laten horen. Vanuit USA Today, een Amerikaans medium, nieuwsmedium. Die dus omschrijft van dat op het ogenblik er toch weer meer mensen aankloppen in Cuba bij de kerk.
0: Ja.
1: Cuba heeft te maken met een grote uitstroom ook wel. Hè, want het gaat economisch, sociaal heel, heel lastig in het land. Maar de kerk kreeg daar meestal niet de ruimte ook.
0: Nee.
1: En dat is nog steeds wel een lastig iets om heel veel te doen. Dus in de loop na de revolutie, la revolution in Cuba, toen zijn heel veel van de eigendommen van de kerk, dus de ziekenhuizen, de scholen, noem maar op, zijn allemaal ingenomen door de staat.
0: Ja.
1: Nu zie je dus wel dat mensen weer aankloppen bij de kerk, alleen al voor de geestelijke nood die ze hebben, maar ook wel proberen om elkaar daar buiten wel te helpen.
0: Ja.
1: En dat de kerk weer echt zijn plek kan innemen, toch iets meer. Ja, waar de kerk goed in is, mensen bij elkaar brengen en Christus centraal stellen, waardoor er weer hoop komt.
0: Ja. Want het is wat ze ook doen is hulp bieden. Dat kan, gelukkig kan de kerk dat met hulp van buiten, zeg maar, doen.
1: Ja.
0: Maar juist die geestelijke nood, zeg jij, is wat...
1: Die is heel groot. En dat maakt dat mensen dus ook het land verlaten. Ook door de honger aan zich natuurlijk, hè, ga je vluchten. Maar als jij hoop houdt, dan blijf je.
0: Ja.
1: En als de hoop verloren gaat, dat is wanneer mensen afhaken. Zeggen, ja, ik ga het risico nemen om in een bootje te stappen om naar Amerika te vluchten. Venezuela, waar de situatie ook niet zo heel best is.
0: Nee, niet dus, bepaald, nee.
1: Nee, dus vanuit Cuba kunnen ze alle kanten uit natuurlijk. Maar het laat wel zien, want het is geen gemakkelijke reis. In een heel, heel gevaarlijk gebied qua water.
0: Ja.
1: Het laat zien hoe groot de wanhoop is.
0: Ja, ja. Maar nou ja, daarom wel. Ook dat wij natuurlijk aandacht besteden, hè, aan de projecten en aan de plekken waar jullie steun bieden. We gaan door naar het volgende, want we willen dat ook heel graag nog eventjes onder de aandacht brengen. Ja, vertel maar, Dennis.
1: Ja, er is een paar dorpen waar je hebt op verschillende plekken in het noorden van en het zuiden van Libanon heb je dorpen die echt onder druk staan om daar te blijven. Ook de christelijke gemeenschappen. En in dit geval zijn het een paar van de gemeenschappen in Zuid-Libanon. Die hebben besloten van wij blijven en wij zorgen er ook voor dat de mensen hier gewoon goed opgevangen kunnen worden.
0: Ja.
1: Sjiïtische vluchtelingen onder andere ook. Dat is niet in alle dorpen zo, maar in sommige wel. Maar ook andere vluchtelingen die daar naartoe komen. En ja, ik vond het wel een mooi verhaal van een paar jonge mannen, waarvan eentje Anthony Jarjour uit Rumeich, het is een lastige naam, die een pelgrimstocht daarvoor heeft gelopen vanuit het zuiden helemaal naar de plaats waar Saint-Charbel zijn graf heeft.
0: Ja.
1: En ik denk dat steeds meer mensen, daar hadden wij het net over, steeds meer mensen de heilige Charbel wel eens zien. En,
0: ja.
1: Je ziet dan een beeld van een heilige die je dan echt aankijkt met de ogen dicht vaak. Hè, grote witte baard, je hebt het nu voor je op de website ook. Mm-hmm. Een monnik. Ik ben daar geweest ook, bij mijn allereerste reis naar Libanon toen ik net voor Kerk en Nood werkte. Dus ja. 12 jaar geleden ongeveer. En dat was wel heel bijzonder, want dat graf van hem, uit zijn lichaam komt nog steeds een bepaalde substantie, waarvan men zegt, het doet denken aan een mengeling van zweet en bloed.
0: Ah,
1: nog steeds. En dat is al eeuwen eigenlijk nadat hij overleden is.
0: Ja.
1: Tientallen jaren, ik weet eigenlijk zijn sterfdatum niet. Staat er misschien wel bij ergens. Maar al best wel lang geleden. En hij is daar naartoe gelopen. Ik heb zelf daar ook een heel mooi moment in die eerste reis meegemaakt. Daar zijn broeders van zijn congregatie, de congregatie van de heilige Charbel. En daar was een novice en die zei, oh, is de UCAT van Kerk in Nood? Ik heb mijn roeping te danken aan de UCAT.
0: Ach.
1: Want toen paus Benedictus naar Libanon kwam,
0: ja.
1: Toen is de UCAT uitgegeven in het Arabisch. Dat hebben we toen mogelijk gemaakt als Kerk in Nood. En is er op nationale televisie een quiz geweest over catechese. En wie het meest dus wist uit de UCAT, om maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: En hij had met zijn groepje keihard gestudeerd om al antwoorden te weten. En daar is eigenlijk zijn kennis. Hè? Je moet iemand leren kennen voordat je van hem kan houden.
0: Ja, ja.
1: En daar is zijn kennis, maar vervolgens ook zijn liefde voor Christus ontbloeid.
0: En
1: heeft hij zijn roeping ontvangen.
0: Ach.
1: En toen kwamen we tegen. Vluchtte die snel zijn cel binnen om zijn UCAT te pakken met alle aantekeningen erin. Ja, en dat was echt op enkele kilometers afstand van het graf van de heilige Charbel.
0: Wat bijzonder, ja, ja, ja. Nee, wat je zegt, ik denk dat steeds meer mensen ook de naam horen. Je ziet de afbeeldingen op steeds meer plekken komen. Ik neem aan dat dat ook is omdat wonderen op zijn naam plaatsvinden.
1: Ja, ja. En in zijn tijd, hij was kluizenaar. Dus in zijn tijd kwamen heel veel mensen naar hem toe voor advies. En ik kan me vaag iets van herinneren dat hij eigenlijk helemaal niet veel zei.
0: Oh.
1: Maar dat er toch dingen gebeurden waardoor mensen wisten gewoon van, oh, dit is wat ik moet doen in het leven. En dat ze op die manier hun roeping helder kregen.
0: Ja, ja.
1: En na zijn dood zijn er heel veel wonderen ook door het aanroepen van zijn naam verricht.
0: Ja,
1: die gedocumenteerd zijn, waardoor hij heel snel ook is zalig verklaard en heilig verklaard uiteindelijk.
0: Ja. Ja. Nou, ik hoor een uitzending over de heilige Charbel aankomen ergens een keer hier bij Radio Maria. Maar wat mooi dat daar dus een pelgrimstocht is ondernomen. En dus wat je eigenlijk net ook over Cuba zei, dat is dan ook weer hoop, hè? Toch? Die mag putten.
1: Ja, ja, deze jongen ook. Die zegt van, ik had al voor het Rode Kruis en voor wat andere dingen, voor Caritas had hij gelopen. Maar hij zei nu van, dit is voor mijn geestelijk leven dat ik dit doe.
0: Ja.
1: En dat is maar ook heel wat waard.
0: Ja, ja, ja. Kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Dennis, we moeten helaas gaan afronden. We zouden natuurlijk veel langer nog willen praten over al die prachtige projecten en plekken. Maar heel kort eventjes, gelukkig hebben we het hier al genoemd op de radio. Het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Kerk in Nood heeft dat al jarenlang eigenlijk. Hè, als
1: 20.
0: Als campagne.
1: Wow. Ja, al 20 jaar.
0: Al 20 jaar.
1: En de paus doet mee.
0: En de paus doet mee.
1: Dat is het laatste nieuws van deze week. Dus 1 oktober, dan bidt hij ook in de tuinen bij de Loerdersgrot. Met kinderen, behoorlijk wat kinderen ook, samen de Rozenkrans. En wij hopen natuurlijk dat ook in Nederland heel veel mensen zich gaan aansluiten.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Als u deze uitzending hoort, bid mee, bid zelf mee, bid ook met kinderen of kleinkinderen mee, of op school of waar dan ook.
0: Met
1: in de kerk, met de parochie, waar je ook mensen, met name kinderen, kunt vinden. Nog steeds vanuit die gedachte van Pater Pio, van God kan niet onbewogen blijven als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden.
0: Voor de vrede, ja. Voor de vrede, zeker. Ja. En op de website van Kerk in Nood kun je ook opgeven. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi, want dan zie je ook hoeveel mensen er meedoen. En de actie is eigenlijk van 1 tot en met 7 oktober. Hè, zodat eigenlijk iedereen de gelegenheid krijgt om een moment te vinden in die week, om dus aan te sluiten bij het gebed. Ja.
1: En als je opgeeft, dan krijg je ook per e-mail krijg je een heel mooi nieuw Rozenkrans gebedsboekje.
0: Oh, mooi.
1: En kleurplaten toegestuurd, bijvoorbeeld, die je kunt gebruiken voor de dag zelf.
0: Ja, ja. Heel mooi, heel mooi. Ik ga jou vragen om af te sluiten zo met gebed. Dank weer voor jouw komst hier naartoe. En aan jou het woord.
1: Goede God, uw enige geboren Zoon Jezus Christus heeft zijn leerlingen beloofd om zijn Heilige Geest, de trooster en helper, aan ons te schenken. Wij bidden u dat jongeren in Turkije, bezield worden door de Heilige Geest, zich afwenden van hun oude levensweg en vervolgens de weg van Jezus Christus bewandelen. Met vertrouwen, hoop en liefde. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Marco Criedo, door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heeren heeft aan Maria geboodschap.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Paus Franciscus. Paus Franciscus spreekt vanaf het begin van zijn pontificaat over het thema van de nieuwe evangelisatie. In een beroemd geworden toespraak, toen nog als kardinaal Bergoglio, net voor het octaaf in 2013, sprak hij al over evangelisatie. Het belangrijkste en meest uitgebreide document dat Paus Franciscus over de nieuwe evangelisatie heeft geschreven, is de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium. Hij verwerkt hierin de aanbevelingen van de Algemene Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie van 2012. Paus Franciscus verdiept op zijn eigen wijze de inhoud van de nieuwe evangelisatie. Hij verwijst opnieuw naar het fundament van de nieuwe evangelisatie. Hieronder is dit in 3 punten uitgewerkt. Allereerst de barmhartigheid in de getuigenis van geloof en naastenliefde, dan daarna naar de randen gaan om de ander te ontmoeten. Een 3e punt is terugkeren naar de kern, de ontmoeting met God en de ander. Barmhartigheid in het getuigenis van het geloof en naastenliefde. Het gaat bij de nieuwe evangelisatie, volgens Paus Franciscus, om een getuigenis van geloof en naastenliefde, waarbij nieuwe evangelisatie in het hart en in de geest van onze tijdsgenoten het geloofsleven wil wakker maken. De nieuwe evangelisatie kan daarbij niet anders dan de taal van de barmhartigheid gebruiken, eerder nog door daden en houdingen dan door woorden. Niet voor niets heeft Paus Franciscus daarom ook van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 een jaar van barmhartigheid uitgeroepen, om zo alle gelovigen aan te moedigen om meer te leven vanuit de barmhartigheid van Jezus met een barmhartige levenshouding. Naar de randen gaan om de ander te ontmoeten. Een steeds terugkerend thema bij Paus Franciscus als het gaat om nieuwe evangelisatie is de roeping van de kerk meer uit zichzelf te treden en om naar de randen of periferieën te gaan. Zo ontmoeten we de ander en ontmoeten we Christus in de ander. Nieuwe evangelisatie is dan ook een hernieuwde beweging naar wie het geloof en de diepe zin van het leven verloren heeft. Opnieuw is dit een oproep aan alle leden van de kerk, niemand uitgezonderd. Elk christen is geroepen om naar de ander te gaan, om tot een gesprek te komen met hen die niet denken zoals wij, met hen die een ander geloof hebben of die geen geloof hebben. Heel vaak heeft Paus Franciscus dan ook zijn voorkeur uitgesproken voor een kerk die niet bang is om gewond te raken, omdat ze er tenminste op uit is gegaan om te evangeliseren. Hier zijn hartstochtelijke oproep in Evangelii Gaudium. Laten wij erop uitgaan. Laten wij uitgaan om aan allen het leven van Jezus Christus aan te bieden. Ik geef de voorkeur aan een kerk die gekneusd, gewond en vuil is, omdat zij langs de straten is uitgetrokken, boven een kerk die ziek is, omdat zij gesloten is en uit gemakzucht zich dwarsklampt aan eigen zekerheden. Ik wil geen kerk die zich erom bekommert het middelpunt te zijn en uiteindelijk opgesloten raakt in een weerwar van obsessies en procedures. Als iets ons heilig moet verontrusten en ons geweten zorgen moet baren, dan is dat het feit dat zoveel van onze broeders en zusters
zonder de kracht, het licht en de troost van de vriendschap met Jezus Christus leven, zonder een geloofsgemeenschap die hem ontvangt, zonder een horizon van zin en leven. Als dat niet gebeurt,

en leven. Als dat niet gebeurt, geeft hij aan, dan wordt de kerk ziek. Dan is ze niet meer bezig met haar bestaansreden, namelijk de verkondiging van het evangelie. Derde punt is teruggaan naar de kerk, de ontmoeting met God en de ander. Paus Franciscus plaatst in Evangelii Gaudium de nieuwe evangelisatie in het teken van de vreugde. De vreugde van het evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Daarbij roept Paus Franciscus op om gericht te zijn op het wezenlijke. Het baat niet zich in veel bijkomstige en overbodige zaken te verliezen. Het komt erop aan zich toe te spitsen op de fundamentele werkelijkheid. Dat is de ontmoeting met Christus, met zijn barmhartigheid, met zijn liefde en met het beminnen van de broeders zoals hij ons heeft liefgehad. En aan het begin van Evangelii Gaudium schrijft hij: ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen, of minstens de beslissing te nemen zich door hem te laten ontmoeten, hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Als de kerk terugkeert tot het wezenlijke, ontstaan er volgens Paus Franciscus nieuwe wegen en uitdrukkingsvormen van het evangelie. Telkens wanneer wij trachten naar de bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie terug te krijgen, verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere uitdrukkingsvormen, sprekender tekenen, woorden die vol zijn van een vernieuwde betekenis voor de huidige wereld. In werkelijkheid is iedere authentieke evangeliserende activiteit altijd nieuw. De nieuwe evangelisatie in de 21ste eeuw. De nieuwe evangelisatie, wat is het? Het is evangelisatie die nieuw is in haar vuur, in haar methodes, in haar uitdrukkingswijze. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie zijn al diegenen die in de postchristelijke samenlevingen leven, zowel binnen als buiten Europa. In het bijzonder zijn dat de katholieke gedoopten. Het doel van de nieuwe evangelisatie is om hen weer in aanraking te brengen met het evangelie, met de persoon van Christus. Het gaat om een nieuwe fase in de evangelisatie en niet zozeer om een nieuw programma. Er is nood aan nieuwe manieren van verkondiging en nieuwe verkondigers, mensen die vanuit hun ervaring met de barmhartige liefde van God naar de randen kunnen gaan om het evangelie te verkondigen in woord en daad. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer Jezus, u heeft gezegd, kom allen tot mij. Maar Heer, zovelen kennen u nog niet. Maakt u onze harten bereid om van u te getuigen. Adem uw Heilige Geest uit over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden u onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt u ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft u dat velen, ook in ons land, van u en uw kerk gaan houden. En dat ook wij zelf telkens weer ons hart op u richten. Wij vragen u dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van uw kerk, en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank u, Heer, voor wat u geeft en zult geven. We geven de vruchten weer aan u terug. Alles is van u, Heer Jezus. En met de kerk bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vandaag is het zaterdag 26 september. Welkom bij deze terugblik op de afgelopen week.

Ik merk op welke omstandigheden mij naar dit moment van gebed hebben geleid. Misschien stress of drukte. Of misschien is het een gepland moment. Of juist een spontaan moment. Misschien wil ik gewoon even ontspannen met de Heer. Wat heeft mij naar dit ogenblik geleid?

kan ik mij één moment herinneren, of een bepaalde Bijbeltekst, of een gebedsmoment, dat mij deze week tijdens het gebed echt raakte.

Wat zal ik na deze gebedstijd gaan doen, of het nu in het komende uur is, morgen of volgende week? Wat heb ik echt nodig van de Heer, zodat Hij mij helpt? Daar vraag ik nu om.

0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Tobit. De thuiskomst van Tobias. Tobias zei tot Raquel: "Laat me vertrekken, want ik vrees dat mijn vader en moeder de hoop hebben opgegeven mij terug te zien." Maar zijn schoonvader antwoordde: "Blijf nog bij me. Ik zal je vader laten weten hoe je het maakt." Tobias hield echter aan: "Laat me toch naar mijn vader teruggaan." Toen stond Raquel op en gaf hem met Sara, zijn vrouw, de helft van zijn bezit mee: slaven, vee en geld. Bij het afscheid sprak hij de zegenwens: "Mogen de God des hemels jullie voorspoed schenken, kinderen, zodat ik zonder zorg kan sterven." Tot zijn dochter zei hij: "Eer je schoonouders. Voortaan zijn zij jouw ouders. Ik hoop goed nieuws van je te horen." En hij kuste haar. Daarop sprak Edna tot Tobias: "Lieve neef, mogen de Heer des hemels je veilig naar huis geleiden en mogen hij mij de kinderen van jou en van mijn dochter Sara laten aanschouwen. Dan zal ik me verheugen in de Heer. Ik vertrouw je mijn dochter toe. Doe haar geen verdriet aan." Toen vertrok Tobias, terwijl hij God prees die zijn tocht had doen slagen en Raquel en zijn vrouw alle goeds toewenste. Toen ze Nineveh naderden, zei Raphaël tot Tobias: "Je weet in welke toestand je vader zich bevond toen wij vertrokken. Laten wij vooruit reizen en thuis alles in orde maken voordat je vrouw aankomt. Zorg dat je de gal van de vis bij je hebt." Ze reisden dus door, gevolgd door de hond. Intussen zat Anna aan de weg uit te kijken naar haar zoon. Op een gegeven ogenblik zag ze hem aankomen en ze meldde zijn vader: "Daar komt je zoon aan en ook de man die met hem meegegaan is." Raphaël zei tot Tobias: "Ik ben er zeker van dat je vader het gezicht weer terugkrijgt. Strijk de gal op zijn ogen. Zodra ze gaan steken, moet hij zich in de ogen wrijven tot de witte vlekken verdwenen zijn en dan zal hij jou zien." Anna was inmiddels toegesneld. Ze viel haar zoon om de hals en riep uit: "Eindelijk zie ik je dan weer, mijn jongen. Nu kan ik sterven." En beiden scheiden. Tobit zocht tastend zijn weg naar de deur. Zijn zoon liep op hem toe, nam hem bij de arm, streek de gal op zijn ogen en zei: "Moed houden, vader." Zodra zijn ogen begonnen te steken, wreef Tobit ze uit en als vliesjes vielen de witte vlekken uit de ooghoeken. En toen hij zijn zoon zag, viel hij hem om de hals en zei onder tranen: "Gezegend zijt gij, God, en gezegend uw heilige naam tot in eeuwigheid en gezegend al uw heilige engelen. Ge hebt me gekastijd, maar gij schenkt me weer genade nu ik mijn zoon Tobias aanschouw." Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Kostbaar is de dood van de martelaren, vrijgekocht door de losprijs van Christus' dood. De roemrijke daden van de heilige martelaren, die als bloemen de kerk overal tooien, laten ons met eigen ogen vaststellen hoe waar het is wat wij zojuist gezongen hebben. Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen. Dit sterven is inderdaad kostbaar in onze ogen en in de ogen van de Heer, voor wiens naam het volbracht is. Maar hun dood ontleent zijn waarde aan de dood van één,
Voor de dood van hoeveelen heeft deze ene door zijn eigen dood een prijs betaald. Want als hij niet gestorven was, zou de graankorrel zich niet vermenigvuldigd hebben. Gij hebt gehoord wat hij gezegd heeft toen hij zijn lijden naderde, toen hij onze verlossing naderde. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Op het kruis betaalde hij een grote prijs. Daar werd de beurs geopend die onze losprijs bevatte. Toen zijn zijde met een lanssteek werd geopend, vloeide er de losprijs voor de gehele wereld uit. Allen zijn zij gekocht, gelovigen en martelaren. Maar het geloof van de martelaren is beproefd, hun bloed getuigt daarvan. Wat aan hen besteed is, hebben zij teruggegeven. Zij hebben volbracht wat Jezus zegt. Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn wij ook verplicht ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Elders wordt gezegd, wanneer je aan een rijke tafel aanzit, let dan goed op wat u wordt voorgezet. Want iets dergelijks moet gij ook zelf bereiden. Een rijke tafel is het waar de gastheer zichzelf als maaltijd aanbiedt. Niemand geeft zichzelf als spijs aan zijn gasten. Alleen Christus onze Heer doet dat. Hij is degene die uitnodigt. Hij zelf is ook de spijs en de drank. De martelaren hebben dus begrepen wat ze aten en dronken, want zij hebben iets dergelijks teruggegeven. Maar hoe konden zij iets dergelijks teruggeven, als hij die het eerst betaalde niet gaf wat zij konden teruggeven? Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? De beker des heils zal ik nemen. Wat is dat voor een beker? De bittere en heilzame beker van het lijden. De beker die de zieke niet zou durven aanraken, als de geneesheer zelf er niet eerst uit gedronken had. Zelf is hij die beker. Deze beker herkennen wij in de woorden van Christus zelf. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Van diezelfde beker zeiden de martelaren, de beker des heils zal ik nemen, aanroepend de naam van de Heer. Zijt ge dan niet bang dat ge zult bezwijken? Nee, luidt het antwoord. Waarom niet? Omdat ik de naam van de Heer zal aanroepen. Hoe zouden de martelaren overwinnen als de Heer zelf niet in de martelaren overwon? Hij heeft immers gezegd, verheugt u, want ik heb de wereld overwonnen. De hemelse koning leidde hun denken en hun spreken. Door hen overwon hij de duivel op aarde en in de hemel kroonde hij de martelaren. Gelukkig zij die zo uit deze beker gedronken hebben. Hun lijden nam een einde en zij ontvingen alle eer.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, weer een hele goede morgen. We zitten alweer op de zaterdag. Zo voor de zondag. En ja, zo begint de week en zo is hij weer voorbij. Het zal u misschien ook wel vergaan of niet. En dan mogen we de dag in ieder geval gaan openen met de laude, het kerkelijke morgengebed. En dat wordt in de hele wereldkerk gebeden. En dan geef ik u graag de bladzijde. Ik begin dan in het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 141. En als u daar bent, dan loopt het verder gewoon door. Dus u heeft maar één bladzijde nodig. En dat is bladzijde 141. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 865. Dat is de opening van de laude. En dan krijgen we dus de vers voor de openingspsalm. 865. Dan gaan we even naar voren en dat is bladzijde 721. En daar vindt u de hymne van de zaterdag. 721. En dan gaan we gewoon weer terug waar we waren. We zijn dus begonnen op bladzijde 865. En dan bladert u drie bladzijden verder, 871, dan gaat het morgengebed beginnen. Daarvoor staat de lezingendienst. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het Klein Getijdenboek beginnen we dus op bladzijde 141. En in het Groot Getijdenboek op bladzijde 865. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Aan God hoort de aarde en al wat daarop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: In het Groot Getijdenboek gaan we even naar bladzijde 721. Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. en al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Omdat opdat de morgen waar wij thans om smeken, komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd. Aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu verder. Op bladzijde 871. Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik u hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker, al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen, komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Mijn kracht is de Heer en mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Wij zingen de Heer toe. Hij toonde zijn glorie. Paarden en ruiters dreef hij in zee.
1: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
0: Ja, hij is mijn God, hem zal ik loven. De God van mijn vader, hem prijs ik hoog.
1: Een machtig strijder, zijn naam is de Heer. Dreef farao's wagens en strijdmacht in zee.
0: U snuiven van toren joeg het water omhoog. De vloed bleef staan als een dam. En midden in zee verstarde de afgrond.
1: De vijanden schreeuwden, vooruit, haal ze in. Wij delen de buit, wij zwelgen in weelde. Wij trekken het zwaard en slaan allen neer.
0: Toen blies weer uw adem, de zee overviel hen. Zij zonken als lood in de kolkende vloed.
1: Wie is u gelijk, Heer, onder de goden? Wie is zo schrikbarend, zo heilig als gij? Geducht om uw wondere werken.
0: Gij strekte uw hand uit, de aarde verslond hen, maar voor het volk dat gij vrijgekocht had, hebt. Zijt gij barmhartig en leidsman geworden.
1: Uw machtige arm heeft dat volk gedragen. Tot waar uw heilige woonplaats is.
0: Daar neemt gij hen op. En gaat ge hen planten op de berg die uw erfdeel is. waar gij, Heer, uw burcht hebt gevestigd.
1: Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Loof nu de Heer, alle naties der aarde. Loof nu de Heer, alle naties der aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof nu de Heer, alle naties der aarde.
0: Doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als gij zo handelt, zult ge nooit ten val komen. En wordt uw royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

0: Tot u roep ik, Heer mijn God. Gij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God. Gij zijt mijn toevlucht.
0: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Gij zijt mijn toevlucht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God. Gij zijt mijn toevlucht.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Zegenen wij Christus, die in alles aan zijn broeders en zusters gelijk wilde worden, om als een medelijdend en getrouw hoge priester hun belangen bij God te behartigen. Vragen wij hem:
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Zon van gerechtigheid, u wijden wij deze dag toe. Gij hebt ons het licht geschonken in het doopsel.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: U willen wij prijzen alle uren van deze dag en in alles uw naam verheerlijken.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Uw moeder Maria bewaarde uw woord in haar hart. Help ons vandaag te leven naar

0: uw woord. Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Laat ons in deze vergankelijke wereld uitzien naar het onvergankelijke. En door geloof, hoop en liefde reeds nu de vreugde ondervinden van het samen zijn met u.
0: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, verlicht ons hart door de luister van uw verrijzenis, zodat wij bevrijd worden van duisternis en dood en opgaan naar de hemelse heerlijkheid door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 26 september viert de kerk de gedachtenis van Cosmas en Damianus, tweelingbroers, samen genoemd in de eerste Romeinse kanon. Ze heten de kosteloze geneesheren, artsen die mensen zonder vergoeding behandelen. Door hun gratis verzorging werden talrijke mensen genezen. Zij legden met hun leven getuigenis af van hun geloof in de liefde van God onder keizer Diocletianus. En deze keizer Diocletianus wordt ook met name genoemd in het gedichtje dat een priester ooit ter ere van de beide geneesheren maakte, de priesterdichter Geri Helderenburg, een Vlaamse priesterdichter. Ik lees u voor. De milde geneesheren. Omdat zij broederlijk hun bloed vergieten, lijkt men zegt onder Diocletianus, en men ze op blauwe mozaïeken altijd naast elkaar ziet staan, om deze redenen noem ik ze beiden, Cosmas en Damiaan, in de kanon der mis, als wij samen de artsenij bereiden die voor de hemel is. Met dezelfde zelfeloosheid waarmee ze hun beroep uitoefenden, hebben deze artsen ook hun leven weggegeven. Waar hadden ze de kracht vandaan? Van dezelfde hemelse artsenij waarmee alle leerlingen van Jezus de dodelijke ziekte van de zelfzucht te boven komen. Op zaterdag in de 25e week door het jaar is het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed. En hij sprak tot zijn leerlingen: hebt een open oor voor wat ik u zeg. De mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen. Ofschoon zij die woorden niet begrepen, ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten, schrokken zij ervoor terug hem hierover te ondervragen. Dit is het woord van God. Wie met bidden begint, moet overschakelen van doen naar zich laten doen, van geven naar ontvangen. We doen al gauw te veel, omdat we niet voldoende geloven in wat Hij doet. En daarom eerst de geest laten rusten bij Hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed maak ik me staande zijn tegenwoordigheid bewust. In een geest van geloof zie ik hoe Hij mij ziet. Vooral als ik bij de mensen niet zo gezien ben. Hij heeft oog voor mensen op de minste plaats. Een gebaar kan mijn eerbied voor hem tot uitdrukking brengen en doen groeien. In deze gesteltenis van geloof en eerbied neem ik de houding van het gebed aan. De houding die mij het meeste helpt dat gelovig besef van zijn tegenwoordigheid te steunen en te voeden. De verzorging van de houding van mijn lichaam is van belang voor het gebed, maar veel wezenlijker nog is mijn totale levenshouding. Is mijn levenshouding egocentrisch, gericht op eigen eer, dan zal ik evenmin als de leerlingen openheid kunnen opbrengen voor wat Jezus te zeggen heeft. Om mijn levenshouding zo zuiver mogelijk af te stellen, vraag ik nu de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, niet op de eigen eer, maar in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Evenals Jezus ben ik er niet voor om gediend te worden, maar om te dienen. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Dit is de derde en laatste maal dat Jezus zijn lijden voorspelt. En evenals bij de twee vorige keren reageren de leerlingen met onbegrip. Hoe word ik nu toegankelijk voor dat moeilijke lijdenswoord? Om het zover te kunnen laten komen, moet ik met Jezus op dezelfde plaats willen zijn, en wel achter hem aan op weg naar Jeruzalem. Op deze weg neemt Jezus de 12 opnieuw terzijde, zoals ik nu in de situatie van het gebed door hem apart genomen word, en zoals hij mij eveneens in situaties van lijden en vervolging als het ware terzijde neemt om mij in te wijden in de wijsheid van het kruis. Deze inwijding is een kwestie van genade.
En daarom vraag ik daar nu om, als een bijzondere genade, dat ik een innerlijke kennis van Jezus mag krijgen, zodat ik door hem te kennen tot een beter verstaan kom van mezelf en van het lijden en de zin ervan. De overweging. Driemaal scheepsrecht. Alle goede dingen in drieën. Dit is de derde maal dat Jezus zijn lijden voorzegt. Zoals hij 3 dagen onder de doden is geweest en de derde dag zou verrijzen, zodat hij echt helemaal dood is geweest en niet schijndood. Jezus heeft zijn dood 3 maal voorzegd, zodat we er gewoon niet omheen kunnen. Zodat het als een feit is gestaafd. 3 maal is ook het onbegrip van de leerlingen. Het antwoord op de voorzegging is onbegrip. De eerste maal was het Petrus, regelrecht verzet. Dat verhoede God hier, zoiets zal hij nooit overkomen. De tweede maal, ze begrepen niet waar hij het over had. Ze konden dat geen plaats geven. En de derde maal zijn er 3 uitdrukkingen voor, omdat onbegrip van de leerlingen het niet kunnen plaatsen van het lijden van de meester uit te drukken. Niet begrijpen, woorden die omsluierd bleven, ze konden het niet vatten. Want met dat onbegrip moet de mensheid leven. Met zo'n onbegrepen meester in het mens zijn, moeten wij leven. Ze zijn elkaar tegengesteld, de voorzegging van lijden en dood en de manier waarop Jezus zich aan de menigte presenteert. In die tijd verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed. En wat deed hij dan? Ja, het ene wonder na het andere. Een duivel die stom was tot spreken brengen. En ze raken daarover maar niet uitgesproken en uitgedacht. Iedereen verbaasde zich over alles wat Jezus deed. Ze hebben er een mond vol van. Heb je dat gehoord? Jezus van Nazareth, hij is onder ons. Het is zoiets wat de mensen tegenwoordig eigenlijk ook van het mens zijn doet genieten. Vooral de jeugd. De jeugd heeft de toekomst. En dat daarmee niet in overeenstemming te brengen is, niet binnen het bewustzijn samen te brengen. Het ouder worden, in gebreken blijven, dat het lichaam aftakelt. Zoals de prediker in de eerste lezing het zo suggestief beschrijft, dat je opziet tegen iedere helling, dat je tanden uitvallen, dat je vereenzaamt, dat je opziet tegen het gesprek omdat je niet goed meer hoort. Het wordt allemaal doffer, het geluid van de molen wordt doffer, het stemgeluid van de vogels klinkt ijler, alsof degene die zingen verstommen. En toch moeten die 2 in het bewustzijn samen worden gebracht, zegt de prediker. En daarin bestaat zijn wijsheid dat je over alles rekenschap zult moeten geven aan God. God zal u over dat alles rekenschap vragen. Ze zijn dus samen te brengen, niet in zichzelf, maar in degene die wijs is vanuit de wijsheid van God. En zo zijn de wonderen Jezus en de lijdende Jezus, zo zijn de ontplooiing van het mens zijn en de ontplooiing van de genade alleen samen te brengen met de neergang of met de zonde, wat daarvan het gevolg is, lijden. Ze zijn alleen samen te brengen in het bewustzijn van Jezus. Jezus zelf, zoals hij daar voor zijn leerlingen staat. Hij brengt het moeilijke onderwerp in hun midden en dat gaat er niet in, maar ze hoeven eigenlijk alleen maar naar Jezus te kijken. Toen zij het beleefden, zich herinneren hoe hij zijn leven voorspelt en toen ze het bij hem dan ook meemaakten, moesten zij daarom ook aan woorden herinnerd als: herinnert u hoe hij tijdens zijn leven nog heeft gezegd, de mensenzoon moet veel lijden. Dus dat is dan ook datgene wat wij hier vieren in de Eucharistie. Doet dit tot gedachtenis aan mij. Zoals hij daar te midden van zijn leerlingen staat en het meest wonderlijke, het aangename zouden we kunnen zeggen, het goddelijke en het meest onaangename, lijden en dood,
uitgeleverd zijn aan de mensen, het uitgeleverd zijn aan elkaar, geen weg weten, dat je dat kunt verwerken vanuit zijn bewustzijn. Kijk nu eens hoe sereen Jezus daarbij blijft. Hoe alles kan worden opgenomen, alles wat u kwelt, waarin u ooit bent uitgeleverd en overgeleverd, hoe dit alles kan worden opgenomen in hem die zich aan u heeft overgeleverd. Zo mag je er zijn, want je mag er zijn van hem. Je bent zijn lichaam. Zijn geest is in je hart uitgestort. En dat is een geest van onuitputtelijk goddelijk geduld die in uw hart is uitgestort. Het is voor het gebed niet goed veel gedachten te hebben. Hoe dieper het contact, met des te minder gedachten en met de des te minder woorden kunnen we toe. Want, zegt Ignatius, niet door veel te weten verzadigt en voldoet men de ziel, maar door de dingen innerlijk te voelen en te smaken. Van de meditatiegedachten mag men alles overslaan. Als men maar niet de gesprekjes aan het einde overslaat. Want in het persoonlijke gebedscontact geven Jezus en de Vader hun leven, hun liefde. Dan naar onze Vader bidden en daarin kunnen we samen met de Zoon onze geest aan de Vader teruggeven.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Onlangs was er de 25e verjaardag van de aanslagen van 11 september. We hebben daar in de parochies ook aandacht aan besteed. Op die dag hebben wij voor vrede gebeden, voor de slachtoffers gebeden, hebben we dat bijzondere gebeuren, die iedereen op een of andere manier heeft getekend, herdacht en ook, zoals het christenen betaamt, gebeden. Bij de herdenkingen van die 25 jaar, 11 september, moest ik denken aan een bijzonder verhaal. De eerste officieel geregistreerde dode van die verschrikkelijke dag was een Rooms-Katholieke priester. Vader Michael Judge, een Franciscaan en almoezenier van de brandweer van New York. Hij was 68 jaar. En toen hij hoorde wat er gebeurd was, ging hij niet weg van het gevaar, maar er naartoe. Want zijn brandweermannen waren daar. In de hal van de North Tower hielp hij gewonden en stervenden. Hij bad met hen, hij gaf hun de sacramenten en bleef bij hen. Volgens de bronnen was hij op het moment dat hij werd getroffen door vallend puin, bezig met het toedienen van de laatste sacramenten aan een gewonde brandweerman. Kort daarop droegen 5 brandweermannen zijn lichaam uit de rampzone. Zijn lichaam werd als eerste geborgen, geïdentificeerd en door de lijkschouwer geregistreerd en kreeg daarom het nummer 0001. Zowel de stad New York als het Amerikaanse congres hebben hem zo beschreven: het eerste slachtoffer. Ik ben altijd al getroffen geweest door een foto van dat moment. Brandweerlieden dragen eerbiedig het lichaam van hun priester. We noemden die foto een moderne Pieta. En dat is niet toevallig. Een Pieta toont Maria die het dode lichaam van Jezus in haar armen houdt. Het is het beeld van liefde die blijft, ook wanneer alles verloren lijkt. En op die foto van vader Michael gebeurt iets wonderlijks. De man die altijd zijn brandweerlieden droeg in gebed, wordt nu door hen gedragen. Bij die foto moest ik denken aan de woorden van Jezus uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 15, vers 13. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin, dat hij zijn leven voor hen geeft. Dat is geen mooie theorie, dat is het hart van het christelijk geloof. Jezus heeft het niet alleen gezegd, hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis, uit liefde voor u en voor mij. Niet omdat hij de dood zocht, maar omdat hij ons niet in de steek wilde laten. En daarin lijkt vader Michael op Christus. Hij ging niet naar Ground Zero omdat hij held wilde spelen. Hij ging omdat daar mensen waren die hem nodig hadden. Hij wilde zeggen: ik blijf bij jullie, ook nu, ook hier. En dat is zeker ook een sterke en eenvoudige samenvatting voor ons christenen: bij de ander blijven. Bij iemand die ziek is, bij iemand die eenzaam is, bij iemand die rouwt, bij een kind dat het moeilijk heeft, bij een mens die gevallen is, bij iemand die misschien door niemand meer wordt bezocht. Wij kunnen de wereld niet allemaal redden. Maar wij kunnen wel iemand nabij zijn. En Jezus vraagt dat aan elk van ons. Voor wie mag jij er zijn? Wie heeft jouw liefde, jouw gebed, jouw tijd, jouw bemoediging nodig? De liefde van Christus is geen liefde van woorden alleen. Het is de liefde die de handen uit de mouwen steekt. Liefde die blijft. Liefde die draagt. Vader Michael droeg zijn mensen naar Christus toe en uiteindelijk werd hij door zijn mensen gedragen. Moge de Heer ons de genade geven dat wij ook zulke christenen worden. Mensen die niet eerst vragen, wat heb ik eraan, maar wie kan ik vandaag helpen? Wie kan ik dragen? Want, zegt Jezus, de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. En wie zo leeft, die lijkt op Christus zelf.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, vol van genade. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus, alle bisschoppen en de parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de, Zoon,
1: en de Heilige, Geest.
2: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis. Misschien bent u elders of onderweg. Ook dank voor het meebidden. Het mooie gebed van het Rozenhoedje.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Welkom beste luisteraars in deze vierde uitzending van Aanvaard door God. Daan van Schalkwijk, welkom.
2: Dankjewel Anton.
1: We hebben gesproken over verschillende onderwerpen die zeg maar een issue of een probleem kunnen zijn, die we als een probleem kunnen ervaren in ons leven. Juist natuurlijk met betrekking tot onze geestelijke gezondheid. We hebben gekeken naar rondvliegende gedachten en hokjesdenken. We hebben gekeken naar angsten, falen en druk die we kunnen ervaren.
2: Ja.
1: En dan komen we nu bij de laatste uitzending van het eerste blokje.
2: Ja, zo is het.
1: Wat gaan we doen?
2: Ja, er is nog een groot issue wat eigenlijk altijd in de katholieke leer wel duidelijk is geworden dat het een probleem is voor ons geestelijk leven. En dat is eigenlijk ons ego, ons ik. En we kunnen, zeg maar, het egoïst zijn is nooit heel erg populair geweest in de katholieke
1: leer. Niet iets wat wordt gepromoot, ook niet zelfs een...
2: Ook niet een heel klein beetje. Maar... Ja, ik denk dus dat het goed is dat we daar wat aandacht aan besteden. Want op zich, het is katholieke denken is ook niet zo zoals bij de boeddhisten bijvoorbeeld, waarin ze het hebben dat het ego gewoon helemaal weg moet.
1: Hmm.
2: He, dus wij mogen er als persoon, als ons ik, mag er ook wel zijn.
1: Ons ik doet ertoe.
2: Ons ik doet ertoe, maar wel op de juiste manier. En dat is... Ja, een uitdaging. En daarom lijkt me goed om daarbij stil te staan. Want het kan wel... natuurlijk kan er ook een probleem zijn. Hè? Dus als wij... er is natuurlijk iets wat we noemen de hoogmoed. Dat is zeg maar het hele tijd bezig zijn met jezelf. Of denken dat je jezelf helemaal de beste bent enzovoort. En dus ook dat anderen er niet toe doen. Of dat je geen hulp nodig hebt. Of dat soort dingen. Er kan een neiging zijn om vanuit ons eigen imago, van ons eigen... succes proberen alles onder controle te houden de hele tijd. Dat kan een probleem zijn. Ik denk in onze tijd, wat ik veel zie, Anton, en ik weet niet of je daar dat herkent, maar het hele thema van identiteit. Hè, van wie ben ik nou eigenlijk?
1: Ja.
2: En mensen hebben heel erg de neiging, ook op de universiteit, maar ook daarbuiten denk ik, om allerlei soorten identiteiten te ontwerpen. Dus het kan een identiteit van, nou, ik hoor bij deze groep. Ik ben een interessant iemand. Ik ben een succesvol iemand. Ik ben mijn beroep, bijvoorbeeld. Dat kan ook.
1: Ja.
2: Het kan ook zelfs zijn, ik ben iemand met een bepaalde stature in de kerk. En dat kan ook zelfs. Ik ben onaantastbaar, ik ben aantrekkelijk.
1: Ja, jij zegt het.
2: zo wat ik niet bedoeld, maar in ieder geval.
1: Maar ik snap je punt, ja. Dus identiteit. Ja, je vraagt of ik dat herken, toch?
2: Ja.
1: Nou ja, het is wel denk ik een hele stap geweest om te beseffen dat ik mijzelf mag kennen als een... geliefd en gekend kind van God, door God gemaakt.
2: Ja.
1: En dat als een soort van aanvliegpunt te kiezen, maar ook te ontvangen, dat geloof te ontvangen. Voor al het andere wat daarna komt, als het gaat om identiteit en de vraag wie ben ik.
2: Ja.
1: En dat heeft wel lang een tijd geduurd.
2: Ja. Nee, dat is ook wel een weg, hè? Dus om jezelf zeg maar ten diepste te leren kennen. Ja. Maar dat is uiteindelijk wel wat we zijn natuurlijk ten diepste, kinderen van God. Zolang we er eigenlijk daar nog niet zijn, denk ik dat ons ego altijd een probleem blijft, in zekere zin.
1: Ja.
2: Want als we dus kind van God zijn, dan kunnen we ook van daaruit kunnen we allerlei andere dingen zijn natuurlijk. Kunnen we ook lid zijn van een vereniging of horen bij een bepaalde familie of groep of wat het ook mag zijn. Zeg maar in die identiteit van kinderen van God passen veel andere aspecten van onze identiteit. Maar die zijn dan altijd wel gericht op dat diepere, zeg maar. En dat wat we daadwerkelijk zijn. En dat integreert ook alles. Dat geeft ons een eenheid. En dat is denk ik ook een oplossing. Maar het is geen eenvoudige oplossing. Zal ik dat nog een beetje vanuit de filosofie proberen te benaderen? Of,
1: ja, graag. Nou, het veronderstelt natuurlijk geloof in God.
2: Ja.
1: Maar... Dus dat bedoel jij met te zeggen, het is geen makkelijke oplossing? Of?
2: Nou, maar kijk, zelfs als je kan natuurlijk op verschillende manieren geloven. Er zijn mensen die wel gelovig zijn, maar ja, vanuit verschillende motieven. Eentje kan zijn, het geeft me rust bijvoorbeeld. Heb ik wel eens iemand gehoord die zegt van, ik zit in de kerk en dat geeft me rust.
1: Hmm.
2: Nou, dat is helemaal prima natuurlijk, dat iemand dat ervaart. Maar... van zeg maar een stap van daar van het geloof is iets wat waardevol is voor mij naar besef van nee, wacht even, dit gaat echt over wie ik ten diepste ben, namelijk ik ben God houdt echt van mij als zijn kind. Dat niet alleen zeg maar in je hoofd weten, maar ook ten diepste ervaren, ja, dat is best wel dat gaat niet zo van de een op de andere dag, zoals je net ook zei. Dat is best wel een weg die mensen kunnen afleggen.
1: Oké, en hoe kan de filosofie ons hierbij helpen om daar ook een ander perspectief op te hebben?
2: Ja, ik denk dat het weer een soort van bewustwordings iets kan zijn. Maar wat Polo wel, dus de filosoof die ik bestudeer, wel heel scherp zegt, is... Kijk, we hebben vooral in deze tijd heel erg wat hij noemt de pretentie van onszelf. Dat wil zeggen, we hebben een bepaald idee van dit... Ik denk dat ik dit ben. Dus bijvoorbeeld het idee van... Nou, wat belangrijk voor mij is... is een bepaald gevoel van... tot wie ik me voel aangetrokken, bijvoorbeeld. Of ik heb een idee... dat ik ben... een docent. Of ik ben een schrijver. Of ik ben een radiopresentator. Ik zeg maar wat.
1: Mm-hmm. Ja, zou kunnen.
2: Zou kunnen. Hè? Niet dat er iets mis mee is, maar... als dat idee... als we het idee hebben van dat idee wat ik heb van mezelf, dat is het dus.
1: Hmm.
2: Dan is het alsof we onszelf aan het maken zijn. Hè, dat is een soort van het maakbaarheid. We hadden vorige keer over de moderne tijd. Waarin de succes en het resultaat van de dingen die we doen heel belangrijk is. Nou, daar zit ook dat element in van maakbaarheid.
1: Hmm.
2: En dat kan zover gaan dat we zeg maar proberen onszelf te maken.
1: Hmm.
2: Door dus een idee van wat wij hebben over onszelf eigenlijk te maken tot het alles.
1: Hmm.
2: Nou, dat is een neiging, en je zou kunnen zeggen een bekoring, die we dus heel erg makkelijk, die we veel om ons heen zien, die we misschien ook wel in onszelf herkennen. En ik denk dat Polo daar zeg maar heel scherp de vinger op legt. Van, dit is dus vanuit een idee van onszelf maken we eigenlijk het alles. Is dat een beetje helder?
1: Ja, is dat een soort natuurlijke neiging? Of je noemt dat bekoring, maar...
2: Nou,
1: om
2: het
1: te
2: is
1: denken
2: een...
1: van, dit is wat ik doe, dus dan dat ben ik.
2: Het ligt een beetje aan wat je bedoelt op met het woord natuurlijk. Ik denk dat het, je zou het tussen aanhalingstekens natuurlijk kunnen noemen... in onze gevallen staat. We gaan volgende keer ook wat verder, het volgende blokje wat verder in over op de erfzonde. Ik denk dat het iets is dat komt uit onze gebroken natuur.
1: Hmm.
2: En dus niet uit de natuur zoals wij bedoeld zijn. Maar wel de natuur zoals we waar we ons nu in vinden in onze gebroken staat, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus in die zin is het ook niet iets om jezelf heel erg voor de kop te slaan. Van, wat ben ik stom dat dat gebeurt. Nee, ja, dat is natuurlijk... Ja, zeg maar, niks menselijks is ons vreemd, zeggen ze ook wel.
1: Ja.
2: En dat refereert ook naar die gebroken menselijkheid die we hebben. Dus die menselijkheid die we hebben in deze staat van erfzonde... waar we niet per se wat aan kunnen doen, maar het is wel een neiging die we in ons dragen en waar we dus ook voor op onze quivief mogen zijn.
1: Ja, daar mogen we van bewust worden. Mogen het ons gaan beginnen te beseffen dat mechanisme aan de hand is.
2: Ja. En dan misschien is het ook wel aardig om te zeggen van we hebben al iets gezegd over hoe je daar zeg maar verder in kan komen. Maar ik dacht, kunnen we misschien een citaat uit de Bijbel erbij halen wat hier toe doet.
1: Ja, graag.
2: En er is een zin in het evangelie van Johannes... waar Johannes de Doper zegt, hij moet groter worden en ik kleiner.
1: Hmm.
2: En dat gaat denk ik heel erg over deze dynamiek. Hè? Dus dat het ik van ons, het is niet per se dat het weg moet. Hè? Zoals we zeiden, dat is wat bij de boeddhisten vaak gezegd wordt.
1: Ja.
2: Maar het is wel, het is ook niet, dus het is geen zelfvernietiging, maar het is wel, hij moet groter worden, ik moet kleiner. En ik zet mezelf ten dienste van iets groters. Dat is ook wat Johannes de Doper heel erg deed. Hij had natuurlijk een heel ascetisch leven. Hij leefde in de woestijn enzovoort. Maar toen Jezus kwam, toen zei hij, kijk, dat is het Lam van God.
1: Hmm.
2: En heel veel van zijn leerlingen gingen dus ook Jezus volgen. Ja. En dat is, zij stelden zich ten dienste van iets hogers. En als zodanig mocht hij er ook zijn. En prees Jezus hem ook.
1: Ja.
2: Dus dat hij, ja, er is niemand geboren uit vrouwen die groter is dan Johannes de Doper.
1: Ja, klopt.
2: Dus Jezus zei ook, Johannes mag er zijn. Maar hij mag er zijn in zijn functie als vooruitwijzen naar het heil. En zo hebben wij eigenlijk allemaal onze eigen roeping. Dat kan, ja, dat is heel, heel persoonlijk, wat natuurlijk God van ons persoonlijk vraagt. Maar dat is altijd wel een je ten dienste stellen van. De roeping is altijd een roeping tot dienstbaarheid. Dienstbaarheid van iets groters, dienstbaarheid van ten opzichte van God. Is dat een beetje zinvol?
1: Dan krijgt je leven ook betekenis, namelijk in dat doel.
2: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk iets wat voor heel veel dingen goed is. Hè? Ook bijvoorbeeld als je in de put voelt. Denk van ja, ik kan niet meer helemaal. Hè? Sommige mensen zeggen, ik voel alsof ik me niet bij in het leven kan komen. Een soort van een beetje depressief, een beetje down. Als je merkt van, hey, er is hier leven, namelijk het leven van God. En dat kan mij, dat kan me richting geven, dat kan me eruit helpen. Ik besef dat het soms heel erg moeilijk is. Hè? En ik zeg niet dat het een kwestie is van even bidden of je even dit realiseren dat je dan uit je depressie bent of zo. Dat wil ik niet zeggen. Want het kan soms veel ingewikkelder zijn dan dat. Mm-hmm. Maar wel zeker is het zo dat ook mensen zelf, ik heb mensen gehoord die in hun depressie bijvoorbeeld hier wel betekenis uit haalden. Hè? Van oké, ik kan ook dit wat me nu overkomt

0: is uithaalde. Van, oké, ik kan ook dit, wat me nu overkomt, kan ik een richting geven. En kan ik ook richten op onze lieve Heer. Ik kan het kruis dragen met Christus. Ik kan ook mijn zwakheden, ook de dingen die ik moeilijk vind, kan ik ten dienste stellen van iets hogers. En dat geeft het toch allemaal een nieuw perspectief. Dat wel behulpzaam kan zijn.
1: Goh, ja, mooi. Ja, het lijden van Christus is ook niet zonder betekenis. Hij deed dat om een reden. Jezus heeft het voor ons geleden uit liefde.
0: Ja.
1: En als we Jezus willen navolgen, dan kunnen we ook ons eigen lijden aan hem opofferen.
0: Ja, en dat is dat is soms makkelijk gezegd, maar natuurlijk niet altijd even makkelijk gedaan.
1: Ja, als je daar middenin zit, ja, dat is dan ook een iets wat in je hoofd je kan weten van zus en zo. Betekenis, maar als je middenin een depressie zit,
0: ja,
1: dan voelt dat anders.
0: Dan voelt dat zeker anders, ja.
1: Ja.
0: Maar toch is het dan mooi om ook de woorden van Jezus te horen van God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik denk, je zou kunnen zeggen, Jezus zat ook in een depressie. Want hij zag het allemaal niet meer. Dat is een groot mysterie. Hoe kan hij nou zo van God zijn en tegelijkertijd God niet zien? Ja. Ik bedoel, ik heb daar niet per se het antwoord op. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met de gewondheid van zijn menselijke natuur. Onze mensheid, als die gewond is, dan kan zeg maar dat goddelijke er niet altijd even helder in doorschijnen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet alsnog ons wel daar naartoe kunnen keren. En dat is natuurlijk wat Jezus dan ook deed. En uiteindelijk ook wat tot verlossing heeft geleid.
1: En wat zegt de filosofie hierover?
0: Nou, ik denk dat, goed, filosofie gaat niet zo ver als de theologie. En dus de verlossing enzovoort. Ik denk dat het stukje filosofie kan helpen bij de diagnostiek.
1: Ja.
0: Van, ik zie van, ik klamp me vast aan iets wat ik zelf denk dat ik ben. Of aan een bepaald ideaal. Of de manier waarop ik zou willen dat de wereld is. Of nou ja, er kunnen verschillende dingen zijn, ideeën die ik heb waar ik me aan vastklamp. En ja, het punt is om te herkennen en bewust te worden van, nou, dat is het dus niet. Er is iets meer. En goed, misschien om af te sluiten, dacht ik, is er nog een praktisch iets wat we zouden kunnen doen. Niet dat dit alles gaat verhelpen, maar het is wel misschien een oefening die helpt. En dat is eigenlijk, het gaat er dus om dat ik wat we hebben, dat nogmaals niet slecht, maar ten dienste te stellen is van iets hogers. En dat kan dus door kleine acten van dienstbaarheid. Hè? Dus bijvoorbeeld dat we iets doen voor andere mensen. Dat we even klaarstaan voor anderen, een luisterend oor hebben. Of gewoon iets liefs doen, iets leuks doen voor iemand anders.
1: Complimentje geven,
0: dat zou je kunnen. En ook een andere is dankbaar zijn. Hè? Dus dat het besef dat dus niet alles van onszelf komt. Dat we ook heel veel dingen gekregen hebben. En zo kan ons ik komen eigenlijk in die dynamiek van geven en ontvangen. Is eigenlijk eerst ontvangen dan geven.
1: Mm.
0: Ontvangen heel veel dingen van God. Daar zijn we dankbaar voor. En we geven ook dingen terug aan God, maar ook aan andere mensen. En op het moment dat ons ik kan binnengaan in die dynamiek van ontvangen en geven. Dat is nog wel iets waar de filosofie eigenlijk meer over zegt. Maar dat is eigenlijk waar we naartoe willen, denk ik. En dat is ook heel goed voor onze zowel mentale als geestelijke gezondheid, zou ik zeggen.
1: Weer hele praktische handvatten. Dankjewel, Daan, voor deze uitzending.

Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Elke zaterdag in de kerk is traditiegetrouw in gedachtenis voor Maria op zaterdag. De kerk viert vandaag ook de gedachtenis van de heilige martelaren Cosmas en Damianus. Hun namen zijn zelfs zo belangrijk dat ze traditioneel worden genoemd in de Romeinse kanon, het eerste eucharistisch gebed. Om 9:30 verbinden wij u rechtstreeks met het heiligdom van onze lieve vrouw, Sterren der Zee in Maastricht, voor de heilige eucharistie ter ere van de heilige maagd Maria. Bidden we samen het gebed van voorbereiding tot de heilige eucharistie. Maria, moeder van liefde en barmhartigheid, ik arme en onwaardige zondaar, neem van ganse harte tot u mijn toevlucht en doe een beroep op uw liefde, zoals gij eens uw beminde zoon hebt bijgestaan toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mij zondaar genadig bij en alle priesters die op deze morgen hier en in heel de heilige kerk de eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp om voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid één offer aan te bieden dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u allen een rustig moment van gebed en een diep devotie toe.

O Maria, sterre der zee, zie mij hier neergeknield voor uw genade troonwal. Ontelbare minnaren van uw moederhart, de grootste gunsten door u hebben ontvangen. Maar u voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergeving verkrijgt. O liefste moeder, ik kom thans tot u met het grootste vertrouwen. De vele wonderen die er op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoete hoop dat gij, moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren. Ja, ik smeek en bid u, o zoetste moeder, o genaderijke ster der zee. Laat me van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God. Gij wilt me helpen, omdat gij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, goedertierste maagd, dat het nooit gehoord is dat iemand die vertrouwvol tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is. Zou ik dan de eerste ongelukkige zijn die ge onverhoord van u laat heen gaan? Nee, goede moeder, op deze heilige plaats zult ge door uw alvermogende voorspraak mijn hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Onze lieve vrouw, sterre der zee.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Goedemorgen, beste mensen. Hartelijk welkom. Leden van de broederschap, u in de kerk en ook u allen verbonden met ons via Radio Maria. Vandaag op deze zaterdag, zoals altijd, eren we Maria hier op deze plek met de lieve naam genoemd Sterren der Zee. Wij gedenken ook twee heiligen uit het allereerste begin van die kerk uit de tweede, derde eeuw, de heilige Cosmas en Damianus. Het waren twee geneesheren die de mensen belangeloos hielpen zonder kosten te vragen. Zij werden gearresteerd tijdens de christenvervolging en in 303 onthoofd. Bloedgetuigen zijn het geweest van Jezus. Wij eren hen ook als de patroon van alle die in de medische sector werkzaam zijn. En misschien ook wel van de vrijwilligers, want zij deden vrijwillig en zonder kosten te vragen belangeloos hun goede werk voor hun medemens en voor hun medechristenen. Laten wij deze Eucharistie beginnen met God en elkaar te vragen om ontferming voor al ons tekort. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Zo smeek, Heilige Maria, altijd maagd, alle heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Heer in zijn liefdevolle barmhartigheid zich over ons ontfermen, ons van onze zonden bevrijden en ons leiden naar eeuwig leven. Amen.
2: Heer, ontferm u.

en bidden wij. Heer, laat onze viering van de heilige martelaren, Cosmas en Damianus, bijdragen tot uw heerlijkheid. Want in uw onuitsprekelijke voorzienigheid hebt ge hun de eeuwige heerlijkheid en ons uw bijstand geschonken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft tot de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lezing uit het boek Prediker. Jongeman, wees opgewekt in uw jeugd. Laat uw hart vrolijk zijn in uw jonge jaren. Laat u leiden door wat uw hart verlangt en door alles wat uw ogen zien. Maar bedenk wel dat God u over dat alles rekenschap zal vragen. Weer uit uw hart de bitterheid en houd u het lijden van het lijf. Want de jeugd en de morgenstond zijn vluchtig. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan gij zeggen zult, ze bevallen mij niet. Voordat de zon verduistert en ook het licht en de maan en de sterren. Voordat de wolken terugkomen na de regen. Voordat de huisbewaarders beven en de sterke mannen ineenkrimpen. En de maalsters haar werk niet meer doen, omdat hun aantal te klein is geworden. En over haar, die door tralies uitzien, de duisternis daalt, voordat de deuren aan de straat dichtgaan en het geluid van de molen doffer wordt en de stem van de vogel ijler klinkt en diegenen die zingen verstommen. Voordat men tegen iedere helling opziet en angstig is op straat, dan bloeit de amandelboom, is de sprinkhaan verzadigd en barst de kappervrucht open, terwijl de mens verstrekt naar zijn eeuwig tehuis en de klagers al rondgaan op straat, voordat het zilveren koord wordt losgemaakt en de gouden emmer gebroken en de kruik bij de bron wordt verbrijzeld, de katrol gebroken de put invalt en het stof naar de aarde teruggaat, waar het vandaan is gekomen, en de levensgeest weerkeert naar God die hem heeft gegeven. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, en alles is ijdelheid. Zo spreekt de Heer.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij Christus.

In die tijd verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed. En hij zei tot zijn leerlingen: "Hebt een open oor voor wat ik u zeg. De mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen van de mensen." Ofschoon zij die woorden niet begrepen, ze bleven voor hen omsluierd, zodat ze het niet konden vatten, schrokken zij ervoor terug hem hierover te ondervragen. Zo spreekt de Heer.

Geniet van het leven zolang is de kind. Zo zingt de populaire Limburgse troubadour Chef Diederik. Dat liedje kon wel zijn weggelopen uit de boek Prediker, waar we uit gelezen hebben zojuist. Jonge man, zo begint hij, geniet van het leven. Maar niet alleen dat, bedenk ook dat het eindig is, dat het op meer aankomt in het leven dan alleen maar genieten. Maak er wat van, maak er wat goeds van, in de ogen van God en van je medemensen. Want je leven zal zijn straks wat je ervan gemaakt hebt. Het komt er dus op aan, die gave, al het goede dat je kreeg, om dat goed te gebruiken. Natuurlijk mag je genieten, maar niet alleen dat. Ook Jezus maakte het beste van zijn leven iets goeds. Iedereen verbaasde zich over wat hij deed en wat hij zei. Zo vertelde Lucas zojuist in de eerste zin van het evangelie. In dorpen en steden en paleizen deed het goede nieuws van zijn woorden en zijn daden, van genezing, van vergeving en liefde, het deed overal de ronde. Maar het stuitte ook op weerstand. Want zijn woorden klagen ook het geweten van mensen aan. Zij roepen weerstand op. En Jezus voelt dat. Hij voelt dat hij het zwaar zal krijgen. Er zijn mensen die hem afwijzen, die zich door hem bedreigd voelen. In hun macht misschien. En zijn leerlingen, och, ze schrikken er eigenlijk voor terug om hem daar vragen over te stellen. Ze koesteren zich voorlopig, maar liever in zijn succes. Jezus waarschuwt hen vandaag. En pas later, nadat het allemaal gebeurd is, na zijn lijden en kruisdood, gaan ze het pas begrijpen. Dat in Jezus geloven, hem volgen, dat het ook wat van je kan vragen. Een offer van je kan vragen. Liefhebben, eerlijk zijn, barmhartig zijn, ja, dat kan je iets kosten. Zoals het ook Jezus zijn leven kostte. Mogen wij geloof en trouw hebben als het evangelie ook dat van ons vraagt. Zoals de twee heiligen die we vandaag gedenken, Cosmas en Damianus, hem trouw bleven tot in de dood. En zoals ook Maria bij hem kon blijven tot onder het kruis. Amen.

0: Laten wij bidden. Bidden wij voor allen die belast zijn met de herderlijke zorg in de kerk. Dat zij de mensen in hun nood nabij mogen zijn. Dat zij allen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, tegemoet treden met de liefde die Jezus eigen was. Laat ons bidden. Laten wij bidden voor allen die gebukt gaan onder de druk van het leven. Voor allen die het leven als een last ervaren. Dat ze zich mogen toevertrouwen aan de goede herder Jezus Christus. Die aan hun leven houvast en steun wil geven. Laat ons bidden. Laten wij bidden voor allen die zoeken naar de zin en de betekenis van hun leven. Dat zij zich tijd nemen voor stilte en bezinning, opdat zij de stem van de Heer mogen verstaan, die hen naartoe brengt om de zegeningen in het leven te tellen. Laat ons bidden. Laten wij bidden voor de wereld waarin wij leven, voor alle slachtoffers van liefdeloosheid, egoïsme en haat. Dat er een einde mag komen aan alle geweld en dat we elkaar tot steun zijn. Laat ons bidden. Laten wij bidden voor deze parochie. Dat ons geloof verdiept mag worden. Onze liefde versterkt en onze hoop vermeerderd. En dat wij ons met alles wat ons bezighoudt durven toe te vertrouwen aan Jezus, de goede herder. Laat ons bidden. Wij bidden dat de Heer zijn liefde mag schenken aan onze zieken en dat hij kracht mag schenken aan hen die zieken bijstaan. Dat hij het eeuwige leven mag schenken aan al onze overledenen. Laat ons bidden.
1: En bij dat gebed voor de overledene noemen we vandaag de naam van mevrouw Gele, die dadelijk hier vanuit deze kerk haar uitvaart heeft. En ook aan, denken we aan Ria Kams van Min van de burgemeester Keulenstraat van Sint-Pieter, die dinsdag haar uitvaart zal hebben. En aan alle die ze achterlaten en die hen zullen missen. Goede God, luister in uw goedheid naar onze gebeden. Schenk ons wat goed voor ons is. Op voorspraak van de Cosmas en Damianus. En door Christus onze Heer. Amen.

Bid, zusters en broeders, dat mijne nu gaven aanvaard mag worden door God, ons aller Vader. Heer, bij de herdenking van de kostbare dood van uw heiligen Cosmas en Damianus, bieden wij u dit offer aan waarin alle martelaarschap zijn oorsprong vindt. Het offer van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaren Cosmas en Damianus hebben Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Hun bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in menselijke zwakheid tot ontplooiing. En maak gij onze broosheid sterk om van u te getuigen. Door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde. Zolang er woorden zijn en wij zingen u toe vol vreugde.

Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron en uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest aan u uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden. Lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker in zijn handen, sprak de dankzegging en reikte hem zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en altijd durend verbond tussen God en de mens. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor allen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken.

bekondigen wij het mysterie van ons geloof, Heer Jezus. En zo gedenken wij, Vader, zoals Hij het zelf gewild heeft, het leven, de dood en de verrijzenis van uw Zoon, en we bieden u wat Hij ons gaf, dit brood dat leven geeft, deze beker van ons heil. Bedanken u omdat we sinds die dag voor uw aanschijn mogen staan en u dit offer bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en bloed van uw eerstgeboren Zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar mogen toegroeien steeds meer door de kracht van uw Heilige Geest. Denk aan uw kerk over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Cornelis en alle die gij tot uw dienst geroepen hebt. Gedenk ook al onze broeders en zusters die we in ons gebed bij u willen aanbevelen. Gedenk aan die door de dood zijn gegaan in de hoop op de verrijzenis. Alle die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen nu leven in het vriendelijke licht van uw gelaat. Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen ook wij, met de Maagd Maria, moeder van uw Zoon, de apostelen, de martelaren, Cosmas en Damianus en al die anderen die op deze aarde leefden, in uw welbehagen, delen in uw eeuwige leven. Dan zal de lofzang die we hier nu hebben aangeheven in dankbaar gedenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we nu samen met de woorden die Jezus ons heeft nagelaten. Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Ja, van alle kwaad verlos ons, Heer, en geef vrede in onze dagen, in onze wereld. Dat we met de steun van uw barmhartigheid vrij mogen blijven van alles wat zonde is, veilig tegen alle angst en onrust, hoopvol, uitziend naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de Heerlijkheid. Heer Jezus, ik heb aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, vervul dan uw belofte en geef ook ons hier vrede in uw naam. Maak ons alle één, Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Geef ook elkaar een gebaar van vrede.

Gelukkig wie genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie hier hoe de Heer bij ons wil zijn. Zie het Lam Gods dat wegdraagt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het heilig lichaam en bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven. Amen.

de gelovigen de heilige communie ontvangen, bidden wij samen het gebed voor een geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laten wij bidden. Heer, je hebt ons hier met brood uit de hemel gevoed en met uw woord. Je hebt ons in Christus tot één lichaam gemaakt. Geef dat we nooit van zijn liefde gescheiden worden, maar naar het voorbeeld van uw heilige martelaren, Cosmas en Damianus, moedig de beproevingen doorstaan die het leven ook ons brengt. Met liefde tot Hem die ons het eerst heeft lief gehad, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Op verzoek van pastoor Jan Vries en de broederschap zal aanstaande dinsdag om 19:30 hier in de parochiezaal, bereikbaar via de achterkant van de kerk, zal Mathieu Jeukens een lezing houden over Sint Franciscus. Dit in het kader van het Franciscusjaar.

0: Van het Franciscusjaar, waarin de 800ste sterfdag van de heilige wordt herdacht. Aan de orde komen, wie was Sint Franciscus? Wat was zijn rol en betekenis? Achtergronden en het treden in zijn voetsporen. De inleider, voorheen pastoor in Maastricht-Oost en nu nog pastor in de Lourdeskerk, staat garant voor een boeiende lezing. U bent alle welkom. Laat dat ook weten aan vrienden en bekenden. Voor koffie wordt gezorgd en ik kan u garanderen dat het een zeer inspirerende lezing zal zijn. Aanstaande dinsdag om 19:30.
1: De Heer zal bij u zijn. En de zegen van onze goede God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komen over u allen en blijven vandaag en altijd met u. Fijne dag, goede zondag, ga heen in vrede.

0: Beste luisteraars, u was live verbonden met de basiliek van Ons Lieve Vrouw, Sterren der Zee, in Maastricht voor de viering van de Heilige Eucharistie. Celebrant was emeritus pastoor Frans de La Haye. Ik wens u vanaf deze kant een heel fijne en rustige dag toe. En alvast een gezegende zondag voor morgen. En vrede met u.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: En op 26 september is de keuze gevallen op de heilige Gideon. Ja, inderdaad, rechter. Dan zijn we bij het Oud Testament, het Bijbelboek Rechters of Richteren, hoofdstuk 6 tot 8. Gideon woonde in Ophrah en behoorde tot de stam Manasse en was de zoon van Joas. In die tijd had het gebied waar hij woonde te lijden onder de invallen van het buurvolk, de Midjanieten. Op een dag is Gideon bezig tarwe uit te kloppen. Hij heeft zich verborgen in een perskuip uit angst voor de Midjanieten. Daar wordt hij opgezocht door een engel met de woorden: "De Heer is met je, dappere held." Waarop Gideon antwoordt: "Als de Heer met ons is, waarom overkomen ons dan al die rampen? Waar blijft God met de wonderen waarover onze voorouders vertellen?" De engel antwoordde dat hij juist gekomen is om met Gideon op te roepen tot de strijd tegen de vijand. Gideon antwoordt: "Hoe kan dat? Ik ben de jongste van de hele familie en mijn familie is de armste van heel Israël." Hij krijgt hetzelfde antwoord als Mozes destijds: "Ik zal met je zijn." Daarop brengt Gideon een offer. Vervolgens vervangt hij het Baal-altaar door het altaar van de Heer. Als de Midjanieten en hun bondgenoten tegen Israël optrekken, richt Gideon zich tot de Heer: "Als u meent wat u zegt en mij hebt uitgekozen Israël van de Midjanieten te bevrijden, wilt u dat dan met een teken bevestigen? Ik leg hier een geitenvacht neer. Laat alleen die vacht nat worden van dauw en de grond eromheen droog blijven." Dat gebeurt inderdaad. Hij vraagt nog om een tweede teken: "Laat nu de vacht als enige droog blijven en de rest nat zijn van dauw." En ook dat gebeurt. Dan maakt Gideon zich klaar voor de strijd. Maar de Heer zegt dat het leger veel te groot is. Als het de overwinning zal binnenhalen, zal het zich kunnen beroemen op eigen kracht, terwijl het duidelijk moet zijn dat de Heer er de hand in heeft. Dan volgt de beroemde scène waarin het leger uitgedund wordt. De Heer zegt: "Deel aan uw mannen het volgende mee. Ieder die bang of angstig is, mag naar huis terugkeren." En 22.000 mannen trekken zich terug. Er blijven er nog 10.000 over. Daarop zegt de Heer tot Gideon: "Nog is het leger te talrijk. Laat de mannen naar het water gaan. Daar zal ik ze voor u schiften. Je moet de mannen die het water als honden opslurpen scheiden van degenen die bij het drinken op hun knieën gaan zitten. Er zijn er 300 die met de hand aan de mond het water opslurpen. Alle anderen zijn bij het drinken op hun knieën gaan zitten." Dan zegt de Heer tot Gideon: "Met de 300 man die het water hebben opgeslurpt zal ik je bevrijden en de Midjanieten aan je overleveren." Dan volgt het verhaal van de overwinning. Midden in de nacht mobiliseert Gideon zijn mannen. Hij verdeelt ze in 3 groepen van 100. Aan iedere soldaat geeft hij een bazuin en een lege kruik met een toorts erin. Ze sluipen naar het vijandelijke kamp en beginnen op hun bazuinen te blazen en de kruiken stuk te slaan onder het roepen van de kreet: "Te wapen, voor de Heer en Gideon." Verder doen ze niets. In het kamp breekt paniek uit. In iedere nachtelijke schim ziet men een vijand. Zo moorden de vijandelijke soldaten elkaar uit. Wat overblijft, vlucht de bergen in. Zo verloste de Heer door de hand van Gideon Israël van de plaag der Midjanieten. Gideon was 40 jaar rechter over Israël. Na zijn dood werd hij begraven in Ophrah. De schrijver van de brief aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament geeft een opsomming van mensen uit de traditie die een toonbeeld waren van geloof. Over Gideon schrijft hij: "De tijd ontbreekt me om te verhalen over Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David en Samuel en de profeten. Door het geloof hebben zij koninkrijken omvergeworpen, gerechtigheid uitgeoefend, de vervulling van beloften afgedwongen. Hun zwakheid werd kracht. Ze werden machtig in de oorlog en dreven vijandelijke legers op de vlucht. Sinds de 12e eeuw geldt het wonder van het vlies dat droog bleef, terwijl alles eromheen nat was van dauw, als een voorafbeelding van Maria's maagdelijkheid. In het oude Martyrologium, het martelarenboek, stond hij met Joshua op 1 september. Het recent in het Vaticaan uitgegeven Martyrologium heeft hem verplaatst naar 26 september. Heilige rechter Gideon, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 26e zondag door het jaar in het jaar A is de lezing genomen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, vers 28 tot en met 32. Ik lees het u voor. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van die twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: de laatste. En toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt ge hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Tot zover. U weet, we zitten in het evangelie van Matteüs. Het openbaar leven van Jezus is het grootste gedeelte, dat is het middenstuk. Dat is hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Het wordt voorafgegaan door twee hoofdstukken over de kindertijd van Jezus. En het wordt besloten met drie hoofdstukken: lijden, dood en opstanding van Jezus. En in het openbaar leven van Jezus, daar zitten we nu ook nog in, verweeft Matteüs 5 grote toespraken. Hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, de bergrede. Hoofdstuk 10, de zendingsrede. Hoofdstuk 13, de gelijkenissen over het koningschap. Hoofdstuk 18, de gemeenterede. En 24 en 25, dat zijn de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus, als we zitten in hoofdstuk 21, zitten we dus na de gemeenterede en nog voor de rede over de gelijkenissen. En het is goed om daar even bij stil te staan. Want vorige week lazen we nog in het 20e hoofdstuk van Matteüs. Daar hoorden we hoe Jezus onderweg was naar Jeruzalem en wat je moest doen om het eeuwig leven te bereiken. We hoorden over de rijke jongeling die er toch maar liever niet aan begon. En intussen zijn we vandaag overgesprongen naar halverwege het 21e hoofdstuk van Matteüs. En dan is het goed te beseffen dat er in het verhaal van Matteüs intussen iets heel belangrijks is gebeurd, wat we dus blijkbaar overslaan in de reeks van zondagslezingen. Want aan het begin van het 21e hoofdstuk, van ons hoofdstuk dus, is Jezus door zijn leerlingen Jeruzalem binnengehaald en begroet als een koning, u weet wel, op dat ezeltje, en toegezongen: Hosanna, zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat vieren we op Palmzondag. Vandaar dat we het nu niet meer lezen, want dat hebben we al een keer gelezen. Alleen voor de voortgang van het verhaal is het toch wel behoorlijk belangrijk. En waarom is dit zo beslissend? Daarvoor moeten we terug naar de verwachtingen die leefden in het Joodse volk ten tijde van Jezus. Zo'n 500 jaar eerder had de profeet Jesaja aangekondigd dat er ooit een tijd zou aanbreken waarin God zelf zou optrekken naar Jeruzalem. Dat zegt Jesaja in hoofdstuk 40 vers 9 en 10 en in hoofdstuk 52 vers 7. Dat is de blijde boodschap, dat God zelf zal optrekken naar Jeruzalem om daar zijn koningschap op zich te nemen. En in die verwachting leefde het volk: ooit zal er een Messias komen die naar Jeruzalem zal optrekken om daar Gods koningschap op zich te nemen. Niet voor niets leerde Jezus zijn leerlingen tot God bidden: uw koningschap komen. Dat stond in Matteüs hoofdstuk 6 vers 10. En God zou naar Jeruzalem komen als koning in de persoon van de hem toegewijde gezalfde. Dat is het Nederlandse woord voor Christus. En dat is weer het Griekse woord voor Messias. Dus God zou naar Jeruzalem komen om daar zijn koningschap te vestigen in de persoon van zijn gezalfde, zijn Christus, zijn Messias. En die gezalfde zou herkenbaar zijn aan het feit dat hij blinden deed zien, doven deed horen, lammen deed lopen, vertrapte van hart zou oprichten. Dat staat in Jesaja 61. Ook daar wordt het genoemd: blijde boodschap, evangelie. Nou, waren dat nou niet precies de daden die Jezus tot nu toe had verricht? Hij had blinden doen zien. Ja, vlak voor zijn intocht in Jeruzalem had hij nog 2 blinden genezen. Hij had lammen doen lopen en vertrapte weer opgericht. Hij moest wel de Messias zijn. Stel je voor dat hij dan degene was over wie Jesaja destijds had gesproken. En dat dus over hem gaat worden verteld dat hij de persoon is namens wie, of dat hij de persoon is die God heeft gestuurd om zijn koningschap voorgoed in Jeruzalem te vestigen. En toen Jezus begon op te trekken naar Jeruzalem, groeide de verwachting dat de tijden van Jesaja's profetie zouden aanbreken. De Messiaanse tijd, waarin eindelijk God zijn koningschap zou vestigen en vanuit Jeruzalem zou heersen over deze wereld. In Jezus stonden deze dingen te gebeuren. Je zou eigenlijk het hele evangelie moeten lezen met een opklimmende verwachting, een steeds warmer wordende verwachting. Want het is inderdaad zo, het gaat inderdaad zo gebeuren. Het is precies, hij doet zo precies zoals Jesaja. Het zal toch niet waar zijn dat de tijden van Jesaja, het zal toch niet waar zijn dat nu eindelijk Gods koningschap gevestigd gaat worden in Jeruzalem. Nou, met die koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waar we dus in het begin van dit hoofdstuk over hadden gehoord, heeft de geschiedenis van Jezus dus zijn doel bereikt. De profetie van Jesaja is in vervulling gegaan. Het koningschap van God in Jeruzalem gevestigd. In de personen van Jezus Messias heeft God voorgoed zijn koningschap gevestigd in Jeruzalem. En vervolgens had Jezus ook nog de tempel schoongeveegd, de handelaren eruit gemept en er weer een gebedshuis van gemaakt. En dat was intussen ook al gebeurd. Eind goed, al goed. Het is zover. Jesaja is uitgekomen. Maar tot onze verbazing is daarmee het evangelie nog niet beëindigd. Nee, want toen daagden de hoogpriesters en de oudsten op met de vraag: welke bevoegdheid hebt u om dit alles te doen? Ja, van hun uit gezien een logische vraag. Wij, die de samenhang van het verhaal kennen, zouden namens Jezus kunnen antwoorden dat ja, hij is de lang verwachte Messias, degene die door de profeet is aangekondigd, die namens God het koningschap van God in Jeruzalem zou vestigen. Kijk dan, dat zie je toch zelf ook wel? Maar de hoge priesters en de oudsten wensten dat niet te zien. En op dat moment begint het verhaal van vandaag. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. En wat zei hij tot de hoge priesters en de oudsten van het volk? Hij vertelt een verhaaltje, een gelijkenis. En je voelt je op je klompen aan. Die gelijkenis slaat op de situatie die hij op dat moment beleeft. Blijkbaar aan het eind, want dan gaat hij ineens zeggen, jullie, u. Ineens verwijst hij dan naar de toepassing van het verhaaltje. En dus het verhaaltje gaat over een vader met 2 zonen. We mogen dus uit op onze klompen kunnen we aanvoelen. Die 2 zonen, dat zijn 2 type gelovigen. Namelijk de oudste zoon, dat is degene die van het begin af aan bij God hoorde, het Joodse volk. En de jongste zoon, dat is degene die er veel later is bijgekomen. Net als met die werkers van de wijngaard, weet u wel. De eerste, die hebben de hitte van de dag gedragen. Die werken de hele dag in dienst van God. En de laatste hebben maar een uurtje gewerkt. Dat zijn degenen die er veel later bijgekomen zijn. De zondaars, de niet-joden. Dat is nu weer het geval. Hetzelfde opdeling van het verhaal. Dus we lezen het verhaal. En het vraagt eigenlijk heel weinig commentaar. Maar zo nu en dan een enkele opmerking. In vers 28. Wat dunkt u? Een mens had 2 kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij: kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. Ja, u weet, ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven. Dat levert soms een beetje bespottelijk Nederlands op, maar het stelt mij wel in staat om te proeven hoe Matthäus zijn woorden kiest en weegt. Want waar in de gewone vertaling wordt gezegd dat hij 2 zonen had en dat hij zegt: mijn zoon, ga vandaag in de wijngaard werken, blijkt dat het woord zoon in het Grieks er niet staat. Er staat niet zoon, maar er staat kind. Wat dunkt u? Een mens had 2 kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij: kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. En ik denk niet, met moderne ogen zou je kunnen denken van, ja, dan zijn tenminste de vrouwen meegerekend. Maar ik denk eigenlijk niet dat de bezorgdheid van Matthäus was. Dat was in die tijd voorkomen, je sprak nou eenmaal in de mannelijke vorm, ook als je het over vrouwen had. Dat was het punt niet. Nee, ik denk dat van Jezus consequent gezegd wordt dat hij is de zoon van de Vader. Als u dat in Matthäus wilt terugvinden, hoofdstuk 3, vers 17, weet u wel, daar wordt Jezus gedoopt en dan komt er een stem uit de hemel: deze is mijn welbeminde zoon. En dan staat er zoon. En dat nog eens bij de verheerlijking op de berg Tabor: deze is mijn welbeminde zoon. Maar vandaag staat er dus niet zoon, maar kind. En ik heb het gevoel of Jezus of Lucas, dus, want die legt Jezus de woorden in de mond, elke associatie wil vermijden dat het verhaaltje van vandaag zou gaan over zoiets als hoe Jezus de zoon is van de vader. Het gaat over een vader met twee kinderen. Nee, Jezus is de zoon. Maar nu gaat het over twee kinderen. En dus in onderscheid met Jezus, het gaat over twee typen gelovigen, of twee volkeren om zo te zeggen. En dan nog een kleinigheid. Als die vader het eerste kind aanspreekt, zegt hij in de Nederlandse vertaling, mijn zoon ga. Had dus eigenlijk moeten staan, mijn kind ga. Maar, nog een keertje, in het Grieks staat er kortweg, kind ga. Dus zonder het bijzittelijk naamwoord, zonder het bijzittelijk voornaamwoord, mijn. Ik lees u nog een keer mijn vertaling voor. Niet omdat die zo geweldig is, maar omdat er dichter bij het Grieks is gebleven. Wat dunkt u? Een mens had twee kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij, kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. En dan in vers 29, hij antwoordend sprak, ik heer, en hij ging niet. Grappige manier, ik heer, dat betekent ik wel, dat doe ik wel eventjes, hier ben ik. Alleen, nu doet zich een behoorlijk probleem voor, en we luisteren eerst even naar wat muziek, en dan ga ik u het probleem uitleggen waar we tegenop lopen. Wat is het probleem? Het probleem is dat de overgeleverde teksten in de verschillende handschriften van de Griekse oude handschriften, het probleem is dat die handschriften met elkaar behoorlijk verschillen. En dat het nou uitgerekend de meest gezaghebbende handschriften zijn, die handschriften waar je op de meeste andere plekken het meeste geloof aan hecht, zo zal het oorspronkelijk door Matthäus zijn opgeschreven, want u weet ja, het is van hand tot hand overgegaan en de teksten zijn telkens opnieuw overgeschreven. En bij het overschrijven komen er natuurlijk ook vergissingen in het spel en dat is, daar heb je allerlei geleerden voor om dat uit te zoeken en die leveren dan uiteindelijk de tekst waarvan ze denken. Zo moet het geklonken hebben na veel onderzoek, zo moet het geschreven zijn. Nu hebben we hier een probleem. Er zijn twee tekstenfamilies, om zo te zeggen. En de meest gezaghebbende tekstenfamilie, die geeft een andere versie van dit verhaal. Maar die zeggen, de vader spreekt tot de oudste zoon, of tot de eerste zoon, niet oudste, tot de eerste zoon, ga naar mijn wijngaard. En die zegt nee, maar hij doet het wel. En tot de tweede zoon, die zegt ja, en hij doet het niet. Precies andersom dus. Dan wat er nu bij ons staat. Want bij ons staat er, hij gaat naar de eerste toe en die zegt ja, maar die doet het niet. En hij gaat naar de tweede toe en die zegt nee, maar die doet het wel. Dus de meest gezaghebbende handschriften draaien die volgorde om. En toch heeft onze kerk ervoor gekozen om dan maar de minder gezaghebbende handschriften te volgen. En waarom? Omdat dat veel logischer is. Want de toepassing zal straks zijn dat de oudste zoon, de eerste zoon, dat is dus het Joodse volk, dat belooft wel om Gods wil te doen, maar als puntje bij paaltje komt, is het zo niet. En Jezus gaat dat ook straks toepassen op de hoge priesters en de oudste, en dan gaat hij zeggen, ja, jullie waren wel het eerste geroepen, maar je doet het niet. En de zondaars en de ontuchtige vrouwen, dat is dus die tweede kind van de vader, die hebben aanvankelijk nee gezegd, want ze waren tollenaars en ze waren ontuchtige vrouwen. En als je dat bent, dan zeg je nee tegen de wil van God. Maar ja, toen ze van de prediking van Johannes de Doper hadden gehoord, deden ze het wel. En dus die hebben dus aanvankelijk nee gezegd, maar later zeiden ze ja, door na de prediking van Johannes zich te bekeren en wel te doen wat God wou. Dat is

te bekeren en wel te doen wat God wou. Dat is alvast de toepassing van het verhaal. Dus het verhaaltje moet dus zo worden gelezen, althans, daar gaan we toch met z'n allen van uit. De vader zegt tegen het eerste kind, ga in mijn wijngaard werken. En met dat eerste kind wordt dan het Joodse volk bedoeld, of de hoge priester en de oudste van het Joodse volk. Ga in mijn wijngaard werken, doe wat ik graag zie dat je doet. Die zegt ja, maar hij doet nee. En dan het tweede kind, die zegt eerst nee, maar doet ja. Hij zegt nee, doordat hij als tollenaar of ontuchtige vrouw dingen doet die helemaal niet passen in de wet van God en in de bedoelingen van God. Dan krijg je dan ook spijt van als Johannes de Doper heeft gepreekt en daarna doen ze wel wat God wil. Dus hij zegt aanvankelijk nee, maar daarna ja. En daarom volgt dus ook onze vertaling die wordt voorgelezen in de kerk, volgt niet de meest gezaghebbende handschriften, omdat men ervan uitgaat dat op dit punt de meest gezaghebbende handschriften toch dat daar een fout is ingeslopen bij het overschrijfproces. En men zegt dus in vers 29, hij antwoordend sprak, die eerste die wordt gevraagd om naar de wijngaard te gaan, ik heer, ik wel heer, en hij ging niet. En in vers 30, toegaande tot de andere, sprak hij hetzelfde. Hij antwoordend zei, ik wil niet. Later veranderde hij van gedachten en ging. Wie van die twee, vraagt Jezus dan aan zijn omstanders, wie van die twee, vers 31, deed de wil van de Vader? Zij zeggen, de laatste. Zegt hun Jezus, voorwaar ik zeg jullie, dat de tollenaars en pornovrouwen eerder dan jullie gaan naar het koningschap van God. Ineens verandert de toon. Het verhaaltje is uit. Het gaat over het eerste kind dat zegt ja, maar doet nee. Het tweede kind dat zegt nee, maar doet ja. En dan vraagt Jezus aan zijn omstanders, nou, en wie heeft nou de wil van de Vader eigenlijk gedaan? En dan zeggen ze, ja, die laatste. En dan zegt Jezus, voorwaar, ik zeg jullie. Ineens verandert het verhaaltje van de derde persoon naar de tweede persoon. Nu spreekt hij ze rechtstreeks aan. En nu blijkt dat hij inderdaad met die eerste kind bedoelde hij de fariseeën, of de hoge priesters en de oudsten. En met dat tweede kind de tollenaars en de pornovrouwen. Ik vertaal dat woord zo, omdat er in het Grieks ook iets porno, dat komt ook uit het Grieks en dat betekent letterlijk verkeerd. Omdat het er in het Grieks ook zo staat, en wij precies begrijpen wat er dan bedoeld wordt, ik vertaal dus toch maar pornovrouwen. Ontuchtige vrouwen is natuurlijk een voortreffelijke vertaling en iets kalmer om in de kerk voor te lezen. Maar de bedoeling is dat dat tweede kind dat zegt nee, en daarmee bedoelde Jezus dus, ze waren tollenaar, en dan heb je dus belasting in dienst van de Romeinen, en je vraagt te veel, en je dreigt met interventie van de Romeinse soldaten als de mensen protesteren, en je steekt behoorlijk wat zelf in je zak. Nou, dat zijn dus mensen die op die manier niet doen wat God vraagt, en dat geldt al helemaal voor pornovrouwen, maar die gaan wel eerder dan jullie het koningschap van God binnen. Jullie waren weliswaar de eerstgevraagden, maar je hebt nee gezegd. En toen kwamen die kwamen het laatste aan de beurt, maar die zeiden ja. En die zullen dus eerder naar de wijngaard en naar het koningschap van God gaan dan jullie. Ik ga een heel kleinigheid toevoegen. De Nederlandse vertaling geeft, gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Maar het staat dan niet in het Grieks. Dan had er een ander voorzetsel moeten staan. Daar staan naar het koningschap van God. En eigenlijk vind ik dat veel meer om over na te denken. Wie zijn er al onderweg naar het koningschap van God? Wie zijn bezig om het koningschap van God naderbij te brengen of het koningschap van God te naderen? Dat zijn die bekeerde tollenaars en pornovrouwen. En jullie moeten nog helemaal aan die weg beginnen, want je bent er helemaal niet eens aan begonnen. Je zei wel ja, maar je begon er niet aan. Hoe belangrijk is het toch om die woorden van Matthäus, eerder dan het rijk Gods binnen. Het staat er echt niet. Er staat naar. Dan ben je onderweg naar. Er zit wel degelijk een richting in. Die zijn onderweg naar het koningschap van God. En jullie zijn er nog niet eens aan begonnen.

0: Want, zegt Jezus in vers 32, want Johannes kwam tot jullie op de weg van gerechtigheid en jullie hebben hem niet geloofsvertrouwd. De tollenaars en de pornovrouwen hebben hem geloofsvertrouwd. Jullie, dat ziende, zijn later niet van gedachten veranderd door hem te geloofsvertrouwen. Ja, ik gebruik dat gekke woord geloofsvertrouwen, omdat je hebt hem geen geloof geschonken. Bij ons in het Nederlands is geloof schenken, kan ook betekenen, nou ja, kijk, je moet wel geloven dat God bestaat, want waar komt anders de wereld vandaan? Alsof God een soort aanvulling is in je redenering en anders zou je niet weten hoe je het moet verklaren. Niet dat het iets aan mijn leven verandert, hè, want nou, of God nou wel of niet bestaat. Oh, geloof jij in God? Oh, nou, dat is ook goed. Nee, geloven in betekent in het evangelie je toevertrouwen aan en dus op weg gaan met als basis in je leven dat God het uiteindelijke bedoeling is. Ik vertaal even in normaal Nederlands. Als God staat voor de naastenliefde en je gelooft in de naastenliefde, dan ga je het doen. Dan ga je je toevertrouwen aan de naastenliefde. En dan trouw je met de naastenliefde. En daar ben je dan trouw aan. Dat is vertrouwen. Vertrouwen op of vertrouwen in hebben. En dus daarom gebruik ik maar steeds het gekke woord geloofsvertrouwen. Dan hoor je nog dat er stond, of dat wij meestal zeggen, dat je gelooft in Johannes of aan Johannes de prediking van Johannes de Doper. Maar geloof schenken aan betekent, dan ga je ook doen wat hij je voorhoudt. Met alle onzekerheid van dien, want hij kan wel zeggen dat dat beter is, maar dat moet je altijd nog maar afwachten. Dat is geloofsvertrouwen. Op for better and worse, met al de onzekerheid van dien, je toevertrouwen aan datgene wat je van God hoort. Dat het het beste is om je naaste te beminnen. Ja, maak het een beetje. Nou, precies dat. En dan trouw je dus met de idee, nee, ik trouw met mijn naaste beminnen. En daar wil ik trouw aan blijven. En dat gaat mijn daden en mijn handelen blijvend veranderen. Dat is wat Jezus zegt. Johannes kwam tot jullie op de weg van gerechtigheid. Daar gaat het om, gerechtigheid, zoals God zou willen dat de wereld in elkaar zat en dat de mensen zich zouden gedragen. En jullie hebben hem niet geloofsvertrouwd. Je bent die weg van gerechtigheid niet opgegaan. Je hebt er helemaal niets mee te maken willen hebben. De tollenaars en de pornovrouwen, die hebben hem geloofsvertrouwd. Want die zijn alsnog, nadat ze in hadden gezien dat het fout was wat ze deden, die zijn de weg gegaan van de gerechtigheid, de dingen God, die God graag wil. En jullie, dat ziende, zijn later niet van gedachten veranderd door hem alsnog te geloofsvertrouwen. Terwijl je ziet dat mensen er beter van worden en dat mensen die aanvankelijk de verkeerde kant op gingen, de goede kant zijn opgegaan, op zich al heel verheugend, stel je toch voor allerlei mensen die aanslagen plegen, die zien in dat het fout is om aanslagen te plegen door de prediking van mensen die dat laten zien en die bekeren zich. Dat is toch een veranderde wereld? Nou, dat hebben jullie voor je ogen zien gebeuren, dat mensen zich zo omdraaiden en dat ze van de wereld waar zij leefden een betere wereld begonnen te maken. En nog wilden jullie je daar niet aan toevertrouwen. Juist omdat het zo'n kort verhaaltje is, kunnen we toch proberen tot ons door te laten dringen hoe belangrijk het is wat er nu eigenlijk is gebeurd. Eerst nog maar eventjes dat Jezus vertelt een verhaaltje en dat doet hij om tenslotte het te hebben over de mensen die hij voor zich heeft, de hoge priesters en de oudsten. Hij gaat ineens over op u of op jullie. En dan is het niet langer een onschuldig verhaaltje, maar een les waar zijn toehoorders iets van kunnen leren. Alsof Jezus zegt, toen ik het over die oudste zoon had, of liever gezegd over dat oudste kind, die wel ja zei maar nee deed, toen had ik het eigenlijk over jullie. Je moet trouwens maar durven, hè? Want het gaat over hoge priesters en oudsten. Dat zijn gezaghebbende mensen in het religieuze leven van dan. We hebben het over de bisschoppen en de kardinaal of de kardinalen en de paus. En je moet maar durven om zo tegen ze op te treden. Maar goed, gegeven dat, wat kunnen nou die hoge priesters en oudsten van dat verhaaltje leren? Dat zij als eerste geroepen waren om in Gods wijngaard te werken. Lees, om anderen te laten zien en te laten voelen dat God genade en barmhartigheid, dat die gerechtigheid is. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Toen trad Johannes de Doper op en die preekte, bekeert u. Liever eigenlijk, ga anders denken. Sta niet langer klaar om een ander te veroordelen of om te denken, ja, wij zitten al goed en al die anderen, ja, die zijn onrein. Ga anders denken. Maar u deed het niet. Maar de tollenaars en pornovrouwen, die deden het wel. Zij hoorden dat God liefde is, ook voor hen, ja, juist voor hen. Ze waren er blij mee en werden vervolgens mensen van de liefde. En hoewel u dat allemaal voor uw ogen hebt zien gebeuren, bent u niet anders gaan denken, laat staan anders gaan doen. Daar zit toch een hoop verdriet in. Dat lijden van Jezus is toch veel eerder begonnen dan bij zijn kruisweg, bij zijn arrestatie. Dat lijden begint hier, waarin hij de liefde van de Vader, waarvan hij zelf zo vol is, niet tegenkomt bij deze mensen die van begin af aan bij de goede gelovigen hebben gehoord. En die zullen hem straks dan ook, dat heeft hij al lang van tevoren zien aankomen, want dat lijden is al lang begonnen. Dat hij op nul stuit, terwijl hij over de liefde en de genade en de vergevingsgezindheid preekt. Laten we het verhaal nog één keer helemaal overzien. Een man had twee kinderen. Die man is ongetwijfeld God, die Jezus consequent als vader betitelt. Deze vader heeft een wijngaard. Dat is een bekend beeld voor het land waar Gods volk woont, wijngaard. Ook Jesaja gebruikte het in zijn 5e hoofdstuk. Gods mensen zijn bestemd om vruchten voort te brengen van gerechtigheid, barmhartigheid, naastenliefde, vergeving en dat wordt niet voor niks met een wijngaard vergeleken, want dat maakt het leven tot een feest, tot wijn. Maar zoals ook Jesaja en vele andere profeten al klaagden, van het mooie ideaal kwam niks terecht. Bij Jesaja staat er die mooie woordspeling, betrachten van recht, het werd verkrachten van recht. In Jesaja 5, hoofdstuk 5, vers 7. En Jezus neemt het beeld van die wijngaard van Jesaja en neemt die over. Dat had hij ook al gedaan bij de werkers in de wijngaard in die vorige gelijkenis die we vorige week hebben gehoord. En de vader vraagt aan het oudste kind, ga in mijn wijngaard werken. En de jongen zegt ja, maar hij doet het niet. Dat is letterlijk Jesaja. Het volk dat van ouds Gods zoon is, zegt, of Gods kind, zegt ja tegen God, maar ze doen het niet. Ze doen nee. De oudste kind is Gods volk. En vandaar dat de Nederlandse vertaling terecht de meeste gezaghebbende handschriften niet volgt in de overgeleverde tekst en het verhaaltje heeft omgedraaid. Want de gelijkenis krijgt des te meer betekenis als de eerste, oudste kind in het verhaal ja zegt, maar nee doet. Dat is immers precies het verwijt dat Jezus aan zijn religieuze tijdgenoten maakt. Nou, het jongste kind zei aanvankelijk nee. Zij behoorden dus niet tot Gods mensen. Wellicht zijn ze de heidenen of de zondaars die niets met God te maken willen hebben. In Jezus' uitleg horen we dat hij tollenaars en ontuchtige vrouwen op het oog heeft. In de hoedanigheid van tollenaars en pornovrouwen deden zij niet wat God van hen vroeg. Ze zeiden dus nee. Maar toen ze Johannes hadden gehoord, zijn ze van houding veranderd. Ze gaven gehoor aan zijn prediking en bekeerden zich. En daarmee veranderden zij in mensen die wel gingen doen wat God van hen vroeg. Ze zeiden eerst nee, maar later ja. En maakten dus van de bittere omstandigheden die ze eerst veroorzaakten door niet te doen wat God deed, maakten van de omstandigheden later, door wel te doen wat God deed, wijn. Werkte in de wijngaard. En ze maakte het leven tot een feest. En u, aldus Jezus tot zijn gehoor, hoge priesters en oudsten, en u, die meent ja te zeggen tegen God, u volhardt in uw harteloze houding van zelfheiliging en wijst de vroegere zondaars met de vingers na. U hebt zich niet bekeerd op de prediking van Johannes, omdat u meent dat het allemaal al goed doet. Maar u vergeet dat u de zondaars moet vergeven. Zo wordt God het meeste gediend, want zo is hij zelf ook. Eigenlijk, het verhaal heeft iets weg van Lucas' gelijkenis over de verloren zoon, want ook daar heeft een vader twee zoons. De jongste neemt afscheid van de vader, van God, en leidt een godverlaten leven. Dat lijkt even leuk, maar loopt uit op armoede, hongersnood, onreinheid, eenzaamheid en spijt. Als je niet de weg van God gaat, kan dat alleen maar slecht met je aflopen. De oudste heeft altijd in de buurt van de vader gewerkt, is van het begin af aan de eerste, maar daar heeft hij de zegen niet van geproefd. Hij verwijt de vader dat hij blij is met de terugkeer van zijn jongste zoon en doet niet mee met de feestelijkheden. Ook daar geldt het adagium. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Dat was ook de inleiding op dit verhaal bij Lucas. De eerste zullen de laatste zijn. En dat betekent dus degene die het eerste geroepen zijn, het volk van God. Die zijn de eerste geroepenen, maar die komen als laatste naar het koninkrijk van God. En degene die het laatste geroepen waren, de tollenaars en de zondaars en degene die er buiten stonden, de buitenstaanders, de vreemdelingen, de niet-joden, die waren blij met wat ze kregen van God, met vergeving, genade, barmhartigheid, hebben dat in hun leven ontvangen en weer aan anderen doorgegeven. En die blijken dus de eerste te zijn die het koningschap van God wel waarmaken. En die zijn dus als eerste op weg naar het koningschap van God. Als deze tekst, als die nu plaats had in een retraite, bijvoorbeeld in een retraite van een week, en u zou die tekst voor een dag lang overwegen, dan zou u eventueel biddend, schrijvend, de tijd ervoor kunnen nemen. Want kijk, we zijn natuurlijk elk van beide kinderen van God. Elk van ons zegt ze nu en dan ja en ze nu en dan nee. En dan dat is niet alleen maar in de tijd van Jezus zo geweest. Dat is bij ons ook zo. En laten we niet denken dat wij al goed zitten en degene die fouten maken, dat die fout zitten. Want dan begaan we dezelfde vergissing als de hoge priesters en de oudsten in Jezus dagen, want die dachten dat ook. En dan intussen vergaten ze naar zichzelf te kijken. Dus als we de tekst op onszelf willen toepassen, dan zouden we bij wijze van spreken een schrift kunnen aanleggen met op de linkerpagina: waar zei ik ja, maar deed ik nee? En waar zei ik misschien nee, maar deed ik ja? En eventueel kun je het zelfs uit elkaar halen. Waar zei ik ja en waar zei ik nee? En waar deed ik ja en waar deed ik nee? En is het waar dat dan het leven een feest wordt? Want dat is de suggestie achter dat beeld van de wijngaard, dat een wijngaard levert wijn op. En we weten uit het verhaal van de bruiloft van Cana, maar we weten het uit onze eigen ervaring ook, wijn is veel leuker dan water. Water is om te overleven, water is voor de dorst, maar wijn is om er een feest van te maken. Is het zo dat wanneer we de dingen van God doen, naast de liefde, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, kun je dat inderdaad vergelijken met feestelijke wijn? Tot slot de tekst voor de volgende week. Die is ook uit het hoofdstuk uit het Evangelie van Matteüs en uit hetzelfde hoofdstuk 21, maar dan ietsje verderop, de verzen 33 tot en met 43. Matteüs 21, 33 tot 43.
1: Dit was Woord voor Woord over het Evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Beste luisteraars, van harte een hele goede middag. Fijn dat we elkaar hier weer bij Radio Maria mogen ontmoeten. Ja, ik hoor u dan wel niet, maar u bent niet zichtbaar, maar in de geest zijn we in ieder geval verbonden door het gebed. En dan gaan we samen bidden. En dat is altijd heel erg sterk, dat gebed. En dan ga ik u de bladzijde geven, want we gaan het middaggebed gaan we bidden. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 145. We zitten dan op de zaterdag nog in de eerste week. Bladzijde 145. Dan gaan we naar het Groot Getijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 758. 758. En dan gaan we door met de psalmen en de korte schriftlezing. En dat vindt u op bladzijde, dat is nog zaterdag in de eerste week, bladzijde 874. 874, dus zaterdag in de eerste week. Mogen we ook vandaag weer samen bidden en daar ook onze sterkte weer uithalen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden in hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Het Klein Getijdenboek begint op bladzijde 145 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 758. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. In het grootgetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 874 voor de psalmen. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Toon mij de weg, Heer, die gij beschikt hebt. Dan wijk ik daar nooit van af.
1: Geef mij begrip om uw wet na te leven. Om haar te volgen met heel mijn hart.
0: Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in.
1: Mijn hart zij gericht op wat gij verordent. En niet op ijdel gewin.
0: Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken. Maar laat mijn leven volgens uw weg.
1: Vervul de belofte uw dienaar gegeven. Wat gij uw vereerders hebt toegezegd.
0: Neem van mijn weg de dreigende schande. Want heilzaam is alles wat gij bepaalt.
1: Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen.
0: Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
1: Verheerlijkt de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren.
0: Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte.
1: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En redt hen uit hun ellende.
0: De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen.
1: Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
0: Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, lijdt nimmer gebrek.
1: De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen.
1: Wie is er bij u die het leven lief heeft en dagen van voorspoed verlangt?
0: Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden.
1: Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los.
0: Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd.
1: Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten.
0: Naar vromen die roepen, luistert de Heer. Red hen uit iedere nood.
1: De Heer is nabij voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent.
0: Veel rampen zullen de vromen bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer.
1: De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt.
0: Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft.
1: De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Streef altijd naar vrede en laat die niet los.
1: Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk.

0: Vergeef mij, Heer, ook wat ik niet weet.
1: Bescherm uw knecht tegen hoogmoed.
0: Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u, laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste lief hebben, omwille van u, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur.

0: van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
2: Litanie van de Heilige Maagd Maria. Heer, ontferm u over ons.
3: Christus, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
3: Christus, verhoor ons.
2: God, hemelse Vader.
3: Ontferm u over ons.
2: God, Zoon, verlosser van de wereld.
3: Ontferm u over ons.
2: God, Heilige Geest.
3: Ontferm u over ons.
2: Heilige drievuldigheid, één God.
3: Ontferm u over ons.
2: Heilige Maria.
3: Bid voor ons.
2: Heilige Moeder van God.
3: Bid voor ons.
2: Heilige Maagd der Maagden.
3: Bid voor ons.
2: Moeder van Christus.
3: Bid voor ons.
2: Moeder van de Kerk.
3: Bid voor ons.
2: Moeder van Barmhartigheid.
3: Bid voor ons.
2: Moeder van de Goddelijke Genade.
3: Bid voor ons.
2: Moeder van de Hoop.
3: Bid voor ons.
2: Allerreinste Moeder.
3: Bid voor ons.
2: Zeer kuise Moeder.
3: Bid voor ons.
2: Maagdelijke Moeder.
3: Bid voor ons.
2: Onbevlekte Moeder.
3: Bid voor ons.
2: Beminnelijke Moeder.
3: Bid voor ons.
2: Wonderenswaardige Moeder.
3: Bid voor ons.
2: Moeder van Goede Raad.
3: Bid voor ons.
2: Moeder van de Schepper.
3: Bid voor ons.
2: Moeder van de Zaligmaker.
3: Bid voor ons.
2: Allervoorzichtigste Maagd.
3: Bid voor ons.
2: Eerwaardige Maagd.
3: Bid voor ons.
2: Lofwaardige Maagd.
3: Bid voor ons.
2: Machtige Maagd.
3: Bid voor ons.
2: Goede Tieren Maagd.
3: Bid voor ons.
2: Getrouwe Maagd.
3: Bid voor ons.
2: Spiegel van gerechtigheid.
3: Bid voor ons.
2: Zetel van wijsheid.
3: Bid voor ons.
2: Oorzaak van onze blijdschap.
3: Bid voor ons.
2: Geestelijk vat.
3: Bid voor ons.
2: Eerwaardig vat.
3: Bid voor ons.
2: Heerlijk vat van Gods vrucht.
3: Bid voor ons.
2: Mystieke roos.
3: Bid voor ons.
2: Toren van David.
3: Bid voor ons.
2: Ivoren toren.
3: Bid voor ons.
2: Gouden huis.
3: Bid voor ons.
2: Ark van het verbond.
3: Bid voor ons.
2: Deur van de hemel.
3: Bid voor ons.
2: Morgenster.
3: Bid voor ons.
2: Hel van de zieken.
3: Bid voor ons.
2: Toevlucht van de zondaars.
3: Bid voor ons.
2: Troosteres van de bedroefden.
3: Bid voor ons.
2: Troost van de migranten.
3: Bid voor ons.
2: Hulp van de christenen.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de engelen.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de aartsvaders.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de profeten.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de apostelen.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de martelaren.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de belijders.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de maagden.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de heiligen.
3: Bid voor ons.
2: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
3: Bid voor ons.
2: Koningin ten hemel opgenomen.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de heilige rozenkrans.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van de vrede.
3: Bid voor ons.
2: Koningin van het gezin.
3: Bid voor ons.
2: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
3: Spaar ons, Heer.
2: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
3: Verhoor ons, Heer.
2: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
3: Ontferm u over ons.
2: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maria altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is, door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Loven wij de Heer.
4: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Onlangs was er de 25e verjaardag van de aanslagen van 11 september. We hebben daar in de parochies ook aandacht aan besteed. Op die dag hebben wij voor vrede gebeden, voor de slachtoffers gebeden, hebben we dat bijzondere gebeuren, die iedereen op een of andere manier heeft getekend, herdacht en ook, zoals het christenen betaamt, gebeden. Bij de herdenkingen van die 25 jaar, 11 september, moest ik denken aan een bijzonder verhaal. De eerste officieel geregistreerde dode van die verschrikkelijke dag was een Rooms-Katholieke priester. Vader Michael Judge, een Franciscaan en almoesnier van de brandweer van New York. Hij was 68 jaar en toen hij hoorde wat er gebeurd was, ging hij niet weg van het gevaar, maar er naartoe. Want zijn brandweermannen waren daar. In de hal van de North Tower hielp hij gewonden en stervenden. Hij bad met hen, hij gaf hun de sacramenten en bleef bij hen. Volgens de bronnen was hij op het moment dat hij werd getroffen door vallend puin bezig met het toedienen van de laatste sacramenten aan een gewonde brandweerman. Kort daarop droegen 5 brandweermannen zijn lichaam uit de rampzone. Zijn lichaam werd als eerste geborgen, geïdentificeerd en door de lijkschouwer geregistreerd en kreeg daarom het nummer 0001. Zowel de stad New York als het Amerikaanse congres hebben hem zo beschreven: het eerste slachtoffer. Ik ben altijd al getroffen geweest door een foto van dat moment. Brandweerlieden dragen eerbiedig het lichaam van hun priester. We noemden die foto een moderne pieta. En dat is niet toevallig. Een pieta toont Maria die het dode lichaam van Jezus in haar armen houdt. Het is het beeld van liefde die blijft, ook wanneer alles verloren lijkt. En op die foto van vader Michael gebeurt iets wonderlijks. De man die altijd zijn brandweerlieden droeg in gebed, wordt nu door hen gedragen. Bij die foto moest ik denken aan de woorden van Jezus uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 15, vers 13. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin, dat hij zijn leven voor hen geeft. Dat is geen mooie theorie, dat is het hart van het christelijk geloof. Jezus heeft het niet alleen gezegd, hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis, uit liefde voor u en voor mij. Niet omdat hij de dood zocht, maar omdat hij ons niet in de steek wilde laten. En daarin lijkt vader Michael op Christus. Hij ging niet naar Ground Zero omdat hij held wilde spelen. Hij ging omdat daar mensen waren die hem nodig hadden. Hij wilde zeggen, ik blijf bij jullie, ook nu, ook hier. En dat is zeker ook een sterke en eenvoudige samenvatting voor ons christenen, bij de ander blijven, bij iemand die ziek is, bij iemand die eenzaam is, bij iemand die rouwt, bij een kind dat het moeilijk heeft, bij een mens die gevallen is, bij iemand die misschien door niemand meer wordt bezocht. Wij kunnen de wereld niet allemaal redden, maar wij kunnen wel iemand nabij zijn. En Jezus vraagt dat aan elk van ons. Voor wie mag jij er zijn? Wie heeft jouw liefde, jouw gebed, jouw tijd, jouw bemoediging nodig? De liefde van Christus is geen liefde van woorden alleen. Het is de liefde die de handen uit de mouwen steekt. Liefde die blijft. Liefde die draagt. Vader Michael droeg zijn mensen naar Christus toe en uiteindelijk werd hij door zijn mensen gedragen. Mogen de Heer ons de genade geven dat wij ook zulke christenen worden. Mensen die niet eerst vragen, wat heb ik eraan, maar wie kan ik vandaag helpen? Wie kan ik dragen? Want, zegt Jezus, de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. En wie zo leeft, die lijkt op Christus zelf.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Paus Franciscus. Paus Franciscus spreekt vanaf het begin van zijn pontificaat over het thema van de nieuwe evangelisatie. In een beroemd geworden toespraak, toen nog als kardinaal Bergoglio, net voor het octaaf in 2013, sprak hij al over evangelisatie. Het belangrijkste en meest uitgebreide document dat Paus Franciscus over de nieuwe evangelisatie heeft geschreven is de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium. Hij verwerkt hierin de aanbevelingen van de Algemene Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie van 2012. Paus Franciscus verdiept op zijn eigen wijze de inhoud van de nieuwe evangelisatie. Hij verwijst opnieuw naar het fundament van de nieuwe evangelisatie. Hieronder is dit in 3 punten uitgewerkt. Allereerst de barmhartigheid in de getuigenis van geloof en naastenliefde, dan daarna naar de randen gaan om de ander te ontmoeten. Een derde punt is terugkeren naar de kern, de ontmoeting met God en de ander. Barmhartigheid in het getuigenis van het geloof en naastenliefde. Het gaat bij de nieuwe evangelisatie, volgens Paus Franciscus, om een getuigenis van geloof en naastenliefde, waarbij nieuwe evangelisatie in het hart en in de geest van onze tijdsgenoten het geloofsleven wil wakker maken. De nieuwe evangelisatie kan daarbij niet anders dan de taal van de barmhartigheid gebruiken, eerder nog door daden en houdingen dan door woorden. Niet voor niets heeft Paus Franciscus daarom ook van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 een jaar van barmhartigheid uitgeroepen, om zo alle gelovigen aan te moedigen om meer te leven vanuit de barmhartigheid van Jezus met een barmhartige levenshouding. Naar de randen gaan om de ander te ontmoeten. Een steeds terugkerend thema bij Paus Franciscus als het gaat om nieuwe evangelisatie is de roeping van de kerk meer uit zichzelf te treden en om naar de randen of periferieën te gaan. Zo ontmoeten we de ander en ontmoeten we Christus in de ander. Nieuwe evangelisatie is dan ook een hernieuwde beweging naar wie het geloof en de diepe zin van het leven verloren heeft. Opnieuw is dit een oproep aan alle leden van de kerk, niemand uitgezonderd. Elk christen is geroepen om naar de ander te gaan, om tot een gesprek te komen met hen die niet denken zoals wij, met hen die een ander geloof hebben of die geen geloof hebben. Heel vaak heeft Paus Franciscus dan ook zijn voorkeur uitgesproken voor een kerk die niet bang is om gewond te raken, omdat ze er tenminste op uit is gegaan om te evangeliseren. Hier zijn hartstochtelijke oproep in Evangelii Gaudium. Laten wij erop uitgaan. Laten wij uitgaan om aan allen het leven van Jezus Christus aan te bieden. Ik geef de voorkeur aan een kerk die gekneusd, gewond en vuil is, omdat zij langs de straten is uitgetrokken, boven een kerk die ziek is, omdat zij gesloten is en uit gemakzucht zich dwarsklampt aan eigen zekerheden. Ik wil geen kerk die zich erom bekommert het middelpunt te zijn en uiteindelijk opgesloten raakt in een weerwar van obsessies en procedures. Als iets ons heilig moet verontrusten en ons geweten zorgen moet baren, dan is dat het feit dat zo velen van onze broeders en zusters
zonder de kracht, het licht en de troost van de vriendschap met Jezus Christus leven, zonder een geloofsgemeenschap die hem ontvangt, zonder een horizon van zin en leven. Als dat niet gebeurt, geeft hij aan, dan wordt de kerk ziek. Dan is ze niet meer bezig met haar bestaansreden, namelijk de verkondiging van het evangelie. Derde punt is teruggaan naar de kerk, de ontmoeting met God en de ander. Paus Franciscus plaatst in Evangelii Gaudium de nieuwe evangelisatie in het teken van de vreugde. De vreugde van het evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Daarbij roept Paus Franciscus op om gericht te zijn op het wezenlijke. Het baat niet zich in veel bijkomstige en overbodige zaken te verliezen. Het komt erop aan zich toe te spitsen op de fundamentele werkelijkheid. Dat is de ontmoeting met Christus, met zijn barmhartigheid, met zijn liefde en met het beminnen van de broeders zoals hij ons heeft liefgehad. En aan het begin van Evangelii Gaudium schrijft hij: ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen, of minstens de beslissing te nemen zich door hem te laten ontmoeten, hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Als de kerk terugkeert tot het wezenlijke, ontstaan er volgens Paus Franciscus nieuwe wegen en uitdrukkingsvormen van het evangelie. Telkens wanneer wij trachten naar de bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie terug te krijgen, verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere uitdrukkingsvormen, sprekender tekenen, woorden die vol zijn van een vernieuwde betekenis voor de huidige wereld. In werkelijkheid is iedere authentieke evangeliserende activiteit altijd nieuw. De nieuwe evangelisatie in de 21ste eeuw. De nieuwe evangelisatie, wat is het? Het is evangelisatie die nieuw is in haar vuur, in haar methodes, in haar uitdrukkingswijze. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie zijn al diegenen die in de postchristelijke samenlevingen leven, zowel binnen als buiten Europa. In het bijzonder zijn dat de katholieke gedoopten. Het doel van de nieuwe evangelisatie is om hen weer in aanraking te brengen met het evangelie, met de persoon van Christus. Het gaat om een nieuwe fase in de evangelisatie en niet zozeer om een nieuw programma. Er is nood aan nieuwe manieren van verkondiging en nieuwe verkondigers, mensen die vanuit hun ervaring met de barmhartige liefde van God naar de randen kunnen gaan om het evangelie te verkondigen in woord en daad. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer Jezus, u heeft gezegd, kom allen tot mij. Maar Heer, zovelen kennen u nog niet. Maakt u onze harten bereid om van u te getuigen. Adem uw Heilige Geest uit over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden u onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt u ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft u dat velen, ook in ons land, van u en uw kerk gaan houden en dat ook wij zelf telkens weer ons hart op u richten. Wij vragen u dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van uw kerk en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank u, Heer, voor wat u geeft en zult geven. We geven de vruchten weer aan u terug. Alles is van u, Heer Jezus.
En met de kerk bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma Schangers ga ik in gesprek met Aaltje Hendricks. Ze heeft een boek geschreven, Lachen door een waas van tranen. Het verhaal van een gereformeerd meisje dat leerde dat leven een onmogelijke opgave is en toch niet ophield het te proberen. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Aspect in Soesterberg. Nou, die titel alleen al. Een gereformeerd meisje dat leerde dat leven een onmogelijke opgave was en toch niet ophield te proberen. Daar heb je het hele boek mee verklaard eigenlijk, hè?
1: Ja, daar heb ik ook even goed over na moeten denken. Ik wilde heel graag mensen gelijk meenemen, eigenlijk op de voorzijde van mijn boek al. Dat ze zouden gaan denken, waar gaat dit over? En ja, meer zouden willen weten.
0: Ik begin met een proloog. Mijn vraag is dan, waarom zeg je dit in de proloog? Is dit zo bepalend?
1: Ja, ik ben mijn boek gaan schrijven waarbij ik alle herinneringen van vroeger eigenlijk op chronologische manier ben gaan vertellen. En er gebeurde eigenlijk tijdens het schrijven iets wat ik niet had bedacht, wat mijn opzet niet was. Maar de herinneringen van dat ik heel klein ben, in het begin bij dat ik 3 ben, die wil ik zo dichtbij brengen en dat ik vanzelf in kindertaal ga schrijven. Dus het eerste deel van mijn boek is ook echt heel erg eenvoudig geschreven. Om te zorgen dat mensen wel begrijpen waar het boek echt over gaat, wilde ik een intrigerende proloog neerzetten. Dat mensen wel zouden weten van oké, dit is de kern van dit boek en daar gaat het heen.
0: Kun je het voorlezen?
1: Ja. Aaltje Hendrika, ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is begin 1983 als deze woorden uitgesproken worden door een in het zwart geklede man in een kerk vol van mensen met uitgestreken gezichten. Dit zou een plek moeten zijn van blijdschap en vertrouwen. Maar treurnis en verstikkend ongeloof voeren hier de boventoon, nemen hier de leiding. Er zal ironisch genoeg alles aan worden gedaan om de kloof tussen Vader, Zoon en Geest en dit kind zo groot mogelijk te maken. Zelfbedachte mensen worden, ze worden vermengd met de goede woorden van God. Elk zaadje van vertrouwen dat wil opkomen, zal platgestampt worden. Er zal met dodelijk gif worden gestrooid. Maar vanaf nu is mijn naam verbonden met de Heer van mijn leven. Niemand kan daar ooit nog tussen komen. Ze weten niet half wat ze gedaan hebben. Mijn toekomst is zeker. Ik ben voorbestemd om, ondanks alles, op te komen. Eens zal ik openbloeien in de warmte van de zon. En op een dag zal ik in staat zijn om mijn ouders met al hun fouten en tekortkomingen toe te vertrouwen aan de ongekende goedheid van de Heer.
0: Daar zet je 2 dingen tegenover elkaar. En ik vind het echt, hoor, het raakt me nu eigenlijk pas voor het eerst goed, dat je zegt, nou, die doop, ondanks de hele ambiance, toch is het verbonden worden met God. Zo je in jullie kerk zegt.
1: Ja, wat dus ver uitgaat boven degene die het decorum wat gemaakt was. Er is een tijd geweest waarin ik dacht, wat is die doop van mij waard? Maar nu weet ik dit en dat is prachtig. Dat je zover komt dat daar al gewoon God zijn hand op mij heeft gelegd. En dat niets of niemand daar iets aan kan veranderen.
0: Het is wel een zoektocht geweest.
1: Ja, enorm. Dat ik dit nu kan zeggen, dat er is heel veel overheen gegaan voordat ik zover ben gekomen.
0: Wat zijn daar van die kruispunten geweest? Kun je dat misschien beschrijven? Want je beschrijft in het begin van het boek, dat vond ik het leuker van wat je nu zegt, in kinderlijker taal wat er gebeurde met je. En die taal die wordt steeds rijper. En op een gegeven moment kom je bij momenten terecht dat je denkt, ja, dan is het echt een heel volwassen boek geworden.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar niet zo heel erg over nagedacht wanneer dat gebeurt eigenlijk. Het is wel al heel snel zo. Ik ben als kind een echte denker. En dan begin ik gewoon hele ernstige vragen aan mijn moeder te stellen. En die gaan werkelijk over leven en dood. En misschien gebeurt het daar. Ik heb daar niet zo specifiek op gelet.
0: Ik herinner me momenten dat je inderdaad je moeder vragen stelt. En je moeder die wilde een antwoord geven, maar kan het ook weer niet.
1: Ja, dit stukje illustreert wel waar ik op een gegeven moment terecht kom. Ik zal dat stukje voorlezen. Ik zit al een tijdje met een prangende vraag. Eindelijk ben ik even alleen met mama. Ze geeft de planten water. Nu zie ik mijn kans schoon. Mama, wat gebeurt er met kleine baby's die sterven? Gaan die naar de hel? Mama antwoordt niet gelijk. Ik zie haar twijfelend kijken. Het lijkt alsof ze geen raad weet met mijn vraag. Dat weet ik niet, meisje. Ik kijk mama aan. Weet u dat niet? Staat dat niet in de Bijbel? Nee, dat staat daar niet zo duidelijk. Maar het is wel belangrijk, toch? Baby's hebben nog geen zonde gedaan. Maar ze worden toch wel in zonde geboren? Gaan die lieve kleine baby's dan echt naar de hel? Ik zie de worsteling in mama's ogen. Ze kan het niet over haar lippen krijgen. Heel diep van binnen wil ze het niet geloven, is mijn stille conclusie. Eerlijk gezegd, zulke kleine baby's, ik denk dat de Heere God die niet verloren laat gaan. Ik zucht. Oh, was ik dan maar nooit groot geworden? Was ik maar als kleine baby gestorven? Weer zie ik de schrik in mama's ogen. Dat mag je niet zeggen. Dat weet ik wel. Jezelf doodwensen is een doodzonde. Maar voor mij is het zonde klaar. Wat heb ik er nu aan om 80 te worden en dan naar de hel te gaan? Liever was ik dan als baby bij de Heer Jezus in de hemel gekomen. Maar dat is nu te laat, denk ik er stilletjes achteraan. Ik ben te groot. Mijn zonde is te groot om nog vergeven te worden. Die verschrikkelijk kleine kans op de hemel zou wel niet voor mij zijn weggelegd. Maar meisje, zo mag je niet praten. Je hebt nog tijd van leven. Je hebt genadetijd. Ik zie de pijn in mama's ogen. Ik ben ook verdrietig, want ik weet hoe het zal gaan. Mijn allerliefste mama gaat straks naar de hemel. Ze zal nog een keer omkijken en zien hoe wij allemaal voor eeuwig veroordeeld worden. Ik krijg het niet bij elkaar. Haar liefde voor ons en tegelijk de onneembare kloof die er tussen ons is. De kloof tussen uitverkoren en verworpen zijn.
0: Daar raak je de essentie toch wel aan, maar dat moet je toch als kind. Wat doet het met je als kind?
1: Nou, ik kan het zo vertellen. Ik heb laatst moest ik een lezing geven en bedenken van hoe ga ik vertellen waar mijn boek over gaat. En deze woorden die pakken dat wel. Ik wist het als klein meisje niet, waar ik mijn hand in moest leggen, bij wie ik veilig was, wie mij vol vertrouwen zou los zou laten en vriendelijk zou glimlachen hoe ik mijn weg ging. God in ieder geval niet. Die was namelijk hartstikke boos op mij. Om niks, gewoon omdat ik bestond. Dat was genoeg. Dus ik was er en dat was genoeg. Maar namelijk die theorie over de erfzonde. Ja, dat werd me al zo gauw duidelijk gemaakt. Dat het leven heel ernstig is. Een van de eerste verhalen is ook dat mijn vader mij meeneemt naar de kist van een onbekende vrouw. De condoleance. Dan ben ik 4. En dan praten mijn ouders met elkaar van, ja, ze moet toch de ernst van het leven leren kennen. En dan mag ik mee. En ik ben echt gewoon heel erg opgewonden van, ik ga iets heel bijzonders meemaken. Maar ik weet ook dat ik dat niet kan laten merken, want mijn ouders laten duidelijk merken dat het iets heel ernstigs is. Nou ja, dan beschrijf ik gewoon hoe als klein kindje dan zo aan de hand van je vader meegaat. Ik kan dat nog niet eens in die kist kijken. Mijn vader moet mij een beetje optillen. En dan ben ik gewoon teleurgesteld, want ik ben nog helemaal, ik schrik helemaal niet van die vrouw die daarin ligt. Dit is voor mij gewoon een pop. Ik denk, nou, ik ben gewoon, mijn ouders, zitten ze hier zo'n drukte om te maken? Ja, maar ja, goed, die angst komt later echt wel. En die komt snel genoeg. Ja, dan droom ik daar ook heel vaak van, dat ik naar de hel zou gaan. Ja, ik ben heel erg van, wat heeft het leven? Dat wordt je ook verteld, hè? Het leven is kort en je moet nu zorgen, dat is de genadetijd, dat je tot bekering komt. Tegelijk wordt er niet verteld, krijg ik in ieder geval heel erg het beeld van een God die onbereikbaar is en die, ja, eigenlijk toch wel als een tiran daarboven zit te wezen. Ja, die soort bijna plezier heeft in mensen uiteindelijk voor eeuwig laten branden als dat zo moet zijn. Vooral eigenlijk dat stukje van dat uitverkoren zijn. De kans dat je dan door God wordt uitgekozen als degene die dan straks bij hem mag zijn. En dat is dan pure genade. Zeg maar dat alleen al. Dus eigenlijk van, nou, je mag er blij mee zijn dat ik jou uitkies. Want aan jou ligt het helemaal niet. En de willekeur eigenlijk die daar dan in zit. Dat geeft absoluut geen vertrouwen. Want vertrouwen, geloof is vertrouwen. Nou, mijn vertrouwen, dat is er, was er niet. Nee.
0: Hoe is het toch langzaam binnengeslopen, dat vertrouwen?
1: Ik kon me er eigenlijk gewoon niet bij neerleggen dat God zo zou zijn. Ik ben toen, ik kreeg ook vanuit de kerk en zo duidelijk te horen dat ik bepaalde boeken van kerkelijke leiders, voorgangers en zo, die mogelijk al overleden waren en zo, maar in ieder geval die heel belangrijk waren in die kerk, die moest je lezen bij de Bijbel. En dan moet ik toch eigenlijk ook wel denken aan de katholieke kerk, waar dat ook eigenlijk werd gezegd, ja, het volk snapt het niet. Het moet uitgelegd worden. Daar moet je maar naar luisteren en laat het verder maar. En ik heb gewoon gedacht van, nou, ik ga helemaal niet meer iets van iemand lezen over de Bijbel. Ik ga gewoon de Bijbel zelf lezen en daar kijken of ik God kan vinden. Ik heb toen heel veel aan Romeinen gehad, de brieven van Paulus ook. Ik leer daarin in de Bijbel zo'n andere God kennen, dat het helemaal niet gaat over de regeltjes. Paulus die zegt van dat de fariseeën en de schriftgeleerden druk zijn met regels van raak niet en smaak niet en roer niet aan. En dat die allemaal verderven door het gebruik. Je raakt gewoon het zicht op God kwijt. Of je vindt het zicht op God niet, zo kan ik natuurlijk ook zeggen. Als je alleen daarmee bezig bent.
0: Of wat vond je dan wel in de Bijbel, moet ik vragen?
1: Er staat toch heel duidelijk van dat God liefde is. En wat is dan dat God liefde is? Dat kan nooit zijn die willekeur die mij verteld werd.
0: En die willekeur klinkt als de Allah van de islam. Dat is willekeurig. Als je maar de naam van Allah noemt, kun je doen en laten wat je wil. Ik ga nu een hele gemene kant op. Die willekeur vind je in de Bijbel niet, denk ik.
1: Nee, ja, noem alleen al Johannes 3, vers 16, die elke christen wel kent. Van, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eigen zoon gaf. Hoe kan je dat rijmen met dat die zoon en gegeven wordt en er wordt direct een muurtje omheen geplaatst, want je moet er afblijven. Want je moet eerst in een bepaalde gemoedstoestand zijn of bepaalde dingen hebben meegemaakt voordat je die zoon ook mag aannemen of zo. Of nou, dat is al helemaal verkeerd gezegd in die taal. Hè, voordat Jezus ook jouw redder zou zijn. En op een gegeven moment heb ik toch, ja, ik draai de bandjes. Was toen nog in die tijd. In een cassette recorder. Toch wel weer iemand die dan toch de Bijbel uitlegt. Laten we wel wezen. Van een dominee die dan wel eigenlijk mijn taal sprak. Waarmee ik groot werd gebracht. Die ernstige taal. Die een beetje verheven taal, maar die ondertussen wel ging vertellen dat het eigenlijk onbeschoft van mij zou zijn als ik niet zou vertrouwen op Jezus. Dat hij dan zijn liefde aan ons, aan deze wereld, voor niet zou hebben gegeven. Dat het gewoon, dat ik hem daar pijn mee deed. Ja, en dat trok mij over de streep. Dat ik denk van, oké, ik hoef dus niet naar mezelf te kijken. Ik kijk hier naar wat Jezus voor mij doet. En daar mag ik het gewoon mee doen.
0: Je hebt het ook op catechisatie, dacht ik, naar voren proberen te brengen. En het werd niet altijd, werd nooit geaccepteerd, laat ik het zo maar zeggen. Of werd niet altijd geaccepteerd. Ik zeg het nog een keer voorzichtig.
1: Ja, dat klopt. Het mooie is wel op het moment dat ik dat doe. En dan ben ik, weet het niet. Ik ben ergens in de puberteit 15 of zo. En eigenlijk al vanaf de eerste klas ergens. Of al nog iets eerder, denk ik. Begon ik dus al die vragen te stellen. Die ik ook wel met mijn ouders kon bespreken op zich. Zolang. Er gebeurde ook iets bij mijn ouders. Die veranderden ook. Wel heel langzaam. Maar die begonnen ook vragen te stellen over dat aanbod van genade. Wat een buitenstaander niet wat zal zeggen. Maar als je mijn boek leest, kom je daar wel achter. Dat zeg maar, wat God aan liefde te geven heeft, daar staat geen hekje voor. Dat werd wel gezegd. Maar mijn ouders begonnen ook wel te zien van, wacht even. Daar mag je geen hekje voor zetten, want die liefde van God die is er voor ieder die daarvan hoort. En ik denk zelfs breder dan dat, maar dat evangelie, die goede boodschap, dat God de wereld redt en dus ook jou wil redden, luister daarnaar. En toen ben ik dus eigenlijk ook met support van mijn ouders het gesprek met de ouderlingen aangegaan. En het leuke was dus dat mijn moeder dan zei, kijk, pak dan gewoon de formulieren van enigheid daarbij, die voor onze kerk heel erg belangrijk waren als soort van extra grondslag van hun leer. Toen heb ik gewoon geciteerd uit dat formulier. En ja, dat kon die ouderling echt niet hebben. Die ging zat gelijk op de hoogste kast. Ik was eigenlijk wel trots dat ik het had gedaan. En mijn ouders ook. Ik zat natuurlijk wel hartstikke te shaken daarin op dat stoeltje. Ik ben altijd klein van stuk geweest en ze zullen wel gedacht hebben, moet dat kleine meisje, zit hier een beetje onrust te zaaien. Dat was wel een belangrijk moment.
0: Ja, wat ik merk in het boek, het is jou, je hebt vaak van die vragen die bij jou leven, ook naar je moeder toe, die ook in het zwart gaan bijvoorbeeld. Hè, als je op een gegeven moment een ringetje wilde hebben of andere dingen. Dat, het zijn allemaal van die kleine dingen die dan net even het plezier bij je weg leken te halen.
1: Ja, inderdaad. Het is een heel aangrijpend stukje, zeggen mensen ook wel die het lezen. Dat stukje over het ringetje wat ik krijg bij de tand.

0: sommige mensen ook wel die het lezen, dat stukje over het ringetje wat ik krijg bij de tandarts. Ik wilde altijd al dat ringetje kiezen als ik bij de tandarts was geweest. Maar dat durfde ik nooit tot op een moment ik toch op onbewaakt ogenblik dat ringetje maar gekozen had en verstopt had. En hoe mijn moeder dat dan ziet. En voordat ze het ziet, dan zit ik in het zonnetje. En dan voel ik me zo een prinses daar met dat schitterende ringetje. Van, laten we zeggen, een half gulden. En dat moet ze dan afpakken. En iedere moeder kan snappen wat dat met een klein meisje doet. Het illustreert heel erg hoe pijnlijk het is dat ze aan de ene kant van me houdt en aan de andere kant denkt, ja, maar omdat ik van jou, dit is gewoon echt niet goed, dit is niet wat God wil, dus ik moet het toch van je afpakken, ook al ben je dan nu heel erg verdrietig. En zo mag ik op een gegeven moment ook niet meer in de boom klimmen. Daar zit dan veel meer de reden achter dat ik groter word en zelden zal maar eens iemand onder mijn onderbroek zien. Ja, dat heb je als je meisje een rok aantrekt, dan zal dat kunnen gebeuren.
1: Broeken waren dat dan?
0: Ik mocht nooit een broek aan, een onderbroek, maar verder, het was absoluut verboden. En rokken moesten ook over de knie zijn. En op zondag waren de regels dan nog wat extra, dan moest ik ook kniekousen aan. Maar goed, de argeloosheid van mij als meisje, ik hield zo van in de bomen klimmen. En dan komt er zo'n moeder die zegt van, ja, dat kan niet, want ja, ik begreep daar gewoon werkelijk helemaal niets van. En dat beschrijf ik dan ook in mijn boek, hoe dat gaat. En ja, als klap op de vuurpijl moet ik dan ook het buurmeisje die ik binnengelaten had in de tuin ook wegsturen. Ja, dat doet zoveel pijn. Ik schrijf ook dat ik gewoon nooit zou weten of het een leuk meisje was. Maar met dat ik dit nu zeg, denk ik van ja, er zit ontzettend veel pijn in het boek. En tegelijk heb ik ook heel erg met humor willen schrijven. En wat ik zo terughoor, is dat ook gelukt. Want ik vind het ook heel erg belangrijk om humor te gebruiken, omdat dat een goede manier is, denk ik, om naar dingen te kijken.
1: Ik proef geen verbittering in het boek, dat is het hele punt. Terwijl de dingen die je benoemt het niet kunnen schaatsen. Als je ergens een kast met je vader of gaat ophalen en de tv zet bij een ander aan, dat je niet eens durft te kijken.
0: Ja, er zijn zoveel dingen die eigenlijk ontzettend veel pijn hebben gedaan en ook schadelijk zijn geweest. En toch verbittering. Ja, weet je, als je me in mijn hart kijkt, dan, en als je in een persoonlijk gesprek met mij gaat, dan kan ik zeker wel nog steeds daar boosheid om hebben. Maar verbitterd ben ik niet, maar boos wel. Maar dat zit hem veel meer in dat ik me heel erg boos maak. Dat je een kind zo'n pijn kunt doen, dat is één ding. Maar dat je dat doet in naam van God, deze God die ik inmiddels heb leren kennen als de liefde zelf. Lees de Bijbel. Het is God die de liefde zelf is. En dat er gewoon, dat vind ik, dat, en dat daarom kan ik bijvoorbeeld bij het stukje over het avondmaal, waarin mensen echt weggehouden worden van die tafel, dat er zo heel weinig mensen aan het avondmaal mogen. Ja, dan kan ik bijvoorbeeld eventjes niet laten om een regeltje toe te voegen als schrijver, hoe ik daar nu tegenaan kijk.
1: Ik ga het even. Zie ik een stukje voorlezen?
0: Kijk hoor. Het uur van de waarheid, ja. Even kijken. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. De voorganger staat achter de witgedekte tafel met strookjes zacht wit brood en een kan gevuld met zoete wijn. Je kunt een speld horen vallen. Geen mens durft het aan nu een snoepje uit een mentelsrol te drukken of zijn neus te snuiten. Dit is het uur van de waarheid, het uur u. De dominee heeft zojuist de uitnodiging gedaan om aan het avondmaal te gaan. Het avondmaal werd 2000 jaar geleden door de Heere Jezus zelf voor het eerst gevierd, toen hij het brood uitdeelde. Kijk, dit is mijn lichaam. Ik geef mijn leven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw en denk aan wat ik voor jullie heb gedaan, zei hij toen. Eén en al liefde, dwars door de dood heen, spreekt erin door. Maar wat hier plaatsvindt, is van een heel andere orde. Wie zal zeggen waar het ontspoord is? Waar is het denken aan Christus' onvoorwaardelijke liefde verworden tot een focus op grondig zelfonderzoek van de christen? Hoe dan ook, hier wordt een ieder geacht zich druk bezig te houden met zichzelf. Met de vraag of er voldoende besef is van je eigen zondigheid, de weging.

0: van de persoonlijke godservaringen en het graven in de eigen geestelijke gemoedstoestand.
1: Hoe beleef je dat nu?
0: Nou ja, dat beschrijf ik dus al, dat het een en al liefde is, dwars door de dood heen. Het avondmaal is het lichaam en het bloed van Christus. Het is eigenlijk een tastbaar iets waaraan je kan weten, ik gaf mijn leven. En dat is voor mij de kern en eigenlijk ook misschien wel de drijfveer uiteindelijk überhaupt van het schrijven van dit boek. Lachen door een waas van tranen komt er eigenlijk ook vandaan. Want het bleef niet bij de dood, maar juist die liefde die Jezus liet zien, God kon hem niet in de dood laten. Ja, daar heeft hij gewoon gewonnen van al die machten die mensen willen weghalen bij God.
1: Verbaas je dat niet als je een boek schrijft over je leven kijkt, dat mensen zo'n barrière op lijken te werpen om?
0: Ja, maar ik denk dat dat een mens eigen is. Dat is zonde. Daar ben ik van overtuigd. Dat elke keer als wij mensen zo stiekem, sorry dat ik het zo zeg, maar stiekem trots en hoogmoedig zijn omdat wij de betere christen zijn of de kennis bezitten of de regels weten en daarmee onszelf verheffen boven de ander en wel zullen vertellen of die ander wel goed genoeg is om richting God te komen. Ja, het is gewoon bijna blasfemie dat je dat durft te doen. Dat je die plek durft in te nemen. Laat God zelf voor zichzelf spreken. En laat die woorden staan. Blijf er met je tengels vanaf. En nou ben ik even boos. En kijk, en dat ben ik omdat ik zo erg weet dat ik moet hebben van de liefde van God en nergens anders van. En dat maakt ook dat ik echt een gruwelijke hekel heb aan welke vorm van dan ook van dat de mens in het middelpunt wordt gezet. En zo kan ik er ook niet tegen als dat gebeurt op een manier van ik ben christen en ik zal je even uit de doek doen wat voor een bijzondere ervaring ik allemaal als christen heb meegemaakt met God. Dat mag je wel vertellen, maar vertel het alsjeblieft met de focus op wie God is, want daar worden we vrolijk van. Zodra de focus gaat naar jou en naar wat jij voor bijzonders hebt beleefd, of voor bijzonder mens jij bent, daar worden we niet vrolijk van.
1: Maar een stukje over het Onze Vader gaan, op pagina 103, misschien kun je dat lezen hier vandaan. Daar worden ook een aantal dingen neergezet. En wat mij opvalt in het boek is die verdurende twijfel van het niet durven pakken bijna.
0: Ja. Dit stukje gaat over dat ik een eigen slaapkamertje heb gekregen. En ik ga daar iets ophangen. Het Onze Vader. Vanaf nu is het mijn eigen slaapkamer. In het hoekje staat nog wel een kleuterledikantje waar mijn kleine zusje slaapt. Het zal nog lang duren voordat zij een mening heeft over het interieur. Dus ik kan deze kamer helemaal naar mijn smaak inrichten. Op het boekenrekje heb ik mijn eigen boeken gestald. Van mijn zakgeld heb ik in de christelijke boekhandel deze poster gekocht. Een foto met een klein meisje in haar pyjama, geknield voor het bed, haar handen gevouwen. Daarnaast prijkt het Onze Vader. Dit moet wel een goed gebed zijn, want Jezus zelf leerde het zijn leerlingen die geen idee hadden hoe ze moesten bidden. En daarom past het dus goed bij mij. Mijn project is af. Dit moet worden gezien. Ik hou mama over om even de tijd te nemen mijn kamer te bewonderen. Mama is wel niet zo van de complimentjes, maar toch wil ik mijn blijdschap graag delen. Ze draait zich wat ongemakkelijk heen en weer in mijn kamer. Er is iets, maar ik weet niet wat. Je hebt het Onze Vader boven je bed hangen, zegt ze dan. Ja, mooi hè, zeg ik. Onderzoekend kijk ik eraan. Is mama onder de indruk dat haar oudste 12-jarige meisje kiest om dit gebed aan de muur te hangen? Weet je wat je ermee zegt, dat je God Onze Vader noemt, klinkt het zacht. Deze retorische vraag vaagt in één klap mijn blijdschap weg. Ik heb zo gauw geen antwoord. Je kan God niet zomaar je vader noemen. Dan moet je toch eerst zeker weten dat je zijn kind bent. Met stomheid geslagen staar ik mijn moeder aan om dan mijn hoofd te laten hangen. Ik heb geen bijzondere godservaring, geen uitzonderlijk ingrijpen van God in mijn leven. Nog nooit hoorde ik een stem uit de hemel, zag ik een engel of kreeg ik een goddelijke ingeving. Volgens de mensen die het zouden kunnen weten, kan ik dus niet zeggen dat God mijn vader is. Maar laat dit nu precies de reden zijn waarom ik dit heb opgehangen, als een stille, onophoudelijke roep naar God om naar mij om te zien, om van me te houden zoals een goede vader van zijn kinderen houdt. Mama, u moet komen, wordt er van beneden geroepen. Ik kom eraan. In een paar passen verlaat mama de kamer. Dan realiseer ik me dat ze niet heeft gezegd dat ik de poster weg moet halen. En alle opgeroepen twijfel ten spijt staat mijn besluit vast. De poster blijft hangen. Jezus wilde vast ook mij dit gebed leren.
1: Dat is toch heerlijk dit?
0: Ja. Ja, ik vind het zo heerlijk ondeugend. En tegelijk deugt het van alle kanten.
1: Ik bedoel, er zit iets in. Er zijn genoeg boeken verschenen over mensen die uit zeer zware milieus komen. En dan zich er tegen afzetten en niks meer van willen hebben. Je doet dit met een lach en een traan in wezen dit. Maar je blijft aan God, of God houdt jou vast, ook jij blijft aan God vasthouden. Dus dat vind ik het bijzondere van dit. Je kunt ook, je kon tegen de krib kunnen gooien.
0: Zeker. Ik heb ook heel lang gedacht van, als mensen dan zeiden, ja, je hebt je geloof niet verloren. Toen dacht ik, nou, ik heb nooit geloofd. Ik geloofde helemaal niet, want ik was toch helemaal geen christen. Ik mocht niet eens geloven dus. Maar nu, ja, ik merk wel nu in de loop van de tijd dat ik steeds meer begin te denken, wacht eens even, misschien wel. Maar ja, ik wist alleen niet hoe, maar ik ga het niet opgeven. Dat was echt wel zo, ja. Het is ondertussen wel God zelf die mij dat heeft laten zien. En ja, die engelen ben ik ondertussen wel tegengekomen.
1: Op wat voor manier?
0: Een engel is een boodschapper van God. En ja, die ziet er op allerlei manieren kan die zich aan je laten zien. In het boek zelf schrijf ik ook over, aan het einde nog over mensen die mij dan opnemen in hun huis. En dat noem ik ook engelen om je heen. Ja, en dat is wel een heel erg mooi voorbeeld van mensen die een stukje van, ja, een soort van onvoorwaardelijke liefde laten zien. Ja.
1: Je bent toen met het huis uitgegaan op je 18e. Je zegt, nu ben ik zelfstandig, ik ga om mezelf wonen. Om je te onttrekken aan, of wat was het?
0: Ik was wel iets ouder. Ik kon het niet uithouden. Ik heb het wel heel lang geprobeerd. Want ik wilde heel erg graag bij mijn broertjes en zusjes blijven. Maar de spanning in huis was echt vreselijk. Ik voelde zo aan alle kanten, kon ik niet mezelf zijn. En ja, dat uitte zich. Het ging in dit geval om mijn haren. Dat ik voor het eerst in mijn leven naar de kapper was geweest. Ik had het helemaal niet kort geknipt, maar het was wel korter. Dat mijn vader dat dan absoluut niet deelde. En ik voelde aan alles van, nou ja, dit komt erop aan. Ik moet nu gaan zeggen dat ik dat nooit meer zal doen. Maar dat ga ik gewoon niet zeggen. Want het belangrijkste daarin was voor mij dat ik ervan overtuigd was dat mijn vader ook niet van me hield. En ook niet van me zou gaan houden als ik het zou laten groeien. En ja, ik kon het niet meer daarin uithouden. En toen ik dan de mogelijkheid had om ergens anders te kunnen wonen, ben ik ook gegaan.
1: Ja, je moeder was toen al overleden, dacht ik.
0: Jazeker, ja. Dat maakte ook dat ik thuis bleef. Anders was ik al wel eerder het huis uitgegaan.
1: Zou je dit stukje kunnen lezen, als ik er niet meer ben? Want dit geeft een soort, voor mij een beetje een kernboodschap van wat erin zit. De onmacht, denk ik, ook van je ouders om anders te kunnen zijn. Dat zit er ook vaak bij. En je bent opgegroeid met bepaalde mores. Je wandelt in het licht wat je gekregen hebt, zeg ik dan maar. En dan het feit dat je een kind los moet laten. Ook los moet laten is niet heel, dan moet je altijd je kinderen loslaten. Maar ook het geweten daar een vrije rol aan laten spelen is natuurlijk ook een wezenlijke.
0: Ja, ik zal het stukje voorlezen. Ooit zat ik op de schommel onder onze esdoorn. Ik probeerde me voor te stellen dat ik geen moeder meer had. Want moeders gaan eerder dan hun kinderen. Het paste niet in mijn hoofd. En het past nog steeds niet. Hoe kan ik me indenken dat mijn altijd aanwezige, geduldige, zachtmoedige mama er niet meer is? Ze is de liefde zelf. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Het vurig verlangen dat geen van ons verloren zal gaan, maakt haar bekrompen in de opvoeding. Maar liefde overvleugelt die benepenheid. Bovendien veranderen haar inzichten. Zo kocht ze nog niet lang geleden een blauw bloesje. Als God de bloemen zo kleurrijk heeft gemaakt, mag ik die kleuren ook vastdragen. Laatst liet ze me weten dat ze er serieus over dacht de kerk vaarwel te zeggen. Maar ik heb er nu de kracht niet meer voor.
1: Het ontroerde mij niet, hoor. Dit vreselijke dilemma waar je in leeft eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik heb ook heel lang nagedacht over de zin. Het vurig verlangen dat geen van ons verloren zal gaan, maakt haar bekrompen in de opvoeding. Maar liefde overvleugelt dat, die benepenheid. En ik vind het heel erg belangrijk om dat wat niet goed is te benoemen. Want dat vind ik, en eigenlijk moet je dat voelen als je het boek leest, dat het niet goed is. En tegelijk moet ook benoemd worden wat er ook is, en dat is liefde. En als je dat niet voelt, dan moet je dat ook beschrijven. Er zijn ook passages in het boek waarin ik dat niet kan vinden. Nou, dan is dat er niet in mijn beleving. Ja, eigenlijk gaat het erom dat alles er eerlijk mag zijn. En dat is soms heel erg tegenstrijdig. Ik weet, een vriend van mij las het boek en die raakte echt gewoon in de war. Bijvoorbeeld van dit stukje. Die dacht, hè, wacht even. Maar jouw moeder, daar mocht je gewoon heel veel niet van. En dat is gewoon, eigenlijk gewoon heel vervelend allemaal. En hoe kan je nou opeens zo over haar spreken?
1: Is dat ook niet het volwassen worden van jou? Want ik heb het idee dat je kunt ook in de puberteit blijven steken, noem ik het maar ondeugend. En echt naar die verbittering toe gaan.
0: Ik weet niet of dat volwassen worden toen en daar gebeurd is. Mm-hmm. Ik zat er toen middenin. En dat is anders dan hoe ik er... Dan, hierin zit ook een stuk van hoe ik er nu tegenaan kijk.
1: Dus je bent gerijpt, maar je kunt hier ook blijven hangen natuurlijk. In de negatieve mores die er was. Dus in het zwart gaan, doen wat er gezegd wordt. Voortdurend maar wat zouden anderen in de kerk van me denken, weet je. Dat iets beklemmends kan eraan zitten. Ja. En daar kun je ook uitkomen natuurlijk.
0: Ik zou het niet volwassen worden of volwassen gedrag willen noemen. Want was het niet zo geweest dat, ik denk dat het schrijf ik toch maar aan God toe, het op de een of andere manier gebeurd is dat ik hem in het gezicht mocht kijken en daar nu van leef.
1: Kun je het uitleggen?
0: Ja. Als ik God niet had leren kennen zoals hij is, voor zover je dat kunt zeggen, want we weten nog half, maar heel weinig over God, dan hoop ik dat ik zo dapper zou zijn geweest om eruit te stappen en alles terug toe te keren. Dan had het, dan weet ik niet hoe ik het dan over had geschreven. Want ik heb nu zo'n diepe hoop in me. Die hoop is gewoon voor de hele mensheid. Dus ook, en zeker ook, dan dus ook voor mijn ouders. En ik denk dat het meer dat is. Dat die hoop erin zit en de liefde. Want ja, misschien heb ik te veel naar God gekeken. En dan ga je op hem lijken. En dan word je ook genadig en liefdevol.
1: Zit er ook het aspect in, maar ik ga nu gissen. Dat als er staat dat niets menselijks was Jezus vreemd. Hij heeft geleden wat wij geleden hebben. Dat hij ook in zo'n situatie gestalte probeert te krijgen.
0: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk alleen al het schrijven van dit boek. Van als ik zie wat voor reacties ik erop krijg. Dan merk je al hoe mensen er dus niet door dit boek niet ten neergedrukt raken. De meeste mensen. Maar juist op de een of andere manier opgetild worden. Of zelfs, sommigen noemen het, dat ze zich een stukje geheeld voelen. En dat zit hem volgens mij daarin. Dat het heel hoopvol is. Een hoopvol verhaal. De titel van het boek komt dus weg van het lied Wij zingen door de tranen heen. En daarbij had ik eigenlijk ook, ik had heel erg het beeld voor me van dat je, als je straks God in de ogen kijkt, dan die tranen, die veegt hij van je gezicht af. Mm-hmm. Zoals dat in Openbaring staat. Dus die blijven er niet op. Maar die zijn er wel. En hij veegt zijn liefde wel weg. Maar dat lied, dat is, wij zingen door de tranen heen, ver boven onze macht. Dus eigenlijk gaat het zo ver uit boven wat wij zelf voor elkaar kunnen krijgen. Dat is ook dat stukje met liefde en naar kijken. Dat kan ik tenminste alleen maar op deze manier. Dat heb ik van God geleerd. Ver boven onze macht, omdat in ongekende nacht, als blijvend teken van de dag, één ster ons tegenlacht. Een lied voor mensen nameloos, verstoken van elk licht. Nou, dat was ik duidelijk. De hemel doof, geen God te zien. Geen droom en alle toekomst dicht. Geen woord, geen vergezicht. Nou, je kan het bijna er gewoon zo inzetten. En dan toch, door onze tranen heen, ver boven onze macht, God heeft naar mensen omgezien. Dit kind hier aan het licht gebracht. Zo heeft hij ons gedacht. En ons lied voert over alle nacht de hoogste boventoon. Verwonderd omdat in een kind God zijn gezicht aan mensen toont en in hun wereld woont. Daar kan je best mee leven, kan ik vertellen.
1: Ik pik er maar zo het moment uit, hoor. Dat is de begrafenis en staan jullie bij het graf. Nou, je mag het stuk uitlezen. Kijk, wat mij trof hier, is het piepklein muisje op een van de planken. Hier.
0: Ja, het is de passage over dat we bij het graf van mijn moeder staan. Dat is heel indrukwekkend. Dat je daar met z'n tienen, met 10 kinderen en een vader staat.
1: Want je moeder is vrij jong gestorven, toch?
0: Ja, mijn moeder is 47 geworden. En ja, mijn jongste zusje was toen 2 jaar. Dus ja, het kon zo niet. Had heel veel impact op ons. Maar goed, dan ben je daar bij zo'n graf. Maar dan is het helemaal, dan mag dat er eigenlijk helemaal niet zijn. Dan is er maar één ding en dat is de ernst van het leven en de boodschap van de kerk. En dan is het de ouderling die erg lang het woord voert. Een armzalige oratie vol hel en verdoemenis volgt. Het is niet alleen zijn pafferige gezicht dat me tegenstaat. Zo nu en dan kruipt er een groene sliert slijm uit zijn neus. Hij lijkt het zelf niet door te hebben. Onverstoorbaar gaat hij verder tot het snot zijn mond bereikt. Dan grijpt hij zonder te kijken naar zijn broekzak, tastend naar zijn zakdoek en stopt voor even. Hij snuit zijn neus en hervat zijn redevoering. Wanneer hij preek leest gaat het net zo. Het is een gewoonte die hij in de loop der tijd is gaan aanhouden. We hebben er al heel wat pret om gemaakt zondags bij de koffie. Mama ging er nog serieus mee om ook. Ik snap er niks van. Het is toch een geleerde man, zei ze dan. Die man die gaat nog even door met zijn redevoering. En dan gaat de microfoon naar mijn vader toe. Even is papa's stem onvast, maar dan klinkt zijn boodschap helder en krachtig. Hij spreekt goede woorden, hoe ze ons alle voorging in geloof. Hoe ze ook in haar ziekte rust vond bij God. Dat hij met haar gelooft dat het niet de dood is die het laatste woord zal hebben. Ineens valt zijn stem grotendeels weg. Ik kijk op. Is er de emotie die hem overmand? Papa tikt op de microfoon. Er klinkt geen geluid. De begrafenisondernemer loopt naar voren. Hij prutst wat en steekt dan in een gebaar van onmacht zijn handen in de lucht. De batterij is leeg, zegt de man. Ongelooflijk. Die dikke heeft zo lang gepraat dat de microfoon leeg is, sist mijn broertje. Papa spreekt nu zo luid als hij kan. Er ontstaat wat rumoer. Mensen die verder weg staan reiken de hals in de hoop nog woorden op te vangen. Zo hard is zijn stem niet. Voor velen zal het vergeefse moeite zijn. Eindelijk is daar een persoonlijk woord, maar het verwaait grotendeels in de wind. Ten slotte neemt de ouderling opnieuw het woord. Geachte aanwezigen, het moment is gekomen dat we het lichaam van Klaasje van den Brink van Ginkel zullen toevertrouwen aan de schoot der aarde. Met een kille druk op de knop zet de begrafenisondernemer de afdaling in gang. Een piepklein muisje op een van de planken schiet razendsnel weg. Ik mag de orde verstoorde wel. Ineens valt er licht op de kist. Ik kijk omhoog. In het dikke wolkendek is een kier ontstaan. Gods handen maken ruimte. Gedwee wijken de wolken uiteen en voor even staan we in het volle licht. Onze donkere kleding absorbeert direct de warme zomerzon. Hier kan geen zwart kijker tegenop. Voor mijn ogen vormt zich een waas van tranen.
1: Ik vind misschien dit wel het meest bijzondere moment in het boek, dat die zo'n donkere dag aan één licht stralen. Je hoeft er niks mee te zeggen eigenlijk.
0: Nee, ik weet niet of ik dat ook geschreven had, maar ik heb daar die dag om gebeden dat de zon zou schijnen. En dat leek even niet te gebeuren en dan gebeurt het toch.
1: Ja, ik heb het soortgelijk meegemaakt met iemand die ik ken, ook in rouw. En dat het ook zo'n stille ochtend was, bewolking, diep treurig. En dan valt er één baan van zonnelicht op de tuin en alles begint te leven. En je weet het, je hoeft er niks bij te zeggen.
0: Dat spreekt voor zich. Ja, misschien moesten wij mensen wat vaker onze mond houden en wat meer om ons heen kijken.
1: Ik denk het ook. Wat was jouw dooptekst?
0: Oef.
1: Weet je niet?
0: Nee, dat was ook eigenlijk helemaal niet zo belangrijk in onze cultuur. Dus dat is ook niet ergens genoteerd bij wat ik weet.
1: Maar het is wel het moment voor jou geweest dat jij aan God toegewijd bent.
0: Nou, dat zullen mijn ouders toen zeker niet zo gezien hebben. En kijk ik daar zelf zo naar? Ik zie meer zo van, als dan de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is genoemd en met mijn naam wordt verbonden, dan kan niemand daartussen komen. Dus dat wel. Tegelijk denk ik ook weer dan na over al die mensen die niet gedoopt zijn. En eerlijk gezegd, hoe ik God heb leren kennen, dan is zelfs dat ritueel van die doop, ja, wat natuurlijk enorm vertelt over wie God is. Het is en blijft een ritueel en God is ook groter dan dat ritueel. Ik zou willen zeggen, ja, al die mensen die niet gedoopt zijn, kijk vooral naar wie God is en dan zul je misschien wel onder de indruk raken van zijn liefde.
1: Je hebt in het boek van jou zelf, je eigen boek, ja, ik heb dit boek gekregen netjes, nog een aantal gele briefjes hier. Zijn er nog een aantal dingen die jij zegt, nou, dit vond ik wel wezenlijke momenten?
0: Moet ik even kijken hoor. Ja, waar we het nog eigenlijk helemaal niet over gehad hebben, dat is de blik van waar, de cultuur waarin ik opgroei over seksualiteit. Mm-hmm. Mijn man las het boek en hij zegt van, er zit eigenlijk zo enorm veel seksualiteit in het boek. Mm-hmm. Maar ja, het is gewoon elke keer een soort verborgen.
1: Ja, het mag niet gezegd worden.
0: Precies. Ja. Het mag er niet zijn. En ik heb ook een hoofdstukje geschreven waarin ik vertel over hoe ik doktertje speel met een vriendinnetje. En hoe daarmee om wordt gegaan. Zelfs nu is het denk ik nog in onze cultuur heel erg taboe om te dat een kind een vorm van seksueel gevoel heeft. Het mag er niet zijn. En dan denk ik van, hoezo? Ik vind dat erg. Want laat die schaamte alsjeblieft bij die grote mensen liggen die zo idioot spastisch doen over een kind wat iets voelt. Ik heb er dus over nagedacht, moet ik dit schrijven? Het komt wel heel dichtbij, maar ik denk ja, voor alle kinderen. Dus ik wilde het, heb er toch ingestopt. Momentje hoor. Wat zullen we doen, vraag ik. Weet ik niet, zeg jij het maar. In mijn hoofd komt een idee op. Ik doe nog moeite om het weg te duwen, maar het dringt zich onherroepelijk naar de voorgrond. Het kan op onze afgezonderde zolder, niemand zal het zien. Behalve God natuurlijk, die heeft geen licht nodig. Voor hem is niets verborgen. Ondanks die wetenschap lokt de verleiding met onweerstaanbare kracht. Wat ik wil voorstellen is absoluut verkeerd. Daar bestaat voor mij geen twijfel over. Niet dat iemand er ooit woorden aan geeft. Daarom heb ik er zelf ook geen woord voor. Zou het zo erg zijn dat er geen woorden voor bestaan? Alle verboden en het eeuwige oordeel ten spijt. Stel ik haar de vraag, zullen we doktertje spelen? Lia knikt. Zij weet blijkbaar precies wat ik bedoel. Ik trek het gordijn open waar een stapel oude lakens rommelig op de grond ligt. De kleren moeten natuurlijk gedeeltelijk uit zoals dat gaat bij de dokter. En dat is nu precies wat het zo spannend maakt. Iemand anders die aan je zit, die bestudeert. Op plekken die niet bloot mogen zijn, behalve wanneer je je wast. Ik geef me over aan ongekende sensaties die met golven voorbij komen. Ik laat me erdoor meenemen. Als ik al een idee van tijd had, dan ben ik dat nu helemaal kwijt. Wat gebeurt hier? De stem van tante Tina klinkt rauw en hard. En het gordijn scheurt bijkans af als haar harde hand er een ruk aan geeft. De patiënt kan zich niet op tijd aankleden om zich te beschermen tegen de ongewenste indringer. Snel schuif ik mijn kleren terug op hun plek. Vervlogen is de opwinding. Alles wordt overschreeuwd door tante Tina, die ons om beurten vol afgrijzen aankijkt. Dan pakt ze Lia beet. Hoe durf je? Schreeuwt ze. Met grote ogen zie ik hoe Lia door elkaar wordt geschud. Je laat je in met duivelse zaken. Weet je dat? Wie zulke dingen doet, zal zeker in de hel komen. Nooit meer laat ik je hier samenspelen. Nooit meer. Lopen jij. Weg hier. Lia krijgt een duw in haar rug. Ze stommelt de trap af. Het is een wonder dat ze niet valt. Tante Tina, met kuiten als van een boerin, stampt erachteraan. Ik zou me willen bewegen, maar ik heb mezelf niet onder controle. Minutenlang sta ik vastgeplakt, terwijl mijn hele lijf trilt. Wat heb ik gedaan? Als het mogelijk was, zou ik ter plekke mijn bestaan uitwissen. Ik hoor de trapdeur weer opengaan. Lichte stappen komen dichterbij. Hoe kan je zoiets zonders doen? Klinkt het. Ze verwacht blijkbaar geen antwoord. Gelukkig maar. Jij blijft voorlopig voor straf hierboven. Ik wil je heel lang niet meer zien. Met haar hoofd naar de grond keert mama zich van me af. Ik snap het wel. Zo'n vies, zondig kind. Ik heb het verdiend. Ik zal mijn straf uitzitten. Lopen jij, lopen. Op mijn tenen kijk ik door het raam van de dakkapel. Tante Tina jaagt Lia voor zich uit. Die weet zich geen raad om uit de handen van haar moeder te blijven. Haar staat niet veel goeds te wachten. Eén geluk heb ik nog, dat tante Tina mijn moeder niet is.
1: Ik verbaas me over die relatie tussen jou en je moeder in het boek, hè?
0: Ja. Ja. Ja, wij zijn... Ja, mijn ouders, mijn moeder, daar heb ik echt ontzettend veel mee gepraat.
1: Mm-hmm. Terwijl het gezin toen niet stijf stond van de communicatie.
0: Nou ja, mijn moeder zag mij als het grotere kind. En het grotere meisje. En daar, ja, met mij voerde ze dan hele gesprekken ook als een soort vriendin. Dus dat komt later in het boek ook. Dus daar werden ook al haar bedenksels over hoe de wereld in elkaar zou zitten en hoe... God alles bekeek. Ja, die werden uitgebreid met mij besproken.
1: Ging ze daarmee langzaam jouw kant op?
0: Nou ja, toen ik dus groter werd en die kritische vragen begon te stellen. Ja, wat is wat geweest, dat weet ik niet. Maar mijn moeder begon zelf ook, was zelf ook kritisch. Ik heb het ook niet van een vreemde, denk ik dan maar. Dus zij begon te zien dat de preek die voorgelezen werd in de kerk, dat die, zij had die boeken thuis liggen, waar die preken in stonden. En dan kwam ze thuis en dan ging ze dat lezen. En dan werd ze echt boos. En dan zei ze van, maar kijk nou dan toch, joh, dat aanbod van genade is er gewoon uitgeschrapt. Dus dat kleine stukje wat er dan aan het eind van die preek stond, waarin mensen dan werden opgeroepen om in Jezus te geloven, of toch dat evangelie van genade aan te nemen, of hoe het er dan ook stond, dat mocht gewoon niet gezegd worden. Dus dat werd gewoon vakkundig eruit geknipt. Maar ja, mijn moeder die merkte dat op. En dat waren dan ook wel dingen die ze dan uiteindelijk ook weer met ons deelde. En ja, met dat wij groter werden, dan werden we daarin wel meegenomen. En ja, wat is wat geweest? Dat is een goede vraag. Maar ja... Aan de ene kant wist ik hoeveel ze van me hield. En tegelijk had ik heel erg door dat ze me ook manipuleerde. Dus daar werd ik dan ook soms gewoon boos om. En ik durfde haar ook op haar nummer te zetten. Dan had ze het over mensen die slechte dingen hadden gedaan in haar ogen. En dan werd ik het zat. En dan zei ik van, u bent gewoon aan het roddelen. Weet je hoe erg dat is? En dan werd ze toch chagrijnig. Dus ja. Dus ja, ze werd nooit ontzettend kwaad. Dat werd ze nooit. Pas later zei een psycholoog ooit tegen mij van... was ze maar eens kwaad geworden. Dus ja, dat is ook maar de vraag of dat dan goed is dat je nooit kwaad wordt. Maar ja, ik vond het zelf wel fijn.
1: Zijn dat de manier waarop je aan haar terugdenkt? Aan het feit dat je gewoon die moeder tegelijkertijd een vriendin van jou was?
0: Ja, nou ja... Misschien, maar ja, dan wel in een ongelijke verhouding. Het is meer dat ik nu denk van, oh mam, als ik jou ga zien, en ik zeg nu ook gewoon jou, dat zou ik nooit hebben gezegd, maar ja, ze moeten het er maar mee doen als ik er ooit nog weer tegenkom. Dan, ik denk dat we allebei dan opeens pretogen zullen hebben, omdat we weten wie God is. En dat hij veel genadiger en veel liefdevoller is dan we ooit hadden kunnen denken. Ja.
1: Aan het eind van het boekje heb je zo'n klein stukje, misschien kun je dat lezen. Een gedicht is het, dacht ik, of een stuk uit een lied. Een lied of een gedicht staat daar. En daar schrijf je zoiets in als bij het sterren van... ik zou je wel de hemel in willen zingen. Zij was niet bang voor de dood op de een of andere manier, proef ik uit het boek.
0: Ja, zul je daarvan zeggen. Ze was, denk ik, wel bang voor de dood. En ja, ik weet niet, het werd allemaal vermengd. Het geloof... Het geloof van dat je een kind van God bent en dus in de hemel komt, dat was er zeker. Toen zij nog niet zo ziek was, maar dat ze wel wisten van dat ze zou overlijden. Dan zongen wij bijvoorbeeld ook een lied daarover. Aan de ene kant dus wel eigenlijk het geloof dat zij in de hemel zou komen was heel sterk. Ook, maar tegelijk was ze ook helemaal niet blij met dit leven. Ze wilde ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg graag nog leven. Want ze had een heel ellendig leven, vond ze zelf. Dus dat speelde ook mee. Dus eigenlijk was er eigenlijk ook een soort van doodswens gewoon. Dus het was zo vermengd met elkaar. En het werd al heel erg een theologie overheen gegooid. Maar in die laatste dagen toen zij ook... Ja, dat lied wat wij bijvoorbeeld toen zongen... dat we bijvoorbeeld dan op vraag van mijn moeder moesten zingen van... Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd... daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt... ten hoogste toppunt stijgen. En met dat we dat zongen, dan vond ik dat wel leuk voor mijn moeder. Dat vooruitzicht. Maar ik kon er zo slecht tegen... En dan, ik kan dat slecht verdragen, schrijf ik. Misschien verkrijgt mama zo haar wens, maar wij zeker niet. Hoe kan mama er zo makkelijk in berusten dat ze doodziek is? Natuurlijk ben ik blij dat ze naar de hemel gaat. Maar hoe moeten wij verder zonder haar? Dat speelt bij mij ook. Mijn moeder, die wordt zieker en zieker. En dan krijgt ze op een gegeven moment ook morfine. En ze wordt slechter en ze heeft dat uitzicht op de toekomst en op de hemel. Dat is ook wel het enige wat ze eigenlijk nog heeft. En tegelijk merk ik ook dat ze heel angstig is. In zo'n nacht, als ik dan bij haar waak, en dan ben ik echt nog dus echt jong. Ik dacht 18. En dan ben ik net begonnen met mijn opleiding tot verpleegkunde. En dan mag ik gaan waken bij mijn eigen moeder. Maar goed, dan is ze zo bang, dan bibbert ze gewoon. Ja, het is gewoon als een ineengedoken muisje fluisterde ze. Ik ben zo bang, ik weet het echt niet meer. Je blijft wel bij me, toch? Natuurlijk bleef ik bij haar. Samen bang is beter dan alleen. Ik heb zo'n dorst, klaagde ze. Ik reikte haar de beker water aan. Na een paar slokjes liet ze zich weer in de dekens vallen. Dat is eigenlijk nog wel een stukje daarvoor ook. Ik lag elke keer te luisteren of ze nog ademde. Ze zwaaide zo nu en dan onrustig met haar armen. Dat kan blijkbaar door de morfine. Eén keer werd ze angstig wakker en wilde ze uit alle macht gaan zitten. Ik hoorde haar rommelen en kwam overeind. Wat deed ze toch? Ze sprak wartaal en greep om zich heen. Zal ik wat voor u zingen? Was het enige wat ik kon bedenken. Ik ging naast haar zitten op de bedrand en sloeg mijn arm beschermend om haar heen. Haar lichaam schokte. Terwijl ik zong, voelde ik haar kalmer worden. En dan komt dat stukje over het ineengedoken muisje. Wat kan je doen voor een moeder die je uit handen glipt? Misschien doen haar oren het nog. Ik zal zingen. Op gedempte toon vertolk ik haar grootste wens. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren, tot roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Het liefst zing ik haar zo de hemel in. Maar ze zal moeten wachten tot de Heere haar haalt. Laat het alsjeblieft niet lang meer duren.
1: Je hebt dit boek geschreven. Wat is de uiteindelijke reden geweest tot besluit?
0: Ja, dat kan ik niet echt per se één reden noemen. Mm-hmm. Ik weet, wat ik denk heel belangrijk voor mij is dat het een hele, heel onbekende wereld is voor outsiders. Mm-hmm. En ik heel erg graag echt een verhaal van binnenuit wilde vertellen. Om mensen die deze wereld niet kennen, iets daarvan te laten meemaken. En ook voor mensen die eruit komen, dat het een soort van, ja, ze hebben nu letterlijk een boek in handen wat ze een ander kunnen geven van lees dit. En je kan iets meevoelen van wat ik heb meegemaakt. Ik heb ook zulke reacties teruggehad van een vrouw die getrouwd is met een man uit zo'n kring. En zegt, en nu snap ik eindelijk wat hij bedoelt. En dank je wel dat we zo dichter tot elkaar kunnen komen. Maar ook iemand... Die nu 60 is en op haar 13e de kerk is uitgerend. Nooit meer terug is gekomen. En het heeft haar altijd achtervolgd. En dat ze nu mijn boek leest en eindelijk dat het haar zo raakt. En dat het haar hield. Ik vind dat het grootste cadeau wat je als schrijver kunt krijgen. En ja, dat is voor mij wel een hele belangrijke reden. Om gesprek op gang te brengen bij mensen.
1: Ik weet niet of ik voldoende vragen heb gesteld in die richting. Maar goed, ik wou het hier belaten. Dankjewel.
0: Oké, helemaal goed. Graag gedaan.
1: Goed, en dit zei Aaltje Hendricks. En met haar was ik in gesprek Op basis van het door haar geschreven boek Lachen door een waas van tranen. Het verhaal van een gereformeerd meisje dat leerde dat leven een onmogelijke opgave is. En toch niet ophield met het te proberen. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Aspect in Soesterberg. In het gesprek met Aaltje Hendricks zat ik in deze uitzending van Emma Aschangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma Aschangers.

0: Het is 3:00 en we bidden de rozenkrans van de goddelijke bemachtigheid, zoals Jezus die aan zuster Faustina heeft geopenbaard. En ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die paden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wond van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid. Bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid. In het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid. In onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid. Die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke bemachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. Ja, om de week, en dat is natuurlijk nog steeds even wennen, een wat langere tijd om een heleboel prachtige activiteiten voor u onder de aandacht te brengen. Nou, een langere periode dus ook om over na te denken en dat is best even een uitdaging. Maar Mariska en ik hebben toch een paar heel mooie activiteiten kunnen uitzoeken. Ik begin er met een paar. Mariska vult aan. En dan is het natuurlijk ook tijd om het Katholiek Nieuwsblad kort te bespreken. Nou, waar begin ik graag mee? Ik begin graag met een lezing die gehouden wordt door kardinaal Eik. En dat is eigenlijk een goedmakertje, omdat deze lezing al eerder was georganiseerd door de studievereniging Ad Interim in Utrecht. Maar door ziekte kon de kardinaal, toen die dus allereerst was georganiseerd, niet komen. Maar gelukkig is de kardinaal helemaal weer opgeknapt. En alsnog op woensdag 30 september zal hij in het Ariens Instituut aan de Keistraat 9 in Utrecht een lezing verzorgen over de biecht. Nou, het begint allemaal om 7 uur en vanaf 6:30 s'avonds dus is het al inloop. Ja, het is een onderwerp wat vooral jonge mensen zeer interesseert en waar ze zich ook mee bezighouden. En er wordt in de aankondiging ook verwezen naar een schrijven van de Nederlandse bisschoppen dat zij hebben gepubliceerd in het jaar van de barmhartigheid. Nou, dat was al in 2015, 2016, dus zo'n 10 jaar terug. En daar zeggen bijvoorbeeld de bisschoppen: misschien denken wij, het valt allemaal wel mee. Ik doe toch mijn best. Fouten maken is menselijk. Het sacrament van de biecht is voor mij niet zo nodig. In ons land is het sacrament van de biecht bij velen niet bekend of buiten beeld geraakt. En dusdanig dat menigeen is gaan denken dat het afgeschaft zou zijn. Maar niets is minder waar, zeggen dus de bisschoppen. Dit sacrament is immers een gave van Christus, een paasgave, die een vaste plaats in ons geloofsleven toekomt. Nou, het sacrament van de biecht is inmiddels vooral dus inderdaad onder jongeren geloven weer helemaal omarmd. Maar toch is de vraag, ja, wat is dat dan eigenlijk, het sacrament van de biecht? En hoe kunnen we dit voor veel mensen moeilijk te bevatten sacrament toch theologisch en pastoraal duiden? Nou, kardinaal Eik zelf is moraaltheoloog. En hij roept mensen ook geregeld natuurlijk op tot een actieve biechtpraktijk. En hij zal dus deze lezing verzorgen voor deze studenten of studievereniging Ad Interim. Nogmaals, op woensdag 30 september om 7:30 inloop en om 6:30 natuurlijk de inloop. En om 7:00 zal de kardinaal deze lezing verzorgen in het Ariens Instituut. Opgave is wel verplicht en dat kunt u dan doen via de website van inderdaad deze studievereniging Ad Interim. En daar komt u dan weer door via RK Activiteiten op de link te klikken. Nou, 30 september komt er natuurlijk al aan, dus ik zou er niet lang mee wachten als u daar graag bij wil zijn. Ja, en dan komt natuurlijk de maand oktober eraan. Nou ja, een heleboel te doen natuurlijk, oktober rozenkransmaand. Maar ook Franciscus, die op 4 oktober 800 jaar geleden is overleden. De Franciscanen die staan al volop in de belangstelling natuurlijk. Ze ondernemen zelf ook extra activiteiten. En er is op 4 oktober ook die prachtige première bijvoorbeeld van de musical. Met nog heel veel meer speeldata door de Kumi-kinderen. Kunt u ook allemaal terugvinden. Maar ook natuurlijk bij de Franciscanen zelf op de diverse plekken. Zoals bijvoorbeeld in het stadsklooster in Den Bosch. Daar zal op vrijdagavond 2 oktober een avond zijn. Waar Franciscaanse liederen worden gezongen met broeder Ver. En dat is vanaf 7:30 tot 9:00 in het Franciscushuis. Aan de Van de Does de Willebrandsingel, vlakbij het station is dat, bij het Centraal Station van Den Bosch.
3 oktober, dan vindt de dierenzegen plaats in de tuin van het stadsklooster tussen 4 uur en 5 uur 's middags. En zaterdag 3 oktober is om 19:30 's avonds in de kloosterkerk een transitusviering. En daarin wordt dus het sterven van Franciscus herdacht. Dat is altijd is eigenlijk vaste prik bij de Franciscanen dat ze aan de vooravond van de datum de transitusviering houden. Nou, in Den Bosch dus, in het stadsklooster, is dat op zaterdag 3 oktober om 19:30. Dan op zondag 4 oktober, dan is de feestelijke eucharistieviering om 22:00 ook in de kloosterkerk, ook weer daar in het stadsklooster San Damiano. En deze viering om 22:00 op de zondag zal worden uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 2. Dus natuurlijk omdat het zo'n bijzonder Franciscusjaar is, wordt deze viering op de datum 4 oktober, u weet het, dat is de sterfdatum, precies 800 jaar geleden, wordt die viering, de feestelijke eucharistieviering, om 22:00 op NPO 2 uitgezonden. Vanuit dus het stadsklooster San Damiano. Ja, dan, ik zei het net al, het is natuurlijk oktober, of het komt eraan, oktober komt eraan, de Rozenkransmaand. Daar zijn een heleboel activiteiten rondom de Rozenkrans, Rozenkransgebed op allerlei plekken. Maar wat ik heel graag speciaal eigenlijk onder de aandacht breng, is het Rozenkransbidden door de kinderen. En dat is het initiatief 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Nou, we hebben het hier bij Radio Maria er ook al vaker over gehad. Het is een initiatief dat ooit is ontstaan in Venezuela, maar ook volgens mij al vrij snel door Kerk in Nood mede is ondersteund en opgepakt. En dus over de hele wereld worden kinderen uitgenodigd. Nou is dat vaak rondom een bepaalde datum geweest, maar dit jaar hebben ze het een beetje anders aangepakt. Het begint op 1 oktober... en het gaat door tot en met 7 oktober. Natuurlijk het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, 7 oktober. Dat zal ook het hoogtepunt zijn. Nou, waarom is dit? Dat is om eigenlijk gewoon mensen over de hele wereld met groepen kinderen, of het nou is in je parochie, in de kinderclub, misschien gewoon in de klas of als vriendenclub, de gelegenheid te geven dat kinderen samen met hun ouders, met volwassenen, met begeleiders, de Rozenkrans kunnen bidden, speciaal voor de vrede. Ja, en dit initiatief, wat ik zei, is dus ooit ontstaan in Venezuela, speciaal om te bidden voor de vrede. Want dit hele initiatief wordt ook geïnspireerd door de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima. En waar de kinderen opgeroepen zijn om tegen de mensen te zeggen, zegt ze dat ze de Rozenkrans moeten bidden voor de vrede. En ook door de woorden van de heilige Padre Pio, die ooit heeft gezegd, de wereld zal veranderen wanneer 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden. Nou, daarom is dus deze campagne ook uitgegroeid inmiddels tot een wereldwijde gebedsbeweging, waar dus allerlei groepen en gezinnen ook aan deelnemen. De start deze keer op 1 oktober is ook wel bijzonder, want dat zal plaatsvinden in de Vaticaanse tuinen, waar paus Leo XIV samen met dus kinderen vanuit allerlei Romeinse parochies die zich verzamelen in de Vaticaanse tuinen samen de Rozenkrans zal bidden. En dat zal zijn op 1 oktober om 5 uur 's avonds bij de Lourdesgrot in dus die Vaticaanse tuinen. Daar zal de paus dus bidden met de kinderen, maar ook met de scholen en iedereen die zich daar in gebed wil bij aansluiten. Alle christelijke gemeenschappen van over de hele wereld. Als u zegt van, dat vind ik zo mooi, dan zou u het beste kunnen gaan naar de website van Kerk in Nood, gewoon van Nederland, kerkinnood.nl. Daar ziet u het initiatief aangekondigd. U kunt zich opgeven met een groep, als gezin, op allerlei manieren. En hoe meer mensen dat doen, hoe duidelijker ook wordt, zeg maar naar buiten toe, hoeveel
kinderen, hoeveel mensen samen die rozenkrans bidden voor de vrede. Een prachtig, prachtig initiatief. Ja, en ik denk dat het dan mooi is om nu even naar Mariska te gaan luisteren, naar de muziek, naar de items die zij heeft uitgezocht voor de katholieke agenda van deze keer.

Goedemiddag, beste luisteraars. Toen ik van de week een blik nam op de website van RK Activiteiten, was ik heel blij verrast om te zien hoeveel verschillende evenementen en activiteiten er in de komende periode zijn gepland. Het lijkt wel of de keuze steeds meer wordt uitgebreid en dat doet mij persoonlijk heel veel deugd. Echt voor elk wat wils is er terug te vinden in de agenda. En zoals gebruikelijk heb ik een aantal activiteiten voor u op een rijtje gezet. Ik ga een aantal zeer uiteenlopende activiteiten voor u uitlichten in deze uitzending. Als eerste wil ik een kloosterfestival onder uw aandacht brengen. Van vrijdag 25 september om 3:00 middags tot en met zondag 27 september om 4:00 middags wordt in het klooster Nieuw Sion in Diepeveen, Overijssel, de septembereditie van het Kloosterfestival georganiseerd. En dit specifieke septemberfestival is speciaal bedoeld voor deelnemers van 35 jaar en ouder. Ja, Kloosterfestival. Ik vroeg me af, wat kan ik verwachten? En misschien dat een aantal luisteraars zich dat ook afvragen. Nou, u kunt even uit het dagelijks leven stappen en u onderdompelen in de serene rust van Klooster Nieuw Sion. U kunt zich laten inspireren door het kloosterritme en ontdekken wat dit voor u kan betekenen. De rode draad tijdens dit festival in deze dagen wordt gevormd door de eeuwenoude getijdengebeden en zij geven u momenten van verstilling en reflectie. Nou, wie heeft daar nou geen behoefte aan, zou ik zeggen. Naast rust en bezinning is er natuurlijk ook ruimte voor gezelligheid en verdieping. U ontmoet nieuwe mensen, u kunt genieten van live muziek en u bent in de gelegenheid om deel te nemen aan diverse inspirerende workshops. Maar ook heel simpel, een moment voor uzelf met een kopje verse kloosterkoffie behoort tot de mogelijkheden. Kortom, u kunt het zo indelen als u zelf wilt. Ook bijzonder om te vermelden is dat de maaltijden die tijdens dit weekend worden geserveerd, zijn bereid met producten uit de kloostertuin en zijn inbegrepen in de prijs. En uiteraard zorgen die maaltijden voor een pure en smaakvolle ervaring. Ook belangrijk om te vermelden is dat het voor het eerst het festivalprogramma niet als één geheel wordt aangeboden, maar in themalijnen. En als deelnemer kunt u een themalijn van A tot Z volgen, maar u kunt er ook voor kiezen om van de ene naar de andere lijn te gaan. Als u de hele themalijn volgt, ja, dan heeft u natuurlijk een prachtige opbouw voor het weekend. De verschillende themalijnen zijn creatief, voedsel en aarde, persoonlijke groei en inkeer en kloostertraditie. Er zijn dus verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan het festival. U kunt dus verschillende themalijnen kiezen, maar ook op een andere manier kunt u op verschillende mogelijkheden deelnemen. U kunt namelijk overnachten op de festivalcamping. U kunt in de grote slaapzaal overnachten of in een meerpersoonskamer. Ook als u liever overdag de sfeer wilt proeven en 's avonds gewoon weer lekker naar huis gaan en in uw eigen bed wilt slapen, ook dat is mogelijk. Overdag kunt u ontspannen in de knusse kapschuur of een van de stille plekjes op het terrein opzoeken om even tot uzelf te komen en ja, wat rust te nemen. Voor meer informatie en het bestellen van tickets kunt u heel simpel gaan naar de website www.hetkloosterfestival.nl. Ik herhaal www.hetkloosterfestival.nl. Maar u kunt natuurlijk ook heel eenvoudig even naar de website van RK Activiteiten gaan en dan doorklikken op de link. Zeer aan te bevelen en er zijn nog plekken beschikbaar. Dus ik zou zeggen, grijp uw kans.
De volgende activiteit waar mijn aandacht op viel was dat op vrijdag 25 september, dat is ook al snel, wordt van 10 tot 4 uur 's middags een dag voor internationale religieuzen over AI georganiseerd door de KNR in samenwerking met de WNM en de Zusters onder de Bogen. De dag vindt plaats in het klooster van de Liefdezusters van de heilige Carolus Borromeus Sint-Servaas klooster in Maastricht. Nou, het thema van de dag gaat dus over kunstmatige intelligentie, oftewel AI of AI. Bijna iedereen gebruikt het tegenwoordig of wordt er door anderen mee geconfronteerd. Je kunt het eigenlijk niet ontlopen. We horen allerlei beloftes van gemak, productiviteit, nieuwe inzichten die AI brengt. Maar aan de andere kant is er ook veel angst dat de mens iets heeft gecreëerd dat niet meer te beheersen zal zijn in de toekomst. Voor paus Leo XIV is het onderwerp belangrijk genoeg gebleken om er een encycliek aan te wijden, Magnifica Humanitas. En deze dag wordt hierover in gesprek gegaan. De inleiding wordt verzorgd door professor Dr. Pim Hazelager, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Dr. Pim Hazelager houdt zich bezig met filosofie, psychologie en kunstmatige intelligentie. En hij onderzoekt de maatschappelijke implicaties van het inzetten van AI en neurowetenschap. Hij zal spreken over een verantwoord gebruik van deze nieuwe, veelbelovende technologie. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Nederlands, maar het is ook mogelijk om in andere talen deel te nemen aan het gesprek. Het volledige programma van de dag kunt u uiteraard terugvinden op de website van RK Activiteiten. En dan kunt u ook meteen op een link doorklikken om uzelf aan te melden. En ik moet er wel bij vermelden dat aanmelden voor deze dag verplicht is. Nou, heel bijzonder, bijzondere dag denk ik ook, want meer informatie over AI, dat is, vind ik, nooit weg. Omdat er ja, zoveel over te zeggen is en wordt door heel veel mensen. Nou, op zaterdag 26 september, dat is aanstaande zaterdag, hebben we een hele andere activiteit. We gaan van de AI naar ja, iets misschien wat luchtigers. Op die dag, zaterdag 26 september, wordt er om 4 uur 's middags in de Mozes en de Aaronkerk in Amsterdam het Litany of Light georganiseerd. En dat is een bijzonder concert waarin eeuwenoude Gregoriaanse zang wordt verbonden met orgelwerken van onder andere Louis Vierne, Jehan Alain, Henrik Eudegaard, Amy Summers en een aantal improvisaties. Centraal in het programma, de titel zegt het al, staat het thema licht. En u wordt tijdens het concert meegenomen op een muzikale reis door verschillende eeuwen en stijlen. Een bijzonder onderdeel van het programma is de Litanie. Afkomstig uit een 12e eeuws Frans monastiek graduale uit Noordoost-Frankrijk. En deze zelden uitgevoerde muziek biedt een unieke blik op de middeleeuwse liturgische traditie. De oude litanie wordt gevolgd door Jehan Alain's beroemde Litanies, of Litanies, waardoor twee werken, die bijna 8 eeuwen van elkaar gescheiden zijn, binnen één programma naast elkaar komen te staan. En dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Het programma wordt uitgevoerd door Laine Tabora, dirigent en onderzoeker, gespecialiseerd in Gregoriaanse zang en westerse sacrale muziek, samen met violiste en lid van de Schola Cantorum Amsterdam, Lisette Carleboer en organist Victor Baena. Tabora is dirigent
van het Schola Cantorum Amsterdam en het koor van de kathedraal van Haarlem. Carl de Boer en Baena vormen sinds 2015 het orgelviool-duo Duo Sonorus. Baena is sinds 2022 titulair organist van de Mozes- en Aaronkerk. Litany of Light brengt muziek uit verschillende eeuwen samen en laat horen hoe de klank- en melodische traditie van de Gregoriaanse zang tot op de dag van vandaag componisten en uitvoerders blijft inspireren. Ja, u weet dat ik een groot liefhebber ben van Gregoriaanse muziek, maar ook mensen die mij goed kennen, die weten dat ook hedendaagse muziekstijlen mijn aandacht hebben en dat ik daar heel veel van hou eigenlijk. Dus mijn muziekstijl is heel uiteenlopend, dus ik zou dit concert zeker aanbevelen aan iedereen. Dus zaterdag, noteer in uw agenda, zaterdag 26 september, aanvang 4 uur, Mozes en Aaronkerk Amsterdam. De entree is €12,50 en jongeren tot en met 18 jaar en mensen die in het bezit zijn van een stadspas, die betalen €7,50. En u kunt tickets reserveren via de link die u kunt terugvinden op RK Activiteiten. Nou, dan heb ik nog een laatste, last but not least, evenement wat ik graag onder uw aandacht zou willen brengen. En dat is een lezing over de biecht. Ik vind dat zelf een ontzettend belangrijk onderdeel van ons prachtige geloof. En deze lezing over de biecht wordt verzorgd door kardinaal Eik. En wel op woensdag 30 september van 6:30 tot 9:00 s'avonds in het Ariens Instituut in Utrecht. En de lezing wordt verzorgd door studievereniging Ad Interim. De lezing is gratis toegankelijk. De eigenlijke lezing begint om 7:00. De inloop is vanaf 6:30. En op de website van RK Activiteiten kunt u meer informatie terugvinden. Ook over veel meer en andere activiteiten kunt u alles terugvinden, alle informatie. U kunt doorklikken naar de betreffende websites. Dus ik zou u willen aanbevelen om eens rond te kijken op de website RK Activiteiten en door te klikken naar de diverse evenementen. Rest mij vandaag nog u een hele fijne dag toe te wensen. En ja, ik ontmoet u graag ook een keer op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Ternoot in Heilo. En uiteraard tot de volgende keer in de Katholieke Agenda. Dag!

0: En tot slot hier in het programma Katholieke Agenda kijken we ook even naar Katholiek Nieuwsblad. En dat is het nummer dat op 19 september is uitgekomen, maar ook nog voor zeker een week geldig is, want Katholiek Nieuwsblad komt om de week uit. Ja, een zeer goed gevuld nummer moet ik zeggen, met een heleboel artikelen, interviews, prachtige foto's ook daarbij natuurlijk. Ja, en op de voorpagina, ik denk dat vele van de luisteraars ook deze persoon wel zouden herkennen, namelijk Henry Nouwen. Hij is 30 jaar geleden op 21 september overleden. Een man die al tijdens zijn leven en ook daarna toch heel veel mensen heeft geïnspireerd, heeft geraakt met zijn manier van schrijven, zijn manier van spreken en wat hij allemaal ook in zijn eigen leven heeft gedaan. Hij was in 1932 geboren en is dus in 1996 alweer overleden. Hij was priester, psycholoog en schrijver. En inderdaad, heel wat van zijn boekjes, denk ik, kennen ook heel wat Nederlanders. Een prachtig verhaal eigenlijk staat er over hem in Katholiek Nieuwsblad. Om ja, toch ook weer even terug te halen wat hem zo bijzonder maakte. En er zijn wel meer artikelen te vinden in deze editie van Katholiek Nieuwsblad over bijzondere mensen, moet ik zeggen. Zoals bijvoorbeeld over Fulton Sheen. Nou, u heeft het denk ik al wel meegekregen. Fulton Sheen was een Amerikaanse aartsbisschop en een echte mediapersoonlijkheid. En hij wordt zalig verklaard. Dat gebeurt op 24 september in het Amerikaanse Saint-Louis. En daar, ja, dat zal een hele bijzondere happening zijn. Het proces tot zaligverklaring is al een tijd bezig. Heeft ook zo zijn ups en downs gehad, maar het gaat dus nu toch echt plaatsvinden. Ja, en als je kijkt naar wat Fulton Sheen allemaal heeft gezegd en ook geschreven, ja, mag je hem toch ook zeker een grote, ja, hoe zou ik het zeggen, een invloedrijke stem noemen. In het christendom van de jaren waarin hij dus ook ja, eigenlijk zeer bekend werd door op de televisie, zwart-wit tv, zijn programma te presenteren. Veel daarvan is ook terug te vinden nog altijd op YouTube. En dat is dan misschien, het is een beetje gedateerd zou je kunnen zeggen, maar aan de andere kant is het nog steeds zeer, ja, aansprekelijk en ook indrukwekkend hoe deze man, die, zoals hij zelf zei, als kind helemaal niet zo welsprekend was, maar dat toch echt heeft geleerd, de mensen toespreekt over de heel basale dingen van het geloof. En hij spreekt met zo'n diepe liefde over Christus, maar ook de vanzelfsprekendheid, hoe je als christen in het leven staat. Niet dat het allemaal makkelijk is of zo, dat weet hij ook zeker, want hij roept ook op tot, ja, tot zelfgave, tot offer. Maar het is echt wel prachtig om dat te zien. En ik neem eigenlijk aan, of ik weet ook wel, dat er ook in het Nederlands diverse publicaties over hem zullen verschijnen. Dus Fulton Sheen. Nou, ik denk een gebed ook voor deze mannen, voor deze bijzondere mannen, echt ook wel op zijn plaats is. Ja, en als we dan ook kijken in Katholiek Nieuwsblad, er wordt wel meer herdacht. Hè? Dus mensen die overleden zijn, die zalig verklaard worden. Maar bijvoorbeeld ook de Foyer de Charité, die 50 jaar bestaat. Nou, die staat natuurlijk volop gewoon in het leven. Vader Pierik, dat is de priester die daar de leiding heeft, die wordt geïnterviewd in het Katholiek Nieuwsblad. En hij vertelt inderdaad over 50 jaar Foyer de Charité. Wat de spiritualiteit is, hoe ze mensen proberen bij te staan. En hoe ze ook inderdaad groepen mogen ontvangen, gezinnen mogen ontvangen. En ja, hoe dat toch ook tot heel veel dankbaarheid stemt. Ook een prachtig interview met een heel ander soort invloedrijk iemand, zou je kunnen zeggen, is het interview met Martijn Buwalda. Nou, de naam Martijn Buwalda, die kent u misschien ook wel, gehoord of op tv of hier bij Radio Maria, want we draaien natuurlijk ook geregeld muziek van hem. Hij is een christelijke sing-songwriter, zeg maar. Onder andere heeft hij meegedaan aan het programma Beste Zanger, zoals u dat misschien wel eens kijkt. Daardoor is hij wat meer bekend geworden, maar gewoon in de christelijke wereld al heel lang bekend. En in het interview vertelt hij over wat natuurlijk zang voor hem betekent, hoe hij dat aanpakt, waarom hij dat doet. En ook, en dat is toch interessant voor ook de lezers van Katholiek Nieuwsblad, is hoe hij ook in de katholieke kerk eigenlijk zijn weg begint te vinden. Vooral de stilte waardeert hij heel erg. Het meer gedragen manier waarop er gevierd wordt. En daar vertelt hij over in dit interview. Dus dat is een mooi interview om te lezen. Ook staat er een verhaal in met de priester Michiel Peters. Die is 50, net zo oud als de foyer hier in Nederland. Dat is ook wel grappig. Hij is studentenpastor in Tilburg. En hij is onlangs gepromoveerd op toch wel een van de allerbekendste bijbelverhalen, namelijk de gelijkenis van de verloren zoon. Nou, hij geeft daar een eigen draai aan in zijn proefschrift. Hij zegt, het gaat ook over opvoeding. Dat vertelt hij in dit interview in Katholiek Nieuwsblad. En we gaan er ook bij Radio Maria een keer over in gesprek. Maar in ieder geval kunt u dat ook al in Katholiek Nieuwsblad lezen. Ja, wat staat er nog meer in KN? Natuurlijk een heleboel ook wat kleinere artikelen die u kunt lezen als u zich abonneert natuurlijk op deze krant. Of tweewekelijkse krant. Onder andere ook over het bezoek dan paus Leo XIV gaat brengen aan Frankrijk eind deze maand. En hoe Frankrijk uitkijkt naar de komst van paus Leo. Wat toch een heel bijzonder bezoek is. Want Frankrijk is toch eigenlijk altijd, zoals ze heet, de oudste dochter van de kerk. En ze ontvangen de paus daar dan misschien niet op alle plekken, maar op heel veel plekken met open armen. Nou, zoals ik zei, ook wat kleinere artikelen, een interessant stuk ook wel. En dat staat in de rubriek Actueel over de uitspraak die minister Sterk laatst heeft gedaan, alweer even geleden, eind augustus was dat. Want zij riep de kerken op om meer zichtbaar te zijn. En dan met name als het gaat over de zorg. Nou, daar is uitgebreid op gereageerd door bisschoppen, maar ook de andere christelijke politici, dat die aanwezigheid er zeker is. Want het klonk een beetje in die oproep alsof de kerken niks doen of bijna niks doen of zich niet laten horen. Nou, daar kunt u over lezen in dit artikel, waarin dus de minister toch eventjes wordt verteld hoe het wel zit. Ja, en verder, zoals gezegd, nog wat mooie artikelen, nog een interview, verhalen die tot nadenken aanzetten, wat actualiteit, een bespreking ook van film over moeder Teresa en zo verder. Dus prachtige, gevulde Katholiek Nieuwsblad. Als u zich daarop wil abonneren, kan dat natuurlijk op de kranteneditie, maar het kan ook op de digitale editie. Ja, en daarvoor moet u dan even naar de website van Katholiek Nieuwsblad gaan. www.katholieknieuwsblad of kn.nl. Ja, dat zijn zo'n beetje de onderwerpen die we deze keer hier in de Katholieke Agenda voor u onder de aandacht wilde brengen. Neem altijd de tijd, zou ik zeggen, om in de lange lijst van RK-activiteiten ook zelf te neuzen. Er staat heel veel in, ook heel veel wat wij niet kunnen opnoemen in deze uitzending. Maar er is echt voor elk wat wils. En zoals gezegd, de oktobermaand komt eraan. Daar moet absoluut een plek zijn bij u ook in de buurt waar u kunt aansluiten bij het bidden van de Rozenkrans. En laten we ook dat initiatief van die 1 miljoen kinderen die de Rozenkrans bidden tussen 1 en 7 oktober en daarbuiten natuurlijk ook ondersteunen en kijken hoe we misschien daar zelf wel aan kunnen bijdragen. Heel veel dank voor het luisteren voor deze keer en tot de volgende keer. Dag!
1: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

26 september viert de kerk de gedachtenis van Cosmas en Damianus, tweelingbroers, samen genoemd in de eerste Romeinse kanon. Ze heten de kosteloze geneesheren, artsen die mensen zonder vergoeding behandelen. Door hun gratis verzorging werden talrijke mensen genezen. Zij legden met hun leven getuigenis af van hun geloof in de liefde van God onder keizer Diocletianus. En deze keizer Diocletianus wordt ook met name genoemd in het gedichtje dat een priester ooit ter ere van de beide geneesheren maakte, de priesterdichter Geri Helderenburg, een Vlaamse priesterdichter. Ik lees u voor. De milde geneesheren. Omdat zij broederlijk hun bloed vergieten, lijkt men zegt onder Diocletianus, en men ze op blauwe mozaïeken altijd naast elkaar ziet staan, om deze redenen noem ik ze beiden, Cosmas en Damiaan, in de kanon der mis, als wij samen de artsenij bereiden die voor de hemel is. Met dezelfde zelfeloosheid waarmee ze hun beroep uitoefenden, hebben deze artsen ook hun leven weggegeven. Waar hadden ze de kracht vandaan? Van dezelfde hemelse artsenij waarmee alle leerlingen van Jezus de dodelijke ziekte van de zelfzucht te boven komen. Op zaterdag in de 25e week door het jaar is het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed. En hij sprak tot zijn leerlingen: hebt een open oor voor wat ik u zeg. De mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen. Ofschoon zij die woorden niet begrepen, ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten, schrokken zij ervoor terug hem hierover te ondervragen. Dit is het woord van God. Wie met bidden begint, moet overschakelen van doen naar zich laten doen, van geven naar ontvangen. We doen al gauw te veel, omdat we niet voldoende geloven in wat Hij doet. En daarom eerst de geest laten rusten bij Hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed maak ik me staande zijn tegenwoordigheid bewust. In een geest van geloof zie ik hoe Hij mij ziet, vooral als ik bij de mensen niet zo gezien ben. Hij heeft oog voor mensen op de minste plaats. Een gebaar kan mijn eerbied voor Hem tot uitdrukking brengen en doen groeien. In deze gesteltenis van geloof en eerbied neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt dat gelovige besef van zijn tegenwoordigheid te steunen en te voeden. De verzorging van de houding van mijn lichaam is van belang voor het gebed, maar veel wezenlijker nog is mijn totale levenshouding. Is mijn levenshouding egocentrisch, gericht op eigen eer, dan zal ik evenmin als de leerlingen openheid kunnen opbrengen voor wat Jezus te zeggen heeft. Om mijn levenshouding zo zuiver mogelijk af te stellen, vraag ik nu de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, niet op de eigen eer, maar in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Evenals Jezus ben ik er niet voor om gediend te worden, maar om te dienen. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Dit is de derde en laatste maal dat Jezus zijn lijden voorspelt. En evenals bij de twee vorige keren reageren de leerlingen met onbegrip. Hoe word ik nu toegankelijk voor dat moeilijke lijdenswoord? Om het zover te kunnen laten komen, moet ik met Jezus op dezelfde plaats willen zijn. En wel achter hem aan op weg naar Jeruzalem. Op deze weg neemt Jezus de 12 opnieuw terzijde. Zoals ik nu in de situatie van het gebed door hem apart genomen word. En zoals hij mij eveneens in situaties van lijden en vervolging als het ware terzijde neemt om mij in te wijden in de wijsheid van het kruis. Deze inwijding is een kwestie van genade.
En daarom vraag ik daar nu om, als een bijzondere genade, dat ik een innerlijke kennis van Jezus mag krijgen, zodat ik door hem te kennen tot een beter verstaan kom van mezelf en van het lijden en de zin ervan. De overweging. Driemaal scheepsrecht. Alle goede dingen in drieën. Dit is de derde maal dat Jezus zijn lijden voorzegt. Zoals hij 3 dagen onder de doden is geweest en de derde dag zou verrijzen, zodat hij echt helemaal dood is geweest en niet schijndood. Jezus heeft zijn dood 3 maal voorzegd, zodat we er gewoon niet omheen kunnen. Zodat het als een feit is gestaafd. 3 maal is ook het onbegrip van de leerlingen. Het antwoord op de voorzegging is onbegrip. De eerste maal was het Petrus, regelrecht verzet. Dat verhoede God, Heer, zoiets zal u nooit overkomen. De tweede maal, ze begrepen niet waar hij het over had. Ze konden dat geen plaats geven. En de derde maal zijn er 3 uitdrukkingen voor om dat onbegrip van de leerlingen, het niet kunnen plaatsen van het lijden van de meester, uit te drukken. Niet begrijpen, woorden die omsluierd bleven, ze konden het niet vatten. Want met dat onbegrip moet de mensheid leven. Met zo'n onbegrepen meester in het mens zijn, moeten wij leven. Ze zijn elkaar tegengesteld, de voorzegging van lijden en dood en de manier waarop Jezus zich aan de menigte presenteert. In die tijd verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed. En wat deed hij dan? Ja, het ene wonder na het andere. Een duivel die stom was tot spreken brengen. En ze raken daarover maar niet uitgesproken en uitgedacht. Iedereen verbaasde zich over alles wat Jezus deed. Ze hebben er een mond vol van. Heb je dat gehoord? Jezus van Nazareth, hij is onder ons. Het is zoiets wat de mensen tegenwoordig eigenlijk ook van het mens zijn doet genieten. Vooral de jeugd. De jeugd heeft de toekomst. En dat daarmee niet in overeenstemming te brengen is, niet binnen het bewustzijn samen te brengen. Het ouder worden, in gebreken blijven, dat het lichaam aftakelt. Zoals de prediker in de eerste lezing het zo suggestief beschrijft, dat je opziet tegen iedere helling, dat je tanden uitvallen, dat je vereenzaamt, dat je opziet tegen het gesprek omdat je niet goed meer hoort. Het wordt allemaal doffer, het geluid van de molen wordt doffer, het stemgeluid van de vogels klinkt ijler, alsof degene die zingen verstommen. En toch moeten die 2 in het bewustzijn samen worden gebracht, zegt de prediker. En daarin bestaat zijn wijsheid dat je over alles rekenschap zult moeten geven aan God. God zal u over dat alles rekenschap vragen. Ze zijn dus samen te brengen, niet in zichzelf, maar in degene die wijs is, vanuit de wijsheid van God. En zo zijn de wonderen Jezus en de lijdende Jezus, zo zijn de bloei, de ontplooiing van het mens zijn en de ontplooiing van de genade alleen samen te brengen met de neergang of met de zonde, wat daarvan het gevolg is, lijden. Ze zijn alleen samen te brengen in het bewustzijn van Jezus. Jezus zelf, zoals hij daar voor zijn leerlingen staat. Hij brengt het moeilijke onderwerp in hun midden en dat gaat er niet in, maar ze hoeven eigenlijk alleen maar naar Jezus te kijken. Toen zij het beleefden, zich herinneren hoe hij zijn leven voorspelt en toen ze het bij hem dan ook meemaakten, moesten zij daarom ook aan woorden herinnerd als: herinnert u hoe hij tijdens zijn leven nog heeft gezegd, de mensenzoon moet veel lijden? Dus dat is dan ook datgene wat wij hier vieren in de Eucharistie. Doet dit tot gedachtenis aan mij. Zoals hij daar te midden van zijn leerlingen staat en het meest wonderlijke, het aangename zouden we kunnen zeggen, het goddelijke en het meest onaangename, lijden en dood, uitgeleverd zijn aan de mensen,
en uitgeleverd zijn aan elkaar, geen weg weten, dat je dat kunt verwerken vanuit zijn bewustzijn. Kijk nu eens hoe sereen Jezus daarbij blijft. Hoe alles kan worden opgenomen, alles wat u kwelt, waarin u ooit bent uitgeleverd en overgeleverd, hoe dit alles kan worden opgenomen in hem die zich aan u heeft overgeleverd. Zo mag je er zijn, want je mag er zijn van hem. Je bent zijn lichaam. Zijn geest is in je hart uitgestort. En dat is een geest van onuitputtelijk goddelijk geduld die in uw hart is uitgestort. Het is voor het gebed niet goed veel gedachten te hebben. Hoe dieper het contact, met des te minder gedachten en met de des te minder woorden kunnen we toe. Want, zegt Ignatius, niet door veel te weten verzadigt en voldoet men de ziel, maar door de dingen innerlijk te voelen en te smaken. Van de meditatiegedachten mag men alles overslaan. Als men maar niet de gesprekjes aan het einde overslaat. Want in het persoonlijke gebedscontact geven Jezus en de Vader hun leven, hun liefde. Dan we onze Vader bidden en daarin kunnen we samen met de Zoon onze geest aan de Vader teruggeven.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoedend voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
0: en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: luisteraars, weer heel welkom hier bij Radio Maria. We zitten alweer op de zaterdagavond en dan kijken we alvast, dan vieren we eigenlijk al een klein beetje de zondag. Het begint dus de eerste vespers vanavond en dan morgenavond is de tweede vespers. Dus ja, het is eigenlijk wat ze vroeger ook. Ja, dan had je dus, kon je ook op zaterdagavond naar de viering toe en dat geldde dus voor de zondag. Ja, maar goed, we gaan de bladzijde geven. En dan beginnen we in het Klein Getijdenboek op bladzijde 166. 166. Als u die heeft, dan loopt het verder gewoon door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed, dat staat dus niet, want het is eigen aan de 26e zondag door het jaar. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 699. Daar vindt u dus de hymne van de tweede week. 699. Dan gaan we verder met, 894. En dat is dus, dat is de antifoon, de psalmen en verder. 894. En dan hebben we nog één bladzijde nodig. En dat is bladzijde 631. Daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 166. En in het Groot Getijdenboek op bladzijde 699. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de lafenis. Die heel de wereld wijd en zijd geschapen hebt in heerlijkheid.
1: Gij hebt uw grote werk gedaan. Gij rust en geeft in ons bestaan. Na ons arbeid zoete rust die ons verkwikt naar hartelust.
0: Tot stille inkeer komen wij. Zo worden wij van zonde vrij. Als wij uw wegen willen gaan. Dan zegent gij ons aards bestaan.
1: En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Voor het getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 878. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
0: Al ligt mijn leven los in mijn handen. Uw wet vergeet ik toch niet.
1: Al spannen de zondaars mij strikken. Van uw bevelen wijk ik niet af.
0: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. dat is de vreugd van mijn hart.
1: Wat gij beschikt, wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig mijn leven lang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. In de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Halleluja.
0: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Halleluja. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk. Die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart. En zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Halleluja.
0: Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Halleluja. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen. Aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend. Die boven alle namen is.
0: Dat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Omdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op de aarde. Halleluja. Genade voor u en vrede vanwege God, onze Vader. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank telkens als wij u in onze gebeden gedenken. We hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u.

0: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
1: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
0: Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Van ochtendgloren tot avondrood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
0: Groot getijdboek gaan we nu even naar bladzijde 631. Niet ieder die zegt, Heer, Heer, zal het Rijk der Hemelen binnengaan. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemel is. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met lege handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Als iemand tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker in leven. Sterven zal hij niet.
0: In het grote getijdboek gaan we nu terug naar bladzijde 882. Wij zijn het volk van God, tot zijn erfdeel gekozen. Hij helpt en beschermt ons om ons gelukkig te maken. Zijn liefde indachtig bidden wij dankbaar.
1: Heer, op u hopen wij.
0: God onze Vader, wij bidden u voor uw dienaren, onze paus Leo en onze bisschoppen. Sta hen bij en schenk hun uw leiding.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u voor de zieken en voor allen die lijden. Sterk hen door het kruis en de verrijzenis van uw Zoon.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u voor vluchtelingen en daklozen. Laat hen een goed tehuis vinden.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u om zegen voor de vruchten der aarde. Geef iedere mens zijn dagelijks brood.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Behoed ons volk voor alle kwaad. En laat het in vrede en voorspoed leven.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Toon uw goedheid aan en almacht aan de gestorvenen. Geef hun een plaats in uw hemelse woning.
1: Heer, op u hopen wij.
0: In stilte kunt u nu bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, op u hopen wij.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed A staat in het grootgetijdboek op bladzijde 631. Laat ons bidden. Heer, gij spoort ons aan de wegen te betreden die recht naar u toe leiden. Wij willen wel het goede, maar missen vaak de kracht om ons af te wenden van het kwaad. Breng ons tot inkeer, geef dat wij onszelf niet beter achten dan de anderen, en tegenover iedereen rechtvaardig zijn, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door zijn lijden een kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het Weekend In met Radio Maria en Pastoor Pieter Zimmerman. En deze keer met nog twee gasten. Welkom allemaal in de studio. Ook een bijzondere gast. Nou, Inge kent u wel.
2: Klopt. Maar Inge de andere is ook een bijzondere gast.
1: Ja, is ook altijd bijzonder, maar wel een bekende bijzonder iemand.
3: Zo is het. Iets minder bijzonder.
2: Nou. Ja. Ja, inderdaad. We hebben vandaag ook een mystery guest in ons midden. Ik had gisteren al aangekondigd dat we vandaag deze dagen bijzondere gasten hebben vanuit Italië helemaal. En ik ga dadelijk even overstappen naar Engels, anders verstaat onze gast niet waar we het over hebben. Want onze gast is Fabiola
3: Occhiuto.
2: Fabiola Occhiuto. Welcome to our show, Fabiola.
4: Thank you.
2: Yeah. Fabiola, you are from Italy.
4: From Italy.
2: Yeah. Uh-huh. And you are here because the World Family is guiding us in using CV. Maybe you can explain a bit later what this means a bit better. And also to talk about donations and legacies, right?
4: Mm-hmm.
2: Yeah.
4: Fundraising in general.
2: Mm-hmm. Yeah. Dus Fabiola is verantwoordelijke namens de Wereldfamilie voor fundraising. Is this your daytime job? Is this what you do all day? Busy with this?
4: Yes, I'm part of the fundraising department in World Family of Radio Maria, which is the association that supports all Radio Maria worldwide.
2: Okay.
4: That are more than 90 in every country in the world. There is one Radio Maria.
2: Mm. So you travel a lot then?
4: Yeah.
2: Sounds like a beautiful job,
4: yeah,
2: seeing the entire world.
4: Okay.
2: Yeah.
4: Maybe sometimes you get confused because you don't know what time
2: where
4: you
2: am
4: sit.
2: I? Yeah.
4: Or
2: you still know where you are now, which country
4: you
2: are in? Yeah, okay.
4: In a very nice country. Yeah. It's my first time in Netherlands. So.
2: Yeah.
4: Yeah. So we try to support all the radios in different tasks. My activities to support to help the radio to have a good fundraising.
2: Yeah, exactly.
4: What does it mean?
2: Ja, dus Fabiola vertelt van dat ze dus werkt voor heel de internationale wereldfamilie van Radio Maria. Dat is meer dan 90 landen. Dus ze reist ook wel heel wat af. En dat gaat altijd over fundraising. Dus over het inzamelen van geld, donaties. Zodat de radio's ook kunnen blijven draaien. Inge, hallo.
3: Ja, hallo.
2: Ja, op links, ik moet even de andere kant op kijken.
3: Ja.
2: Jullie hebben net ook een tijdje samen gezeten. Wat zijn jullie zo al aan het bespreken, als wij dat mogen weten?
3: Dat mogen jullie zeker weten. Eigenlijk het hele systeem CIVI, waar wij sinds een paar jaar mee werken, waar in feite alle gegevens van de mensen die ze ons geven inkomen te staan, maar ook de verwerking van de donaties die daar dus ook binnen op komen. En dat systeem eigenlijk nog veel beter gaan gebruiken, als het ware. Dus de dingen implementeren. Het systeem zo volledig mogelijk maken, zodat we een goed beeld hebben van wat we mogen ontvangen aan donaties. Maar ook hoe we naar buiten toe de mensen kunnen bereiken en dergelijke voor onze nieuwsbrieven. Dus ja, dat soort dingen eigenlijk. Ja.
2: Wel heel leerzaam.
3: Heel leerzaam. Ja. Ik ben ook heel blij met Fabiola. Want ik zeg...
2: She's glad with you.
3: Yeah. Yes, ja. Yeah.
2: She's glad with you, that's what she said. I will translate later.
3: Yeah. Ja, want het is via e-mail allemaal prima te doen. Maar als je rechtstreeks contact hebt, dan is het veel beter allemaal weer uit te leggen. Want het is best veel en soms ook wel wat ingewikkeld, vind ik. Maar als je eens keer één op één met elkaar spreekt, dan wordt het wel wat eenvoudiger. Dus dat is
2: goed
3: wel
2: om te horen.
3: Heel goed. Ja.
2: Ja, het is inderdaad een systeem wat we nu een paar jaar gebruiken. En dat heeft ontzettend veel mogelijkheden.
3: Klopt.
2: Maar je moet ze ook kunnen gebruiken natuurlijk. Je moet ook weten hoe dat werkt.
3: Ja, zeker.
2: En vanuit Wereldfamilie is Fabiola de aangewezen persoon om dat uit te leggen.
3: Zeker.
2: Want die weet daar alles van.
3: Ja.
2: Fabiola, you called CV your child, your little child. You work with CV a lot, right?
4: Yeah, because I say it's my child because I used to work a lot with different radios with this system, which is like a database with all the information of our donors, our supporters. So it's super important for us to understand who are our people that that participate to our mission. So, and our job is to try to help the people to receive the information of Radio Maria, to be in touch with Radio Maria, to know everything about us, to receive also the greetings for the birthday, for Christmas. So there are systems, technological system that help us to be in touch with our supporters, that are our donors.
2: So basically it is to deepen the relationship with the listeners, right?
4: Yes, of course, because we talk every day in the radio to our listeners, but also it's very nice for them to receive a newsletter, to receive a magazine, a phone call. So we must have everything in order to have a very good relationship with them.
2: Ja, dus Fabiola vertelt van het is een database. Hè, dus alle gegevens die de luisteraars zelf opgeven, hè, waar we natuurlijk ook om vragen om dat te doen. Die worden door Civi gebruikt om ook de contacten goed te kunnen onderhouden. Om te weten wanneer bijvoorbeeld iemand jarig is, dat we even een berichtje kunnen sturen om de mensen te feliciteren voor de verjaardag. Ik denk ook om in kaart te brengen van wat voor luisterpubliek is er eigenlijk? Hè? Want je hebt natuurlijk allerlei verschillende leeftijden. En dat is ook voor ons interessant om te weten van stel dat het overwegend oudere luisteraars zijn, dan kun je ook je programmering daar weer wat op aanpassen. Ja. Is this true, Fabiola, that it's also important to know who your listeners are to adjust your programming to the listeners? For example, when it's mainly elderly people, you make, for example, other programs than when it would be only young people listening to the radio. Is this also, Civi can help in this regard also?
4: Civi can give us all the information, especially when people, what people likes about us, for example, which project they like to support, in which time. So it's very important for us to try to understand in a very deep way everything about our supporter, because Radio Maria is for all of our listeners. So it's important for us to try to make this effort to make it very close to them.
2: And a question, many years ago, way before my priesthood, I used to work in I had to call people to sell them, what was it, hypotheek, hoe noem je dat ook alweer? Mortgages on the house, I had to call them. But then we had these long lists of data of the people, but it was a bit obscure how they got the data. So I had to call at 6 in the afternoon, exactly at dinner time in Holland. Mm-hmm. And I had to say, okay, we have your number, and nobody knew exactly how we got the number, and if they wanted to buy a mortgage or get a mortgage from this company. But it was not so, it was a bit, it was not so safe, so to say. But how do you safeguard the safety of the listeners? Because the data we have is also sensitive, of course, because not everybody wants you to know when your birthday is, right? Is it something personal? So how does this work at Civi?
4: First of all of the data that we have is because the people want to give them to us.
2: That's important to know.
4: The people give us the phone number, or the address, because they want that Radio Maria call them to say happy birthday or Merry Christmas or send the newsletter. So we are not selling anything. We we are trying with the system, like the database, to bring Radio Maria even more close to the listeners and the donors. So not just on air, but also send a Christmas card, send the newsletter to have more information. So all the data that we have is because they give us this data to.
2: Ja, ik vroeg net van, want ik heb jaren geleden, toen was ik zelf nog aan het studeren in Utrecht. Toen werkte ik op een gegeven moment in een bedrijfje. Dan moest je mensen bellen om een hypotheek aan te smeren. Nou, dat werd nooit in dank afgenomen, want dan belde je om 6 uur 's avonds en dan zaten ze net aan tafel. En de eerste vraag die ze stelde was altijd, hoe komt u aan mijn gegevens? Want dat wilden ze helemaal niet. Maar wat Fabiola nu zegt, van ja, Civi is niet om iets te verkopen, maar het is... Het zijn alleen maar gegevens die mensen zelf hebben opgegeven. Hè. Dus ze hebben zelf aangegeven van nou, dit is mijn geboortedatum bijvoorbeeld. En die gegevens komen ook verder nergens terecht dan om heel gepersonaliseerd bij de mensen terug te komen. Om ze bijvoorbeeld te feliciteren voor hun verjaardag. Ja, ik weet niet of we dat al doen, maar dat zijn we wel van plan hè, voor de toekomst. Dit soort dingen wat meer te personaliseren. Dat we ook onze luisteraars...
1: Misschien bellen met je verjaardag is veel, maar een kaartje sturen is wel mooi.
2: Ja, precies. Ja, ja.
1: Maar zomaar een belletje van Inge op mijn verjaardag.
2: Ja.
3: Nou, zijn mensen ook nog wel heel gereserveerd met het geven van hun geboortedatum. En dat snap ik ook wel.
2: Precies.
3: Want heel veel zeggen van dat wil ik eigenlijk liever niet.
2: Nee.
3: En dat is, maar die vrijheid is er ook. En dat is denk ik ook wel heel goed om te zeggen van het is niet. Kijk, sommige, als mensen zeggen ja, we willen een nieuwsbrief toegestuurd krijgen, dan kunnen we niet anders dan hun adres hebben.
2: Ja.
3: Maar als ze zeggen we willen je geboortedatum niet geven, hoeft dat ook niet.
2: Dus, nee, dat is belangrijk om te weten. Ja. Dus daarom vroeg ik dat net ook van hoe zit dat nou met die veiligheid? Dus je geeft niks anders op dan dat je datgene wat je zelf wil geven.
3: Precies,
2: als je zegt, nou ik wil helemaal niet dat mensen weten wanneer ik jarig ben, nou dan. Dan weten we
3: het. Dan laat je het gewoon leeg. Het
2: ja, precies. Zo simpel is het. Ja.
3: Ja.
2: Fabiola, you are here now, and we are very glad that you are here. But I can imagine you told us you go to many countries. Huh? Sometimes you don't really know where am I right now. What is the strangest place you have been for your mission with Radio Maria? You said you were in Guatemala. Totally different situation, probably.
4: Mm.
2: Or is it all the same in the entire world?
4: I used to go a lot in Latin America, because they are almost all the country, they have a lot of cat

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter, nog steeds hier in de studio. En nog Fabiola, die is er nog. En Inge, die zijn er nog. Die zijn een beetje bezorgd van wie weet wat voor vragen ze krijgen. Dus dat kan wel een beetje spannend zijn.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn allemaal mooie vragen en goede antwoorden tot nu toe.
1: Ja. Ja, dat is live radio, hè? Je weet nooit wat er komt, ja. Nou, we zullen het de gasten niet te moeilijk maken. Maar wat ik nog wel heel graag wel even wil horen is... Fabiola is natuurlijk een paar dagen hier in Nederland geweest. En ze zegt van, ja, ik ben in heel veel landen geweest inmiddels, 50 ongeveer. En ik was wel benieuwd van of haar nog bepaalde dingen zijn opgevallen in Nederland die hier misschien anders zijn of die wij nog niet doen. We bestaan al meer dan 18 jaar in Nederland. Dus ik ben wel benieuwd of Nederland nog hele praktische tips nodig heeft bijvoorbeeld. Fabiola, there we are again. you are here for 3 days in Holland now, hè? The first time in Holland. Some of the people that traveled with you have been here before. For example, Walter Vulcano. I think he has been in the broadcast one time already. But what did you notice about Holland? Because we exist for more than 18 years now, so we are not the youngest radio of Radio Maria, but still we have a lot to learn, of course. So what is your assessment of the radio here in Holland? What are the points you would like to highlight, so to say?
2: First of all, it was very... I was very happy to come here, and I really like the radio. The radio is new. There are people, young people, and very motivated and volunteers. So we like to stay here. It's like the feeling is like a feeling of peace when you come and welcome feeling. So I really like this. Every Radio Maria in the world has to increase. So there is not the perfect Radio Maria or the Radio Maria that doesn't have a challenge to face. So in Netherlands also we have to work to increase our number of listeners, our number of donors and support. So this is the activity that we are going to do together, no? Yeah. And for what I saw, also, you are doing a lot of event. You are trying to ask the people to participate in, for example, you talked me about the Rosary Rally.
1: Yeah, Rosary Rally. Yeah.
2: Rally. Yeah. So I hope that there can be many of this kind of event, so the people can meet each other. Radio Maria is very good because it's a radio, so you can stay in touch with Radio Maria every day, from home, 24 hours, but also the people like to live Radio Maria in face to face. So yeah. In some events, meet. So and I can invite all the people to come here because the studio is very good, it's big, so...
1: Next week the studio will be full then.
2: Yeah, full of people.
1: After this invitation of Fabiola.
2: Yes, yeah. No, because it's important for the people to... to enter in a studio and maybe participate as volunteer in some program, make the rosary. So what I... hope for all Radio Maria, especially in this case for Radio Maria Netherlands, is to have always more people that can come here and live also Radio Maria, not just listen, but live Radio Maria in the studios, in the kitchen, in the meeting room. So a lot of volunteers and a lot of people that can stay with us and live Radio Maria and build Radio Maria with us that are people working here, no?
1: Yeah, beautiful, yeah. ja, I will try to translate. Dus ik vroeg aan Fabiola van, ja, wat is je opgevallen aan Radio Maria Nederland? En wat zijn nog misschien dingen waarvan je zegt dat is goed voor de toekomst om daarover te spreken? Nou, de allereerst dat ze ontzettend fijne tijd heeft gehad hier de paar dagen dat ze hier was. En dat ze ook, ja, dat haar is opgevallen dat er echt een soort geest van vrede heerst hier. Herkennen jullie dat trouwens of niet?
3: Ja, ja? Zeker. Okay, ja. Ja.
0: Ja. Dat kunnen ze wel zeggen, ja.
1: Now, I was asking about the spirit of peace, because I think this is something very beautiful you say, and I think we all recognize this, although we are very busy, because we are working hard all days, right? But still, there is tranquility and peace in the hearts, I believe. So that is something beautiful. Nou, en dat je, dus Fabiola die vertelde ook van... nou ja, dat hoopt ze natuurlijk voor alle radiostations, maar in het bijzonder ook voor Nederland. Dat de activiteiten die we organiseren, dat we ook echt veel mensen ontmoeten, hè, zoals de Rosary Rally laatst. Maar dat we ook veel mensen op de studio mogen ontvangen. Dat hier ook de studio een soort ja, welkome plek mag zijn voor vrijwilligers, voor luisteraars. Dat ze zelf niet alleen maar luisteraar zijn, maar dat ze ook deel worden van die missie. Dat ze zelf ook mee die missie, die radio gaan opbouwen. En dat vind ik wel heel mooi. Dat je niet alleen maar toehoorder bent, maar dat je ook ja, zelf een stukje, deeltje van dat mooie bouwwerk van Radio Maria wordt. Ja. You are almost free, Fabiola.
2: Mamma mia.
1: Mamma mia. I don't have to translate this, right?
0: Yeah. It is very, very warm here also. 26.
1: Yeah. You put on the heater, Christina?
0: Oh, nee.
1: Okay.
0: No, it
1: because
0: is
1: of
0: only...
1: all the difficult questions, the temperature has risen. Yeah, that's obvious. Yeah. No, but we thank you so much, Fabiola, for coming, of course, and for assisting us in this this mission. You're always welcome, of course, to come back. I think you will come back.
2: Yes, I will. Yeah, I will come back. I really like Radio Maria Nederland. Thank you for the invitation.
1: Yeah, okay. Nou, dan gaan we bijna afronden. Ja, deze uitzending is natuurlijk normaal om ook even terug te blikken en vooruit te kijken. Ik wil even één ding voor volgende week noemen. Volgende week is het weer de eerste week van de maand. Mm-hmm. En dat betekent dat we op donderdag weer de geleide aanbidding hebben om 2:00. En op vrijdag ook weer eucharistische aanbidding van 2 tot 5. Mm-hmm. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dan kunnen mensen al in hun agenda zetten.
0: Ja, en er zijn mensen die willen weten hoe laat de mis aankomende zondag is. Dat is vanaf 10:00 vanuit de Onze Lieve Vrouw ontvangenis.
1: In Os.
0: In Os, ja.
1: Dat het wordt is, altijd genoemd de grote kerk.
0: De grote kerk.
1: Ja, nou, ja, het is eigenlijk een hele mooie naam. Ja.
0: Ja.
1: Dan staan de zondag 10:00. Is dat voor het eerst of al?
0: Nee, voor de 1, 2, 3, derde keer.
1: Derde keer al. Ja, dat gaat goed. Blijft, een nieuwe kerk. Of ja, niet een nieuwe kerk, maar in ieder geval voor ons
0: voor
1: Radio
0: ons
1: Maria
0: nu.
1: Een nieuwe kerk. Ja. Even kijken, wat nog?
0: Voor mensen die niet moeten missen.
1: Ja, we hebben van, even kijken. Nou ja, de afgelopen dinsdag had ik een heel mooi gesprek met Donato Dijkstra. Dat is wel de moeite om dat terug te luisteren. Jonge man die heel vaak in Hilo komt. Mm-hmm. Een kind van het echtpaar wat heeft verteld over Retrouvaille.
0: Ja, zijn ouders zijn hier geweest.
1: Ja, die zijn
0: een paar keer zelfs. Ja.
1: Maar echt een indrukwekkend verhaal wat hij te vertellen had.
0: Ja.
1: Volgende week, de oktobermaand gaat beginnen. Dat betekent natuurlijk de Rozenkransmaand. Oh ja, één ding wat ik ook nog wil aankondigen is woensdag, niet de komende week, maar de week daarna. Dan zullen we ook in de uitzending speciaal aandacht gaan geven aan de Rozenkrans in de kindercatechese. Maar dan moet ik even kijken wanneer precies 7 oktober is.
0: Ja, het is op woensdag.
1: Zo zien? Ja, dat is op woensdag, ja. En dan hebben we weer het jaarlijkse initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. En dat is ook meteen een uitnodiging aan kinderen om met ons mee te bidden. Dus er komen niet 1 miljoen kinderen hier bidden. Dat
0: hopen we wel, maar
1: we hebben
0: dan
1: een mooie
0: hopen
1: studio,
0: we dat het
1: maar
0: niet.
1: Daar is de capaciteit toch nog niet helemaal geschikt voor. Maar dat gaat dus wereldwijd gaan, tenminste dat is de uitdaging. 1 miljoen kinderen, of ruim 1 miljoen kinderen, gaan dan samen de Rozenkrans bidden. We have this initiative, it's worldwide, where on the 7th of October, the day of Our Lady of the Rosary, 1 million children pray the Rosary. Have you heard of it? Is it known in Italy as well?
2: Yes, yeah. Uh-huh. Yeah. Okay. Of course.
1: Yeah, we will do it here with the children as well. Yeah.
2: Nice, very nice.
1: Yeah.
0: Dus alle kinderen zijn van harte welkom.
1: Alle kinderen zijn welkom,
0: We hopen niet op 1 miljoen, maar zeg maar 10.
1: 100.000, ja. Een beetje behapbaar houden. Er is hiernaast een groot schoolplein, toch?
2: Dat
0: kan ook buiten spelen. Daar is een bal die is over van de school hier. Dat kan je niet mee spelen.
1: Ja, daar zijn we druk mee. Alle ballen weer terug op het plein gooien.
0: Ja. En sowieso de Rozenkrans bidden. Dus uitleggen, Rozenkrans bidden.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja. Ik weet even uit mijn hoofd niet hoe laat
0: de Rozenkrans dan is. En die avond ook nog mannenrozenkrans?
1: Ja,
0: dat is veel rozenkrans op 7 oktober.
1: Want het is de eerste woensdagavond, of de eerste woensdag van de maand.
0: Ja.
1: Klopt, is het ook de mannen bidden met Sint-Jozef. En zaterdag, volgende week zaterdag, is het ook weer de eerste zaterdag van de maand.
0: Ook.
1: En dan zenden we ook weer uit vanuit Heilo.
0: Klopt.
1: Ja. Oké. Okay. Volgens mij om de mensen niet te overvoeren en ook elkaar niet te overvoeren, want het is bijna weekend, gaan we nu afronden.
0: Ja.
1: Ik zal afsluiten met de zegen en dan wens ik u alvast een heel goed weekend toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u.
3: En met de Geest.
1: Goede Heer, op voorspraak van uw heilige moeder, Maria van de Rozenkrans, wil ik vragen om zegen over niet alleen de luisteraars van Radio Maria in Nederland, maar wereldwijd. Ik wil bidden dat die familie van geloof, dat die mag groeien in geloof, in hoop en in liefde. En ik wil bidden, Heer, dat uiteindelijk vele mensen die u nog niet kennen, dat die ook door Radio Maria uiteindelijk thuis worden gebracht bij u, bij uw prachtige geheimen. We zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
4: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 26e zondag door het jaar in het jaar A is de lezing genomen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, vers 28 tot en met 32. Ik lees het u voor. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van die twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: de laatste. En toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt ge hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Tot zover. U weet, we zitten in het evangelie van Matteüs. Het openbaar leven van Jezus is het grootste gedeelte, dat is het middenstuk. Dat is hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Het wordt voorafgegaan door twee hoofdstukken over de kindertijd van Jezus. En het wordt besloten met drie hoofdstukken: lijden, dood en opstanding van Jezus. En in het openbaar leven van Jezus, daar zitten we nu ook nog in, weeft Matteüs vijf grote toespraken. Hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, de bergrede. Hoofdstuk 10, de zendingsrede. Hoofdstuk 13, de gelijkenissen over het koningschap. Hoofdstuk 18, de gemeenterede. En 24 en 25, dat zijn de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus, als we zitten in hoofdstuk 21, zitten we dus na de gemeenterede en nog voor de rede over de gelijkenissen. En het is goed om daar even bij stil te staan, want vorige week lazen we nog in het 20e hoofdstuk van Matteüs. Daar hoorden we hoe Jezus onderweg was naar Jeruzalem en wat je moest doen om het eeuwig leven te bereiken. We hoorden over de rijke jongeling die er toch maar liever niet aan begon. En intussen zijn we vandaag overgesprongen naar halverwege het 21e hoofdstuk van Matteüs. En dan is het goed te beseffen dat er in het verhaal van Matteüs intussen iets heel belangrijks is gebeurd, wat we dus blijkbaar overslaan in de reeks van zondagslezingen. Want aan het begin van het 21e hoofdstuk, van ons hoofdstuk dus, is Jezus door zijn leerlingen Jeruzalem binnengehaald en begroet als een koning, u weet wel, op dat ezeltje, en toegezongen: Hosanna, zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat vieren we op Palmzondag. Vandaar dat we het nu niet meer lezen, want het hebben we al een keer gelezen. Alleen voor de voortgang van het verhaal is het toch wel behoorlijk belangrijk. En waarom is dit zo beslissend? Daarvoor moeten we terug naar de verwachtingen die leefden in het Joodse volk ten tijde van Jezus. Zo'n 500 jaar eerder had de profeet Jesaja aangekondigd dat er ooit een tijd zou aanbreken waarin God zelf zou optrekken naar Jeruzalem. Dat zegt Jesaja in hoofdstuk 40 vers 9 en 10 en in hoofdstuk 52 vers 7. Dat is de blijde boodschap, dat God zelf zal optrekken naar Jeruzalem om daar zijn koningschap op zich te nemen. En in die verwachting leefde het volk: ooit zal er een Messias komen die naar Jeruzalem zal optrekken om daar Gods koningschap op zich te nemen. Niet voor niets leerde Jezus zijn leerlingen tot God bidden: uw koningschap komen. Dat stond in Matteüs hoofdstuk 6 vers 10. En God zou naar Jeruzalem komen als koning in de persoon van de hem toegewijde gezalfde. Dat is het Nederlandse woord voor Christus. En dat is weer het Griekse woord voor Messias. Dus God zou naar Jeruzalem komen om daar zijn koningschap te vestigen in de persoon van zijn gezalfde, zijn Christus, zijn Messias. En die gezalfde zou herkenbaar zijn aan het feit dat hij blinden deed zien, doven deed horen, lammen deed lopen, vertrapte van hart zou oprichten. Dat staat in Jesaja 61. Ook daar wordt het genoemd: blijde boodschap, evangelie. Nou, waren dat nou niet precies de daden die Jezus tot nu toe had verricht? Hij had blinden doen zien. Ja, vlak voor zijn intocht in Jeruzalem had hij nog 2 blinden genezen. Hij had lammen doen lopen en vertrapte weer opgericht. Hij moest wel de Messias zijn. Stel je voor dat hij dan degene was over wie Jesaja destijds had gesproken. En dat dus over hem gaat worden verteld dat hij de persoon is namens wie, of dat hij de persoon is die God heeft gestuurd om zijn koningschap voorgoed in Jeruzalem te vestigen. En toen Jezus begon op te trekken naar Jeruzalem, groeide de verwachting dat de tijden van Jesaja's profetie zouden aanbreken. De Messiaanse tijd, waarin eindelijk God zijn koningschap zou vestigen en vanuit Jeruzalem zou heersen over deze wereld. In Jezus stonden deze dingen te gebeuren. Je zou eigenlijk het hele evangelie moeten lezen met een opklimmende verwachting, een steeds warmer wordende verwachting. Want het is inderdaad zo, het gaat inderdaad zo gebeuren. Het is precies, hij doet zo precies zoals Jesaja. Het zal toch niet waar zijn dat de tijden van Jesaja, het zal toch niet waar zijn dat nu eindelijk Gods koningschap gevestigd gaat worden in Jeruzalem. Nou, met die koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waar we dus in het begin van dit hoofdstuk over hadden gehoord, heeft de geschiedenis van Jezus dus zijn doel bereikt. De profetie van Jesaja is in vervulling gegaan. Het koningschap van God in Jeruzalem gevestigd. In de personen van Jezus Messias heeft God voorgoed zijn koningschap gevestigd in Jeruzalem. En vervolgens had Jezus ook nog de tempel schoongeveegd, de handelaren eruit gemept en er weer een gebedshuis van gemaakt. En dat was intussen ook al gebeurd. Eind goed, al goed. Het is zover. Jesaja is uitgekomen. Maar tot onze verbazing is daarmee het evangelie nog niet beëindigd. Nee, want toen daagden de hoogpriesters en de oudsten op met de vraag: welke bevoegdheid hebt u om dit alles te doen? Ja, van hun uit gezien een logische vraag. Wij, die de samenhang van het verhaal kennen, zouden namens Jezus kunnen antwoorden dat ja, hij is de lang verwachte Messias, degene die door de profeet is aangekondigd, die namens God het koningschap van God in Jeruzalem zou vestigen. Kijk dan, dat zie je toch zelf ook wel? Maar de hoge priesters en de oudsten wensten dat niet te zien. En op dat moment begint het verhaal van vandaag. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. En wat zei hij tot de hoge priesters en de oudsten van het volk? Hij vertelt een verhaaltje, een gelijkenis. En je voelt je op je klompen aan, die gelijkenis slaat op de situatie die hij op dat moment beleeft. Blijkbaar aan het eind, want dan gaat hij ineens zeggen, jullie, u. En ineens verwijst hij dan naar de toepassing van het verhaaltje. En dus het verhaaltje gaat over een vader met 2 zonen. We mogen dus uit op onze klompen kunnen we aanvoelen. Die 2 zonen, dat zijn 2 type gelovigen. Namelijk de oudste zoon, dat is degene die van het begin af aan bij God hoorde, het Joodse volk. En de jongste zoon, dat is degene die er veel later is bijgekomen. Net als met die werkers van de wijngaard, weet u wel. De eerste, die hebben de hitte van de dag gedragen. Die werken de hele dag in dienst van God. En de laatste hebben maar een uurtje gewerkt. Dat zijn degene die er veel later bijgekomen zijn. De zondaars, de niet-joden. Dat is nu weer het geval, hetzelfde opdeling van het verhaal. Dus we lezen het verhaal en het vraagt eigenlijk heel weinig commentaar, maar zo nu en dan een enkele opmerking. In vers 28, wat dunkt u? Een mens had 2 kinderen en toegaande tot de eerste sprak hij, kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. Ja, u weet, ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven. Dat levert soms een beetje bespottelijk Nederlands op, maar het stelt mij wel in staat om te proeven hoe Matthäus zijn woorden kiest en weegt. Want waar in de gewone vertaling wordt gezegd dat hij 2 zonen had en dat hij zegt mijn zoon, ga vandaag in de wijngaard werken, blijkt dat het woord zoon in het Grieks er niet staat. Het staat niet zoon, maar er staat kind. Wat dunkt u? Een mens had 2 kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij, kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. En ik denk niet, met moderne ogen zou je kunnen denken van, ja, dan zijn tenminste de vrouwen meegerekend. Maar ik denk eigenlijk niet dat de bezorgdheid van Matthäus was. Dat was in die tijd voorkomen, je sprak nou eenmaal in de mannelijke vorm, ook als je het over vrouwen had. Dat was het punt niet. Nee, ik denk dat van Jezus consequent gezegd wordt dat hij is de zoon van de Vader. Als u dat in Matthäus wilt terugvinden, hoofdstuk 3, vers 17, weet u wel, er wordt Jezus gedoopt en dan komt er een stem uit de hemel. Deze is mijn welbeminde zoon. En dan staat er zoon. En dat nog eens bij de verheerlijking op de berg Tabor. Deze is mijn welbeminde zoon. Maar vandaag staat er dus niet zoon, maar kind. En ik heb het gevoel of Jezus of Lucas, dus, want die legt Jezus de woorden in de mond, elke associatie wil vermijden dat het verhaaltje van vandaag zou gaan over zoiets als hoe Jezus de zoon is van de vader. Het gaat over een vader met twee kinderen. Nee, Jezus is de zoon. Maar nu gaat het over twee kinderen. En dus in onderscheid met Jezus, het gaat over twee type gelovigen, of twee volken, om zo te zeggen. En dan nog een kleinigheid. Als die vader het eerste kind aanspreekt, zegt hij in de Nederlandse vertaling, mijn zoon ga. Had dus eigenlijk moeten staan, mijn kind ga. Maar, nog een keertje, in het Grieks staat er kortweg, kind ga. Dus zonder het bijzittelijk naamwoord, zonder het bijzittelijk voornaamwoord, mijn. Ik lees u nog een keer mijn vertaling voor. Niet omdat die zo geweldig is, maar omdat er dichter bij het Grieks is gebleven. Wat dunkt u? Een mens had twee kinderen. En toegaande tot de eerste sprak hij, kind, ga heen, werk vandaag in de wijngaard. En dan, in vers 29, hij antwoordend sprak, ik heer, en hij ging niet. Grappige manier, ik heer, dat betekent ik wel. Dat doe ik wel eventjes, hier ben ik. Alleen, nu doet zich een behoorlijk probleem voor. En we luisteren eerst even naar wat muziek. En dan ga ik u het probleem uitleggen waar we tegenop lopen. Wat is het probleem? Het probleem is dat de overgeleverde teksten in de verschillende handschriften van de Griekse oude handschriften. Het probleem is dat die handschriften met elkaar behoorlijk verschillen. En dat het nou uitgerekend de meest gezaghebbende handschriften zijn, die handschriften waar je op de meeste andere plekken het meeste geloof aan hecht. Zo zal het oorspronkelijk door Matthäus zijn opgeschreven, want u weet ja, het is van hand tot hand overgegaan en de teksten zijn telkens opnieuw overgeschreven. En bij het overschrijven komen er natuurlijk ook vergissingen in het spel en dat is, daar heb je allerlei geleerden voor om dat uit te zoeken en die leveren dan uiteindelijk de tekst waarvan ze denken. Zo moet het geklonken hebben na veel onderzoek, zo moet het geschreven zijn. Nu hebben we hier een probleem. Er zijn twee tekstenfamilies, om zo te zeggen. En de meest gezaghebbende tekstenfamilie, die geeft een andere versie van dit verhaal. Maar die zeggen, de vader spreekt tot de oudste zoon, of tot de eerste zoon, niet oudste, tot de eerste zoon, ga naar mijn wijngaard. En die zegt nee, maar hij doet het wel. En tot de tweede zoon, die zegt ja, en hij doet het niet. Precies andersom dus dan wat er nu bij ons staat. Want bij ons staat er, hij gaat naar de eerste toe en die zegt ja, maar die doet het niet. En hij gaat naar de tweede toe en die zegt nee, maar die doet het wel. Dus de meest gezaghebbende handschriften draaien die volgorde om. En toch heeft onze kerk ervoor gekozen om dan maar de minder gezaghebbende handschriften te volgen. En waarom? Omdat dat veel logischer is. Want de toepassing zal straks zijn dat de oudste zoon, de eerste zoon, dat is dus het Joodse volk, dat belooft wel om Gods wil te doen, maar als puntje bij paaltje komt, is het zo niet. En Jezus gaat dat ook straks toepassen op de hoge priesters en de oudste, en dan gaat hij zeggen, ja, jullie waren wel het eerste geroepen, maar je doet het niet. En de zondaars en de ontuchtige vrouwen, dat is dus die tweede kind van de vader, die hebben aanvankelijk nee gezegd, want ze waren tollenaars en ze waren ontuchtige vrouwen. En als je dat bent, dan zeg je nee tegen de wil van God. Maar ja, toen ze van de prediking van Johannes de Doper hadden gehoord, deden ze het wel. En dus die hebben dus aanvankelijk nee gezegd, maar later zeiden ze ja, door na de prediking van Johannes zich te bekeren en wel te doen wat God wou. Dat is alvast de toepassing van het verhaal. Dus het verhaaltje moet dus zo worden gelezen, althans, daar gaan we toch met z'n allen van uit. De vader zegt tegen het eerste kind, ga in mijn wijngaard werken. En met dat eerste kind wordt dan het Joodse volk bedoeld. Of de hoge priester en de oudste van het Joodse volk. Ga in mijn wijngaard werken. Doe wat ik graag zie dat je doet. Die zegt ja, maar hij doet nee. En dan het tweede kind, die zegt eerst nee, maar doet ja. Hij zegt nee, doordat hij als tollenaar of ontuchtige vrouw dingen doet die helemaal niet passen in de wet van God en in de bedoelingen van God. Daar krijg je dan ook spijt van als Johannes de Doper heeft gepreekt en daarna doen ze wel wat God wil. Dus hij zegt aanvankelijk nee, maar daarna ja. En daarom volgt dus ook onze vertaling die wordt voorgelezen in de kerk, volgt niet de meest gezaghebbende handschriften, omdat men ervan uitgaat dat op dit punt de meest gezaghebbende handschriften toch dat daar een fout is ingeslopen bij het overschrijfproces. En men zegt dus in vers 29, hij antwoordend sprak, die eerste die wordt gevraagd om naar de wijngaard te gaan, ik heer, ik wel heer, en hij ging niet. En in vers 30, toegaande tot de andere, sprak hij hetzelfde. Hij antwoordend zei, ik wil niet. Later veranderde hij van gedachten en ging. Wie van die twee, vraagt Jezus dan aan zijn omstanders, wie van die twee, vers 31, deed de wil van de Vader? Zij zeggen, de laatste. Zegt hun Jezus, voorwaar ik zeg jullie, dat de tollenaars en pornovrouwen eerder dan jullie gaan naar het koningschap van God. Ineens verandert de toon. Het verhaaltje is uit. Het gaat over het eerste kind dat zegt ja, maar doet nee. Het tweede kind dat zegt nee, maar doet ja. En dan vraagt Jezus aan zijn omstanders, nou, en wie heeft nou de wil van de Vader eigenlijk gedaan? En dan zeggen ze, ja, die laatste. En dan zegt Jezus, voorwaar, ik zeg jullie. Ineens verandert het verhaaltje van de derde persoon naar de tweede persoon. Nu spreekt hij ze rechtstreeks aan. En nu blijkt dat hij inderdaad met die eerste kind bedoelde hij de fariseeën, of de hoge priesters en de oudsten. En met dat tweede kind de tollenaars en de pornovrouwen. Ik vertaal dat woord zo, omdat er in het Grieks ook iets porno, dat komt ook uit het Grieks en dat betekent letterlijk verkeerd. Omdat het er in het Grieks ook zo staat, en wij precies begrijpen wat er dan bedoeld wordt, ik vertaal dus toch maar pornovrouwen. Ontuchtige vrouwen is natuurlijk een voortreffelijke vertaling en iets kalmer om in de kerk voor te lezen. Maar de bedoeling is dat dat tweede kind dat zegt nee, en daarmee bedoelde Jezus dus, ze waren tollenaar, en dan heb je dus belasting in dienst van de Romeinen, en je vraagt te veel, en je dreigt met interventie van de Romeinse soldaten als de mensen protesteren, en je steekt behoorlijk wat zelf in je zak. Nou, dat zijn dus mensen die op die manier niet doen wat God vraagt, en dat geldt al helemaal voor pornovrouwen, maar die gaan wel eerder dan jullie het koningschap van God binnen. Jullie waren weliswaar de eerstgevraagden, maar je hebt nee gezegd. En toen kwamen die kwamen het laatste aan de beurt, maar die zeiden ja. En die zullen dus eerder naar de wijngaard en naar het koningschap van God gaan dan jullie. Ik ga een heel kleinigheid toevoegen. De Nederlandse vertaling geeft, gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Maar het staat dan niet in het Grieks. Dan had er een ander voorzetsel moeten staan. Daar staan naar het koningschap van God. En eigenlijk vind ik dat veel meer om over na te denken. Wie zijn er al onderweg naar het koningschap van God? Wie zijn bezig om het koningschap van God naderbij te brengen of het koningschap van God te naderen? Dat zijn die bekeerde tollenaars en pornovrouwen. En jullie moeten nog helemaal aan die weg beginnen, want je bent er helemaal niet eens aan begonnen. Je zei wel ja, maar je begon er niet aan. Hoe belangrijk is het toch om die woorden van Matthäus, eerder dan het rijk Gods binnen. Het staat er echt niet. Er staat naar. Dan ben je onderweg naar. Er zit wel degelijk een richting in. Die zijn onderweg naar het koningschap van God. En jullie zijn er nog niet eens aan begonnen.

Want, zegt Jezus in vers 32, want Johannes kwam tot jullie op de weg van gerechtigheid en jullie hebben hem niet geloofsvertrouwd. De tollenaars en de pornovrouwen hebben hem geloofsvertrouwd. Jullie, dat ziende, zijn later niet van gedachten veranderd door hem te geloofsvertrouwen. Ja, ik gebruik dat gekke woord geloofsvertrouwen, omdat je hebt hem geen geloof geschonken. Bij ons in het Nederlands is geloofschenken, kan ook betekenen, nou ja, kijk, je moet wel geloven dat God bestaat, want waar komt anders de wereld vandaan? Alsof God een soort aanvulling is in je redenering, en anders zou je niet weten hoe je het moet verklaren. Niet dat het iets aan mijn leven verandert, hè, want of God nou wel of niet bestaat, oh, geloof jij in God? Oh, nou, dat is ook goed. Nee, geloven in betekent in het evangelie je toevertrouwen

0: vertrouwen aan. En dus op weg gaan met als basis in je leven dat God het uiteindelijke bedoeling is. Ik vertaal even in normaal Nederlands. Als God staat voor de naastenliefde en je gelooft in de naastenliefde, dan ga je het doen. Dan ga je je toevertrouwen aan de naastenliefde. En dan trouw je met de naastenliefde. En daar ben je dan trouw aan. Dat is vertrouwen. Vertrouwen op of vertrouwen in hebben. En dus daarom gebruik ik maar steeds het gekke woord geloofsvertrouwen. Dan hoor je nog dat er stond, of dat wij meestal zeggen, dat je gelooft in Johannes of aan Johannes de prediking van Johannes de Doper. Maar geloof schenken aan betekent, dan ga je ook doen wat hij je voorhoudt. Met alle onzekerheid van dien. Want hij kan wel zeggen dat dat beter is, maar dat moet je altijd nog maar afwachten. Dat is geloofsvertrouwen. Op for better and worse, met al de onzekerheid van dien, je toevertrouwen aan datgene wat je van God hoort. Dat het het beste is om je naaste te beminnen. Ja, maak het een beetje. Nou, precies dat. En dan trouw je dus met de idee, nee, ik trouw met mijn naaste beminnen. En daar wil ik trouw aan blijven. En dat gaat mijn daden en mijn handelen blijvend veranderen. Dat is wat Jezus zegt. Johannes kwam tot jullie op de weg van gerechtigheid. Daar gaat het om, gerechtigheid. Zoals God zou willen dat de wereld in elkaar zat en dat de mensen zich zouden gedragen. En jullie hebben hem niet geloofsvertrouwd. Je bent die weg van gerechtigheid niet opgegaan. Je hebt er helemaal niets mee te maken willen hebben. De tollenaars en de pornovrouwen, die hebben hem geloofsvertrouwd. Want die zijn alsnog, nadat ze in hadden gezien dat het fout was wat ze deden, die zijn de weg gegaan van de gerechtigheid, de dingen die God graag wil. En jullie, dat ziende, zijn later niet van gedachten veranderd door hem alsnog te geloofsvertrouwen. Terwijl je ziet dat mensen er beter van worden en dat mensen die aanvankelijk de verkeerde kant op gingen, de goede kant zijn opgegaan, op zich al heel verheugend. Stel je toch voor, allerlei mensen die aanslagen plegen, die zien in dat het fout is om aanslagen te plegen door de prediking van mensen die dat laten zien en die bekeren zich. Dat is toch een veranderde wereld? Nou, dat hebben jullie voor je ogen zien gebeuren, dat mensen zich zo omdraaiden en dat ze van de wereld waar zij leefden een betere wereld begonnen te maken. En nog wilden jullie je daar niet aan toevertrouwen. Juist omdat het zo'n kort verhaaltje is, kunnen we toch proberen tot ons door te laten dringen hoe belangrijk het is wat er nu eigenlijk is gebeurd. Eerst nog maar eventjes dat Jezus vertelt een verhaaltje en dat doet hij om tenslotte het te hebben over de mensen die hij voor zich heeft, de hoge priesters en de oudsten. Hij gaat ineens over op u of op jullie. En dan is het niet langer een onschuldig verhaaltje, maar een les waar zijn toehoorders iets van kunnen leren. Alsof Jezus zegt, toen ik het over die oudste zoon had, of liever gezegd over dat oudste kind, die wel ja zei maar nee deed, toen had ik het eigenlijk over jullie. Je moet trouwens maar durven, hè? Want het gaat over hoge priesters en oudsten. Dat zijn gezaghebbende mensen in het religieuze leven van dan. We hebben het over de bisschoppen en de kardinaal, of de kardinalen en de paus. En je moet maar durven om zo tegen ze op te treden. Maar goed, gegeven dat, wat kunnen nou die hoge priesters en oudsten van dat verhaaltje leren? Dat zij als eerste geroepen waren om in Gods wijngaard te werken. Lees, om anderen te laten zien en te laten voelen dat God genade en barmhartigheid, dat die gerechtigheid is. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Toen trad Johannes de Doper op en die preekte, bekeert u. Liever eigenlijk, ga anders denken. Sta niet langer klaar om een ander te veroordelen of om te denken, ja, wij zitten al goed en al die anderen, ja, die zijn onrein. Ga anders denken. Maar u deed het niet. Maar de tollenaars en pornovrouwen, die deden het wel. Zij hoorden dat God liefde is, ook voor hen, ja, juist voor hen. Ze waren er blij mee. Er werden vervolgens mensen van de liefde. En hoewel u dat allemaal voor uw ogen hebt zien gebeuren, bent u niet anders gaan denken, laat staan anders gaan doen. Daar zit toch een hoop verdriet in. Dat lijden van Jezus is toch veel eerder begonnen dan bij zijn kruisweg, bij zijn arrestatie. Dat lijden begint hier, waarin hij de liefde van de Vader, waarvan hij zelf zo vol is, niet tegenkomt bij deze mensen die van begin af aan bij de goede gelovigen hebben gehoord. En die zullen hem straks dan ook, dat heeft hij al lang van tevoren zien aankomen, want dat lijden is al lang begonnen. Dat hij op nul stuit, terwijl hij over de liefde en de genade en de vergevingsgezindheid preekt. Laten we het verhaal nog één keer helemaal overzien. Een man had twee kinderen. Die man is ongetwijfeld God, die Jezus consequent als vader betitelt. Deze vader heeft een wijngaard. Dat is een bekend beeld voor het land waar Gods volk woont, wijngaard. Ook Jesaja gebruikte het in zijn vijfde hoofdstuk. Gods mensen zijn bestemd om vruchten voor te brengen van gerechtigheid, barmhartigheid, naastliefde, vergeving. En dat wordt niet voor niks met een wijngaard vergeleken, want dat maakt het leven tot een feest, tot wijn. Maar zoals ook Jesaja en vele andere profeten al klaagden, van het mooie ideaal kwam niks terecht. Bij Jesaja staat er die mooie woordspeling, betrachten van recht, het werd verkrachten van recht. In Jesaja 5, hoofdstuk 5, vers 7. En Jezus neemt het beeld van die wijngaard van Jesaja en neemt die over. Dat had hij ook al gedaan bij de werkers in de wijngaard in die vorige gelijkenis die we vorige week hebben gehoord. En de vader vraagt aan het oudste kind, ga in mijn wijngaard werken. En de jongen zegt ja, maar hij doet het niet. Dat is letterlijk Jesaja. Het volk dat van ouds Gods zoon is, zegt, of Gods kind, zegt ja tegen God, maar ze doen het niet. Ze doen nee. De oudste kind is Gods volk. En vandaar dat de Nederlandse vertaling terecht de meeste gezaghebbende handschriften niet volgt in de overgeleverde tekst en het verhaaltje heeft omgedraaid. Want de gelijkenis krijgt des te meer betekenis als de eerste, oudste kind in het verhaal ja zegt, maar nee doet. Dat is immers precies het verwijt dat Jezus aan zijn religieuze tijdgenoten maakt. Nou, het jongste kind zei aanvankelijk nee. Zij behoorden dus niet tot Gods mensen. Wellicht zijn ze de heidenen of de zondaars die niets met God te maken willen hebben. In Jezus' uitleg horen we dat hij tollenaars en ontuchtige vrouwen op het oog heeft. In de hoedanigheid van tollenaars en pornovrouwen deden zij niet wat God van hen vroeg. Ze zeiden dus nee. Maar toen ze Johannes hadden gehoord, zijn ze van houding veranderd. Ze gaven gehoor aan zijn prediking en bekeerden zich. En daarmee veranderden zij in mensen die wel gingen doen wat God van hen vroeg. Ze zeiden eerst nee, maar later ja. En maakten dus van de bittere omstandigheden die ze eerst veroorzaakten door niet te doen wat God deed, maakten van de omstandigheden later door wel te doen wat God deed, wijn. Werkten in de wijngaard. En ze maakten het leven tot een feest. En u, aldus Jezus tot zijn gehoor, hoge priesters en oudsten. En u, die meent ja te zeggen tegen God, u volhardt in uw harteloze houding van zelfheiliging en wijst de vroegere zondaars met de vingers na. U hebt zich niet bekeerd op de prediking van Johannes, omdat u meent dat het allemaal al goed doet. Maar u vergeet dat u de zondaars moet vergeven. Zo wordt God het meeste gediend, want zo is hij zelf ook. Eigenlijk, het verhaal heeft iets weg van Lucas' gelijkenis over de verloren zoon, want ook daar heeft een vader twee zoons. De jongste neemt afscheid van de vader, van God, en leidt een godverlaten leven. Dat lijkt even leuk, maar loopt uit op armoede, hongersnood, onreinheid, eenzaamheid en spijt. Als je niet de weg van God gaat, kan dat alleen maar slecht met je aflopen. De oudste heeft altijd in de buurt van de vader gewerkt, is van het begin af aan de eerste, maar daar heeft hij de zegen niet van geproefd. Hij verwijt de vader dat hij blij is met de terugkeer van zijn jongste zoon en doet niet mee met de feestelijkheden. Ook daar geldt het adagium. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Dat was ook de inleiding op dit verhaal bij Lucas. De eerste zullen de laatste zijn, en dat betekent dus degene die het eerste geroepen zijn, het volk van God, die zijn de eerste geroepenen, maar die komen als laatste naar het koninkrijk van God. En degene die het laatste geroepen waren, de tollenaars en de zondaars, en degene die er buiten stonden, de buitenstaanders, de vreemdelingen, de niet-joden, die waren blij met wat ze kregen van God, met vergeving, genade, barmhartigheid, hebben dat in hun leven ontvangen en weer aan anderen doorgegeven. En die blijken dus de eerste te zijn die het koningschap van God wel waarmaken. En die zijn dus als eerste op weg naar het koningschap van God. Als deze tekst, als die nu plaats had in een retraite, bijvoorbeeld in een retraite van een week, en u zou die tekst voor een dag lang overwegen, dan zou u eventueel biddend, schrijvend, de tijd ervoor kunnen nemen. Want kijk, we zijn natuurlijk elk van beide kinderen van God. elk van ons zegt ze nu en dan ja en ze nu en dan nee. En dan dat is niet alleen maar in de tijd van Jezus zo geweest. Dat is bij ons ook zo. En laten we niet denken dat wij al goed zitten en degene die fouten maken, dat die fout zitten. Want dan begaan we dezelfde vergissing als de hoge priesters en de oudsten in Jezus' dagen, want die dachten dat ook. En dan intussen vergaten ze naar zichzelf te kijken. Dus als we de tekst op onszelf willen toepassen, dan zouden we bij wijze van spreken een schrift kunnen aanleggen met op de linkerpagina: waar zei ik ja, maar deed ik nee? En waar zei ik misschien nee, maar deed ik ja? En eventueel kun je het zelfs uit elkaar halen. Waar zei ik ja? En waar zei ik nee? En waar deed ik ja? En waar deed ik nee? En is het waar dat dan het leven een feest wordt? Want dat is de suggestie achter dat beeld van de wijngaard. Dat een wijngaard levert wijn op. En we weten uit het verhaal van de bruiloft van Cana, maar we weten het uit onze eigen ervaring ook. Wijn is veel leuker dan water. Water is om te overleven, water is voor de dorst, maar wijn is om er een feest van te maken. Is het zo dat wanneer we de dingen van God doen, naast de liefde, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, kun je dat inderdaad vergelijken met feestelijke wijn? Tot slot de tekst voor de volgende week. Die is ook uit het hoofdstuk uit het Evangelie van Matteüs en uit hetzelfde hoofdstuk 21, maar dan ietsje verderop, de verzen 33 tot en met 43. Matteüs 21, 33 tot 43.
1: Dit was Woord voor Woord over het Evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: En op 26 september is de keuze gevallen op de heilige Gideon. Ja, inderdaad, rechter. Dan zijn we bij het Oud Testament, het Bijbelboek Rechters of Richteren, hoofdstuk 6 tot 8. Gideon woonde in Ophrah en behoorde tot de stam Manasse en was de zoon van Joas. In die tijd had het gebied waar hij woonde te lijden onder de invallen van het buurvolk, de Midjanieten. Op een dag is Gideon bezig tarwe uit te kloppen. Hij heeft zich verborgen in een perskuip uit angst voor de Midjanieten. Daar wordt hij opgezocht door een engel met de woorden: "De Heer is met je, dappere held." Waarop Gideon antwoordt: "Als de Heer met ons is, waarom overkomen ons dan al die rampen? Waar blijft God met de wonderen waarover onze voorouders vertellen?" De engel antwoordde dat hij juist gekomen is om met Gideon op te roepen tot de strijd tegen de vijand. Gideon antwoordt: "Hoe kan dat? Ik ben de jongste van de hele familie en mijn familie is de armste van heel Israël." Hij krijgt hetzelfde antwoord als Mozes destijds: "Ik zal met je zijn." Daarop brengt Gideon een offer. Vervolgens vervangt hij het Baal-altaar door het altaar van de Heer. Als de Midjanieten en hun bondgenoten tegen Israël optrekken, richt Gideon zich tot de Heer: "Als u meent wat u zegt en mij hebt uitgekozen Israël van de Midjanieten te bevrijden, wilt u dat dan met een teken bevestigen? Ik leg hier een geitenvacht neer. Laat alleen die vacht nat worden van dauw en de grond eromheen droog blijven." Dat gebeurt inderdaad. Hij vraagt nog om een tweede teken: "Laat nu de vacht als enige droog blijven en de rest nat zijn van dauw." En ook dat gebeurt. Dan maakt Gideon zich klaar voor de strijd. Maar de Heer zegt dat het leger veel te groot is. Als het de overwinning zal binnenhalen, zal het zich kunnen beroemen op eigen kracht, terwijl het duidelijk moet zijn dat de Heer er de hand in heeft. Dan volgt de beroemde scène waarin het leger uitgedund wordt. De Heer zegt: "Deel aan uw mannen het volgende mee. Ieder die bang of angstig is, mag naar huis terugkeren." En 22.000 mannen trekken zich terug. Er blijven er nog 10.000 over. Daarop zegt de Heer tot Gideon: "Nog is het leger te talrijk. Laat de mannen naar het water gaan. Daar zal ik ze voor u schiften. Je moet de mannen die het water als honden opslurpen scheiden van degenen die bij het drinken op hun knieën gaan zitten. Er zijn er 300 die met de hand aan de mond het water opslurpen. Alle anderen zijn bij het drinken op hun knieën gaan zitten." Dan zegt de Heer tot Gideon: "Met de 300 man die het water hebben opgeslurpt zal ik je bevrijden en de Midjanieten aan je overleveren." Dan volgt het verhaal van de overwinning. Midden in de nacht mobiliseert Gideon zijn mannen. Hij verdeelt ze in 3 groepen van 100. Aan iedere soldaat geeft hij een bazuin en een lege kruik met een toorts erin. Ze sluipen naar het vijandelijke kamp en beginnen op hun bazuinen te blazen en de kruiken stuk te slaan onder het roepen van de kreet: "Te wapen, voor de Heer en Gideon." Verder doen ze niets. In het kamp breekt paniek uit. In iedere nachtelijke schim ziet men een vijand. Zo moorden de vijandelijke soldaten elkaar uit. Wat overblijft, vlucht de bergen in. Zo verloste de Heer door de hand van Gideon Israël van de plaag der Midjanieten. Gideon was 40 jaar rechter over Israël. Na zijn dood werd hij begraven in Ophrah. De schrijver van de brief aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament geeft een opsomming van mensen uit de traditie die een toonbeeld waren van geloof. Over Gideon schrijft hij: "De tijd ontbreekt me om te verhalen over Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David en Samuel en de profeten. Door het geloof hebben zij koninkrijken omvergeworpen, gerechtigheid uitgeoefend, de vervulling van beloften afgedwongen. Hun zwakheid werd kracht. Ze werden machtig in de oorlog en dreven vijandelijke legers op de vlucht. Sinds de 12e eeuw geldt het wonder van het vlies dat droog bleef, terwijl alles eromheen nat was van dauw, als een voorafbeelding van Maria's maagdelijkheid. In het oude Martyrologium, het martelarenboek, stond hij met Joshua op 1 september. Het recent in het Vaticaan uitgegeven Martyrologium heeft hem verplaatst naar 26 september. Heilige rechter Gideon, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De apostel en evangelist Matthäus. Gedurende deze uitzending zoomen we in op de koningsdeuren van de iconostase van de Oosterse kerken. Een onderdeel dat van de iconostase die te midden van de wand geplaatst is, waardoor de priester naar binnen gaat en naar buiten gaat tijdens de liturgie. Deze iconostase die heeft plaats op de plek waar in het Jodendom het voorhangsel van de tempel was. En bij ons in zijn er de communiebanken, de doxaal, de verhoging van het altaar, beginnen daar. En om daarmee het onderscheid te maken waar de goddelijke liturgie begint.
2: We zoomen in op Matthäus. Jezus ziet Levi de tolenaar bij het tolhuis zitten en zegt slechts twee woorden. Volg mij. Matthäus heeft het zelf opgetekend. Hoofdstuk 9, vers 9. Levi staat onmiddellijk op, laat zijn oude leven achter zich en wordt Matthäus, de evangelist. De man die zijn vertrouwen had gesteld in geld en zekerheid, ontdekt een veel grotere rijkdom, het Koninkrijk van God. Meer dan de drie andere evangelisten laat Matthäus zien hoe Jezus alle beloften van het Oude Testament vervult. We kunnen ons hele leven lang ons bezinnen op al zijn verwijzingen naar het Oude Testament. En steeds opnieuw lezen we bij hem, dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer door de profeet gesproken heeft. Zijn evangelie nodigt ons uit niet de mammon te dienen, maar eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken. Hij schrijft het in hoofdstuk 6, vers 33. Hij toont hoe in Christus de wet, profeten en psalmen één grote lofzang op Gods verlossende liefde zijn.
1: Wanneer Jezus Matthäus roept, verandert diens leven voorgoed. Hij verlaat zijn tolhuis en volgt Christus. Tijdens de maaltijd met de tollenaars en zondaars antwoordt Jezus op de kritiek van de Farizeeën. Ik verlang barmhartigheid en geen offers. Zo lezen we bij Matthäus hoofdstuk 9 vers 13 en dat is

0: En dat is het citaat van Jezus uit Hosea, vers 6 van hoofdstuk 6. Alleen Matthäus vermeldt deze verwijzing naar Hosea en herhaalt haar later opnieuw in hoofdstuk 12, vers 7. Daarmee laat hij zien dat God niet op de eerste plaats uiterlijke offers verlangt, maar een hart dat zich laat raken door zijn barmhartigheid. Ook alleen Matthäus noteert Jezus' woorden: niemand kan twee heren dienen. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Matthäus hoofdstuk 6, vers 24. En direct daarna zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Hoofdstuk 6, vers 33. Zo wordt Matthäus zelf het levende voorbeeld van iemand die de mammon achterlaat om Christus te volgen.
1: Lichten we dan kort even een paar van zijn verwijzingen naar het Oude Testament uit. De maagd die een zoon zal baren en hij zal heten Emmanuel, God met ons, schrijft Jesaja in hoofdstuk 7. Bethlehem als geboorteplaats van de Messias uit Micha hoofdstuk 5. Ook de vlucht naar Egypte uit Hosea hoofdstuk 11 en Rachel die weent om haar kinderen, Jeremia hoofdstuk 31. En ook de intocht van de koning op een ezel, Zacharias hoofdstuk 9. En uit het boek Samuel de mensenzoon die plaatsneemt aan Gods rechterhand. Jezus zegt duidelijk: meent niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben gekomen niet om op te heffen, maar om te vervullen. Matthäus schrijft het in hoofdstuk 5, vers 17. Alleen maar met Matthäus lezen we de uitdrukking het koninkrijk der hemelen, wat hij schrijft aan zijn Joodse toehoorders. Hij beschrijft dit koninkrijk met enkele unieke gelijkenissen. De schat verborgen in de akker, de kostbare parel, het sleepnet, het onkruid tussen de tarwe, de 10 wijze en dwaze meisjes en ook de talenten. In al deze gelijkenissen nodigt Jezus ons uit alles prijs te geven voor de onschatbare rijkdom van Gods koninkrijk. Zoals Matthäus zijn tolhuis verliet, zo worden ook wij geroepen Christus boven alles te verkiezen.
0: Matthäus beschrijft Jezus als de nieuwe Mozes. Zoals Mozes de wet ontving op de Sinaï, zo beklimt Jezus de berg en spreekt de bergrede. Zo lezen we hoofdstuk 5 van Matthäus vers 7. Daar klinkt niet alleen een nieuwe uitleg van de wet, maar haar voltooiing in de liefde. Alleen bij Matthäus vinden we de 8 zaligsprekingen. Wees dus volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Matthäus hoofdstuk 5 vers 48. Zijn evangelie eindigt op een berg. Daar geeft de verrezen Heer zijn leerlingen de opdracht: ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Verzamel nu mensen voor het koninkrijk van God. Zijn evangelie begint met de geslachtslijst van Jezus, de zoon van Abraham en de zoon van David. En eindigt met de belofte: en zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Zo laat Matthäus zien dat Gods belofte vanaf Abraham hun vervulling vinden in Christus, die voor altijd met zijn kerk verbonden blijft.

0: Matthäus begint zijn evangelie met Gods belofte, de geboorte van Emmanuel, God met ons. Een sleutel van alles wat hij ons schrijft. Op een dag hoort Matthäus Jezus zeggen, volg mij. Het is maar een kort woord, maar het verandert zijn leven. Hij staat op en laat achter zich wat hij kende. Vanaf dat moment gaat hij op zoek naar een andere rijkdom, niet naar bezit, aanzien of zekerheid, maar naar het koninkrijk van God. Jezus vergelijkt dat koninkrijk met een schat die verborgen ligt in een akker en met een kostbare parel. Wie haar gevonden heeft, begrijpt dat niets anders ermee te vergelijken is. Zo is Christus zelf. Wie hem werkelijk ontmoet, ontdekt een rijkdom die de wereld niet kan geven. Daarom zegt Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, niet omdat al het andere onbelangrijk is, maar omdat ons hart eerst moet weten waar zijn ware schat ligt. Matthäus laat ons vervolgens zien hoe mensen naar Christus toekomen. Wijzen uit het oosten volgen ook het licht van een ster. Ze zoeken de koning en knielen voor hem neer. Jozef ontvangt Gods plan in een droom en vertrouwt. Bij de Jordaan rust Gods geest op Jezus. Op de berg wordt zijn gelaat stralend als de zon. Steeds opnieuw wordt zichtbaar wie hij is, Emmanuel, God met ons.
1: In het evangelie van Matthäus vraagt Jezus ons ook om waakzaam te blijven met de parabel van de 10 bruidsmeisjes. De wijzen houden hun lamp brandend en wachten op de bruidegom. Het geloof is dus niet alleen terugkijken naar wat God heeft gedaan, het is ook verwachten. De olie van het geloof bewaren. Het licht niet laten uitdoven. Want Christus komt. En wanneer hij komt, blijkt dat Gods koninkrijk anders is dan wij soms denken. De laatste worden de eerste. De arbeiders die pas laat kwamen, ontvangen ook hetzelfde loon. Het loon dat ze nodig hebben voor één dag. We lezen dus zo in deze parabel van de arbeiders in de wijngaard hoe Gods liefde zich niet laat berekenen. En hij geeft niet alleen wat we nodig hebben, hij geeft zichzelf. Hij is ons eeuwig loon. Zo eindigt Matthäus, waar hij zijn evangelie al begon. En zegt Jezus na de verrijzenis, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld. Emmanuel, God met ons. Niet alleen toen, niet alleen aan het einde der tijden, maar vandaag, nu. Dat is wat Matthäus ons op het hart drukt. Waar ligt mijn schat? Waar richt ik mijn hart op? En brandt mijn lamp wanneer de Heer komt? Wie Christus zoekt, ontdekt geen theorie, maar een persoon. Zijn ware gelaat. Hij is de koning die komt. En alles wat we voor de minste doen, doen we ook voor hem. Hij is de bruidegom die we mogen verwachten. Hij is het ware licht dat niet uitdooft. Emmanuel, God met ons.
0: Heer Jezus Christus, u hebt ons geroepen, volg mij. Leer ons op te staan en los te laten wat ons van u verwijdert. Maak ons hart vrij om u te herkennen als onze schat, onze parel, ons licht. Bewaar de olie in onze lamp en laat het vuur van ons geloof niet uitdoven terwijl wij op u wachten. Blijf bij ons, Heer, in vreugde en verdriet, in zoeken en vinden, in leven en sterven. Want u hebt het beloofd, Emmanuel, God met ons, blijf met ons alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Amen. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, welkom bij de 14e aflevering van mijn serie De Katholieken van Vietnam. Een aflevering die de titel draagt Een korte terugblik. In april werd de serie voor enkele maanden opgeschort. Ik meldde u aan het eind van aflevering 13 dat ik de serie in het nieuwe radioseizoen zou vervolgen. Dat moment is nu dus aangebroken. Hebt u die 13 al eerder uitgezonden afleveringen gemist? Ze zijn nog te beluisteren via de audiotheek van de website van Radio Maria of via podcastplatforms als Spotify, waar u zich ook gratis kunt abonneren op De Ladder van Jacob. Eerst wil ik even uw aandacht vragen voor een vraag van een luisteraar betreffende de Vietnamese namen. Ik ben geen specialist, verre van dat, maar ik doe mijn best. Laat ik als voorbeeld de naam van een van mijn helden nemen, de man die in de komende afleveringen nog uitvoerig ter sprake zal komen. Ik heb het over Ngo Dinh Diem. Dat zijn dus drie namen. Anders dan bij ons plegen de Vietnamezen de voornaam achteraan te plaatsen. Met andere woorden, in Ngo Dinh Diem is Diem de voornaam. De familienaam is Ngo. Maar het aantal familienamen in Vietnam is heel beperkt. Dat zijn er maar circa 300. De meest bekende familienaam is Nguyen. Maar liefst 40% van alle Vietnamezen heet Nguyen. Dat is de naam van een lang regerende keizersdynastie. Maar stelt u voor dat 40% van de Nederlanders Oranje Nassau heet. Dat zou natuurlijk erg verwarrend zijn, dus de Vietnamezen hanteren nog een tweede familienaam. Die tussennaam is ook een familienaam, maar geeft vaak ook het geslacht aan en heeft vaak ook een specifieke betekenis. Dus heet iemand Nguyen Van Minh. En dat van geeft ook aan dat het een mannelijk persoon is. Maar van betekent ook zoiets als geleerdheid. De voornaam is dus het belangrijkst, dus heb ik het in de programma's meestal over Diem. Die voornamen, meestal bestaand uit één lettergreep, worden door de ouders heel bewust gekozen. Bijvoorbeeld de jongensvoornaam An betekent vrede. Mai is een typische meisjesvoornaam met de prachtige betekenis van abrikozenbloesem. Dus nu nog even terug naar mijn voorbeeld, Ngo Dinh Diem. De familienaam Ngo verwijst naar een oude dynastie uit de 10e eeuw. Er zijn behoorlijk wat Ngo's in Vietnam. De tussennaam Dinh betekent paleis, hof of groot huis. Verwijst dus ook naar respect en goede afkomst. Diem's broer, die aartsbisschop van de stad Hoe was en over wie ik u ook nog het nodige zal vertellen, heette Ngo Dinh Thuc. Met dat Dinh weten we dus dat hij de broer van Diem was. Thuc was zijn voornaam. Diem betekent overigens zoiets als brandende jade of helder en stralend. Ik hoop niet dat het u nu gaat duizelen, maar katholieke Vietnamezen laten die driedelige naam ook vaak nog voorafgaan door hun doopnaam in het Frans. En dan krijg je dus in het geval van Diem het volgende. Jean-Baptiste Ngo Dinh Diem. Nu ik het over die Vietnamese naam heb, ook een opmerking over mijn uitspraak van een en ander. Ik beheers het Vietnamees in het geheel niet. Maar ik heb in het begin nog wel mijn best gedaan de Vietnamese uitspraak van eigen namen te achterhalen. Maar ik ben daar op een gegeven moment mee gestopt toen ik ontdekte dat die uitspraak in het zuiden weer anders kan zijn dan in het noorden. Ik spreek namen van mensen en steden doorgaans dus gewoon op zijn Nederlands uit. De Nederlandse luisteraar zal daar niet mee zitten. En mijn luisteraars van Vietnamese afkomst, ja, die zijn er ook, zullen het mij vergeven. In de afgelopen 13 afleveringen probeerde ik een beeld te schetsen van de geschiedenis van het katholieke volksdeel in Vietnam tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis van het land. Ik besprak hoe de etnische Vietnamezen, althans de voorouders van die etnische Vietnamezen, eeuwenlang onder Chinese invloed hebben gestaan. Ik vertelde u over de missiegeschiedenis die eind 16e eeuw aanving. Ik vertelde u over het keizerrijk dat vanaf het begin van de 19e eeuw voor het eerst tijdelijk geheel het grondgebied van het huidige Vietnam omvatte. Ik gaf u een beeld van de grote kerkvervolgingen die zich vooral tijdens de tweede helft van de 19e eeuw voltrokken. Uitvoerig stond ik stil bij de Frans-koloniale periode en de positie van de Vietnamese kerk in dat koloniale bestel. En vervolgens zagen we hoe het land tijdens de Tweede Wereldoorlog geleidelijk een vazalstaat werd van Japan. Hoe na de Japanse nederlaag een koloniale onafhankelijkheidsoorlog tegen het teruggekeerde Frankrijk uitbrak, waarin de door communisten gedomineerde Viet Minh een belangrijke rol speelde. In aflevering 12 stond het tragische lot van de Vietnamese katholieken gedurende die onafhankelijkheidsoorlog centraal. Ik vertelde u toen hoe onder veel katholieken aanvankelijk wel een zekere sympathie voor de Viet Minh bestond, omdat ook onder de meerderheid van de Vietnamese katholieken, vooral onder de jongere generatie, een diep geworteld verlangen naar onafhankelijkheid leefde. Maar al snel begon die steun weg te smelten. Ik vertelde u het opmerkelijke verhaal hoe in de twee noordelijke bisdommen, Phat Diem en Bui Chu, waar de meerderheid van de bevolking katholiek was, onder kerkelijke paraplu tijdelijk zelfs twee katholieke staatjes ontstonden met een eigen leger, met eigen kranten en een eigen radiostation. Een belangrijke leidende rol werd daar gespeeld door bisschop Le Hu Tu. Zowel in aflevering 12 als in aflevering 13 stond het jaar 1954 centraal. In dat jaar leed het Franse leger bij Dien Bien Phu een opzienbarende nederlaag. Een nederlaag die een bron van inspiratie zou gaan vormen voor anticoloniale bewegingen elders in de wereld. Bijvoorbeeld met betrekking tot de beginnende anticoloniale strijd in Frans-Algerije. De Franse troepen hebben overigens nog tot in 1956 in het zuiden gebivakkeerd. Maar de onafhankelijkheidsoorlog tussen Frankrijk en de communistische Viet Minh werd in 1954 officieel beëindigd tijdens een internationale conferentie die in Genève plaatsvond. Daar werd afgesproken dat het land voorlopig opgedeeld zou worden in een noordelijk en een zuidelijk deel, met als grens de 17e breedtegraad. En dan zouden er in 1956 vrije verkiezingen worden gehouden en zou de staatkundige eenheid hersteld worden. Met die verkiezingen zijn zowel de Amerikanen als de toenmalige Zuid-Vietnamese regering nooit akkoord gegaan. Enerzijds zouden zulke verkiezingen in het communistische noorden immers nooit vrij kunnen verlopen. Anderzijds was men beducht voor de populariteit van Ho Chi Minh bij delen van de bevolking. Voorlopig zouden er dus twee Vietnamese staten zijn. De zogeheten Democratische Republiek Vietnam, die al in de zomer van 1945 door de communist Ho Chi Minh uitgeroepen was in het noorden, en het niet-communistische zuiden, waar sinds 1949 de ex-keizer en playboy Bao Dai als staatshoofd optrad. En juist in de maanden voor de conferentie van Genève werd er onder Bao Dai een nieuwe regering gevormd die onder leiding kwam te staan van de katholieke minister-president No Din Diem. In Genève werd ook afgesproken dat gedurende een zekere tijd de Vietnamezen de vrijheid zouden hebben om naar het andere deel te verhuizen. En ik vertelde u uitvoerig hoe toen circa 1 miljoen mensen van het noorden naar het zuiden gevlucht zijn. En dat 3/4 van die massale exodus bestond uit in het noorden levende katholieken. Ik vertelde u ook welke propagandistische mythes er rondom deze exodus geweven werden. Overigens bewoog zich ook een communistisch gezinde mensenstroom van het zuiden naar het noorden, al was die stroom veel minder talrijk.

In aflevering 13 vertelde ik u uitvoerig over het leven van de katholieke politicus Ngo Dinh Diem, zoals dit zich voor 1954 afspeelde. En hier volgt een korte samenvattende herhaling om u na die maanden van pauze weer in het verhaal te brengen. Ngo Dinh Diem zou in 1954 minister-president worden van Zuid-Vietnam. Van 1955 tot aan zijn gewelddadige dood in 1963 was hij president van het land. In die hoedanigheid was hij dus het eerste katholieke staatshoofd uit de Vietnamese geschiedenis. Diem was zowel een vrome katholiek als ook een gedreven nationalist. Voeg daar nog zijn diep gewortelde anticommunistische gezindheid bij en u krijgt een eerste idee van de driedelige gelaagdheid die zijn wereldbeschouwing vertoonde. Katholiek, nationalistisch en anticommunistisch, in die volgorde van belangrijkheid. Diem werd in het jaar 1901 geboren in de oude keizerstad Hue. Zijn familie was welgesteld en invloedrijk. Haar katholieke wortels gaan terug naar een ver verleden. In het leven van zijn vader, Ngo Dinh Ca, vinden we al de godsdienstige, culturele en politieke invloeden die ook het leven van zijn zoon bepaald hebben. Vader Ca was een vrome katholiek met een succesvolle mandarijnenloopbaan aan het keizerlijke hof. Maar nog rond 1870 kwamen tientallen familieleden om het leven toen tijdens een anti-katholieke pogrom het houten katholieke kerkje van Pai Long in brand werd gestoken. Diem was al als kind erg vroom. Als jongetje zou hij iedere dag lange uren aan gebed en meditatie besteden. Gedurende zijn gehele leven zou hij elke dag in de vroegte naar de mis gaan. Na langdurige twijfels brak hij een priesteropleiding af. Dat had zijn vader trouwens ook gedaan. Wel schijnt er bij Diem sprake geweest te zijn van een private belofte om de rest van zijn leven celibatair te leven. In 1918 begon Diem aan een opleiding aan de bestuursschool waar Vietnamezen werden opgeleid voor posities in de keizerlijke bureaucratie. Hij studeerde af als beste van zijn jaar. Naast talent beschikte hij over een enorme werklust. Gedurende zijn gehele leven zou hij als een workaholic bekend staan. Naast die lange werkuren zou hij bij vriend en vijand ook bekend staan om zijn onomkoopbaarheid. In de koloniale jaren 30 maakte hij een snelle carrière in de keizerlijke bureaucratie. Eerst districtchef, vervolgens provinciegouverneur van steeds belangrijkere provincies. In die ambtelijke loopbaan hielp het dat hij begin jaren 30 betrokken was bij het onderdrukken van een revolutionaire samenzwering door leden van de toen net opgerichte Communistische Partij van Indochina. Na een periode van sociale onrust in het begin van de jaren 30 probeerde de Franse keizer Bao Dai uitdrukkelijker als symbool van de samenwerking tussen de Fransen en de Vietnamezen naar voren te schuiven. In 1932 kreeg Bao Dai in dat kader de kans om een kabinet met nieuwe ministers te vormen. Een van die ministers was de nog jonge provinciegouverneur Ngo Dinh Diem. Maar al spoedig werd het Diem duidelijk dat van meer Vietnamese invloed op het beleid geen sprake was. Dat de gehele manoeuvre niet meer was dan Franse window dressing. Dus nam hij na 2 maanden ontslag. Dergelijk gedrag was typerend voor hem. In een brief aan de 20-jarige keizer drukte hij wel zijn teleurstelling over een en ander uit.
Je zou kunnen zeggen dat Jam in dat jaar 1932 voor het eerst een nationale bekendheid kreeg. In katholieke kranten werd uitvoerig over zijn ontslag bericht en vanaf dan gold hij als een belangrijk katholiek leider en als overtuigd nationalist. Hier zien we al één element uit de zwarte legende die later rondom zijn persoon geweven werd, sneuvelen. Want in die oude beeldvorming werd Jam vaak voorgesteld als een in Vietnam volledig onbekende nobody die in 1954 pas door Amerikaanse bemoeienissen op het schild zou zijn geheven. Maar de werkelijkheid was dat Jam al in het midden van de jaren 40 van twee zeer verschillende kanten een ministerspost aangeboden kreeg. Eerst kreeg hij een aanbod van keizer Bao Dai en niet veel later van de communist Ho Chi Minh. Beide keren heeft hij dat aanbod resoluut afgewezen. Want samen met zijn broers en anderen probeerde hij een brede nationalistische beweging van de grond te krijgen die koos voor een middenweg tussen communisme en neocolonialisme. En we zullen later nog zien hoe een belangrijk deel van de Amerikaanse beleidsmakers daar later weinig van begreep. Veel Amerikanen wensten Vietnam als een soort Californië aan de Chinese Zuidzee te zien. En Diem zagen zij het liefst als een soort moderne versie van George Washington. Beide concepten hadden natuurlijk weinig met de Vietnamese werkelijkheid te maken. Later zullen we nog zien hoe een naïef soort Amerikaans idealisme, dat vaak samenging met een arrogant soort superioriteitsdenken, mede geleid hebben tot de catastrofe van 1975.

Later zou Diem voor de communisten gelden als een willoze marionet van de Amerikanen. Terwijl hij bij veel Amerikanen juist ging gelden als een onhanteerbare, eigenwijze bondgenoot. Zowel de communisten als veel Amerikaanse beleidsmakers hadden weinig oog voor de eigen ideeën van Diem. Wanneer wij iets willen begrijpen van Diem's politieke denken, moeten we minstens teruggaan naar twee intellectuele bronnen van dat denken. Diem's nationalisme werd in de eerste plaats intellectueel gevoed door zijn contacten met de anticoloniale nationalist Van Boy Chau, een man waarover ik u al in aflevering 8 uitvoerig vertelde. Centraal in de gesprekken die Diem in de jaren 30 met de nationalistische intellectueel Chau voerde, stond het Confucianisme. In de tweede aflevering van deze serie besprak ik kort het uit China afkomstige Confucianisme. Ik meldde u toen dat het Confucianisme niet als een godsdienst gezien moest worden, maar meer als een stelsel van filosofische en morele opvattingen. Die opvattingen hadden vooral betrekking op de juiste manier van regeren en op de juiste sociale verhoudingen. Volgens Chau kon dit Confucianisme ook in de moderne tijd nog heel goed functioneren. Niet alleen ten dienste van de persoonlijke moraal, maar ook en vooral als een soort politieke filosofie waaruit richtlijnen te destilleren waren om de sociale en politieke problemen van de moderne tijd aan te pakken. De waardering die ook Diem voor de Confuciaanse traditie had, stond haaks op de opvattingen van bijvoorbeeld de Vietnamese communisten, die de filosofie van Confucius slechts konden zien als een reactionaire ideologie die in dienst stond van de traditionele, feodale, bezittende klasse. Na 1954 zouden echo's van de vooroorlogsdiscussies met Chau te horen zijn in Diem's toespraken als staatshoofd van de Zuid-Vietnamese Republiek. Toespraken waarin hij zijn ideeën over de democratie uiteenzette in het kader van zijn streven een moderne Vietnamese natiestaat op te bouwen. Al in de vroege jaren 50 publiceerde Diem artikelen waarin hij benadrukte dat hij zijn opvattingen over politiek niet ontleend had aan Europese of Amerikaanse politieke theorieën, maar aan het voorkoloniale Vietnamese verleden. De staat is gegrondvest op het volk, maar op basis van een hemels mandaat, zo meende hij. Het volk kon zijn steun altijd intrekken wanneer de vorst zich ten opzichte van dat mandaat onwaardig toonde. Maar, zo schreef hij, we moeten ons verleden niet steriel kopiëren. We moeten onze erfenis aanpassen aan de moderne tijd. In zijn denken over democratie ligt minder de nadruk op de bescherming van politieke rechten dan op het belang van morele plichten. Hij schreef: we moeten in onze sociale betrekkingen een geest van opoffering en mentale discipline, een geest van verantwoordelijkheid en fatsoen opnemen, ten einde respect voor onze naasten en voor onszelf te bevorderen. Dit sterk morele element zien we in zijn overtuiging dat alle politieke en bestuurlijke activiteiten, inclusief alles wat betrekking heeft op individuele rechten, primair in dienst moeten staan van het instand houden van de sociale orde. Letterlijk schreef hij: morele ontwikkeling blijft het doel van alle rationele activiteit. Politiek is slechts een middel. Een ander element van de zwarte legende die later rondom Diem geweven werd, bestond uit het idee dat dergelijke opvattingen slechts vijgenbladeren waren voor zijn optreden als dictator. Vooral Amerikanen die Zuid-Vietnam slechts konden zien als een soort 51ste Amerikaanse deelstaat, konden er maar weinig belangstelling voor opbrengen.

Voor een tweede bron van het politieke denken van Diem moeten we ons eerst wenden naar zijn broer No Din Nu. Niet te verwarren met een andere broer, No Din Thuc, de bisschop. Nu heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld in Diem's denken, maar ook in diens politieke loopbaan. Nu zou in 1963 samen met Diem vermoord worden tijdens een door de Amerikanen gesteunde staatsgreep. Nu was tijdens zijn studie in Frankrijk gedurende de jaren 30 vooral geïnteresseerd geraakt in het denken van de toen invloedrijke katholieke filosoof Emmanuel Mounier. Mounier hield zich in de schaduw van de Grote Depressie bezig met het formuleren van een katholiek antwoord op zowel het liberale kapitalisme als op het marxisme. Enerzijds liet Mounier zien hoe de liberale nadruk op het individu op allerlei manieren leidde tot vereenzaming, vervreemding en uitbuiting. Maar even kritisch stond hij tegenover het marxisme, dat met zijn collectivistische nadruk op de staat slechts kon leiden tot nieuwe onderdrukking ten koste van de waardigheid van de menselijke persoon. Mounier pleitte voor een postkapitalistische sociale orde waarin sprake zou zijn van een evenwicht tussen de behoeften van de enkeling en de belangen van de gemeenschap. Die nieuwe sociale orde zou volgens Mounier georganiseerd moeten worden rondom het concept van la personne. Die term persoon koos hij dus vooral om het verschil uit te drukken met de liberale notie van het individu. In plaats van het menselijk bestaan in exclusief economische termen te beschrijven, is die nadruk op de persoon dus een remedie tegen het materialisme van zowel liberalisme als marxisme. Mounier's ideeën werden bekend onder de benaming personalisme. Toen Nu eind jaren 30 naar Vietnam terugkeerde, noemde hij zichzelf een personalist. Het idee van het personalisme als een derde weg tussen liberalisme en marxisme zou, zo hoopte hij, ook de richting kunnen vormen van het zoeken naar een derde weg in de Vietnamese chaos tussen Frans kolonialisme en internationaal communisme. Ik vertelde u eerder hoe Nu samen met de Franse missionaris Fernand Parel in 1949 een studiebijeenkomst organiseerde over het personalisme en andere onderwerpen uit de katholieke sociale leer. De twee mannen lanceerden zelfs een nieuw tijdschrift in de Vietnamese taal. In 1952 werden seminars gehouden in diverse steden, waaraan ook niet-katholieke intellectuelen deelnamen. Tijdens die bijeenkomsten werd het personalisme uitdrukkelijk niet als een conservatieve leer geportretteerd, maar eerder als een radicale vernieuwing. Een nieuwe vorm van denken over de Vietnamese politiek, de Vietnamese samenleving en de Vietnamese cultuur. Deze schets van het denken van Diem laat zich natuurlijk weer moeilijk verzoenen met een ander element van die zwarte legende, namelijk dat ze Diem toch vooral moeten zien als een soort marionet van de Amerikanen. In het jaar 1950 kwam het Diem ter oren dat hij op de dodenlijst van de Viet Minh stond en dat hij zich dus in levensgevaar bevond. Hij besloot het land voorlopig te verlaten. Een verblijf in Amerika en België zou een viertal jaren duren. Aanvankelijk is hij in het gezelschap van een andere broer, de priester No Din Thuc, die in 1938 tot bisschop was gewijd. Ook over deze kleurrijke, maar in kerkelijke zin problematische priester, later meer. In die jaren verblijft Diem in Amerika en België meestal in kloosters en seminaries. In Amerika begint hij rustig te bouwen aan een indrukwekkend Amerikaans netwerk. In dat netwerk bevonden zich bijvoorbeeld kardinaal Spelman van New York en de katholieke senator John F. Kennedy.
Naast talloze andere politici, academici, kerkelijke figuren en journalisten. Mensen aan wie hij zijn ideeën over een middenweg voor zijn land probeerde te slijten. In 1954 keert hij naar zijn land terug en wordt door de president van de Vietnamese staat gevraagd als minister-president van wat al snel Zuid-Vietnam zal worden.

0: Beste luisteraar, in de volgende afleveringen doe ik weer twee dingen. Ten eerste spreek ik in grote lijnen over de algemene geschiedenis van Vietnam. In de komende afleveringen zal dat de periode zijn van 1954 tot 1990. Ik zal dus niet toekomen aan een schets van het huidige Vietnam. De grote waterscheiding in deze periode ligt natuurlijk in het jaar 1975, toen het communistische Noord-Vietnam het zuiden veroverde. De oorlogen die tussen 1945 en 1975 in Vietnam gevoerd werden, waren met allerlei draden verbonden met twee grote wereldwijde processen die zich na de Tweede Wereldoorlog begonnen te voltrekken. Enerzijds de Koude Oorlog, een tegenstelling tussen een blok van voornamelijk liberaal-democratische landen onder leiding van de Verenigde Staten en een communistisch blok onder leiding van de Sovjet-Unie. Anderzijds vormde de Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Fransen en later de Vietnamoorlog onderdeel van een ingrijpende golf van decolonisatie in Azië. Tal van koloniën werden daar na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijke staten. Denkt u aan India, Pakistan en Indonesië. Maar het ingewikkelde was dat de oorlogen in Vietnam, zowel de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk als ook de latere oorlog tussen Noord- en Zuid-Vietnam, ook steeds sterke trekken hadden van echte burgeroorlogen. Ten tweede zal ik weer spreken over de geschiedenis van de katholieken van Vietnam. In de komende afleveringen zal dat verhaal vooral gebaseerd zijn op een aantal biografische portretten. Uiteraard vervolg ik mijn verhaal over de katholieke politicus Ngo Dinh Diem, die vanaf 1954 tot zijn tragische dood in 1963 een hoofdrol speelde in Zuid-Vietnam. Ook zal ik spreken over het leven van zijn broer, bisschop Pierre-Martin Ngo Dinh Thuc. Hij ontkwam eenzelfde tragisch lot, omdat hij in 1963 in verband met het Tweede Vaticaanse Concilie in Rome verbleef. Later zal hij nog een opvallende rol spelen in enkele schismatieke bewegingen in Spanje, Frankrijk en de Verenigde Staten. Weer geheel anders is het opmerkelijke levensverhaal van de priester Nguyen Lac Hoa. Deze Vietnamese naam nam hij pas later in zijn leven aan, want hij was van Chinese afkomst. Samen met circa 2000 gelovigen ontvluchtte hij communistisch China en kwam na de nodige omzwervingen in 1959 terecht in de zuidelijke Mekong-delta. Nog steeds in het gezelschap van honderden Chinese gelovigen. Dan zal ik uitvoerig spreken over de man die in 1975 benoemd werd tot aartsbisschop van Saigon, maar die zijn zetel nooit heeft kunnen innemen. In plaats daarvan heeft hij 13 jaar gevangen gezeten in communistische kampen en gevangenissen. Ik heb het over de in 2002 in het buitenland gestorven monsieur Nguyen Van Thuong. Hij werd in 2017 zalig verklaard. Monsieur Thuong was overigens een neef van Ngo Dinh Diem, ongetwijfeld een van de redenen waarom de communistische partij hem zo hard aanpakte. Om recht te doen aan een zekere diversiteit in de geschiedenis van katholiek Vietnam, zal ik ook wat aandacht geven aan het leven van de Zuid-Vietnamese priester Chan Tin, een dominicaan die behoorde tot de zogeheten Derde Wegbeweging, een politieke stroming die zich positioneerde tussen de regering in Saigon en de communisten. Welnu, er is dus genoeg te vertellen. Ik hoop u volgende keer weer te treffen bij de 15e aflevering van De Katholieken van Vietnam. En dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Dank u, Heer, voor alweer een nieuw begin. Voor het uitzicht, voor de zin. Dank u, Heer.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 26e zondag door het jaar is de tekst van de introïtus: in de naam van de Heer moet iedere knie zich buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. Buigen is moeilijk voor ons. Dat doen we voor niemand. Iedereen is toch gelijk? In een gedemocratiseerde samenleving zoals de onze is dat gevoel voor verschil tussen hoog en laag zo goed als helemaal verdwenen. Niemand staat er boven ons en wij staan boven niemand. We voelen ons allemaal gelijk. Dus dat zich buigen voor iemand die hoger is, ligt ons niet zo. Maar omdat het God is voor wie we ons zouden moeten buigen, en niet voor iemand in de rij der schepselen, daarom kunnen wij daar toch toe komen. Bovendien maakt hij ons het nog gemakkelijk, omdat hij zelf gehoorzaam is geweest. In die zin heeft hij zich gebogen. Gehoorzaam, niet aan de mensen, maar door de mensen heen aan God, zijn Vader. En dat is dan ook wat wij in de Eucharistie vieren, dat Jezus zich altijd heeft gebogen, dat hij altijd ja heeft gezegd, dat hij altijd gehoorzaam is geweest. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Zij antwoordden: de laatste. Toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Dit is het woord van God. God dienen met heel mijn hart mag nu al beginnen door te bidden met mijn hart. Het hart in de betekenis van die omheinde, geheime, geheimvolle ruimte waar ik met God ben. Maar hoe kan ik bidden met het hart? Door me niet te fixeren op gevoelens, gedachten of voornemens. In het gebed gaat het om iets diepers. Of ik van hem wil zijn, een kind van God. Het gebed moet daarom beginnen met de geest wat te laten rusten bij hem. En tijdens het gebed kan ik dit nog af en toe vernieuwen. Dan bid ik echt. Niet alleen met het gevoel, met het verstand of de wil, maar met de pit van mijn ziel, waar ik van hem ben en met hem ben. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik blijven stilstaan, de blik omhoog, waar hij mij te boven gaat en mijn leven vol liefde in de hand heeft, een gebaar maken van eerbied, en dan de houding van het gebed aannemen, een houding die mij helpt te groeien in ontvankelijkheid en bereidheid om zijn genade te ontvangen. En in die houding vraag ik dan om de genade dat zo heel mijn leven mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het korte geschiedenis. Jezus is in Jeruzalem, in het hol van de leeuw. Hoge priesters en oudsten van het volk vragen hem op de man af naar zijn volmacht om dit alles te kunnen doen. Intocht in Jeruzalem, tempelreiniging. Jezus antwoordt met een tegenvraag. Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan? Van de hemel
van de mensen? De vragenstellers ontwijken een antwoord. Nu gaat Jezus zeggen wat hij van Johannes denkt. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Door hem, door Johannes, verkondigde de Vader zijn wil en nodigde hij uit om in de wijngaard te gaan werken. Maar zij schonken hem geen geloof. Dus lijkend zij op de eerste zoon, die mooie woorden heeft, maar niet doet wat de Vader wil. Tegenover hen stelt Jezus de tollenaars en de ontuchtige vrouwen die wel geluisterd hebben naar de boetepredikatie van Johannes de Doper. In hen ziet Jezus de tweede zoon, die eerst met beslistheid nee zegt, dan echter tot inkeer komt en doet wat de Vader van hem verlangde. De plaats waar zich dit heeft afgespeeld, de tempel van Jeruzalem, waar Jezus aan het onderrichten was, en ook de geestelijke plaats waar ik mezelf pleeg te zien, hoog of laag, door eigen gerechtigheid of de eer van de mensen, in eigen ogen en of voor het oog van anderen. De bijzondere genade, dat ik Gods barmhartigheid mag leren kennen, zodat ik nooit zal wanhopen wanneer ik ooit nee gezegd heb. De overweging. Een man had twee zonen. En de een zei zus en deed zo, en de ander zei zo en die deed zus. Er is duidelijk een verschil tussen deze twee zonen, maar voor we op de verschillen ingaan, zou het goed zijn om eerst op de overeenkomst te letten. Wat hebben ze beide gemeenschappelijk? Gemeenschappelijk hebben beide dat ze moeite hebben met de wil van God. Moeite hebben te doen wat hen is opgedragen. Moeite om gewoon ja te zeggen en ook ja te doen. En daar hebben alle mensen moeite mee. Wat ze verder ook nog gemeenschappelijk hebben is dat ze allebei zonen zijn, kinderen van de Vader. Hij, de Vader, is de werkgever. Van hem zijn de zonen afhankelijk en dat niet alleen voor hun loon, maar ook voor hun bestaan. Tot in het diepst van hun wezen zijn ze afhankelijk van de Vader. Afhankelijk van zijn liefde. De Vader gaat naar de eerste toe en zegt, mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Hij zegt niet, man, ga vandaag werken in mijn wijngaard. En daarom richt de zoon zich dan ook tot die werkgever, niet met meneer, maar met goede vader. En daar zit de clou van de parabel. God is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. En dat is ook het begin van alle gebed. Je de waardigheid bewust maken kind van God te zijn. En voordat het erover gaat dat je de wil van God moet doen, moet je eerst weten dat je zelf gewild bent. Dat God jou wil. Als God iets van je wil, wil hij in wat hij wil altijd eerst jou. Hij heeft ja gezegd op jouw bestaan. Je mag er zijn van God, helemaal en altijd. Je bent gewenst, je bent gewild. En dat is onafhankelijk van je eigen keuze. Onafhankelijk ook van je eigen wil of van je gevoel. Het is niet te voelen dat God jou wil. Soms juist het tegenovergestelde, dat je voelt dat God je niet wilt. Of dat je van God verlaten bent, of door God vergeten wordt. Maar heel diep. Onvoelbaar, maar wel merkbaar voor het geloof, in de allerdiepste diepste van je wezen, mag je je gewild weten. Niemand van ons heeft kunnen zeggen, ik wil God als vader. Zoals ook niemand kan zeggen, ik heb mijn vader en moeder gewild. Nee, het is juist andersom. Vader en moeder hebben mij gewild. God heeft jou gewild. Je bent echt gewild, of je dat nu wilt of niet. Dat wij er zijn, dat ik er ben, hangt dus af van de wil van God. Hij staat achter je met zijn wil. Het is geen ongelukje, het is geen toeval. Je bent er ook niet van een serieproductie. Nee, je bent uniek, gewild,
door de liefde van God. En zo is het ook met de rest van je leven. Dat ligt allemaal in het verlengde van dat fundament. De rest van je leven is niets anders dan tot plooiing te brengen van dat allereerste dat je gewild bent. In alle omstandigheden van je leven gaat de wil van God vooraf aan je eigen wil. Alles wat je overkomt is evenzeer uitdrukking van die oorspronkelijke voorkomendheid van Gods wil. Ik wil dat je er bent, je mag er zijn, ik zie je graag. Precies wat Jezus hoorde van de Vader bij zijn doop in de Jordaan. Je bent mijn zoon, de veelgeliefde, in u heb ik mijn behagen gesteld. En die stem klinkt dus voortdurend van achter de coulissen van het gewone menselijke gebeuren. Van achter alle omstandigheden, hoezeer die omstandigheden ook een product kunnen zijn van mijn eigen wil of van de natuur, van de geschiedenis of van lotgevallen. Daarachter staat iemand met een gezicht, met een hart, die dat allemaal in de hand neemt en het gebruikt als werktuig om te komen tot een ontmoeting in liefde met ieder van ons. Dat wij ja zeggen op de wil van God en niet op de omstandigheden. Je zegt ja op Hem. En als wij onze eigen wil doen en niet de wil van God, dan weten we dus wat we afwijzen. We wijzen niet het bevel af van een hogere macht aan wie we moeten gehoorzamen, tegenover wie wij onze plichten kunnen verzaken, niet de ondergrondelijke beschikking van een onpersoonlijke macht, niet de duistere speling van het lot, maar we wijzen de liefdevolle uitnodiging van een God Vader af, die tot een grotere intimiteit wil komen met ons. We laten God als het ware alleen, en zo voelt Hij het ook. En wat is nu eigenlijk de wil van de vader van deze twee kinderen? We zouden kunnen vragen, wat willen de hoge priesters en de oudsten van het volk niet? Waartegen verzetten de leiders van het volk zich? Zij verzetten zich tegen Jezus' houding tegenover de zondaars, tegen zijn begaan met hen. Twee bevolkingsgroepen worden hier heel concreet met name genoemd, of liever gezegd twee beroepsgroepen. Het oudste beroep, dat van de prostituees en de tollenaars. De tollenaar voor de mannen, de prostituee voor de vrouwen. En die werden door de officiële stellingname, vertegenwoordigd door de hoge priesters, schriftgeleerden en fariseeën, in de rang van de zondaars gezet. En daarmee zetten deze hoge priesters, schriftgeleerden en fariseeën zichzelf in de rang van de rechtvaardigen. Ze waren bezig zichzelf te rechtvaardigen en te oordelen over anderen, om dan hen vervolgens als onrechtvaardig af te schrijven. En dat moest zo blijven, want dat was de manier voor henzelf om in de rang van de rechtvaardigen te blijven. En dat is dan ook wat Jezus hen voor de voeten werpt. Rechtvaardiging is niet jullie zaak, dat is een zaak van God. Dat betekent dat iedereen nog een nieuwe kans kan krijgen. God is niet nadragend. En als je luistert naar zijn woord, als je je nu zijn barmhartigheid te binnen brengt en je openstelt om op zijn weg verder te gaan, dan kun je opnieuw beginnen. Dan heeft God je gerechtvaardigd. Dan loopt je weg recht toe naar de hemel. Want God is niet alleen maar rechtvaardig, dan zouden we nergens zijn. Nee, God is meer nog barmhartig. En dat is wat wij in ieder augustie vieren. En hoe ver gaat Gods barmhartigheid? Dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed, vergoten tot vergeving van de zonde. Dat is de inzet van ons geloof. Dat de Zoon zich helemaal geeft, zichzelf overlevert en ook door de Vader wordt overgeleverd, want alles wat wij van de Zoon horen, is afkomstig van de Vader. Hen, de Vader en de Zoon, samen met de Heilige Geest, beleiden wij
in ons heilig credo. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals de twee gesprekken van de parabel, maar nu met Jezus als vriend, vertrouwelijk en eenvoudig. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en vragen of Hij een goed woordje voor mij wil doen. En bij de Vader mijn hart uitstorten en een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eind.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God, die mij recht verschaft.
2: Gij, die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
2: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
1: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
2: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
1: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
2: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
1: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer.
2: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt,
1: strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
2: Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
2: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: zijn geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

Onlangs was er de 25e verjaardag van de aanslagen van 11 september. We hebben daar in de parochies ook aandacht aan besteed. Op die dag hebben wij voor vrede gebeden, voor de slachtoffers gebeden, hebben we dat bijzondere gebeuren, die iedereen op een of andere manier heeft getekend, herdacht en ook, zoals het christenen betaamt, gebeden. Bij de herdenkingen van die 25 jaar, 11 september, moest ik denken aan een bijzonder verhaal. De eerste officieel geregistreerde dode van die verschrikkelijke dag was een Rooms-Katholieke priester. Vader Michael Judge, een Franciscaan en almoesnier van de brandweer van New York. Hij was 68 jaar. En toen hij hoorde wat er gebeurd was, ging hij niet weg van het gevaar, maar er naartoe. Want zijn brandweermannen waren daar. In de hal van de North Tower hielp hij gewonden en stervenden. Hij bad met hen, hij gaf hun de sacramenten en bleef bij hen. Volgens de bronnen was hij op het moment dat hij werd getroffen door vallend puin bezig met het toedienen van de laatste sacramenten aan een gewonde brandweerman. Kort daarop droegen 5 brandweermannen zijn lichaam uit de rampzone. Zijn lichaam werd als eerste geborgen, geïdentificeerd en door de lijkschouwer geregistreerd en kreeg daarom het nummer 0001. Zowel de stad New York als het Amerikaanse Congres hebben hem zo beschreven: het eerste slachtoffer. Ik ben altijd al getroffen geweest door een foto van dat moment. Brandweerlieden dragen eerbiedig het lichaam van hun priester. We noemden die foto een moderne Pieta. En dat is niet toevallig. Een Pieta toont Maria die het dode lichaam van Jezus in haar armen houdt. Het is het beeld van liefde die blijft, ook wanneer alles verloren lijkt. En op die foto van vader Michael gebeurt iets wonderlijks. De man die altijd zijn brandweerlieden droeg in gebed, wordt nu door hen gedragen. Bij die foto moest ik denken aan de woorden van Jezus uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 15, vers 13. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. Dat is geen mooie theorie, dat is het hart van het christelijk geloof. Jezus heeft het niet alleen gezegd, hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis, uit liefde voor u en voor mij. Niet omdat hij de dood zocht, maar omdat hij ons niet in de steek wilde laten. En daarin lijkt vader Michael op Christus. Hij ging niet naar Ground Zero omdat hij held wilde spelen. Hij ging omdat daar mensen waren die hem nodig hadden. Hij wilde zeggen: ik blijf bij jullie, ook nu, ook hier. En dat is zeker ook een sterke en eenvoudige samenvatting voor ons christenen, bij de ander blijven, bij iemand die ziek is, bij iemand die eenzaam is,

0: Ben je iemand die eenzaam is? Ben je iemand die rouwt? Ben je een kind dat het moeilijk heeft? Ben je een mens die gevallen is? Ben je iemand die misschien door niemand meer wordt bezocht? Wij kunnen de wereld niet allemaal redden, maar wij kunnen wel iemand nabij zijn. En Jezus vraagt dat aan elk van ons. Voor wie mag jij er zijn? Wie heeft jouw liefde, jouw gebed, jouw tijd, jouw bemoediging nodig? De liefde van Christus is geen liefde van woorden alleen. Het is de liefde die de handen uit de mouwen steekt. Liefde die blijft. Liefde die draagt. Vader Michael droeg zijn mensen naar Christus toe en uiteindelijk werd hij door zijn mensen gedragen. Moge de Heer ons de genade geven dat wij ook zulke christenen worden. Mensen die niet eerst vragen, wat heb ik eraan, maar wie kan ik vandaag helpen? Wie kan ik dragen? Want, zegt Jezus, de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. En wie zo leeft, die lijkt op Christus zelf.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.
1: Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, vandaag weer vanuit voor ons bekeken het hoge Noordwesten. Ja, voor jullie niet, want jullie wonen hier in de buurt. Hè? Ik zit hier samen met Mariska en ook met mijn gast van vandaag. Van harte welkom Donato.
2: Ja, dank u wel.
1: Ja, Donato, ik had vrijdag in de uitzending al aangekondigd dat jij vandaag hier zou zijn. We hebben altijd op vrijdagmiddag het weekend in en dan blikken we alvast even vooruit. Donato Dijkstra. Ja, we gaan wat praten over wat jou al zoal bezighoudt als jonge gelovige. Hoe oud ben je?
2: Ik ben 25.
1: 25, oké. Okay. Ja. Ja, en je hebt al een aardige weg met onze lieve Heer afgelegd, begrijp ik, net voor de uitzending.
2: Ja, zeker. Ja. Eigenlijk sinds dat ik baby ben, zo gezegd, werd ik gedoopt door een Franciscaanse priester.
1: Gewoon hier in Nederland geboren?
2: In Nederland geboren. Ik ben de kleinste van vier jongens. En ik was in de Italiaanse missie gedoopt. Mijn moeder die is Italiaans, mijn vader is Nederlands. En sinds dat ik klein ben zijn we altijd naar de Italiaanse mis geweest eigenlijk. Tot wat later in mijn leeftijd.
1: Dus gewoon hier in Nederland Italiaanse mis dan?
2: Ja, okay. Klopt.
1: Ja. En ja, als kind, kun je nog herinneren hoe het geloof voor jou was? Was dat ben je een soort Obelix die als kindje in de ketel van het geloof is gevallen en de rest van zijn leven gelovig is gebleven? Of ben je het gaandeweg gaan ontdekken?
2: Een soort van. Is altijd. Ik heb me altijd heel erg verbonden gevoeld als kind met het geloof. Ik heb altijd wel mijn vragen gehad en altijd wel een beetje op zoek geweest naar antwoorden. Maar ik kan me herinneren sinds bijvoorbeeld een anekdote dat ook in het vriendenmagazine van het heiligdom terecht was gekomen. Dat ik als kind tijdens Italiaanse mis als een dinosaurus in mijn Jurassic Park tijdperk door de kerk heen.
1: Met stekels op je rug of zo?
2: Mensen gronden en zo.
1: Oké.
2: Onder het altaar verstopt en zo. Terwijl mijn broers daar de misdienaars waren.
1: Ja.
2: En ik kan me herinneren.
1: Dus jouw geloof gaat al heel ver terug, als ik goed begrijp. Helemaal naar het Jura-tijdperk.
2: Ja, precies.
1: Miljoenen jaren terug in de tijd. Ja, bijzonder.
2: Ja. Ja. En ik kan me herinneren dat ik bijvoorbeeld een rozenkrans bad met mijn moeder. Die deed het altijd. Die probeerde het altijd in leven te houden met ons. Mijn oma die heeft ook wel grote invloed gehad op mij in mijn gebedsleven. Ja. Als we bijvoorbeeld we gingen elke jaar naar Italië, vaak in de zomer en in de kerstvakantie ook wel. En in de zomervakanties dan gingen we heel vaak bijna dagelijks naar de mis bij een Saveriaanse missie. Priester.
1: Oké, wat voor missiepriester?
2: Van de Saverianen. Ik weet niet precies hoe dat in het Nederlands zou moeten vertalen. Maar dat zijn, die gaan vaak naar de derde wereldslanden.
1: Missiepaters.
2: Ja, missiepaters. Ja. En deze pater die is dus in Congo geweest voor heel veel jaren. En de liefde van de Heer straalde eigenlijk altijd van hem af. En dat was echt prachtig om te zien. Het was altijd heel mooi en leuk om erbij te zijn eigenlijk.
1: Ja.
2: Hij kon altijd heel mooi vertellen met heel veel liefde. En dat maakt het altijd mooi om naar de mis te gaan. Ja. Ook als klein kind dat je eigenlijk leuke dingen wil doen. Naar het strand, een ijsje eten, weet ik veel wat. Maakte dat toch wel altijd bijzonder.
1: Dus eigenlijk al van kinds af aan wel een liefde voor de mis gehad, ja.
2: Mooi. Ja.
1: Ja. Ja, ik heb een tijdje terug jouw ouders gesproken. Die zijn nauw betrokken bij Retro Vaille. Daar hebben we toen ook uitgebreid over gesproken. Over huwelijken die het moeilijk hebben gehad, maar elkaar later weer terugvinden door het geloof eigenlijk. Hè? Wel heel mooi. Heeft jou dat ook meegevormd? Is dat ook iets wat jij als kind meekreeg, dat apostolaat? Of is dat eigenlijk pas veel later ontstaan?
2: Nou, dat was een beetje, laten we zeggen, met tienerjaren. Dat mijn ouders in een crisis waren beland. Voor mij zag het er in die periode eigenlijk vrij somber uit. Ik kan me herinneren dat ik me eigenlijk zei van, nou ja, hier komt wel een einde aan. Dit
1: natuurlijk stopt. Bedoel je, dat gaat niet goed. Ja,
2: dit gaat eigenlijk... En nou ja, opeens hoorde ik mijn moeder over Retro Vaille en ik begreep niet helemaal wat er aan de hand was. En op een gegeven moment waren ze weer bij elkaar. En dat had ik helemaal niet verwacht.
1: Nee.
2: Dat had ik, dat was voor mij echt een wonder.
1: Een mooie getuigenis, kan ik me voorstellen. Hè?
2: Dat ja, eigenlijk wel. En op het moment kan je dat eigenlijk niet helemaal goed beseffen.
1: Nee.
2: Het komt niet helemaal binnen wat er is gebeurd. En toch, als je er achteraf terugkijkt, dan is het eigenlijk heel bijzonder dat het weer is goed gekomen. En dankzij dit apostolaat, wat ze volgens mij in Engeland hebben gevolgd. En het heeft hun eigenlijk ook zo diep geraakt dat ze dit in Nederland willen starten.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat vind ik echt heel mooi. Ja.
1: En ik geloof, dit weekend was ook hun online bijeenkomst? Of is dat...
2: Nou, aanstaande weekend. Het begint donderdag en het trekt zich door tot zondag.
1: Ja.
2: Zijn ze eigenlijk heel druk bezig afgelopen weken met het organiseren en... dan is een eerste weekend eigenlijk online.
1: Ja. Ja, dat gaat over het huwelijk. Maar onze band met God is in feite ook een huwelijk. Hè? Dus hij is met ons ook een huwelijksband aangegaan. En soms kan het zijn dat het heel makkelijk gaat in het leven. Hè? Dat je geloof ook eigenlijk nooit beproefd wordt. Maar juist als die band met God, die huwelijksband, beproefd wordt, dan wordt die vaak ook steviger. Hè?
2: Ja.
1: Dus ik kan me voorstellen dat dit ook voor jouw geloof uiteindelijk wel hele mooie vruchten heeft gedragen. Als tiener, we gaan dadelijk wat meer naar het hier en nu toe werken. Ik vind het wel mooi om even te weten wie er in de uitzending is. Hè? Natuurlijk voor de luisteraars, maar ook voor mezelf, want we hebben elkaar nog niet eerder gesproken. Als tiener, bleef je wel ook trouw naar de kerk gaan? Of was dat wat minder?
2: Het zwakte wel een beetje af. Ik bleef met mijn moeder naar de Mariakerk in de Mare, dat is in Alkmaar. Vaak met mijn moeder en vrienden van ons bleven we wel trouw naar de kerk gaan. Maar ja, door mijn tiende jaren op een gegeven moment krijg je een beetje andere prioriteiten. Ja, ik begon ook in de horeca te werken. En dan zwakt het als het ware een beetje af. Ook met de reden omdat de manier van de mis, hoe die weer werd opgedragen, mensen... Nou, ik was zeg maar de jongste, een van de weinige jongsten in de kerk. Ik voelde me niet heel erg aangesproken.
1: Kopjes. Ja,
2: ik voelde me niet heel erg aangesproken. En het voelde voor mij een beetje alsof het de mis werd opgedragen. Niet speciaal voor de Heer, maar dat het meer een gezelligheidsbijeenkomst was voor het clubje, zeg maar, op een gegeven moment.
1: Ja, ja, ja. En dan merk je dat zelfs als jonge man je dat al minder aanspreekt.
2: En des te ouder je wordt, dat soort sappigheid, zeg maar, dan op een gegeven moment snap je dat wel.
1: Ja, ja,
2: en dan denk je van, is dit de inhoud?
1: Wel apart, want vaak worden de missen op die manier wat makkelijker gemaakt, toegankelijker gemaakt. Omdat ze dan denken, dit trekt de jongeren. Hè? Want dan moeten we het vooral heel laagdrempelig houden voor de jongeren.
2: Ja.
1: Maar de jongeren die wandelen vervolgens weg, want die denken, daar voel ik me niet thuis. Ja,
2: ja, absoluut.
1: Ja, dus dat heb je ook ervaren. Ja.
2: Ja.
1: Jij bent later gaan studeren, of je studeert nog?
2: Nou ja, toen ik van de middelbare afkwam, toen ben ik was een halfjaartje European Studies gaan studeren. Nou, dat was niks voor mij. Toen ben ik ik had een periode dat ik even niet wist wat ik wilde. Ben ik gaan werken. Kledingwinkels, horeca. Ik heb met een videobedrijf gewerkt. En in die periode kwam ook corona. Dus dan zet je eigenlijk een beetje vast.
1: Ja.
2: Kon ook niet echt naar de mis gaan. Maar mijn interesse voor het geloof, dat bleef wel. Toen ben ik op een gegeven moment gaan afvragen. Want ik had altijd een beetje fascinatie voor het Joodse volk. Omdat het zo nauwe band is met het Eerste Testament, als het ware. En het Tweede Testament en Jezus, die ook een Jood was.
1: Het is echt onze achtergrond.
2: Het is echt onze achtergrond. Dus ik had daar een hele sterke fascinatie naar. Ben daar ook in gaan verdiepen. Dacht van, er zou wel een kern van waarheid in moeten zitten. Ook omdat zij die taal nog steeds spreken, schrijven, bestuderen. En toch vond ik het gek dat zij dan niet op Jezus uitkwamen.
1: Ja, dan heb je kunnen ontdekken waarom ze hem niet willen omarmen.
2: Ja, het beste antwoord daarvoor is koppigheid eigenlijk.
1: Koppigheid, oké. Okay, ja. Eigenlijk zouden ze beter moeten weten.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: En hoe werkt dat? Hoe onderzoek je zoiets? Ben je dan gewoon bronnen gaan lezen van rabbijnen of zo? Of het Oude Testament
2: onderzoeken? Ik had op een gegeven moment in mijn hoofd van, ik wil het ook een beetje zelf uitzoeken. Als ik zelfs een beetje Hebreeuws probeerde te studeren, werd een beetje te veel van het goede. Dus ben ik een beetje van naar rabbijnen gaan lezen en luisteren. Kwam op één rabbijn, die vond ik heel interessant. Dat was een Chassidische rabbijn. Die sprak dan heel erg over het doel van het leven en wat is het nou, waarom bestaan wij? En wat ik daar wel heel interessant uit vond en wat ik daaruit haalde, is dat God ons niet per se nodig heeft, maar dat hij ons wilt. Ja. Hij wilt een relatie met ons. En dat vond ik wel een hele mooie boodschap. Alleen als je wat dieper erin verder ging, dan kwam je eigenlijk op naar bepaalde thema's uit die toch de kerk tegen zouden spreken.
1: Ja, noem eens een voorbeeld.
2: Een voorbeeld van dat toen Adam en Eva van de vrucht at, vertelde hij dat God eigenlijk op dat moment blij was dat Eva van de vrucht at. De bedoeling was.
1: Okay.
2: En toen ging ik een beetje achter mijn oren krabben. En toen dacht ik van, is dit daadwerkelijk zo? Dus dan ging ik kijken, wat zegt de kerk hierover? En toen kwam ik erachter van, deze rabbijn, deze Chassidische een stroming van het Jodendom, waar ook weer heel veel verschillende stromingen in zitten, was dan Chassidisch en was dan verweven met Kabbala. En Kabbala is dan weer best wel verweven met esoterische.
1: Oké.
2: En in diezelfde periode had ik een podcast ontdekt, The Exorcist Files.
1: Dat klinkt niet Joods.
2: Dat is helemaal niet Joods.
1: Nee.
2: Hij is zwaar katholiek.
1: Oké.
2: Dat is, wordt gerund door vader Carlos Martins, dat een exorcist is. Samen met zijn co-host, dat is eigenlijk een protestant. En het zijn, zou je reenactments?
1: Probeer het te omschrijven.
2: Ja, het is eigenlijk een. Ze spelen situaties na van echte exorcismes. Zowel die Carlos vader Carlos heeft meegemaakt als collega's van hem.
1: Ja.
2: En dan wordt er eigenlijk daaromheen uitgelegd wat er gebeurt en wat er aan de hand is. En het is eigenlijk is het een catechese in een, ja, in een jasje van,
1: okay,
2: van sensatie.
1: Dus er wordt ook wel verteld over die onzichtbare wereld, wat dat dan betekent voor
2: absoluut, ons. Ja, ja, absoluut. Ja. En ik heb daar ook weer een beetje een fascinatie naar gehad, omdat ik als kind altijd bang was, zeg maar, voor de duivel.
1: Ja.
2: Ik had als kind de Passion of the Christ gezien.
1: Ja, dat komt binnen.
2: Ja, dat komt binnen.
1: En dan ook de duivel die dan
2: ja, dat vond ik super, ja, super eng. En dat, ja, was ook een beetje een soort van fascinatie, een vraagteken.
1: Ja.
2: En toen kom ik ook wel op ook een hele bekende exorcist uit Italië die overleden is. Vader Amort, ja, Gabriele,
1: ja, ja,
2: Amort.
1: Ja, ja. Jarenlang de bekendste exorcist ter wereld
2: waarschijnlijk. Ja, ja,
1: ja,
2: ja. En nou ja, dus die begonnen ook over nou ja, esoterie en...
1: Dus je herkende eigenlijk, ja, door die podcast Exorcist Files, herkende je meer dat sommige rabbijnen zich een beetje op het vlak begeven van de esoterie. Dat,
2: ja,
1: dat is wat je zegt.
2: Ja,
1: dan, ja, ja, okay,
2: ja, en ja, het occulte.
1: Ja.
2: En...
1: ja, de Bijbel zoals die voor ons ligt, die vertelt ons natuurlijk van alles.
2: Ja.
1: Maar ja, esoterie is vaak ook kennis achter de Bijbel, zeg maar. Waarvan je natuurlijk altijd heel voorzichtig moet zijn van, klopt dit wel? Hè?
2: Ja.
1: We hebben dan onze kerk natuurlijk om dat ons te vertellen of het klopt of niet.
2: Ja.
1: Maar er zijn inderdaad allerlei verhalen nog naast het daadwerkelijk Bijbelse verhaal ontstaan.
2: Ja, zoals
1: hè?
2: Het evangelie van Thomas en
1: ja,
2: zo.
1: Dat... ja. En zo heb je ook het verhaal dat bijvoorbeeld Eva niet de eerste vrouw van Adam zou zijn geweest. Maar
2: ja,
1: dat ze eerst nog een andere vrouw had en dat die boos is weggelopen uit het paradijs. En
2: ja,
1: dat soort verhalen. Ja, exorcismen hebben daar vaak mee te maken, want de boze geesten die kennen die verhalen vaak ook. Hè? En daar kunnen,
2: ja,
1: ze vaak een ingang vinden van, als we dit de mens kunnen wijsmaken, dan gaan ze ons misschien nog binnenlaten, omdat ze denken van, deze verborgen kant van de Bijbel is de echte kant of zo. Hè?
2: Precies.
1: Ja, ja.
2: En dat is het ding, het occulte.
1: Ja.
2: Occultus.
1: Ja, ja, occult ook letterlijk, hè, verborgen of
2: het
1: donker.
2: Het verborgen.
1: Ja, ja.
2: En dat is eigenlijk totaal het tegenovergestelde van de Bijbel.
1: Ja.
2: Wat,
1: nou,
2: hier ligt... is het boek, hier,
1: ja,
2: hier kan je het zien. Je kan het er allemaal uithalen, niks is verborgen.
1: Ja.
2: Dit is het woord van God. Pak het.
1: Ja, en als het verborgen is in ons geloof, dan noemen we het mysterie. Hè? Dan noemen we het niet,
2: ja,
1: occult, maar dan is het wel geopenbaard. Maar hebben wij nog niet helemaal begrepen wat het nou precies betekent.
2: Precies.
1: Dus ja, wij hebben ook wel iets van een verborgen kant van het verhaal van de Bijbel. Maar dat wil zeggen, dat is God die zichzelf wil laten leren kennen nog steeds verder en verder.
2: Ja.
1: Maar dat is inderdaad iets goeds, hè? Dat is iets,
2: ja,
1: anders dan het occulte. Maar je hebt je daar dus ook wat in verdiept, begrijp ik? Of juist niet?
2: Ja, nou ja, ja, in...
1: Door die podcast.
2: Door de podcast,
1: ja, ja,
2: in,
1: ja,
2: exorcisme.
1: Ja.
2: Omdat het, nou ja, ook... ja, heel vaag over werd gedaan door bepaalde priesters ook. Dan was ik als kind, kwam ik bij een priester en nou ja, ik ben bang voor de duivel. Oh ja, nee, dat is... Maar het werd heel snel afgekapt.
1: Dat hoort ook zo, zei hij.
2: Ja, ja, ja. Ah, dat, ja, daar hoef je, ja, niet bang voor te zijn.
1: Ah, oké, okay, ja,
2: okay, maar het is er toch. Er wordt, ja, in de Bijbel ook over gesproken. Onze lieve Heer die duivels uitdrijft.
1: Ja,
2: ja, we hebben het over. Dus het is een heel interessante thema. Wat eigenlijk zelfs een beetje een taboe lijkt.
1: Ja.
2: In sommige kringen.
1: Ja.
2: En... ja, het is, er valt veel uit te halen, veel uit te leren. En wat ik wel wil meegeven, probeer er niet te veel in te verdiepen en dat als basis voor je geloof te gebruiken. Of,
1: ja.
2: Maar het is een heel interessant aspect en het is echt wel een realiteit.
1: Ja. En dat weten en dat erkennen kan ons ook helpen om het geloof te verdiepen natuurlijk. Hè?
2: Ja.
1: Want hoe meer we weten dat er ook een wereld is met boze machten, boze engelen, hoe meer we ook naar Jezus en Maria zullen toevluchten. Hè? Dat is in ieder geval...
2: Mm-hmm.
1: Kijk, onze relatie met God moet natuurlijk nooit gefundeerd zijn op angst
2: op
1: voor
2: angst.
1: De duivel. Hè? Dat zou niet
2: nee.
1: goed zijn. Maar het kan wel zijn dat we juist daardoor groeien in liefde tot God. Omdat we weten dat God de enige is die al die boze machten heeft overwonnen aan het kruis. Hè? Dus... kan wel de relatie verdiepen, ja. Maar hoe heeft het jouw band met God verdiept? Want jij zei van, ik ging in coronatijd me wat verdiepen in het Jodendom. Ik merkte dat daar toch ook wel wat occultisme plaatsvindt, blijkbaar, wat esoterie. Je kwam bij deze podcastserie uit. Heeft jou geraakt, heeft jou gefascineerd.
2: Ja.
1: Wat nam je daarvan mee voor jouw eigen geloofsleven?
2: Wat voor mij het meenam, was dat er daadwerkelijk een relatie is die je moet, nou ja, in mijn geval dan onderhouden, vormen, moet beginnen, onderhouden met God, die dat ook daadwerkelijk met je wilt.
1: Ja.
2: En het is aan ons om er eigenlijk alles aan te doen om dat levend te houden, om dat vlammetje levend te houden en liefst te laten aanwakkeren.
1: Ja, ja, ja. Ja. En hoe ging dat? Hoe is dat bij jou gegaan?
2: Oh,
1: het begint helemaal te stralen nu trouwens. Dat zien de mensen thuis niet, maar jouw ogen beginnen vuur te schieten. Ja,
2: ja, ja. Het is een op- en afdaling. Het begint met een bewustzijn daarvan.
1: Ja.
2: En ik kan niet herinneren. Het is een opbouwing van verschillende. Misschien een homilie die me een keertje geraakt heeft, die het steeds voedt, zeg maar. Soms dat bewustzijn weer oproept.
1: Ja, God bestaat echt en ik moet zelf ook aan de bak, ja, zeg maar. Ik moet ook echt iets gaan doen om hem te dienen. Ja,
2: ja, en ja, dat hij een levende God is en dat hij met ons, dat hij daadwerkelijk ook met ons samen wilt leven, zeg maar.
1: Ja.
2: En een voorbeeld is daarvan de Retrouvaille.
1: Ja.
2: Dat zijn een van de voorbeelden daarvan, die kleine wondertjes, ook soms dan vallen ze op bepaalde momenten niet op. En als je er achteraf over nadenkt, dan is het, ja, het is geen toeval.
1: Ja. Ja, dat is een prachtige ontdekking, ja.
2: Ja.
1: Hoe meer je de voorzienigheid gaat ontdekken, hoe effectiever die ook kan gaan werken in je leven. Hè? Dus dat is ook een soort kettingreactie.
2: Ja,
1: het is niet
2: ja.
1: alleen dat je het dan gaat zien, maar dan, ja, dan zie je het ook in het hier en nu ineens steeds meer worden. Hè? Dat
2: Zeker.
1: Je denkt van, oh, daar is hij blijkbaar ook actief. Ja. Donato, we gaan heel even luisteren naar muziek die jij hebt opgegeven.
2: Mm,
1: ja, je hebt verschillende muziekstukken opgegeven. Je moet er zelf maar eentje uitkiezen. Ik heb Mozart Gran Missa en Do Menor. Kyrie van Bernstein.
2: Ja.
1: Die is wel wat lang, zeg je erbij. Maar ja, we kunnen een klein stukje ervan van laten horen. Aspersus mee, Salve Regina, zeg het maar.
2: Ja, die van Mozart, denk ik. Ja? Ik denk dat de meesten Salve Regina hebben. Die kennen ze wel. De traditionalisten onder ons, die kennen de Aspersus.
1: Ja, en zelfs de niet zo heel traditionele mensen denken zelfs, dat ze hem ook wel kennen.
2: Ja.
1: Ja. Maar we zullen beginnen met, dan kunnen we dadelijk nog wel een tweede lied draaien.
2: Als ik wat toelichting aan mag geven.
1: Graag, ja.
2: Het is natuurlijk een smeekbede. En dat hoor je er heel duidelijk in. Je hebt een gedeelte, het is met het hele koor. En dan op een gegeven moment is er een sopraan solo. En ik zie het een beetje alsof er dan even wordt ingezoomd op een van de mensen in de kerk. Een van de, van het populus.
1: Ja. Van de zondaar zelf,
2: ja,
1: die
2: en er
1: erwarming
2: wordt,
1: nodig heeft.
2: Precies, en er wordt gewoon even ingezoomd op diegene. En dat is dat solo, en dan wordt er uitgezoomd. En dan zie je dat met een heel geheel, dat de hele kerk
1: samen de schuld beleven en zijn
2: diezelfde
1: genade afsmeken. Ja,
2: ja, diezelfde smacht naar deze smeekbeden naar de Kyrie.
1: Ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren. Mozart, Gran Missa en Do Menor. Is dat het Kyrie uit de mis, begrijp ik?
2: Ja.
1: Ja, oké. Het Kyrie uit de mis van Mozart.

0: Ja, dat was het prachtige Kyrie uit de mis van Mozart. Ja, we zaten hier nog wat te kletsen, maar Donato zei op een gegeven moment, ik stak zijn vinger op van, nu moeten we even stil zijn, want nu begint dus die vrouw het solo te zingen. En ja, was mooi, was prachtig.
1: Ja,
0: ja, wat je al zei, van ze smacht echt naar God, namens het hele volk van God, en daarna is het koor weer daar. Ja. Ja, Donato, ja, we zijn een klein beetje van de hak op de tak gesprongen misschien, maar we hebben even jouw leven en jouw wandeling met God als uitgangspunt genomen. Nou, je hebt verteld dat je vooral in coronatijd zelf echt bent gaan verdiepen, het Jodendom, maar dat je eigenlijk steeds meer tot de ontdekking kwam van, ja, waarom erkent een Jood Jezus niet als zijn verlosser, als zijn koning? Ja, dat weten we nog steeds niet precies, hè? Koppigheid had je het net over, dus daar blijven we voor bidden. Maar je zei dat je in diezelfde tijd ook die Exorcist Files, een speciale podcast op internet, bent gaan volgen.
1: Ja.
0: Wat ook het vuur in jou heeft aangewakkerd om ook echt werk te maken van je geloof. Hè? Van het vurig bidden, je relatie verdiepen tot God. Ja, dat is inmiddels weer een paar jaar geleden. Hoe is het de afgelopen jaren verder gegaan?
1: Ja, nou goed, dat is een paar andere podcasts en verdiepingen verder.
0: Ja, noem eens een paar podcasts, als je de namen nog weet, dat is misschien wel interessant voor de luisteraars.
1: Oh ja, zeker. Wel allemaal Engelstalig.
0: Ja.
1: Pints with Aquinas.
0: Oh ja.
1: Dus een hele bekende.
0: Matt Fred.
1: Ja, precies. Ja, die kan het altijd op een hele mooie persoonlijke level met iemand in gesprek gaan.
0: Ja.
1: En dat zijn nooit echt interviews, het zijn gewoon echt gesprekken met iemand. Het is heel mooi om naar te luisteren. Eén natuurlijk wat interessanter dan de andere. Jimmy Akins Mysterious Podcast.
0: Oh ja, dat is ook wel bekend.
1: Die is ook wel heel... die geeft soms antwoord op hele absurde vraagstellingen, maar vanuit het perspectief van de kerk. Dus dat is heel, heel grappig.
0: Ja.
1: Dat is wel heel leuk. Ik heb ook debatten gevolgd tussen bijvoorbeeld van Sam Shamoon. Dat is een apologeet en die debatteert dan moslims.
0: Oké.
1: Soms op een hele keiharde manier, maar heel interessant en best wel leerzaam.
0: Ja, het is mooi van deze tijd dat we het tegenwoordig steeds meer ongefilterd kunnen zien, hè?
1: Ja,
0: we hebben natuurlijk jarenlang media gehad die er een eigen sausje overheen willen gooien. En dan krijg je een soort eindproduct wat niet meer zoveel te maken heeft met de mening van de persoon zelf echt.
1: Precies.
0: Maar tegenwoordig door die ontwikkeling op internet met podcasts en mensen die gewoon hetzelfde microfoon pakken. Krijg je het gewoon helemaal ongecensureerd te zien vaak, hè?
1: Ja, exact. En,
0: en dat heeft daar ook een hele mooie kant, hè? Ik bedoel, de minder mooie kant is natuurlijk dat er ook heel veel rotzooi op internet is. Maar er zijn ook wel hele interessante gesprekken hierdoor, hè? Van lange podcasts waar je echt de diepte in gaat. Ja. Ja.
1: En nou ja, staat u de hamer op de kop. Hierdoor kom je ook hierdoor ben ik ook wat meer in contact gekomen, laten we zeggen, met dat er een hele traditionele kant was van de kerk. Dat wist ik altijd wel, maar door dat sausje dat er elke keer overheen werd gedaan, werd het een beetje weggezet als een negatief gedeelte van de kerk.
0: Hmm.
1: Wat me wel interesseerde eigenlijk, was dat het, wat u zegt, die waren niet bang om te zeggen waar ze voor stonden. Ik denk dat namelijk dat ook wat tegenwoordig veel jongeren aantrekt naar de kerk en tegenwoordig ook naar traditionalisme, is namelijk het niet bang zijn om te zeggen waar je voor staat.
0: Ja.
1: En dat is wat ik bijvoorbeeld vroeger in de kerk voelde, merkte. Dat je toch een beetje bang moest. Niet echt per se bang, maar je moest je altijd een beetje verdedigen. En oh nee, maar zo zit dit niet. Iemand de vraag stelde. Of je merkte toch dat er heel veel concessies werden gedaan naar een bepaalde politieke mening. wat in, dan in die trend was.
0: Ja.
1: En ja, je merkt toch echt dat het een verlangen is om voor jezelf te staan. En eigenlijk ook voor de kerk, omdat de kerk eindelijk steeds meer voor zichzelf spreekt en voor zichzelf staat.
0: Ja, Jezus zegt ook, de waarheid zal u vrijmaken. Het is ook heel bevrijdend om de waarheid gewoon te zeggen zoals die is, hè? En dat hebben we jarenlang natuurlijk heel spannend gevonden, omdat we ja, toch een beetje de underdog waren. Hè? We waren als kerk natuurlijk klein en gemarginaliseerd. Maar je ziet dat

0: is. Eigenlijk met name in de traditionele kant van de kerk. Dus het wordt ook steeds meer gewoon echt gezegd zoals het is, hè, zonder al te veel water bij de wijn te doen. En dat spreekt aan. Hè, en dat verdiept je geloof ook. Hè. Dus het is niet alleen maar van, nou, hè, laten we met z'n allen ten strijde trekken. Maar het is ook, kijk, Christus heeft hetzelfde gedaan. Hè. Die zei het natuurlijk super recht voor zijn raap allemaal. En dat heeft hem ook zijn leven gekost. Maar dat is wel de weg die je uiteindelijk aantrekt. Hè. Dat is duidelijk. Ja. Wat je zei net van door die podcast ben ik ook steeds meer de traditionele kant van de kerk gaan ontdekken. Hoe heeft zich dat verder ontwikkeld? Ben je ook ooit naar de traditionele mis geweest?
1: Ja, op een gegeven moment.
0: Ik had wel een vermoeden natuurlijk, maar ik zei al, we kennen elkaar ook niet echt, dus ik vraag gewoon alles. Ja.
1: Ja, nee,
0: Ja.
1: heel goed. op een gegeven moment ben ik daar wel terecht gekomen. Dat is eigenlijk sinds vorig jaar voor mij. Toen ik Mariska leerde kennen.
0: Ja, dan gaat het hard, hè?
1: Ja, dat gaat heel hard.
0: Ja. Ja. Voor de luisteraars die dat niet weten, Mariska is zelf ook betrokken bij de Tridentijnse mis die hier op het heiligdom gevierd wordt, toch? Ja, jij
2: Ja,
0: organiseert
2: ik
0: dat mee.
2: organiseer. Ik heb
0: Ja.
2: ook toestemming gevraagd officieel
0: Ja,
2: om
0: ja.
2: de missie op te mogen
0: Ja.
2: laten
0: Ik weet niet
2: brengen.
0: of het helemaal te horen is, want Mariska zit een beetje op afstand, maar ze zegt van, ik heb daar ook bij de bisschop toestemming voor gevraagd om hier op het heiligdom ook de traditionele mis te mogen celebreren. Of laten celebreren, je doet het niet zelf.
2: Ik doe
0: Nee. Nee. Nee.
1: het. Nee, wordt door een hele
0: Nee.
1: goede kapelaan gedaan.
0: Nee. Dat vond zelfs Paus Franciscus niet goed.
2: Nee, zelf niet trouwens.
0: Nee.
2: Nee.
0: En Mariska zelf ook niet. Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar goed, dus je hebt eigenlijk hier op het heiligdom de traditionele mis leren kennen dan. Ja.
1: Ja, nou,
0: Ja.
1: ik had er daarvoor al van gehoord. En ja, ik was er wel in geïnteresseerd. Ik vroeg me wel een beetje af van, ja, kan dit wel? Wat houdt het precies in? En nou, toen leerde ik Mariska kennen. Ik weet niet of het voordat ik mee had gedaan aan de Alpha-cursus.
2: Ik kende jou al voor de Alpha-cursus van
1: Ja,
2: afstand, maar
1: ja.
2: tijdens de Alpha hebben we elkaar beter leren kennen.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: Want,
0: oké. En de Alfa is ook hier op het heiligdom dan. Ja.
1: ja, dat wordt door het heiligdom georganiseerd. En nou, ik heb samen met mijn broer zijn naar de Alpha-cursus gegaan om twee vrienden van ons te vergezellen.
0: Oké.
1: En nou ja, toen ben ik en Mariska wat meer in contact gekomen. En volgens mij rond die tijd, toen vertelde Mariska van ja, er is een. We begonnen te praten. Ja, er is een Tridentijnse missie, wordt hier gevierd. Om de dinsdag wordt het hier in de Genadekapel. Dacht ik, oké, ja, dat lijkt me wel interessant. En toen had ze me uitgenodigd om te komen. En ja, zodoende ben ik daarbij gaan aansluiten.
0: Ja, hoe is zo'n ervaring dan?
1: Ja, het is totaal andere. Het komt heel anders op je af dan wat je gewend bent. Want, kijk, voor iemand die bijvoorbeeld net katholiek is, die gaat voor het eerst naar de mis, die snapt niet echt wat er gebeurt. Ik denk
0: Nee.
1: dat dat dezelfde ervaring was voor mij.
0: Zelfs voor een doorgewinterde katholiek die al zijn hele leven naar de
1: Ja,
0: mis gaat, ja.
1: je herkent natuurlijk wel wat dingen, maar
0: Ja. Maar
1: het
0: het is
1: is.
0: wel een beetje bevreemdend ergens. Het is wel van dat je denkt van, wat gebeurt er nou eigenlijk precies?
1: Ja,
0: Ja, ja.
1: je snapt niet echt wanneer het nou eigenlijk begint.
0: Nee,
1: Het is.
0: het is de hele tijd stil. En dan
1: Ja.
0: ineens ben je bij de consecratie blijkbaar. Ja.
1: Ja, maar het is. Wat opvalt is hoe plechtig het is en hoe eerbiedig het is
0: Ja.
1: naar het heilige sacrament van de Eucharistie.
0: Ik sprak toevallig nog een van onze acolyten in Druten, waar ik pastoor ben. Die diende afgelopen zondag de mis. En die begint dit ook een beetje te ontdekken. En die zei iets heel moois, vond ik. Die zei van, je bent zo vrij in de oudere mis. En daar bedoelde hij mee, van in de Novus Ordo mis. Met alle goede bedoelingen die erbij horen. Hè, want dat is natuurlijk ooit begonnen met het idee van de gelovigen moeten meer participeren. Moeten meer deelnemen aan de heilige mis. Maar hij vond dat te veel daar de focus op leggen heeft ook weer iets dwingends. Hè, van jullie moeten allemaal meedoen. En hij vond het wel fijn van de Tridentijnse mis dat je wat meer wordt vrijgelaten. Hè, wat meer
1: Klopt,
0: gewoon met je eigen
1: ja.
0: gebeden. Hè, natuurlijk wel verbonden aan het gebed van de priester. Dus je staat daar niet.

0: helemaal los van. Mm-hmm. Maar dat je wat minder, dat het wat minder dwingend op hem overkwam of zo. Dus dat kon hij waarderen van de oudere mis. Ja.
1: Zeker, ja. Een van de dingen die Mariska tegen mij zei, van nou ja, je krijgt natuurlijk een boekje en daar staat dan staan de gebeden die je kan meebidden. Maar zei van, laat het op je afkomen.
0: Ja, ja, je hoeft niet alles te begrijpen
1: meteen. Nee. Nee, en nou ja, ik ben tweetalig opgevoed, ik spreek Italiaans. Als kind, toen deden we de litanieën in het Latijn.
0: Okay, dus het was niet helemaal nieuw voor jou, nee.
1: Het Latijn is niet helemaal nieuw voor mij, dus ik kon het op zich wel een beetje begrijpen, meelezen. Maar inderdaad, voor de eerste keer laat het op je inwerken.
0: Ja.
1: Het is heel bijzonder.
0: Hoe denk jij dat, want je had het net ook over de geestelijke strijd, hè, de exorcist files, hè, die onzichtbare kant van de schepping, waar ook van alles gebeurt. Welke plek heeft de heilige mis daarin, denk je? Ja, het is misschien een beetje een open deur, maar ik zou het interessant vinden om het uit de mond van een jonge katholiek als jij te horen.
1: Hoe bedoelt
0: u? Nou, je had het erover van via die podcast, zoals de Exorcist Files en later ook, hè, die andere bekende podcastmakers die je noemde, ben je uiteindelijk ook in een wat meer traditionele kant van de kerk uitgekomen.
1: Ja.
0: Je zei van, ja, wat je wist van de traditie en van de Tridentijnse mis was ook wel negatief. Hè? Dus daar werd ook wel niet altijd goed over gesproken. Mm. Dus mijn vraag is eigenlijk van dat een beetje dat die sfeer die rond de oude mis soms hangt, is dat deel van die geestelijke strijd? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, ja zeker. En dat gaat natuurlijk een beetje terug naar, gaat heel erg terug naar Vaticaan II. Maar het is inderdaad heel sterk verweven, volgens mij, met de geestelijke, spirituele strijd, die dat niet wilt, als het ware, en die daar het liefst een stokje voor steekt.
0: Ja, want eerbied had je het net over, hè? De eerbied staat zo centraal, dat is natuurlijk niet, vindt de duivel niet leuk.
1: Nee.
0: Als je echt heel eerbiedig met het sacrament omgaat. Geldt natuurlijk voor elke eerbiedige liturgie, hè? Dus het is niet alleen
1: absoluut.
0: Dat geldt voor de Tridentijnse mis of zo, maar juist omdat daar toch de garantie wat
1: de focus
0: groter is,
1: die ligt daar het echt op.
0: Heel duidelijk op God gericht. Hè? Ja.
1: En wat bijvoorbeeld bij de Novus Ordo, inderdaad wat die acolyte toen heeft gezegd, ja, je moet meedoen, het is ontworpen om het volk wat meer mee te krijgen. En dat is aan de andere kant prachtig. Het is een heel goed voornemen. Ik geloof ook niet dat het Novus Ordo niet goed is. Absoluut niet. Ik denk dat ze heel goed samen kunnen leven, deze twee soorten deze twee rieten. Maar bij de Tridentijnse mis merk je dat het volk niet centraal staat, als het ware, maar Christus echt centraal staat. En het offer, het hele lijdensweg, de hele passione die hij daar afgaat voor ons op dat moment.
0: Ja.
1: Dat komt er. Dat komt hem veel meer tot
0: duidelijk
1: z'n recht.
0: Zichtbaar naar voren. Ja. Ja, ik zeg ook wel eens van de Novus Ordo is misschien wat kwetsbaarder. Hè, omdat je natuurlijk meer vrijheid hebt als priester ook om allerlei keuzes te maken. Mm. En wat alles is wat minder duidelijk omlijnd.
1: Ja.
0: Maar juist doordat het wat minder duidelijk omlijnd is, kan er ook iets binnensluipen wat niet goed is. Hè? Dus in de kern is het gewoon de heilige mis. Hè? En Jezus Christus komt daar net zozeer aanwezig als in de Tridentijnse mis. Dus dat verschilt niet. Maar ja, je ziet natuurlijk in de afgelopen tientallen jaren zijn er ook heel veel misbruiken binnengeslopen in onze kerk. En dat kan, dat is tenminste mijn ervaring als priester. De afgelopen 10 jaar heb ik ook beide vormen gecelebreerd. Dat kan wat makkelijker in de nieuwe mis. vanwege het feit dat dat wat meer vrijheid is dan in de Tridentijnse mis, omdat daar alles gewoon duidelijk omlijnd is.
1: Mm-hmm.
0: En dat heeft mij juist ook een soort vrede gegeven, dat je er zelf niet de hele tijd over na hoeft te denken.
1: Ja.
0: Moet ik nou hier links of rechts, of moet ik nou keuze A, B, C of D pakken?
1: Ja.
0: Dat is, je kunt je dan ook echt wat meer op het gebed richten, dus dat vind ik ook juist een rijkdom. Ja, een paar weken geleden was kardinaal Burke hier in Nederland, hè? Net al voor de uitzending even over gehad. En die heeft toen ook op zaterdag inderdaad de Tridentijnse mis gecelebreerd en op zondag de Novus Ordo. Allebei prachtig overigens, ook allebei Latijn. Goed, ja, we hebben een hele tijd uitgeweid over de heilige mis. Waar ben je nu mee bezig? Jij studeert nog?
1: Ik studeer. Ik studeer Facility Management. Ik werk in de horeca als bijbaantje heb ik. Ik blijf elke zondag trouw naar de mis komen.
0: Ja. Heb je ook het idee dat je weet hoe God jouw verlangen om hem te dienen in de toekomst van jouw leven een plek gaat geven? Of is dat nog een groot raadsel wat je maar afwacht?
1: Nee, het is een beetje een raadsel. Wat ik steeds meer... aan het ontwikkelen ben, als het ware, is dat ik op hem moet vertrouwen wat hij met mij wilt doen. Ja. Dat ik niet bang moet zijn voor de toekomst. En dat zijn wil zal geschieden, dat zijn wil belangrijk is. Dat ik zijn wil, dat ik als voorbeeld in mijn gebed uw wil geschieden en Uw wil is belangrijker dan mijn wil. En wat u ook van me wilt, in de toekomst, nu of in de toekomst, ik wil dat volgen.
0: Ja.
1: Ik wil dat tot uiting brengen. En ik wil niet bang zijn met... heb ik later een grote huis, een snelle auto of een grote familie, kleine familie? Ben ik later een priester? Ben ik later dit? De Heer zal het sturen.
0: Hmm.
1: En daar moet ik op vertrouwen. En het is heel moeilijk, het is heel lastig, want vooral op mijn leeftijd, ik kan niet voor anderen spreken, maar ben je daar toch wel hard mee bezig. Hè? Je bent aan het studeren, je moet, ja, moet constant eigenlijk ook sinds... dat je kind bent, wordt er van je gevraagd. Ja,
0: wat wil je worden?
1: Je moet over de toekomst nadenken.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk iets wat je hebt aangeleerd, je hele leven, dat je een beetje moet loslaten eigenlijk. Dat is moeilijk.
0: We hebben vorig jaar een uitzending gemaakt over onderwijs. En ook over katholiek onderwijs in Nederland. En toen hadden we eigenlijk, dat sluit hier perfect bij aan... De vraag die kinderen tegenwoordig op school altijd stellen is van wat wil ik worden later? Hè? Wil je politieagent of brandweerman of voetballer worden? Dat zijn de drie antwoorden die het meest gegeven worden, geloof ik. Maar een betere vraag zou zijn, wie wil je worden? Hè? Welke persoon wil je worden? En dan kun je ook veel eerder naar heiligen gaan kijken. Van nou, zo als bijvoorbeeld de heilige Don Bosco wil ik wel worden.
1: Oh, ja.
0: Dat is eigenlijk een hele andere benadering, mooi. Maar dat is denk ik, het sluit helemaal aan bij wat jij nu ook zegt. Hè? Ja, wie wil je worden? Je wil iemand worden die de wil van God gaat doen in de toekomst. Ongeacht of het dan als brandweerman of als politieman is, maar als een heilige. Of in ieder geval als een heilige in de dop, hè? In wording. Ja. Dus dat is wel, wel heel mooi dat je dat ook nu al zegt met 25 jaar. Dat is natuurlijk prachtig. We zullen het ook zeker niet te veel gaan invullen. Ja, het is al 10:50. De tijd vliegt altijd in zo'n gesprek. We gaan nog even luisteren naar een tweede lied dat jij had opgegeven. Ik had ze net allemaal al genoemd, hè, al jouw liederen, maar ik ga ze toch nog even herhalen. Asperges mee of Salve Regina? Wat wordt het?
1: Is dit het slot?
0: Dit is het slot, want daarna gaan we het Angelus bidden.
1: Salve Regina dan.
0: Salve Regina, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan luisteren naar Salve Regina en dan zijn we zo nog even terug voor het laatste stukje van de uitzending.

0: Ja, we zijn terug in de uitzending voor het laatste stukje van het gesprek hier met Donato Dijkstra. Ja, we hadden het net even over jouw patroonheilige Donato. Dat is de heilige Donatus. Dat is de patroon tegen donder en bliksem en onweer.
1: Ja. Ja.
0: En we hebben het ook al gehad over de geestelijke strijd, waar het af en toe ook kan donderen natuurlijk. Hey, we begonnen ons gesprek met te zeggen dat jouw ouders al heel wat jaren actief zijn voor retrouvaille. Hè? Frans voor elkaar terugvinden, opnieuw
1: Precies.
0: vinden.
1: Ja.
0: Ook dat is natuurlijk een enorme strijd. Hè? Het huwelijk wat soms door heel zwaar weer kan gaan. Ik vroeg net van waar wil je het nog even over hebben hè, om het gesprek af te ronden. Jij zei, nou dat wil ik nog wel even noemen. Hè, retrouvaille,
1: ja.
0: Dus het goede werk wat daar gebeurt.
1: Ja.
0: En misschien de website, ik weet niet of je dat zo weet of die er is.
1: Nou ja, retrouvaille.nl.
0: Oké, okay, ja.
1: Ik bedoel, het is een kleine moeite. Mocht u of iemand kennen of bent u het zelf die in zwaar weer zit in zijn of haar relatie. Kijk even op de website van Retrouvaille Nederland. Het ding is, nou, wat u ook net zei. Het is daadwerkelijk een spirituele strijd.
0: Ja.
1: Dus het is normaal, iedere relatie, zelfs onze relatie met God, is altijd verweven in een spirituele strijd. En daar moeten we altijd wat aan doen. Dus in onze relatie met God is dat door gebed. Maar tussen man en vrouw is dat door daadwerkelijk met elkaar de strijd aan te gaan. Door met elkaar te communiceren vanuit Retrouvaille is dat het uitgangspunt, elkaar hervinden door communicatie.
0: Ja.
1: En het is, wat u zei, de laatste strijd, wat onze lieve vrouw heeft gezegd, de laatste strijd zal
0: zijn tegen huwelijk en
1: tegen
0: gezin.
1: Huwelijk,
0: ja. Ja.
1: En
0: ook die ontdekking, denk ik, van echtgenoten, dat ze ook niet elkaars vijanden zijn.
1: Precies.
0: Maar dat ze een gezamenlijke vijand hebben.
1: Ja.
0: Vanaf het begin, hè? De
1: ja.
0: Vader van alle leugens die
1: ja.
0: alles wat goed is kapot wil maken natuurlijk. Ja. Maar ik vind het heel mooi dat jij daar nu al, je bent niet hartstikke jong, maar 25 is toch niet, je bent nog niet bejaard, zullen we maar zeggen. Dat je daar nu al zo duidelijk mee bezig bent en dat ook ja, echt een oproep wil doen voor mensen thuis van zoek dat
1: nou.
0: op, hè, want er is hulp op dit vlak.
1: Ja. Ja. En ook voor de families, voor de kinderen zelf. Ik mag God echt op mijn knieën bedanken, op mijn gezicht bedanken.
0: Plat op de grond.
1: Ja, dat deze interventie, die deze apostolaat die hij ter beschikking heeft gesteld om het gezin te redden.
0: Ja. En dat zijn
1: echt een geschenk.
0: Weekenden, toch? Die worden georganiseerd.
1: Ja, ja. Eén keer of twee keer in het jaar wordt er een weekend georganiseerd. Volgende zal waarschijnlijk in april zijn, gok ik.
0: Oké.
1: En die zal dan niet online zijn.
0: Ja.
1: Maar
0: ook gewoon echt samen komen.
1: Ja,
0: komen
1: ze dan echt samen. Dan ja. zou het meest effectief zijn.
0: Ja.
1: Voor ja, ik denk dat de verdere details zullen worden gedeeld door mijn ouders.
0: Ja, je kunt gewoon ook
1: via de site.
0: Ja, je
1: ja.
0: kunt contact leggen. Misschien staat er een telefoonnummer.
1: Ja, er staat een telefoonnummer.
0: Ja.
1: Je kunt gewoon bellen,
0: ja.
1: E-mailtje sturen. Wat voor u het prettigste is, uiteraard.
0: Ja. En misschien ook wel voor mensen die, misschien als het niet voor jezelf zou zijn, voor mensen in je omgeving. Hè? Als je weet van dat huwelijk gaat al tijden niet soepel, niet goed. Dat je ze daar even op patent maakt, ja. Ja. Heel mooi, retrouvaille.nl. Dus elkaar weer terugvinden in de Heer. Nou, Donato, ja, onze tijd zit erop. We zijn nog lang niet uitgepraat.
1: Ja.
0: Maar hopelijk dat we nog een keer een kans vinden binnenkort om nog wat door te praten. Ja, ik zeg dat wel vaker en heel vaak komt het er dan helaas niet van. Maar heb ik sinds kort het plan opgepakt om binnenkort ook eens wat podcasts te maken die wat langer duren.
1: Oké, okay,
0: mooi. Dat zie je tegenwoordig veel, hè, dat je dan 2-3 uur kunt praten, maar dat is niet overdreven. Hè?
1: Nee.
0: Want in zo'n uurtje stip je zo, ja, kort dingen aan, maar eigenlijk zouden we er meer over willen praten. Dus als we dat gaan doen, dan houden we u ook zeker op de hoogte thuis. Maar voor nu gaan we toch afronden. Bedankt voor jouw komst, Donato. Dankjewel. Ja. Mariska, die af en toe als gastspreekster ook in de uitzending is geweest vandaag. En die ons de knoppen heeft aangewezen. En nou, dan hoop ik u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending hier van In Gesprek Met.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Paus Franciscus. Paus Franciscus spreekt vanaf het begin van zijn pontificaat over het thema van de nieuwe evangelisatie. In een beroemd geworden toespraak, toen nog als kardinaal Bergoglio, net voor het octaaf in 2013, sprak hij al over de evangelisatie. Het belangrijkste en meest uitgebreide document dat Paus Franciscus over de nieuwe evangelisatie heeft geschreven, is de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium. Hij verwerkt hierin de aanbevelingen van de Algemene Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie van 2012. Paus Franciscus verdiept op zijn eigen wijze de inhoud van de nieuwe evangelisatie. Hij verwijst opnieuw naar het fundament van de nieuwe evangelisatie. Hieronder is dit in 3 punten uitgewerkt. Allereerst de barmhartigheid in de getuigenis van geloof en naastenliefde. Dan daarna naar de randen gaan om de ander te ontmoeten. Een derde punt is terugkeren naar de kern, de ontmoeting met God en de ander. Barmhartigheid in het getuigenis van het geloof en naastenliefde. Het gaat bij de nieuwe evangelisatie, volgens Paus Franciscus, om een getuigenis van geloof en naastenliefde, waarbij nieuwe evangelisatie in het hart en in de geest van onze tijdsgenoten het geloofsleven wil wakker maken. De nieuwe evangelisatie kan daarbij niet anders dan de taal van de barmhartigheid gebruiken, eerder nog door daden en houdingen dan door woorden. Niet voor niets heeft Paus Franciscus daarom ook van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 een jaar van barmhartigheid uitgeroepen, om zo alle gelovigen aan te moedigen om meer te leven vanuit de barmhartigheid van Jezus met een barmhartige levenshouding. Naar de randen gaan om de ander te ontmoeten. Een steeds terugkerend thema bij Paus Franciscus als het gaat om nieuwe evangelisatie is de roeping van de kerk meer uit zichzelf te treden en om naar de randen of periferieën te gaan. Zo ontmoeten we de ander en ontmoeten we Christus in de ander. Nieuwe evangelisatie is dan ook een hernieuwde beweging naar wie het geloof en de diepe zin van het leven verloren heeft. Opnieuw is dit een oproep aan alle leden van de kerk, niemand uitgezonderd. Elk christen is geroepen om naar de ander te gaan, om tot een gesprek te komen met hen die niet denken zoals wij, met hen die een ander geloof hebben of die geen geloof hebben. Heel vaak heeft Paus Franciscus dan ook zijn voorkeur uitgesproken voor een kerk die niet bang is om gewond te raken, omdat ze er tenminste op uit is gegaan om te evangeliseren. Hier zijn hartstochtelijke oproep in Evangelii Gaudium. Laten wij erop uitgaan. Laten wij uitgaan om aan allen het leven van Jezus Christus aan te bieden. Ik geef de voorkeur aan een kerk die gekneusd, gewond en vuil is, omdat zij langs de straten is uitgetrokken, boven een kerk die ziek is, omdat zij gesloten is en uit gemakzucht zich dwarsklampt aan eigen zekerheden. Ik wil geen kerk die zich erom bekommert het middelpunt te zijn en uiteindelijk opgesloten raakt in een weerwar van obsessies en procedures. Als iets ons heilig moet verontrusten en ons geweten zorgen moet baren, dan is dat het feit dat zoveel van onze broeders en zusters
zonder de kracht, het licht en de troost van de vriendschap met Jezus Christus leven, zonder een geloofsgemeenschap die hem ontvangt, zonder een horizon van zin en leven. Als dat niet gebeurt, geeft hij aan, dan wordt de kerk ziek. Dan is ze niet meer bezig met haar bestaansreden, namelijk de verkondiging van het evangelie. Derde punt is teruggaan naar de kerk, de ontmoeting met God en de ander. Paus Franciscus plaatst in Evangelii Gaudium de nieuwe evangelisatie in het teken van de vreugde. De vreugde van het evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Daarbij roept Paus Franciscus op om gericht te zijn op het wezenlijke. Het baat niet zich in veel bijkomstige en overbodige zaken te verliezen. Het komt erop aan zich toe te spitsen op de fundamentele werkelijkheid. Dat is de ontmoeting met Christus, met zijn barmhartigheid, met zijn liefde en met het beminnen van de broeders zoals hij ons heeft liefgehad. En aan het begin van Evangelii Gaudium schrijft hij: ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen, of minstens de beslissing te nemen zich door hem te laten ontmoeten, hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Als de kerk terugkeert tot het wezenlijke, ontstaan er volgens Paus Franciscus nieuwe wegen en uitdrukkingsvormen van het evangelie. Telkens wanneer wij trachten naar de bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie terug te krijgen, verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere uitdrukkingsvormen, sprekender tekenen, woorden die vol zijn van een vernieuwde betekenis voor de huidige wereld. In werkelijkheid is iedere authentieke evangeliserende activiteit altijd nieuw. De nieuwe evangelisatie in de 21ste eeuw. De nieuwe evangelisatie, wat is het? Het is evangelisatie die nieuw is in haar vuur, in haar methodes, in haar uitdrukkingswijze. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie zijn al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, zowel binnen als buiten Europa. In het bijzonder zijn dat de katholieke gedoopten. Het doel van de nieuwe evangelisatie is om hen weer in aanraking te brengen met het evangelie, met de persoon van Christus. Het gaat om een nieuwe fase in de evangelisatie en niet zozeer om een nieuw programma. Er is nood aan nieuwe manieren van verkondiging en nieuwe verkondigers, mensen die vanuit hun ervaring met de barmhartige liefde van God naar de randen kunnen gaan om het evangelie te verkondigen in woord en daad. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer Jezus, u heeft gezegd, kom allen tot mij. Maar Heer, zoveel kennen u nog niet. Maakt u onze harten bereid om van u te getuigen. Adem uw Heilige Geest uit over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden u onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt u ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft u dat velen, ook in ons land, van u en uw kerk gaan houden. En dat ook wij zelf telkens weer ons hart op u richten. Wij vragen u dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van uw kerk, en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank u, Heer, voor wat u geeft en zult geven. We geven de vruchten weer aan u terug. Alles is van u, Heer Jezus.
En met de kerk bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. And I was the way. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Welkom beste luisteraars in deze vierde uitzending van Aanvaard door God. Daan van Schalkwijk, welkom.
2: Dankjewel Anton.
1: We hebben gesproken over verschillende onderwerpen die zeg maar een issue of een probleem kunnen zijn, die we als een probleem kunnen ervaren in ons leven. Juist natuurlijk met betrekking tot onze geestelijke gezondheid. We hebben gekeken naar rondvliegende gedachten en hokjesdenken. We hebben gekeken naar angsten, falen en druk die we kunnen ervaren.
2: Ja.
1: En dan komen we nu bij de laatste uitzending van het eerste blokje.
2: Ja, zo is het.
1: Wat gaan we doen?
2: Ja, er is nog een groot issue wat eigenlijk altijd in de katholieke leer wel duidelijk is geworden, dat het een probleem is voor ons geestelijk leven. En dat is eigenlijk ons ego, ons ik. En we kunnen, zeg maar, het egoïst zijn is nooit heel erg populair geweest in de katholieke leer.
1: Niet iets wat wordt gepromoot, ook niet zelfs een...
2: Ook niet een heel klein beetje. Maar ja, ik denk dus dat het goed is dat we daar wat aandacht aan besteden. Want op zich, het is, katholieke denken is ook niet zo zoals bij de boeddhisten bijvoorbeeld, waarin ze het hebben dat het ego gewoon helemaal weg moet.
1: Hmm.
2: He, dus wij mogen er als persoon, als ons ik, mag er ook wel zijn.
1: Ons ik doet ertoe.
2: Ons ik doet ertoe, maar wel op de juiste manier. En dat is ja een uitdaging. En daarom lijkt me goed om daarbij stil te staan. Want het kan wel, natuurlijk kan er ook een probleem zijn. Hè? Dus als wij, er is natuurlijk iets wat we noemen de hoogmoed. Dat is zeg maar het hele tijd bezig zijn met jezelf. Of denken dat je jezelf helemaal de beste bent enzovoort. En dus ook dat anderen er niet toe doen. Of dat je geen hulp nodig hebt of dat soort dingen. Dus er kan een neiging zijn om vanuit ons eigen imago, van ons eigen succes, proberen alles onder controle te houden de hele tijd. Dat kan een probleem zijn. Ik denk in onze tijd, wat ik veel zie, Anton, en ik weet niet of je daar dat herkent, maar het hele thema van identiteit. Hè, van wie ben ik nou eigenlijk?
1: Ja.
2: En mensen hebben heel erg de neiging, ook op de universiteit, maar ook daarbuiten denk ik, om allerlei soorten identiteiten te ontwerpen. Hè. Dus het kan een identiteit van, nou, ik hoor bij deze groep. Ik ben een interessant iemand, ik ben een succesvol iemand. Ik ben mijn beroep, bijvoorbeeld, dat kan ook.
1: Ja.
2: Het kan ook zelfs zijn, ik ben iemand met een bepaalde statuur in de kerk. En dat kan ook zelfs. Ik ben onaantastbaar, ik ben aantrekkelijk.
1: Ja, jij zegt het.
2: zo wat niet bedoeld, maar in ieder geval.
1: Maar ik snap je punt, ja. Dus identiteit. Ja, je vraagt of ik dat herken, toch?
2: Ja.
1: Nou ja, het is wel denk ik een hele stap geweest om te beseffen dat ik mijzelf mag kennen als een geliefd en gekend kind van God, door God gemaakt.
2: Ja.
1: En dat als een soort van aanvliegpunt te kiezen, maar ook te ontvangen, dat geloof te ontvangen. Voor al het andere wat daarna komt, als het gaat om identiteit en de vraag wie ben ik.
2: Ja.
1: En dat heeft wel lang een tijd geduurd.
2: Ja. Nee, dat is ook wel een weg, hè? Dus om jezelf zeg maar ten diepste te leren kennen. Ja. Maar dat is uiteindelijk wel wat we zijn natuurlijk ten diepste, kinderen van God. Zolang we er eigenlijk daar nog niet zijn, denk ik dat ons ego altijd een probleem blijft, in zekere zin.
1: Ja.
2: Want als we dus kind van God zijn, dan kunnen we ook van daaruit kunnen we allerlei andere dingen zijn natuurlijk. Kunnen we ook lid zijn van een vereniging of horen bij een bepaalde familie of groep of wat het ook mag zijn. Zeg maar in de identiteit van kinderen van God passen veel andere aspecten van onze identiteit. Maar die zijn dan altijd wel gericht op dat diepere, zeg maar. En dat wat we daadwerkelijk zijn. En dat integreert ook alles. Dat geeft ons een eenheid. En dat is denk ik ook een oplossing. Maar het is geen eenvoudige oplossing. Zal ik dat nog een beetje vanuit de filosofie proberen te benaderen? Of,
1: ja, graag. Nou, het veronderstelt natuurlijk geloof in God.
2: Ja.
1: Maar... Dus dat bedoel jij met te zeggen, het is geen makkelijke oplossing? Of?
2: Nou, maar kijk, zelfs als je kan natuurlijk op verschillende manieren geloven. Er zijn mensen die wel gelovig zijn, maar ja, vanuit verschillende motieven. Eentje kan zijn, het geeft me rust bijvoorbeeld. Heb ik wel eens iemand gehoord die zegt van, ik zit in de kerk en dat geeft me rust.
1: Hmm.
2: Nou, dat is helemaal prima natuurlijk, dat iemand dat ervaart. Maar... van zeg maar een stap van daar van het geloof is iets wat waardevol is voor mij naar besef van wacht even, dit gaat echt over wie ik ten diepste ben, namelijk ik ben God houdt echt van mij als zijn kind. Dat niet alleen zeg maar in je hoofd weten, maar ook ten diepste ervaren, ja, dat is best wel dat gaat niet zo van de een op de andere dag, zoals je net ook zei. Dat is best wel een weg die mensen kunnen afleggen.
1: Oké, en hoe kan de filosofie ons hierbij helpen om daar ook een ander perspectief op te hebben?
2: Ja, ik denk dat het weer een soort van bewustwordings-iets kan zijn. Maar wat Polo wel, dus de filosoof die ik bestudeer, wel heel scherp zegt, is... Kijk, we hebben vooral in deze tijd heel erg wat hij noemt de pretentie van onszelf. Dat wil zeggen, we hebben een bepaald idee van dit... Ik denk dat ik dit ben. Dus bijvoorbeeld het idee van... Nou, wat belangrijk voor mij is... is een bepaald gevoel van... tot wie ik me voel aangetrokken bijvoorbeeld. Of ik heb een idee... dat ik ben een docent. Of ik ben een schrijver. Of ik ben een radiopresentator. Ik zeg maar wat.
1: Mm-hmm. Ja, zou kunnen.
2: Zou kunnen. Hè? Niet dat daar iets mis mee is, maar... als dat idee... als we het idee hebben van dat idee wat ik heb van mezelf, dat is het dus.
1: Hmm.
2: Dan is het alsof we onszelf aan het maken zijn. En dat is een soort van het maakbaarheid. We hadden vorige keer over de moderne tijd. Waarin de succes en het resultaat van de dingen die we doen heel belangrijk is. Nou, daar zit ook dat element in van maakbaarheid.
1: Hmm.
2: En dat kan zover gaan dat we zeg maar proberen onszelf te maken.
1: Hmm.
2: Door dus een idee van wat wij hebben over onszelf eigenlijk te maken tot het alles.
1: Hmm.
2: Nou, dat is een neiging, en je zou kunnen zeggen een bekoring, die we dus heel erg makkelijk, die we veel om ons heen zien, die we misschien ook wel in onszelf herkennen. En ik denk dat Polo daar zeg maar heel scherp de vinger op legt. Van, dit is dus vanuit een idee van onszelf maken we eigenlijk het alles. Is dat een beetje helder?
1: Ja, is dat een soort natuurlijke neiging? Of je noemt dat bekoring, maar...
2: Nou, het is
1: denken van, dit is wat ik doe, dus dan dat ben ik.
2: Het ligt een beetje aan wat je bedoelt op met het woord natuurlijk. Ik denk dat het, je zou het tussen aanhalingstekens natuurlijk kunnen noemen... in onze gevallen staat. We gaan volgende keer ook wat verder, het volgende blokje wat verder in over op de erfzonde. Ik denk dat het iets is dat komt uit onze gebroken natuur.
1: Hmm.
2: En dus niet uit de natuur zoals wij bedoeld zijn. Maar wel de natuur zoals we waar we ons nu in vinden in onze gebroken staat, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus in die zin is het ook niet iets om jezelf heel erg voor de kop te slaan. Van, wat ben ik stom dat dat gebeurt. Nee, ja, dat is natuurlijk... Ja, zeg maar, niks menselijks is ons vreemd, zeggen ze ook wel.
1: Ja.
2: En dat refereert ook naar die gebroken menselijkheid die we hebben. Dus die menselijkheid die we hebben in deze staat van erfzonde... waar we niet per se wat aan kunnen doen, maar het is wel een neiging die we in ons dragen en waar we dus ook voor op onze quivief mogen zijn.
1: Ja, daar mogen we van bewust worden. Mogen het ons gaan beginnen te beseffen dat mechanisme aan de hand is.
2: Ja. En dan misschien is het ook wel aardig om te zeggen van we hebben al iets gezegd over hoe je daar zeg maar verder in kan komen. Maar ik dacht, kunnen we misschien een citaat uit de Bijbel erbij halen wat hier toe doet.
1: Ja, graag.
2: En er is een zin in het evangelie van Johannes waar Johannes de Doper zegt, hij moet groter worden en ik kleiner.
1: Hmm.
2: En dat gaat denk ik heel erg over deze dynamiek. Hè? Dus dat het ik van ons, het is niet per se dat het weg moet. Hè? Zoals we zeiden, dat is wat bij de boeddhisten vaak gezegd wordt.
1: Ja.
2: Maar het is wel, het is ook niet, dus het is geen zelfvernietiging, maar het is wel, hij moet groter worden, ik moet kleiner. En ik zet mezelf ten dienste van iets groters. Dat is ook wat Johannes de Doper heel erg deed. Hij had natuurlijk een heel ascetisch leven. Hij leefde in de woestijn enzovoort. Maar toen Jezus kwam, toen zei hij, kijk, dat is het Lam van God.
1: Hmm.
2: En heel veel van zijn leerlingen gingen dus ook Jezus volgen. Ja. En dat was, zij stelden zich ten dienste van iets hogers. En als zodanig mocht hij er ook zijn. En prees Jezus hem ook.
1: Ja.
2: Dus dat hij, ja, er is niemand geboren uit vrouwen die groter is dan Johannes de Doper.
1: Ja, klopt.
2: Dus Jezus zei ook, Johannes mag er zijn. Maar hij mag er zijn in zijn functie als vooruitwijzen naar het heil. En zo hebben wij eigenlijk allemaal onze eigen roeping. Dat kan, ja, dat is heel, heel persoonlijk, wat natuurlijk God van ons persoonlijk vraagt. Maar dat is altijd wel een je ten dienste stellen van. De roeping is altijd een roeping tot dienstbaarheid. Dienstbaarheid van iets groters, dienstbaarheid van ten opzichte van God. Is dat een beetje zinvol?
1: Dan krijgt je leven ook betekenis, namelijk in dat doel.
2: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk iets wat voor heel veel dingen goed is. Hè? Ook bijvoorbeeld als je in de put voelt. Denk van ja, ik kan niet meer helemaal. Hè? Sommige mensen zeggen, ik voel alsof ik me niet bij in het leven kan komen. Een soort van een beetje depressief, een beetje down. Als je merkt van, hey, er is hier leven, namelijk het leven van God. En dat kan mij, dat kan me richting geven, dat kan me eruit helpen. Ik besef dat het soms heel erg moeilijk is. Hè? En ik zeg niet dat het een kwestie is van even bidden of je even dit realiseren en dat je dan uit je depressie bent of zo. Dat wil ik niet zeggen. Want het kan soms veel ingewikkelder zijn dan dat. Mm-hmm. Maar wel zeker is het zo dat ook mensen zelf, ik heb mensen gehoord die in hun depressie bijvoorbeeld hier wel betekenis uit haalden. Hè? Van oké, ik kan ook dit wat me nu overkomt, kan ik een richting geven en kan ik ook richten op onze lieve Heer. Ik kan het kruis dragen met Christus. Ik kan ook mijn zwakheden, ook de dingen die ik moeilijk vind, kan ik ten dienste stellen van iets hogers. En dat geeft het toch allemaal een nieuw perspectief. Dat wel behulpzaam kan zijn.
1: Goh, ja, mooi. Ja, het lijden van Christus is ook niet zonder betekenis. Hij deed dat om een reden. Jezus heeft het voor ons geleden uit liefde.
2: Ja.
1: En als we Jezus willen navolgen, dan kunnen we ook ons eigen lijden aan hem opofferen.
2: Ja. En dat is, dat is soms makkelijk gezegd, maar natuurlijk niet altijd even makkelijk gedaan.
1: Ja, als je daar middenin zit, ja, dat is dan ook een iets wat in je hoofd je kan weten van zus en zo. Kan betekenis, maar als je midden in een depressie zit,
2: ja,
1: dan voelt dat anders.
2: Dan voelt dat zeker anders, ja.
1: Ja.
2: Maar toch is het dan mooi om ook de woorden van Jezus te horen van God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten?
1: Hmm.
2: Ik denk, je zou kunnen zeggen, Jezus zat ook in een depressie. Want hij zag het allemaal niet meer. Dat is een groot mysterie. Hoe kan hij nou zo van God zijn en tegelijkertijd God niet zien? Ja. Ik bedoel, ik heb daar niet per se het antwoord op, maar ik denk dat het iets te maken heeft met de gewondheid van zijn menselijke natuur. Onze mensheid, als die gewond is, dan kan zeg maar dat goddelijke er niet altijd even helder in doorschijnen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet alsnog ons wel daar naartoe kunnen keren. En dat is natuurlijk wat Jezus dan ook deed. En uiteindelijk ook wat tot verlossing heeft geleid.
1: En wat zegt de filosofie hierover?
2: Nou, ik denk dat, goed, filosofie gaat niet zo ver als de theologie en dus de verlossing enzovoort. Ik denk dat het stukje filosofie kan helpen bij de diagnostiek.
1: Hè, ja.
2: Van, ik zie van, ik klamp me vast aan iets wat ik zelf denk dat ik ben. Of aan een bepaald ideaal. Of de manier waarop ik zou willen dat de wereld is. Of, nou ja, er kunnen verschillende dingen zijn, ideeën, die ik heb waar ik me aan vastklamp. En ja, het punt is om te herkennen en bewust te worden van nou, dat is het dus niet. Er is iets meer. En goed, misschien om af te sluiten, dacht ik, is er nog een praktisch iets wat we zouden kunnen doen. Niet dat dit alles gaat verhelpen, maar het is wel misschien een oefening die helpt. En dat is eigenlijk... het gaat er dus om dat ik wat we hebben, dat nogmaals niet slecht, maar ten dienste te stellen is van iets hogers. En dat kan dus misschien door kleine acten van dienstbaarheid. Hè, dus bijvoorbeeld dat we iets doen voor andere mensen. Dat we even klaarstaan voor anderen, een luisterend oor hebben. Of gewoon iets liefs doen, iets leuks doen voor iemand anders.
1: Complimentje geven,
2: dat zou je kunnen. En ook anderen is dankbaar zijn. Hè, dus dat het besef dat dus niet alles van onszelf komt. Dat we ook heel veel dingen gekregen hebben. En zo kan ons ik komen eigenlijk in die dynamiek van geven en ontvangen. Eerst ontvangen, dan geven.
1: Mm.
2: We ontvangen heel veel dingen van God. Daar zijn we dankbaar voor. En we geven ook dingen terug aan God, maar ook aan andere mensen. En op het moment dat ons ik kan binnengaan in die dynamiek van ontvangen en geven. Dat is nog wel iets waar de filosofie eigenlijk meer over zegt. Maar dat is eigenlijk waar we naartoe willen, denk ik. En dat is ook heel goed voor onze zowel mentale als geestelijke gezondheid, zou ik zeggen.
1: Weer hele praktische handvatten. Dankjewel, Daan, voor deze uitzending.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Judith. In het gevaar bidt het volk tot God. In zijn 18e regeringsjaar, op de 22e dag van de eerste maand, nam Nebukadnessar, de koning van Assyrië, in zijn paleis het besluit om wraak te nemen op heel de aarde zoals hij gezworen had. Hij riep al zijn ministers en rijksgroten bijeen, bracht hen op de hoogte van zijn geheim besluit en kondigde plechtig al het kwaad aan waarmee hij de aarde wilde straffen. Allen spraken zich uit voor de ondergang van allen die geen gevolg hadden gegeven aan zijn oproep. Nu zijn besluit vaststond, ontbood Nebukadnessar, de koning van Assyrië, Holofernes, de opperbevelhebber van zijn leger, die na hem de hoogste waardigheid bekleedde en zei hem: "Dit zegt de grote koning, de heer van heel de aarde. Trek erop uit met manschappen van beproefde kracht, voetknechten ten getale van 120.000, benevens 12.000 paarden en ruiters. U moet uitrukken tegen alle landen in het westen, want zij hebben geen gehoor gegeven aan mijn oproep." Holofernes trok toen met zijn leger naar het kustgebied, legde een garnizoen in alle versterkte steden en lijfde het puik van de mannen in bij de hulptroepen. De Israëlieten in Judea hoorden hoe Holofernes, de opperbevelhebber van Nebukadnessar, de koning van Assyrië, tegen de volken was opgetreden en hoe hij al hun heiligdommen geplunderd had en aan de vernietiging prijsgegeven. Ze werden door een grote, zeer grote vrees voor hem bevangen en een hevige verontrusting over Jeruzalem en de tempel van de Heer hun God maakte zich van hen meester. Alle Israëlieten baden met grote vurigheid tot God en ze kastijden zich met grote volharding. Zij zelf, hun vrouwen en hun kinderen, hun vee, als ook al de vreemdelingen, huurlingen en slaven, gorden het boetekleed om hun lendenen. En alle mannen, vrouwen en kinderen van Israël die in Jeruzalem woonden, wierpen zich neer voor de tempel, strooiden as op hun hoofd en spreidden hun boetekleed uit voor het aanschijn van de Heer. Het altaar omhulden ze met een boetekleed. Als uit één mond riepen ze onvermoeid tot de God van Israël, dat hij zou verhoeden dat hun kinderen werden geroofd, hun vrouwen buitgemaakt, hun steden verwoest en het heiligdom prijsgegeven aan de ontwijding en aan de spot en hoon van de volken. De Heer luisterde naar hun gebed en zag hun nood. In heel Judea vastte het volk dagenlang en ook in Jeruzalem voor het heiligdom van de Almachtige Heer. De hoge priester Joachim, alle priesters die dienst deden in de tempel en al degenen die belast waren met de zorg voor de eredienst, hadden zich de lendenen met hun boetekleed omgord en droegen het dagelijks brandoffer op, als ook de gelofteoffers en de vrijwillige gaven van het volk. Ze hadden hun hoofd met as besprooid en riepen uit alle macht tot de Heer, dat hij genadig het huis van Israël zou bezoeken. Tweede lezing uit het boek van de priester Origenes over het gebed. Hoe wij moeten bidden. Over onze wijze van bidden zegt Paulus: "Ik wil dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ingewikkelde kapsels, met goud, parels of dure kleren. Wat vrouwen siert, is dat ze hun godsvrucht tonen door goede daden. Over onze wijze van bidden gaat ook de volgende tekst. Als ge uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave daar voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen, en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Want geen groter geschenk kan door ons verstand naar God worden opgezonden dan het zoetgeurende woord van een gebed van iemand die zich niet bewust is van enige kwade reuk die voortkomt uit de zonde. Hierop slaat ook dit. Weigert elkaar de gemeenschap niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een beperkte tijd om u aan het gebed te wijden. En kom daarna weer samen, anders zou de Satan zich over uw gebrek aan zelfbeheersing kunnen verheugen. Dat alles wist Paulus, en hij kon daaraan nog veel meer uit de wet en de profeten en uit de volheid van het evangelie toevoegen, en met een bonte afwisseling bij de uitleg van ieder onderdeel. Toch zegt hij vanuit een bescheiden houding en tegelijk heel eerlijk, omdat hij inzag hoeveel hij nog tekortschoot in kennis over de inhoud en de vorm van ons gebed. Wij weten niet eens hoe we behoren te bidden. Aan dit woord voegt hij toe hoe het gemis kan worden aangevuld als iemand die het niet weet zichzelf waardig maakt dit tekort te laten aanvullen. Want hij zegt, de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Maar hij die in het hart van de zaligen Abba Vader roept, de Geest, hij weet goed dat het kreunen in ons lichaam slechts dient als een last voor hen die gevallen zijn of van het goede pad zijn afgeweken. En met onuitsprekelijke verzuchtingen pleit hij bij God en door zijn grote menslievendheid en barmhartigheid neemt hij ons zuchten op zich. In zijn wijsheid ziet hij dat onze ziel tot in het stof vernederd is en in ons armzalig lichaam opgesloten ligt. En daarom pleit hij niet met gewone verzuchtingen bij God, maar met onuitsprekelijke, zoals de onzegbare woorden die geen mens mag uitspreken. Voor deze geest is het niet voldoende te pleiten bij God. Hij versterkt zijn smeken en dringt aan, denk ik, voor hen die glansrijk zegevieren. Zo was Paulus toen hij zei, over dit alles zegevieren wij glansrijk. Eenvoudig pleiten doet de Geest vermoedelijk voor hen die niet zo zijn dat ze glansrijk zegevieren en ook niet zo dat ze overwonnen worden, maar die overwinnen. Paulus zegt dus, we weten niet eens hoe we behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Een andere plaats is daarmee verwant. Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet Gods lof zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. En ons verstand kan niet bidden, tenzij eerst de geest als het ware in zijn toehoorder gebeden heeft. Ook niet zingen en in zuiver ritme en harmonisch, met maat en samenklank, de Vader in Christus huldigen, als niet eerst de geest die alles doorgrondt, zelfs de diepste geheimen van God hem prijst en bezingt, van wie hij de diepten heeft doorvorst en zoals hij dat kan begrepen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim, Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Erende Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

de 26e zondag door het jaar is de tekst van de introïtus: in de naam van de Heer moet iedere knie zich buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. Buigen is moeilijk voor ons. Dat doen we voor niemand. Iedereen is toch gelijk? In een gedemocratiseerde samenleving zoals de onze is dat gevoel voor verschil tussen hoog en laag zo goed als helemaal verdwenen. Niemand staat er boven ons en wij staan boven niemand. We voelen ons allemaal gelijk. Dus dat zich buigen voor iemand die hoger is, ligt ons niet zo. Maar omdat het God is voor wie we ons zouden moeten buigen, en niet voor iemand in de rij der schepselen, daarom kunnen wij daar toch toe komen. Bovendien maakt hij ons het nog gemakkelijk, omdat hij zelf gehoorzaam is geweest. In die zin heeft hij zich gebogen. Gehoorzaam, niet aan de mensen, maar door de mensen heen aan God, zijn Vader. En dat is dan ook wat wij in de Eucharistie vieren, dat Jezus zich altijd heeft gebogen, dat hij altijd ja heeft gezegd, dat hij altijd gehoorzaam is geweest. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Zij antwoordden: de laatste. Toen zei Jezus hun: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Dit is het woord van God. God dienen met heel mijn hart mag nu al beginnen door te bidden met mijn hart. Het hart in de betekenis van die omheinde, geheime, geheimvolle ruimte waar ik met God ben. Maar hoe kan ik bidden met het hart? Door me niet te fixeren op gevoelens, gedachten of voornemens. In het gebed gaat het om iets diepers. Of ik van hem wil zijn, een kind van God. Het gebed moet daarom beginnen met de geest wat te laten rusten bij hem. En tijdens het gebed kan ik dit nog af en toe vernieuwen. Dan bid ik echt. Niet alleen met het gevoel, met het verstand of de wil, maar met de pit van mijn ziel, waar ik van hem ben en met hem ben. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik blijven stilstaan, de blik omhoog, waar hij mij te boven gaat en mijn leven vol liefde in de hand heeft, een gebaar maken van eerbied, en dan de houding van het gebed aannemen, een houding die mij helpt te groeien in ontvankelijkheid en bereidheid om zijn genade te ontvangen. En in die houding vraag ik dan om de genade dat zo heel mijn leven mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het korte geschiedenis. Jezus is in Jeruzalem, in het hol van de leeuw. Hoge priesters en oudsten van het volk vragen hem op de man af naar zijn volmacht om dit alles te kunnen doen. Intocht in Jeruzalem, tempelreiniging. Jezus antwoordt met een tegenvraag. Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan? Van de hemel
of aan de mensen? De vragenstellers ontwijken een antwoord. Nu gaat Jezus zeggen wat hij van Johannes denkt. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Door hem, door Johannes, verkondigde de Vader zijn wil en nodigde hij uit om in de wijngaard te gaan werken. Maar zij schonken hem geen geloof. Dus lijken zij op de eerste zoon, die mooie woorden heeft, maar niet doet wat de Vader wil. Tegenover hen stelt Jezus de tollenaars en de ontuchtige vrouwen, die wel geluisterd hebben naar de boetepredikatie van Johannes de Doper. In hen ziet Jezus de tweede zoon, die eerst met beslistheid nee zegt, dan echter tot inkeer komt en doet wat de Vader van hem verlangde. De plaats waar zich dit heeft afgespeeld, de tempel van Jeruzalem, waar Jezus aan het onderrichten was, en ook de geestelijke plaats waar ik mezelf pleeg te zien, hoog of laag, door eigen gerechtigheid of de eer van de mensen, in eigen ogen en of voor het oog van anderen. De bijzondere genade, dat ik Gods barmhartigheid mag leren kennen, zodat ik nooit zal wanhopen wanneer ik ooit nee gezegd heb. De overweging. Een man had twee zonen. En de een zei zus en deed zo, en de ander zei zo en die deed zus. Er is duidelijk een verschil tussen deze twee zonen, maar voor we op de verschillen ingaan, zou het goed zijn om eerst op de overeenkomst te letten. Wat hebben ze beide gemeenschappelijk? Gemeenschappelijk hebben beide dat ze moeite hebben met de wil van God. Moeite hebben te doen wat hen is opgedragen. Moeite om gewoon ja te zeggen en ook ja te doen. En daar hebben alle mensen moeite mee. Wat ze verder ook nog gemeenschappelijk hebben is dat ze allebei zonen zijn, kinderen van de Vader. Hij, de Vader, is de werkgever. Van hem zijn de zonen afhankelijk en dat niet alleen voor hun loon, maar ook voor hun bestaan. Tot in het diepst van hun wezen zijn ze afhankelijk van de Vader. Afhankelijk van zijn liefde. De Vader gaat naar de eerste toe en zegt, mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Hij zegt niet, man, ga vandaag werken in mijn wijngaard. En daarom richt de zoon zich dan ook tot die werkgever, niet met meneer, maar met goede vader. En daar zit de clou van de parabel. God is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. En dat is ook het begin van alle gebed. Je de waardigheid bewust maken kind van God te zijn. En voordat het erover gaat dat je de wil van God moet doen, moet je eerst weten dat je zelf gewild bent. Dat God jou wil. Als God iets van je wil, wil hij in wat hij wil altijd eerst jou. Hij heeft ja gezegd op jouw bestaan. Je mag er zijn van God, helemaal en altijd. Je bent gewenst, je bent gewild. En dat is onafhankelijk van je eigen keuze. Onafhankelijk ook van je eigen wil of van je gevoel. Het is niet te voelen dat God jou wil. Soms juist het tegenovergestelde, dat je voelt dat God je niet wil. Of dat je van God verlaten bent, of door God vergeten wordt. Maar heel diep. Onvoelbaar, maar wel merkbaar voor het geloof, in de allerdiepste diepste van je wezen, mag je je gewild weten. Niemand van ons heeft kunnen zeggen, ik wil God als vader. Zoals ook niemand kan zeggen, ik heb mijn vader en moeder gewild. Nee, het is juist andersom. Vader en moeder hebben mij gewild. God heeft jou gewild. Je bent echt gewild, of je dat nu wilt of niet. Dat wij er zijn, dat ik er ben, hangt dus af van de wil van God. Hij staat achter je met zijn wil. Het is geen ongelukje, het is geen toeval. Je bent er ook niet van een serieproductie. Nee, je bent uniek, gewild,
door de liefde van God. En zo is het ook met de rest van je leven. Dat ligt allemaal in het verlengde van dat fundament. De rest van je leven is niets anders dan tot plooi te brengen van dat allereerste dat je gewild bent. In alle omstandigheden van je leven gaat de wil van God vooraf aan je eigen wil. Alles wat je overkomt is evenzeer uitdrukking van die oorspronkelijke voorkomendheid van Gods wil. Ik wil dat je er bent. Je mag er zijn. Ik zie je graag. Precies wat Jezus hoorde van de Vader bij zijn doop in de Jordaan. Je bent mijn zoon, de veelgeliefde. In u heb ik mijn behagen gesteld. En die stem klinkt dus voortdurend van achter de coulissen van het gewone menselijke gebeuren. Van achter alle omstandigheden, hoezeer die omstandigheden ook een product kunnen zijn van mijn eigen wil of van de natuur, van de geschiedenis of van lotgevallen. Daarachter staat iemand met een gezicht, met een hart, die dat allemaal in de hand neemt en het gebruikt als werktuig om te komen tot een ontmoeting in liefde met ieder van ons. Dat wij ja zeggen op de wil van God en niet op de omstandigheden. Je zegt ja op Hem. En als wij onze eigen wil doen en niet de wil van God, dan weten we dus wat we afwijzen. We wijzen niet het bevel af van een hogere macht, aan wie we moeten gehoorzamen, tegenover wie wij onze plichten kunnen verzaken, niet de ondergrondelijke beschikking van een onpersoonlijke macht, niet de duistere speling van het lot, maar we wijzen de liefdevolle uitnodiging van een God Vader af, die tot een grotere intimiteit wil komen met ons. We laten God als het ware alleen. En zo voelt Hij het ook. En wat is nu eigenlijk de wil van de vader van deze twee kinderen? We zouden kunnen vragen, wat willen de hoge priesters en de oudsten van het volk niet? Waartegen verzetten de leiders van het volk zich? Zij verzetten zich tegen Jezus' houding tegenover de zondaars, tegen zijn begaan met hen. Twee bevolkingsgroepen worden hier heel concreet met name genoemd, of liever gezegd twee beroepsgroepen. Het oudste beroep, dat van de prostituees en de tollenaars. De tollenaar voor de mannen, de prostituee voor de vrouwen. En die werden door de officiële stellingname, vertegenwoordigd door de hoge priesters, schriftgeleerden en fariseeën, in de rang van de zondaars gezet. En daarmee zetten deze hoge priesters, schriftgeleerden en fariseeën zichzelf in de rang van de rechtvaardigen. Ze waren bezig zichzelf te rechtvaardigen en te oordelen over anderen, om dan hen vervolgens als onrechtvaardig af te schrijven. En dat moest zo blijven, want dat was de manier voor henzelf om in de rang van de rechtvaardigen te blijven. En dat is dan ook wat Jezus hen voor de voeten werpt. Rechtvaardiging is niet jullie zaak, dat is een zaak van God. Dat betekent dat iedereen nog een nieuwe kans kan krijgen. God is niet nadragend. En als je luistert naar zijn woord, als je je nu zijn barmhartigheid te binnen brengt en je openstelt om op zijn weg verder te gaan, dan kun je opnieuw beginnen. Dan heeft God je gerechtvaardigd. Dan loopt je weg recht toe naar de hemel. Want God is niet alleen maar rechtvaardig, dan zouden we nergens zijn. Nee, God is meer nog barmhartig. En dat is wat wij in ieder augustie vieren. En hoe ver gaat Gods barmhartigheid? Dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed, vergoten tot vergeving van de zonde. Dat is de inzet van ons geloof. Dat de Zoon zich helemaal geeft, zichzelf overlevert en ook door de Vader wordt overgeleverd, want alles wat wij van de Zoon horen, is afkomstig van de Vader. Hen, de Vader en de Zoon, samen met de Heilige Geest,
beleiden wij in ons heilig credo. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals de twee gesprekken van de parabel, maar nu met Jezus als vriend, vertrouwelijk en eenvoudig. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en vragen of Hij een goed woordje voor mij wil doen. En bij de Vader mijn hart uitstorten en een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma Schangers ga ik in gesprek met Aaltje Hendricks. Ze heeft een boek geschreven, Lachen door een waas van tranen. Het verhaal van een gereformeerd meisje dat leerde dat leven een onmogelijke opgave is en toch niet ophield het te proberen. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Aspect in Soesterberg. Nou, die titel alleen al, een gereformeerd meisje dat leerde dat leven een onmogelijke opgave was en toch niet ophield te proberen. Daar heb je het hele boek mee verklaard eigenlijk, hè?
1: Ja, daar heb ik ook even goed over na moeten denken. Ik wilde heel graag mensen gelijk meenemen, eigenlijk op de voorzijde van mijn boek al. Dat ze zouden gaan denken, waar gaat dit over? En ja, meer zouden willen weten.
0: Ik begin met een proloog. Mijn vraag is dan, waarom zet je dit in de proloog? Is dit zo bepalend?
1: Ja, ik ben mijn boek gaan schrijven waarbij ik alle herinneringen van vroeger eigenlijk op chronologische manier ben gaan vertellen. En er gebeurde eigenlijk tijdens het schrijven iets wat ik niet had bedacht, wat mijn opzet niet was. Maar de herinneringen van dat ik heel klein ben, en die beginnen bij dat ik 3 ben, die wil ik zo dichtbij brengen en dat ik vanzelf in kindertaal ga schrijven. Dus het eerste deel van mijn boek is ook echt heel erg eenvoudig geschreven. Om te zorgen dat mensen wel begrijpen waar het boek echt over gaat, wilde ik een intrigerende proloog neerzetten. Dat mensen wel zouden weten van oké, dit is de kern van dit boek en daar gaat het heen.
0: Kun je het voorlezen?
1: Ja. Aaltje Hendrika, ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is begin 1983 als deze woorden uitgesproken worden door een in het zwart geklede man in een kerk vol van